0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: liet de tijd even zijn eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar oren plakken, oren tieden en oren verhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snuitermorgen.
3: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
2: Ja, ze kunnen dicht, hè.
3: Mij douwe, Snuitermorgen van 9 tot 11 uur bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste

0: Bureau de Vries.
1: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
2: Wat houdt jou in de sleep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
3: Klimaat, het milieu, oorlog.
4: Ik lees voor het werken van de band. Best draaien, zag.
5: Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
6: Ik sleep naast als een baren, dus ja, nee, dat is waren knap.
0: Snij bij Omroep Friesland van Oven Ontien in Bureau de Vries.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegje zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken.

kent terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

0: en hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
1: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
5: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat erom komt.
6: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeel

0: kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: In de toekomst van de jerbare pleats, hoe komt het met Leonne en Gjalt?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderregen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op naar in de route te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets pruts.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
4: Is dat zo?
7: Dat is niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af.

0: Wat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof.

0: liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
2: My Erit Science.

0: Ja, die is misschien Jort wel even extra, extra nedig op de vreet. De laatste dag van de week, de laatste werkdag. The Rolling Stones en Start Me Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
0: Maar Hinder en Wijn binnen deze week 24 minuten.

0: meetpunten pleegt op een kwelder op Skielge. Dat is daar meer hoor in Friesland van de Moorn. En we hebben het ook over een bijzondere paddenstoel. Ja, ik heb ze in het bos ook wel van skaat een keer voorbij komen zien. Ze binnen de weg volop. Kist van Ganeertje dus, als er nog op uitgeest. Ik zocht dat Jaap en Tjalkje bij de Goeie Moorn sturen. En er komt voor dadelijk zo'n mooie koffieplaat bij van de Traveling Wilburys. De Wilbury Twist. Ja, dat is een mooie om je goed eens even erbij te pakken. Isa, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ik is nog een beetje wek oplopen op deze. Hoeveel dag op die reden vandaag?
1: De treden.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk maakt niks zeur, hè? Fijken dat dit elke dag.
0: Ja, dat is weer.
1: Maar op een gegeven moment komt zo'n beetje in het ritme. Dus op een gegeven moment dan is het wel prima. Maar nu is het bijna weekend, hè? Dus dat is echt lekker.
0: Ja, Fijken die is joh, of mooi, die jeetje.
1: Echt?
0: Ja, derde vrij. Dus.
1: Nou.
0: Die zit ergens onder de bak, denk ik.
1: Ik hoop dat hij ervan geniet, van een beetje. En we hadden het straks over dikke boetes voor het verkeepje van nepproducten van grote bekende merken. En een vishek die uit een bek van een haai hellewut. En dat doet een vrouw zelfs.
2: Om het nieuw genoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Dat is een mooie nice medaille, hoort. Als het nou omheen is, just, dan is het dan wat bewolkt. Daar komt even met je verhoring in. Het noffelijk waar, 18 tot 20 graden. En dit is Boudewijn de Groot. En Jimmy.

0: Het is een koud fietstochtje van Jimmy.
1: Zo kijk, brug binnenkomt dat de eerste lokale groenvorst van deze jaar, die is alweer met min 0,4 graden. Dat weet in Twente vannacht. Dat zullen we hier misschien net heel halen, maar dat zullen we daar ook wel even jaren in het waar.
2: Om het njoggen oeren.
3: Friesland van de Moor.
1: In de kwelder op de Skilger Bosplaat binnen van de week 25 meetpunten pleits, maar hinder en wijn. Om een grut onder te plakken verdwijnt de kwelder zijn stadig gewoon in de Waadzee en op de eerste punt in de Noordzee. Om dat proces te keren komen er van 2029 hoor gotten in de duin tussen de Noordzee en de kwelder. En daar toch kinderzoon vanuit de Noordzee de kwelder opkomen. Dat moet aan het voortbestaan van de bosplaat helpen. Albert Oost is morfoloog bij Natuurbeheerder Staatsbosbeheer. Hij had ervoor trolleerd om te snappen hoe het wetter en wien en zoon, sliek en alles wat er tussenin zit verplitst op het waad. En hij leidt uit wat ze kreeg doorgedeerd.
4: Wat ze hier doen is een nieuw septmetingspunt, een sedimentatiepunt aan het uitzetten. En dat rust op twee balkjes, waarvan de volgende nu het gat wordt gemaakt.
5: Dan zien we dus nu zien we dat er een paal in gaat. Dat zijn plastic palen?
4: Ja, dat zijn plastic palen, want die zijn voor de lange duur, 25 jaar, die orde grootte. Moeten ze hier de basis vormen voor het meetnet voor de sedimentatie. Die voor een deel uit de Waddenzee komt en voor een deel naar we hopen vanuit de zeereep. Omdat die opnieuw wordt geactiveerd.
5: En sedimentatie betekent in wezen dat de kwelder van een zee uit, zeg maar, met zand of klei of iets ertussenin wordt opgehoogd.
4: Ja.
5: Ik zag net dat er ook dan tussen die twee plastic palen wordt er een metalen staaf geplaatst met allemaal gaatjes erin waarin zo'n staafje gaat. Dat is zeg maar het meetmiddel?
4: Dat is het meetmiddel en dat wordt dan elke zoveel tijd herhaald om te kijken hoe de kwelder omhoog komt. Er komt modder uit de Waddenzee. Dat zet zich af omdat de planten alles afremmen. En zo bezinkt het hier. Maar als je verder richting de Noordzee gaat, zit er steeds minder slip en zand nog in dat waddenwater. En uiteindelijk vlak bij de stuifdijk komt eigenlijk geen sediment. En het idee is om ook die stuifdijk weer dynamisch te maken. En dat daar ook zand vandaan komt. Dus we hebben over dat hele traject vanaf de Waddenzee tot aan de stuifdijk hebben we meetpunten, dit soort septmetingen staan. En dan wordt elk gaatje gemeten. Gemiddelde wordt genomen en dan weten ze de gemiddelde hoogte van dat terrein. En als je dat weer herhaalt, kun je uitrekenen hoeveel millimeter erbij komt. En of de zeespiegelstijging bijvoorbeeld wordt bijgehouden.
5: Ja, want wat hier op de bosplaat gebeurt is één ding en wat er ook te gebeuren staat. Maar als je kijkt naar de trends, in hoeverre staan wij hier op een stukje land wat straks wellicht helemaal geen land meer is. En dan hebben we hier niks meer te meten.
4: Nou ja, dat wordt een reuze spannende. De zeespiegelstijging die is aan het versnellen, wereldwijd, maar ook in de Nederlandse kust. Hoe snel dat gaat, dat is nog een beetje schimmig. Voorlopig verwachten we dat de boel het nog wel bij kan houden, maar zo rond 2050 beginnen de eerste effecten van die zeespiegelstijging en het verschil tussen de snelheid van zeespiegelstijging en opslimming waarschijnlijk wel te merken.
5: Jurie Lamers, boswachter, Staatsbosbeheer hier op Skilger. Wat je gebeurt, heb ik te krijgen met het feit dat Skilger op deze kwelder ik wat ontkrimpen is. Wat is er aan zo'n hoorn?
6: Nou ja, iedereen ziet natuurlijk dat je op de bosplaat steeds ietsje korter wordt. Maar wat ook gebeurt, of eigenlijk wat niet gebeurt, is dat de bosplaat niet voldoende ophoogt. Nou, en hierachter zijn we een aantal meetpunten aan het plaatsen. En daarom kan je heel goed in de toekomst kunnen we zien in hoeverre de bosplaat wel of niet ophoogt door aanslibbing vanuit de Waddenzee.
5: Je maatje, ik denk het wordt dus een 29 of zo wat. Ik kerven en een was over in de stootdiek. Zodat de Noordzee dan wat verder invloed haken op deze kwelder. Is dat daar Jerik van bedoeld? Ken dat ik wat mij meten?
6: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien. Nou, en daar is waar we het om doen, hè. Aan de ene kant de natuur een stukje helpen door hem weer diverser te maken, maar ook zorgen dat die bosplaat de zeespiegelstijging kan bijhouden.
1: En dat zei Juri Lamers. Hij is boswachter bij Staatsbosbeheer op Skielge.
2: De media van de morgen.
1: We hebben het door de jestige onderwerp nieuw. De paddenstoel, die had een bal. De Groenvorst. Groenvorst is al metten.
3: Het begint al je weer. Maar als het dan uit waarvan van de mietjes just, dan tinkst, hè?
1: Ja, daar kennen ze aan de hand bij ons.
3: Ja, nou, dan kunnen we bijna weer op het strand liggen.
1: Oh.
3: Nee, oké, dat is hoe het ruim. 20 graden, maar wel met volle zinnen.
1: Ja, nou ja.
3: Nou, dat vind ik toch. Als het dan ergens uit de wien in de tuin zit, dan kist de kattenbroek kunnen we wel weer uit de kast.
1: Ja. Nou. Ja, er zit met je ertussenin, hè?
3: Ja.
1: Dan komt het op del.
3: Ja, echt.
1: Ja.
3: Ja. Ja, we kunnen oor naar iets heel oors.
1: Dus, het is aan de hand, toch?
3: Ja, ik ben wel een soort van sandaal, inderdaad. Klopt. Maar dan wil mij een ticht erboven komen.
1: Oh, ja, daar is meer verstand van dit soort zaken.
3: Nou, ik had het toevallig zelf. Het gaat om de Birkenstocks. Had ze trouwens ook iepen. Ik had het tichten, maar dan had ze ook inderdaad gewoon iepen.
1: Dat is de klompen Birkenstocks.
3: Ja, ja. Ja, klompen. Dat klinkt zo.
1: Ja, de kloks.
3: Ja, klopt. Maar ja. Ik vind klompen, dat klinkt
1: ja.
3: Alsof ze net mooi binnen.
1: Nee.
3: En ze binnen best mooi.
1: Dan was het hebben over Birkenstocks in elk geval.
3: Dat wil ik het inderdaad voor. Klopt. Want ja, de Birkenstocks, dat is natuurlijk het merk zelf van die klompjes of die sandaal. Maar ja, een soort winkels die verkeep je ze ook nep. En waaronder de Lidl. Maar die van de Lidl, die liek je zo'n soort op de echten. Nou ja, dat de rechtbank uiteindelijk bepaald had dat ze die net meer verkeep je meien. En voor iedere dag dat die supermerk dus die skon nog verkeepet, had het bedrijf €5.000 per telly.
1: Nou.
3: €5.000 per dag. Nou ja, daarnaast ging ze nou exchange van, nou ja, wat had die supermerk al je verchinnen om die seconden? Ze gingen naar de verkeepsievers. Ging ze chen. En dan moeten zij ook weer een schadevergoeding betel je onder Birkenstocks. Maar ja, dan denk ik kom op saffolle sites, overal. Ja. Dat zin, saffolle winkels en dingen verkeep je, die skommen dan, ja, krijg wat oors of krijgt een oormerkje erin.
1: Het klinkt vrij selectief, dus, want volgens mij...
3: Ik ben dan benieuwd, hoe had ze dat, of die liek je er echt heel erg op, ja. Maar ja, bijzonder.
1: Een beetje in dat rijtje Stanley Mes, dat is dan, het bedrijf Stanley het ooit een mes op de markt bracht en die kopieert dat en neemt dat alsnog een Stanley Mes.
3: Ja.
1: En Crocs.
3: Nou, ja, Crocs, daar is ook een goed voorbeeld van, ja, inderdaad.
1: Dat is ook saffolle Nijmaken, voor mij is het helemaal weer een stopje.
3: Klopt, nou dat denk ik dus bij dit ook, want ik is het op saffolle websites. Zelfs op Zalando steen ze al je liedje krijgt echt.
1: Ja.
3: Maar dan gewoon een oormerkje erin.
1: Een oormerkje erop.
3: Maar ja. Nou ja, dit is een supermerk. Die mat even waarom, want die meisjes dus in als geval net meer verkeepje. En een man met een zoon die wie in on het visje doet haar zoon nou ja, de vishek in een haai hier. Nou, ik vond het al bizar. Ik denk, hoe hapt zo'n haai op zijn vishek? Dat moet wel een hele krutte west, denk ik dan. Maar nou, uiteindelijk moest die vishek moest het dus uit. En die mem toch, nou ja, dan had ik het zelfs met wan. Dus die mem is op die haai zitten in. Die had een tang erboven hellen. En nou ja, die had maar haar bleerte hon die vishek uit die bek van die haai hellen.
1: Oh, dat is dapper.
3: Ja, nou, voel ik echt dat het überhaupt ont was. Maar nou ja, dat het een haai vong was, vond ik al wel een bijzonder iets.
1: Ja.
3: Ik wist net dat een haai happenkoe op een vishek.
1: Goed, het zou mogelijk wezen, maar ja, dat je dat betekent om zelf daarmee onder slag te gaan.
3: Ik denk ik kijk even een ervaren meisje voor roepen van, dit maakt er even uit, maar het slag het mij net. Nou, het slag haar dus uiteindelijk wel.
1: Ja.
3: Nou, maar ik vind het wel knap.
1: Is het bij de hond nog?
3: Ja.
1: Alle vingers.
3: Ja, ja, gelukkig wel. Ja. Ah,
1: goed daarom dus.
3: Ja, gelukkig wel.
1: Dankjewel.
2: Zis het maar.
1: Ja, de eerste koffieplaat die is er weer binnen. Ik zei het al, de Traveling Wilburys. Die werd onvrede terug het zelkje. Maar misschien haast er nog worden ideeën van platen. Die stel graag Jera Worst. Stuur ze maar even terug. En het kan naar 0620. Dan is het aan de jou, Jochen, of de omroep app vanzelfs. En dan Jesse Maas moet voorbij komen, die koffieplaten. Eerst deze van Portugal The Man.

0: Portugal the man and feel it still.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizoen Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: In de buurt van het Jereveen is een bijzondere paddenstrolfoen. Het heet hem de kammetjesstekelzwam op zijn Nederlands. In het Frieske dat letterlijk de kammetjesstekelzwam. Bij gebrek aan een betere oorzetting. Gos Haga, die is paddenstrollenzaakkundige. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is deze paddenstrol eigenlijk?
3: Deze paddenstrol? Nou, die is heel bijzonder. Ja.
0: Hoe vaak komt dat voor dat die in Friesland groeit?
3: Nou, dit is de tweede vingst in Friesland. De vorige wie in 2011.
0: En dan de tweede keer eer?
3: Ja. De meeste, ja, hij zou misschien eens een keer vaker westwijzen, maar de meeste kunnen hem ik vinden natuurlijk.
0: Ja, vanzelf. En nu moet ik nog weten wat het correct is.
3: Zij is, ja, ja, dat
0: maar,
3: klopt.
0: Want hoe zit het eruit?
3: Nou, het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. En hij komt vanuit Ingestalen, alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen. En uiteindelijk, de uiteinden weer wat stiekelig. Het lijkt het wel op koraal.
0: Oh.
3: En de wetenschappelijke namen, Hericium coralloides, die zei dat ik al. Het lijkt op koraal.
0: Okay.
3: En eerst wit en later wordt er wat, ja, een beetje beige, bruinig, wat roder wordt.
0: Een paddenstoel en leefhaven, die weet ik voor het dadelijk wat dat is.
3: Die weet direct dat er wat speciaals is.
0: Oh. En wat,
3: ja, ja, deze vorm, die komt haast of helemaal niet zien.
0: Nee, want hoe het krijgt zijn kaam? Dat, nou ja, je weet nou dus waar die paddenstoel zit, dat vertellen we maar net. Ja. Want ja, goed, er komt er wel wat te volle volk op, oh, dat maar weg net ha. In de buurt van Jereveen zijn we maar voor het gemak.
3: Ja.
0: Maar goed, hoe weet jou dat die paddenstoel is die? Hij hem zelf voelt?
3: Nee, ik heb hem zelf niet voelt. Maar ik heb een beetje een netwerk. Dus op een gegeven moment krijg je een tip van, nou, hij heeft hem al voelt. Nee, nou, der. Nou ja, dan gaat dat los. Dus dan zorg ik in ieder geval wel eventjes dat het klopt. En zeker dat het bij mij in de buurt is.
0: Oké, okay, dus binnen die community van paddenstollenleefhavers weten de leefhavers nou wel waar die steert?
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: En dan zie je dan vaak bij vogeltjesmeisjes, de vogelspotters, dan zie je vaak dat als er eens een keer een bijzondere vogel ergens zit, dat meisjes met camera's op elkaar komen en dan heb je dus vrij rap dat er een heel kloffen meisjes met camera's erbij. Ja. Gaat dat met paddenstollen extra op die manier?
3: Nou, niet helemaal zoals de vogels, maar ik herhest inderdaad wel eens een beetje een loop van mensen die dat ding dan wordt gejoond en ze zijn van verhip. En we hebben maar even
0: ja. Ja, want je hebt dus voor de vogels heet dan waarneming.nl. Besteedt ja. Zoals ex voor ja. Paddenstoel?
3: Dat is bij paddenstoel hield dat hetzelfde, hè?
0: Oké. Okay.
3: Dat is waarneming.nl, werd ja. Meesten naar Jurgen.
0: Ja, precies. En stel nou, ik wil zelf de bos in, net bevast van deze paddenstoel, maar om in het algemeen op paddenstoel te letten, om te zieken. Waar moet ik dan ja. Op letten? Wat ben nou zaken die je net een soort zorgen? Wanneer weet ik dat ik iets bijzonders te pakken ga?
3: Ja, dat is een beetje een beeldvorming. Voor een leek is elke paddenstoel bijzonder, denk ik. En dat is het mooi. Maar op een gegeven moment, als het een soort paddenstoel jongens heeft, dan op een gegeven moment dan pikst wel die nijende ruters waren. Dan heeft er niet eens wel een idee van, hé, maar dit is wat anders.
0: Je moet er dat een beetje, ja, je moet er wat een gevoel voor krijgen dus.
3: Ja. Ja, maar dat hield ik voor vogels.
0: Ja, vanzelfs.
3: En dat zeg je dat.
0: Maar nog hij de klapper al bent, denk ik, van dit seizoen. Het is een heel betiert in het seizoen natuurlijk, maar dit is nou een hechtepunt, denk ik, of net?
3: Dit is een hechtepunt. Ik hier trouwens op vakantie kijk alweer wat nijs, hè. Dus dan blijkt dat er ergens een soort stier die ik nog maar een paar keer in Nederland vond is. Dus van mezelf is mijn seizoen eigenlijk al een beetje slaag.
0: Ja, maar je weet nooit wat er nou komt.
3: Nou, saai is.
0: Gos Haga, Tieretang met Joost even bijpraten van hoe dit is. Ja, ik zeg het nog maar een keer. De kammetjesstekelzwam van Dekkie het Oor. Dank u wel.
3: Ja, graag hier.

0: Stevie Wonder, wie dat? En For Once in My Life. En over een seconde als 40, dan is het Fiskenijs. Maar Isa, wat ik goed reken her.
1: Reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmeen op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Heldse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelvezon. Isa, goeiemorgen.
5: Goedemorgen. In de kwelder op de Skilger Bosplaat binnen van de wieken 24 meetpunten pleetst met hinder en wijn. Op een grote aantal plakken verdwijnt de kwelder zo stadig on in de Waadzee en op de eerste punt in de Noordzee. Om dat proces te keren komen er van 2029 al gatten in de dun tussen de Noordzee en de kwelder. Daardoor kinderzoon vanuit de Noordzee de kwelder opkomen en dat moet voortbestaan, dat moet de voortbestaan van de bosplaat helpen. En dat moet ook volgen. Zo zei ik boskwachter Juri Lammers van Staatsbosbeheer.
6: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien.
5: Tennisser Sander Arens breekt mij zijn dubbeltmaat David Pell. En gaat verder mij zijn eerdere partner Luke Johnson. Arens en Pell binnen vreun van mekaar en ha in goed olis besletten om mekaar geen te litten. Dat is net direct, ze speel je nog 2 toernooien met mekaar. Het onlissen van het nieuwe squallenplein van basisskwallen De Onrien in Twiesel wie wat minder werk als tocht. En dat komt toch Jurre uit groep 8. Die mij hoop om de stien van het oude plein uit de groen te helien.
7: Nou, ik zeg in de pauze, dus krijg je de pauze, zeg meester Roos altijd op een knippel, al die stenden, maar de hoorn uithalen. Toen zei ik die meester Roos, wie gaat dus wel minishow, dus dan kan ik meester Roos wel helpen. Maar meester Roos zegt eerst dat het een grapje weer. Maar later ging die naar je mem en die zei dat het echt cool. En mem zei, ja, kan wel.
5: Master Roots wie heel blij bij de help en de rest van de squallen ek, dus bij de opening van het Nijenplein mocht Jurre het lintje terugknippen. Een autobestuurder die het belutsen wie bij een botsing op de Hege Diek bij Koorts de Tille is uitnaaid. De beide auto's kwamen bij mekaar in onrekking bij een rotonde. De bestuurder van de achterste auto naaide de nij uit. De plisje besieken te achterhelien waat het wie. En dat zo net heel ingewikkeld wezen, Matte. Op het plak van het ongeluk is het kentekenplaat achterbleun.
0: Oh ja, dan moet dat wel wezen.
5: Dat denk ik ook.
0: Nou, deze toer een bestuurder die ter vlecht is. Kijk, een brug ben, daar kijk ik even hoe. Maar door Terk blikken dat op de A-zon vanuit Drachtenwaaier richting de Tienje. Bij de afslag de Tienje, daar leidt een auto op een kop. En daar is de bestuurder rekporter.
5: Ja.
0: Ja.
5: Wat is dat nou, hè?
0: De politie die is daarbij, dat, nou, 4 fasijzen in, wat die auto de voen krijgen nou binnen. Dus... Ja, dat is dus het wakken van een auto bij de bestuurder. Dus,
5: ik vreeg me dan al hoe dat dan kan.
0: Ja.
5: Maar goed.
0: Ah, ja, ja.
5: Ja, als je misschien schuld haalt, uit angst denk je dan maar ik moet voort.
0: Ik ging wel een keer een lekker bon op maand eet.
5: Ja, daar haak ik iets voor jet.
0: Stiek om de kont van de dik. En toevallig wat feiken wel, die kwam ik wel in. Maar we hebben nog even toch, maar die auto is steenlitten, maar dat maak ik.
5: Nee, het maak ik net toch? De meisje hem net ter steenlitten, CC, de ANWB komt, zo ik je nou naar mijn werk.
0: Ik al 16 minuten bij hem, dat mij niet.
5: Nee.
0: Nee. Nou ja, we zullen er misschien nog achter komen.
5: Ja, tik-tik.
0: Ja, Isa, dankjewel. Het is tijd voor het Waarbrug, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
8: Een hele goeiemorgen.
0: We kregen van de morgen de eerste brug binnen over Groenvorst. Frost, net binnen Friesland. In dit geval in de hoofdpad van het loon. Maar hoe liep dat in Friesland? Is die record worden vannacht?
3: Het is wel koud worden, maar we hebben geen grondvoorstand. Verse 4, ik weet. Maar ik zal het over een oren nog eens even melden wat de minimumtemperaturen zijn. Maar ik heb wel gezien inderdaad in Twente, de eerste toer, op orelmeter hechten wie 3,4. En wie inderdaad op klomp hechten of op sandaal hechten, om het maar te nemen. Wie inderdaad een peertje in de graden onder nul wist. Maar dat wie in Twente inderdaad. Maar nu is de provincie is mij nog net, binnengekomen. Ik heb het nog net gezien. Maar fijn. Het wie vannacht inderdaad, het wie kolm. De wind wie helemaal lezen ging en het wie mooi opklaren. Dus het wie ideale omstandigheden voor de temperaturen om te zakken. Nou, de temperaturen die ben op het moment wat omheen ging. De reden is bewolking. Nou, ik zeg al mijn oren, dan heb ik het oren minimumtemperatuur. Op Stuit is de temperatuur op Skielge 12,4. Op Vlieland 12 en daar is het echt bewolkt geworden. Isbrechten 9,7. In Ljouwert is op Stuit 10 graden. Akrum 8 en in Bakkeveen, de hinder is schijnbaar nog een opklaringje. En de wiet 4,1. Dus de shows gutte verschil. En ja, de koudste temperaturen hebben we vannacht gehad toen het helder wie. Het feit is dat het juurt een mooie dag wordt. We beginnen met wat hege bewolking. Maar in de rin van de dag dan dankzij een hege drukgebied boven Duitsland krijgt de zin een soort spielrompte en rennen de temperaturen op naar 9 om 20 graden. En dat allemaal bij een zwakke, ontmatige zuidenwind. Dus wat een verschil tussen de nacht en de dag uiteindelijk. Nou, en de komende jongvredejoon dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking weer wat dat is op nadering van een zwakke steuring. Die steuring die geeft de concurrentie om met het hege drukgebied boven Duitsland. Maar dat zal jong in ieder geval nog droog bloeien. Dus joert een prachtige dag, mij steeds meer zinnen en een heerlijke temperatuur.
0: Nou, ik zou zeggen, dat zetten we daar maar trollen in morgen daar.
3: Ja, nou, morgen, ik zeg al, we hebben vannacht die steuring die uit de kant op komt. Het hele drukgebied, dat scoot wat op. Dertrog denkt die steuring, nou, wist je, ik duk toch een beetje in die rompte. Dat betekent dat we een zwak kjelfront krijgen vannacht en morgen te morgen. En dat zorgt voor wat meer bewolking. Er kan een, ik zit het voorzichtig, een enkel drupje uitvallen, het zoekennen. Eventueel wat diezen of lege bewolking in de mand die het morgen. Maar in de rin van de dag dan komt de zinnen er weer bij. Dat hele drukgebied, dat zorgt ervoor dat dat front eigenlijk een beetje oplost. En dan rennen de temperaturen iets minder heeg op. Het wordt dan zo'n zandje of 9 graden. En want het verschil met Joert is dat er morgen meer een waddenwind stiert. En Joert de zuidenwind. Dus morgen eerst een bewolking en een enkel spatie. Maar geen de waarde dat we meer zinnen.
0: Hoe komt het de dagen daarna?
3: Ja, nou op snijn, dan krijgen we bezitten van een nieuwe heeg drukgebied. Die loopt ten noorden van ons landdeel. De wind die verhuist weer van noord naar zuid. Dat betekent dat het weer wat warmer wordt en het oude kjeldfront, we hebben dus maand en maand dat zwabbert nog wel wat in de buurt, maar dat heeft eigenlijk net zo'n volle invloed meer. Dat snijn liep het een hele aardige dag te worden, maar wat hege bewolking, ik wil eens wat zinnen, regelmatig zinnen met goede zinnen, met temperaturen die dan weer oprennen naar zijn 20 om 22 graden. En dan we dan nog even verder zorgen naar de manje, dan hebben we te maken met een zwak kjeldfront. Dat schaalt weer over zijn provincie heen. Dat betekent dat er weer wat meer bewolking wezen kan. Dat er een spotje reinvallen kan. Maar dat met wel afwachten, want dat is natuurlijk nog een paar dagen. Maar na die steuring komen er weer opklaringen en bloed het droog. En hebben de temperaturen van zo'n 20, 22 graden. En als we nog een dag erbij pakken. Dat is toch wel de moeite waard. Dan geven we de tige. Dan zien wij een diepe depressie op de oceaan. En een hege drukgebied boven het midden van Europa. En die beide die zorgen ervoor dat er een zuidelijke streming ontstiert. Waarbij de temperaturen mogelijk wel oprennen tot, nou, ik hoor het voorlopig op maximaal 24 graden. En daarbij bloedt het droog. Dus we hebben nog wel wat te goeden.
0: Oh, er komt nog wel wat aan dus.
3: Ja.
0: Nou, dat mag maar even afwachten dan.
3: Ik zoek het zeker dwan en we komen over een oren weer om met de minimumtemperatuur.
0: Sibbele waaier, dank u wel.
3: Tot straks.

0: De Traveling Wilburys en Wilbury Twist.
1: Ja, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
0: En dat geldt dus ook voor de koffieplaat. Instuurt terug het Sjalkje, deze keer. En ik zag Isa intussen dat wij een foto binnenkrijgen hadden. En die komt van, van Via. Die zei, goeiemorgen, die paddenstoel weer moet heen. Twee linie beter zweg. Heb ik hem echt, jongen.
2: Dus hij is net sabbiesoende dat hij voor het eerst zoen is.
0: Ja, maar zet ik een foto stuurt. Ik moet zeggen, ik dacht eerst dat is hem, maar ik begin toch wat te twijfelen.
2: Oh ja, maar ik had die orenfoto nog niet zoen.
0: Nee,
2: maar dus ik vond het wel een mooie paddenstoel.
0: Ja,
2: maar dat vind ik van een soort. Dus.
0: Waar wij toch heen, dat is de. Die had stiekeltjes. Dat zet ik ook in de naam. En deze, die had net echt stiekeltjes, maar verder liep het er wel een heel soort op.
2: Ik vind deze ook mooi.
0: Ik vind hem mooi. Maar ja. Ik ben eigenlijk helemaal geen zaakkundige, dus ik heb geen flauw
2: idee. Nee, ik vind elke paddenstoel eigenlijk wel mooi.
0: Ja, dat is haar. Ja, nou ja.

zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

0: zal zomaar kennen.
1: Jan de Vries, die had ik even in de paddenstoel zoeken. Het zou zomaar kennen.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Zij's Lietse beste vriendinks. Die komen bij maar in Elslo voor een keuring. Een kringkeuring, om ik te wijzen, van jonge knieën en hin. En die besten worden daar beoordelen en dan komt er uiteindelijk een winnaar uit. Zij is mooiste knieën en hin van elke vereniging. Die nemen het chinoir op bij die keuring. Om erover te vertellen, hebben we contact met Harry van den Berg van de kleiniervereniging Zuidoosthoek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Dan ben ik heel benijd, had je dan keuren, knieën of hoenders, keer het dan om. Waar let je dan benam op?
3: Poeh, dat zijn heel wat dingen hoor. En, ieder konijn of hoendersoort die heeft een rasbeschrijving. En dat probeert de fokker zo ver mogelijk naartoe te fokken, zeg maar.
1: Ja, dus het is net zo dat je een checklist hebben voor alle knieën.
3: Ja,
1: of,
3: nou ja, het is wel een soort checklist, denk ik. Maar het is allemaal keuren van een rasboek is dat uiteengeschreven, zeg maar.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Dus dat is de kunst om daar zo dicht mogelijk bij het ultieme ras te komen, zeg maar.
1: Is het eigenlijk een populaire leest hier om knieën en heen te horen, of juist niet?
3: Nou, dat is allemaal wat tanende. Ik denk net zoals de meeste verenigingen is het toch moeilijk om wat jeugd bij deze hobby te betrekken, zeg maar.
1: Hoe kan dat dan? Want ik heb altijd het idee dat Ben als zoiets binnen, die wil vol graag een knie of een hin. Maar
3: ja, klopt. Nou ja, goed, een boel mensen zitten natuurlijk ook met ruimte. En dan zou dat hier in Friesland op het platteland nog wel iets mee van. Maar goed, in de woonwijken zit men natuurlijk niet te wachten dat er allemaal kippenrennetjes en heel dat soort dingen gaan ontstaan, zeg maar.
1: Nee, en dat enthousiasme van die band, dat bloot dus net lang genoeg eigenlijk.
3: Nee. Maar goed, we doen er alles aan om te proberen toch de jeugd nog te interesseren voor hetgeen wat wij doen. En ik denk bij de opvoeding zou het mooi wezen als daar ook dat mensen een band kunnen opbouwen met het zijn met een kip of met een dier. Dat vind ik nog steeds wel een belangrijk gegeven van die hele hobby, zeg maar.
1: Ja. Ja. En je werk je geer, want tenminste, er binnen een zijsvereniging belutsen. Doe je hem dat vaker de eerste tien?
3: Ja, we hebben het al jaren aan bij dit verhaal al hier in Elslo. Door de corona, toen was alles een beetje op de kont. Is dit ook een beetje inkomen te vervallen. Maar we hebben de handschoen weer opgepakt. En dan is het toch weer zo dat er een beetje een verenigingscompetitie ontstaat. Waarbij de bedoeling is dat de vereniging met het hoogste aantal kip of hoenders de eerste prijs gaan hanteren. Ja, daar moet je niet iets gigantisch bij voorstellen. Maar dat zal dit keer een schaal bitterbal worden voor, voor de mensen die dan de eerste prijs hebben, zeg maar. Maar het wordt meer een gezellige avond met elkaar kijken van hoe de kip en hoe de konijn erbij staan. En wat ervaring uitwisselen met elkaar, zeg maar.
1: En is er onderling nou echt competitie, echt volle strijd?
3: Ja, dat moet ik eerlijk weten, dat is er zeker. Natuurlijk, als jouw konijn of kip daar op tafel komt en door de keurmeester bekeken wordt, dan hoop je natuurlijk wel dat hij niet afgekraakt wordt voor een zaal met experts, tussen aanhalingstekens. Dus dat blijft altijd toch nog wel het element in dit hele verhaal, hoor. Ja.
1: En iedereen hier van die sizevereniging, ben je zelf ook het meest benauwd van binnen? Had je mij toch?
3: Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk, dat verenigingsverhaal is mooi en is prachtig als dat op een gegeven moment aan het eind van de avond bekend wordt dat jouw vereniging eerst is geworden. Het meest nieuwsgierig, moet ik eerlijk bekennen, is toch als jouw eigen konijn daar toevallig op tafel bij die 6 hoort en dan ook nog met de prijs naar huis gaat, dat het de mooiste van de avond is, zeg maar.
1: Nou.
3: Dat is wel het doel op zich, ja.
1: En het publiek is welkom natuurlijk. Dus als je je knieën of heen mij hebben, dan ben je natuurlijk van harte welkom daar.
3: Ja, iedereen is van harte welkom om even te proeven van hoe gaat zoiets er aan toe. Ik, even met die konijnen en die kippen, hoe serieus men daar over bezig is. En nou ja, mensen hebben allemaal van die scorelijstjes bij hun op tafel liggen. Die kunnen per vereniging bijhouden hoe de stand is. En nou ja, soms kun je er bijna geen spel door van. Zo is iedereen bezig om naar die keurmeester te luisteren, wat die er nou weer van maakt, zeg maar. Maar ja, het is absoluut de bedoeling dat mensen van buitenaf ook even kijken van wat gebeurt er eigenlijk op zo'n avond daar.
1: Nou, alle reden om even naar Elslo te gaan, om dat als al je even bij te wanjen. Van nou, Tierentank, Harry van den Berg van de Kleindiervereniging Zuidoosthoek. Dank u wel.
3: Ja, het begint vroeg om 6 uur en het is in het Dorpscafé Danker. Dus mensen, kom al, zou ik zeggen.

0: First Aid Kit en My Silver Lining.
1: De media van de morgen.
0: Isa, toch is de Nijs in de mediajoch.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, we beginnen even bij een stroom, want hier krijgt u het mooi waar. Maar dit verhaal is iets minder mooi. Want,
0: ik denk dan wel even dat die man voelen is, die doet naar het wie.
2: Oh. Ja, daar wil ik het eerst even noemen. Ja, die man. We hebben het gekregen door in de auto op de Azon, hoe de kop, Jim Stuurde, Koen Savine. We krijgen binnen dat de man die die auto bestuurd had, had zich gekregen meld bij de Orrit. Hij is bij die Orrit offset door iemand anders.
0: Nou.
2: Ja, of hij het nou jet had van zijn ochtendmie, ik moet het toch maar hinnen. Of dat hij toch, maar dat is helemaal shamba in de auto, hoe het er vast zit. Geen idee.
0: Een mond van de auto, die binnen herenigen.
2: Hij is in elk geval, hij is in elk geval terugte.
0: Dan dat stromen.
2: Ja, dan toch dat stromen, ja. Want we gaan naar The Lost Boy Beach. Dat is een stroom, erg allison, in de Amerikaanse staat Oregon. Oregon. Ja. Dat vind ik een mooie uitspraak inderdaad. Ja. En een groep twintigers, treien, die toch, daar kunnen we wel even hinder voor wat mooie spannende foto's. Maar op een gegeven moment hier ze net heel nauw rekening houden met de opkomende tij. Dus de enige wij die dat stroom leidt, die wie ineens volslijn voelt. Nou, en op een gegeven moment tochten ze, maar er wie geen mobiel bereik. Dus tochten, op een gegeven moment maar via een noodoproep had ze een soort SOS iets verstuurd, maar kregen ze echt geen reactie op. Toen had ze bij Grutte Stokken had ze in het zonskruin SOS. En op een gegeven moment, na 4 uren, waren ze toch de redders bevrijd. Wie een hege golven en wie ruw wetten. Dus het worden gewoon even voordat ze bij hun komen kon. Maar wat er wel opvallend is, dat die namen van dat stroom, die heet The Lost Boy Beach. Ja. En dat is dus ik naar een lokale legende daar van een jongen die daar meer als 100 jaar lien spoorloos verdwenen en nooit meer weeromkwam is. En dat dus ik alles te krijgen met dat opkomende wetter.
0: Oh, ik dacht dat het van Peter Pan wie. The Lost Boys.
2: Misschien komt het helemaal bij.
0: Ja,
2: dat zullen we ook kennen.
0: Ja.
2: Zie ik je nog even uit. En van deze reddingsactie geven we oor naar een orenreddingsactie. Brandweerman Dimitri, die op vakantie. Dimitri is een brandweerman in Brugge. En hij ging op vakantie naar Kreta. En hij zit in het vliegtuig, maar tijdens de vlucht werd een vrouw waat in iets net goed. En dat ding is net goed. Misschien een beetje benauwd of een beetje misselijk. Nee, ze waat echt net goed. Dus ze sprekte in die intercom in van... is er iemand onwezig die een medische achtergrond had... en die wat betjutte kin? En Dimitri die twijfelde geen moment. Hij zei tegen, ik deed gewoon wat ik moest doen. Want hij begon mij een reanimatie. Hij zei tegen, in zo'n situatie is elke seconde belangrijk. En na zo'n 10 minuten reanimeren en toedienen van zuurstof... kwam de dame weer bij bewustzijn. Dus Dimitri, wie onderwijs naar zijn vakantie... en die had in het vleentuig een vrouw reanimeerd... en eigenlijk haar leven red.
0: Ik vind het knap dat je... Dat je onder zo'n druk... dat je zou presteren kinderen.
2: Klopt.
0: Dat je kan een vlecht, je kinderen bevriezen. Ja, ik vind het knap.
2: Klopt, want de Ian inderdaad, die stopt en die weet net wat hij dwam met hoor. Die pakt meteen terug. Dimitri, mijn zien achtergrond als brandweerman, die toch meteen dit mat ik dan. Het vliegtuig zit heel dan vol. Ze zijn uiteindelijk in Zagreb. Ben ze stopt. Er is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk is het vliegtuig terug hier naar Kreta. En bij onkomst in Kreta kreeg hij van de crew van Brussels Airlines een kaartje met grutte dank en een flesje kava. Dat hier denk ik wel verzinnen.
0: Ja. Dik verzinnen. Heb je nog dat ding?
2: Ja, dat denk ik.
0: Isa, dankjewel.
3: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
3: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
1: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
5: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
4: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald

0: Bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
1: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
0: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dadelijk dan weer op Skielge. Er zijn 24 meetpunten geplaatst. Ja, wat die dekker ik meten. Even een harkje blowen, dan vertel ik het die aasen. En muziek komt rond van de Bengals going down to Liverpool. Yes, aasen.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: My Erit Science.

0: de Bengals en Going Down to Liverpool. En ik dacht, ja, Liverpool is natuurlijk het plak waar de Beatles bij komen. Zou dit dan het plak wijzen dat ik het meest door zong word? Zongt de Beatles in popmuziek?
1: Ja, ja, ja. Het was ik net te zeggen.
0: Nou, ik heb het even uitzocht.
1: Oh, sure. Mijn, ja, dat is handiger, hè?
0: Neem het mijn kerel soort. Maar als het gaat over plakken in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja. Yeah.
0: Londen. Mm-hmm. Ja. Dat is die zit op hier. En Liverpool zo op 12 en dan. En in het algemeen, dus als je naar alle plakken zo gaat, dan ja, wint New York het toch.
1: Ja, Liverpool. Dat verbaast me dan weer niks.
0: Ja, nee.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, we houden het door in Friesland van de Moorn. We zijn dadelijk op een van de Waadeilon. Ik zei het al, maar hinder en wijn binnen. Dus week 24 meetpunten pleest op een kwelder op Skielge. Wat de reden daarvoor is, dat juist aasten. We hebben het ook over een nieuwe vorm van toerisme. Ik dat komt voorbij. Dat we toch op de Waadeilon binnen. Isa, wat gaat er opdukkelen?
1: Ja, we hebben het over panden die opkocht worden en verhuurd worden als zorginstelling. Maar dat werkt het net altijd. En alleenig in een dwarm wen je, dat doet een vrouw van 92.
0: De dream, nee. Ja. Nou. Ik ben net de dream.
1: Nee, maar ik net.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Joe, het wordt een droge dag, maar een soort zinneschien. Met een zwakke ontmatige zuidenwind rinden de temperaturen in de beetje op naar een jongetje om 20 graden. Jong staat er gewoon wat tannemere bewolking, maar wel droog. Met temperaturen in de nacht zakje naar minimaal 8 graden. Morgen in de maandtijd wat bewolking en een enkel dripje rein. In de droeg en meer zinnen, met een zwakke noordenwind wordt het dan 18 om 19 graden. Meer over het waar. Oor een jaloeren.
0: In de kwelder op de Skielger Bosplaat binnen van de week 24 meetpunten pleest. Op een groot plakken verdwijnt de kwelder staren gewoon de zee in. En om dat proces te keren komen er gatten in de dun tussen de zee en de kwelder. Daardoor kunnen er zo'n vanuit de zee weer de kwelder opkomen die het op die wijze onsterker wordt. Albert Oost van Staatsbosbeheer, die leidt uit.
4: Wat ze hier doen is een nieuw septmetingspunt, een sedimentatiepunt aan het uitzetten. En dat rust op twee balkjes, waarvan de volgende nu het gat wordt gemaakt.
5: Dan zien we dus nu zien we dat er een paal in gaat. Dat zijn plastic palen?
4: Ja, dat zijn plastic palen, want die zijn voor de lange duur, 25 jaar, die orde grootte. Moeten ze hier de basis vormen voor het meetnet voor de sedimentatie. Die voor een deel uit de Waddenzee komt en voor een deel naar we hopen vanuit de zeereep. Omdat die opnieuw wordt geactiveerd.
5: En sedimentatie betekent in wezen dat de kwelder van een zee uit, zeg maar, met zand of klei of iets ertussenin wordt opgehoogd.
4: Ja.
5: Ik zag net dat er ook dan tussen die twee plastic palen wordt er een metalen staaf geplaatst met allemaal gaatjes erin waarin zo'n staafje gaat. Dat is zeg maar het meetmiddel?
4: Dat is het meetmiddel en dat wordt dan elke zoveel tijd herhaald om te kijken hoe de kwelder omhoog komt. Er komt modder uit de Waddenzee. Dat zet zich af omdat de planten alles afremmen. En zo bezinkt het hier. Maar als je verder richting de Noordzee gaat, zit er steeds minder slip en zand nog in dat waddenwater. En uiteindelijk vlak bij de stuifdijk komt eigenlijk geen sediment. En het idee is om ook die stuifdijk weer dynamisch te maken. En dat daar ook zand vandaan komt. Dus we hebben over dat hele traject vanaf de Waddenzee tot aan de stuifdijk hebben we meetpunten, dit soort septmetingen staan. En dan wordt elk gaatje gemeten. Gemiddelde wordt genomen en dan weten ze de gemiddelde hoogte van dat terrein. En als je dat weer herhaalt kun je uitrekenen hoeveel millimeter erbij komt. En of de zeespiegelstijging bijvoorbeeld wordt bijgehouden.
5: Ja, want wat hier op de Bosplaat gebeurt is één ding en wat er ook te gebeuren staat. Maar als je kijkt naar de trends, in hoeverre staan wij hier op een stukje land wat straks wellicht helemaal geen land meer is. En dan hebben we hier niks meer te meten.
4: Nou ja, dat wordt een reuze spannende. De zeespiegelstijging die is aan het versnellen, wereldwijd, maar ook in de Nederlandse kust. Hoe snel dat gaat, dat is nog een beetje schimmig. Voorlopig verwachten we dat de boel het nog wel bij kan houden, maar zo rond 2050 beginnen de eerste effecten van die zeespiegelstijging en het verschil tussen de snelheid van zeespiegelstijging en opslimming waarschijnlijk wel te merken.
5: Jori Lamers, boswachter, staatsbosbeheer hier op Skielige. Wat hier gebeurt, heb ik te krijgen met het feit dat Skielige op deze, nou ja, op deze kwelder wat ontkrimpen is. Wat is er aan zo'n hoorn?
6: Nou ja, iedereen ziet natuurlijk dat je op de bosplaat steeds ietsje korter wordt. Maar wat ook gebeurt, of eigenlijk wat niet gebeurt, is dat de bosplaat niet voldoende ophoogt. Nou, en hierachter zijn we een aantal meetpunten aan het plaatsen. En daarom kan je heel goed in de toekomst kunnen we zien in hoeverre de bosplaat wel of niet ophoogt door aanslibbing vanuit de Waddenzee.
5: Je maakt je ik aasten, ik denk het wordt een 29 of zo wat, ik kerven en een was over in de stootdiek. Zodat de Noordzee dan wat verder invloed haken op deze kwelder. Is dat daar hier ik van bedoeld? Kan dat ik wat mij meten?
6: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de Wadkant. Maar die kerven en die warsen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien. Nou, en daar is waar we het om doen, hè. Aan de ene kant de natuur een stukje helpen door hem weer diverser te maken. Maar ook zorgen dat die bosplaat de zeespiegelstijging kan bijhouden.
7: Jori Lamers zei dat, boswachter bij Staatsbosbeheer der op Skielge.
8: De media
2: van de morgen.
7: Dan, wat er in de rest van Nederland?
1: Ja, we beginnen oren naar verwaarloosde panden die opkocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan zwarig locaties. Nou, er is dus een man die had er zijn gym-model van maken, maar een vandaag en Follow the Money die hebben daar een onderzoek naar dien en blijkt dat eigenlijk heel gevaarlijk is. En zij hebben een onderzoek dien naar een zwarginstelling in het Limburgse Tienrij. Omdat er een man een bewender in 2023 verstoorn is in die zorginstelling. En zij hebben onderzocht of dat versterren of dat te krijgen had mij dat pand. Wat eigenlijk dus helemaal net geschikt bleek te wezen voor ouderijn.
7: Dat is een wen-locatie dan voor die ouderen?
1: Ja, daar wen je meer in inderdaad. Het is gewoon een groot gebouw wat uiteindelijk tot de zorginstelling dus. Ja, dat kan van Lietz tot Grut wezen.
7: Ja.
1: Maar in elk geval wil bij meerdere ouderijen wennen. Nou, en ze begonnen eigenlijk met het onderzoeken van de ingang van het pand. En daar vertelt dus een van die onderzoekers. Dit is niet geschikt voor ouderen die slechter been zijn. Er binnen weinig van die liften, van die trapliften, werd ze mij omheen gekennen. En of het nou uiteindelijk blijkt, zei Tinker van Wol. Maar of het nou uiteindelijk blijkt dat die man. Verstoornis, terug die slechte omstandigheden, dat weten ze uiteindelijk net. Maar ze hebben de locatie wel bestempeld als onveilig. En ze zeggen, dit gebeurt vaker, dat die verwaarloosde panden dus opkocht worden. Terug, mensen mij een soort yield. En vervolgens voor een heel soort yield ik weer verhierd worden. Aan zorginstellingen die min een plak vinden kunnen.
7: Maar ja, wel het probleem dan? Leidt dat bij die mensen die dat opkeep je af bij de zorginstelling?
1: Ja, het probleem leidt is lastig, denk ik. Maar het is sneu dat die ouderijen hier uiteindelijk natuurlijk de dupe van worden.
7: Dat is weer.
1: Want die komen ergens terug te wat dus helemaal net geschikt voor haar is.
7: Nee, die ben er de dupe van dus.
1: Ja, dus dat is schande. Om bij de ouderijen te blowen, geven we naar de Amerikaanse Elsie Eiler? Ja, lastige namen. Maar Elsie is in elk geval 92 jaar. En zij wennet in het liefste dwarp van Amerika. En in dat dorp wennen ze helemaal alleenig.
7: Oh.
1: Maar eenzaam is ze net, zei ze zelf. Ze wennen in Monowi, in Nebraska. Maar Monowi is dus het liefste dorp van de VS. Maar dat is daar toch een hele toeristenattractie wunnen. Dus Elsie die wennen er dus alleenig. Maar er komen zoveel toeristen dat meesten altijd wel even hingen blowen bij haar. Of even een praatje meisje. Dus Elsie vermakkert zich goed. En Njonken, dat zij die hinnige inwenner is. Is het linkertiert ek borgemaster. Is de baas oer de bibliotheek en de baas oer het café.
7: Oh, dat is een kloot hè, van de Riesvergadering.
1: Leuk.
7: Trouwens, ik van de feestweeken.
1: Wat, van de feestweeken?
7: Van de feestweeken. Daar is ik van Utrecht dorp. Daar is ik loed van.
1: Okay, slecht.
7: Ik hoor op.
1: Maar wat ik me nog wel afregen. Een vrouw van 12 noten, ja. die het Emborger Master is en in de bibliotheek zit.
0: Is
1: en
0: ook mantelzorger?
1: Baas van de café is. Een mantelzorger voor waar?
0: Van haarzelf.
1: Ja, nou, dat denk ik. Oh ja.
0: Ja, dat maakt
1: maar ik vind het knap als dat die 12 noten dat al je nog dost.
0: Dat vind ik, ja.
1: Als de sappele toeristen komen, dan de baas van het café en alles. Ja, dat is wel leuk.
0: En wat batter dan als het er net meer is? Dat, ja. Ja,
1: ik hoop dat ze, als het echt zo toeristisch is en ze daar een café hadden, dan hoop ik wel dat ze daar wat personeel steen had.
0: En er moet een opvolger van worden. Niemand inwerken worden, denk ik. Van ja. Al die functies.
1: Oors, dan wennen er straks niemand meer in Monowi.
0: Nou, dat konden wij.
1: Ja, nou. Ik hoop dat dat wel slaggend werd.
0: Isa, dankjewel.

0: toch altijd een realisatiemoment dat dat is niet op dit moment in de hitlisten staan, dat die bijna binnen in 2005. Ja, ik wil net al het vieren litten, maar even een besefmomentje. Somber wie dat en Homewrecker.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Toerisme, daar zullen we toe hebben. Want Friesland moet beter worden van toeristen en net alleen financieel. Dat is de kern van de nieuwe toeristenvisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Jannie Slot, die is van Merk Friesland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat de toeristen je yield uitjouwen, daar profiteer je bij vanzelf. Maar ja, dat is eigenlijk net genoeg. Met ook een stap verder, daar komt het op deel.
2: Klopt, ja, helemaal. Ja, we gaan krijgen een e-book lanceerd en daar zit dat inderdaad in. Het ziet regeneratief toerisme. Dat is misschien een hele moeilijke vol, maar eigenlijk zit dat voor, letterlijk zit het echt voor herstellen en vernieuwen. Dus als dat toepast op toerisme, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk zo'n toeristen een plek eigenlijk beter achter te litten dan toen ze het ontroffen.
0: Ja, je hebt toch ook vaak toeristen in de negatieve zin. Zo van, ja, die komen hier en dan nemen ze wat ze nodig hebben, om maar even heel negatief te zeggen, ja. En dan missen we voort en dan zitten wij maar met de troep. Maar dat
2: klopt.
0: Je moet dus ook echt de oren kont optinken.
2: Ja, klopt. We nemen het dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk kantelpunten die stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ja, ecologisch en sociaal maatschappelijk impact achterlitten. En we hebben al wel een hele waardevolle toerist, gelukkig een hele duurzame toerist hier in Friesland en in het Waddengebied. Maar we denken, we hebben heel wat hier op duurzaamheid zitten en we denken dat eigenlijk de toeristen echt zeker nog wel echt waarde kunnen toevoegen. Dus echt actief waarde brengen, zodat Friesland eigenlijk betekent. Is vol bloot voor uurs, maar ook voor de generaties natuurlijk na uurs.
0: Want wat voor voorbeelden hebben we ervan?
2: We hebben echt al heel wat mooie voorbeelden. Daar had bijvoorbeeld Peer in Akkrum. Zij wien vroeger een veehouder. Letten ben ze ik al een jaar en zondag een zielskwallen worden. Maar nu is het een heel mooi recreatiegebied worden. Maar hele mooie waterlotjes. En zij nodig je eigenlijk al de inwoners uit. Bijvoorbeeld om te helpen in hun voedselbos. Maar er werd bijvoorbeeld een opa Jelle die mooi helpt. En zij just eigenlijk dat inwoners echt mooi kunnen helpen in deze sector. Dus ja, dat sociale stuk, dat is ook wel echt iets in het regeneratieve wat ik echt iets nice is en wat ik er helemaal mooi wees heb.
0: Dus als je dan onder de streep zorgt wat als Friesen daar onhaven, dan is dat misschien een stukje meerskipzin daar en dat dus mensen kon het werk zetten, wil ik.
2: Ja, klopt. Nou, inderdaad, die meanskip inderdaad sowieso. En misschien een oormooi voorbeeld is ook aan de Famkespleers. Want daar nodigen ze ook al inwoners uit. Dat is een hele mooie B&B en een theetuin richting Stiens. En daar nodigen ze dan meestal uit om samen te eten, de sociale eetkamer. Maar daar kan bijvoorbeeld ook weer meestal van het asielzoekerscentrum komen. Dus op die manier verbindt ze eigenlijk volle meer dan alleen nog wat normaal is dan in toerisme.
0: En hoe, als je dit op een weegschaal zet, hoe die verhouding dan krijgt? Want je zoon zegt, nou ja, als je echt cashje wilde, ja, dan had je dan met al die zaken rekken horen, Matten.
2: Dat is een mooie vraag.
0: Ja. Ja,
2: natuurlijk maakt iedere ondernemer gewoon zien boterham voor Ginny. Alleen nog wij zullen nou ook gewoon zulke mooie voorbeelden. Wat denk ik hoop jou. Dat als wij uiteindelijk echt willen dat een plek betekenisvol bloot en leefbaar bloot. En ik voor generaties na uurs. Ja, dan moeten we je ook wel oren vragen stellen. Dan is het vooral net meer van hoe kun je gebruik maken van een plek. Maar vooral hoe kun je machinaal zwaargie voor ons mooie Friesland. En dat is vooral denk ik wat we... Ja, komen de jaren echt wel meer mooie dwan.
0: Want als het gaat om grote evenementen, ja, van Big Leagues, de Snitsweek of de Slachtenmarathon, de hele oorsoorten evenementen, kun je dit principe echt tappen als ze daarop?
2: Dat zou inderdaad wel heel mooi werden. We zoeken natuurlijk heel graag zelfs, maar de grotere evenementen toch echt bij die vragen willen stellen van ja, hoe kunnen inderdaad bijvoorbeeld zo'n Snake Week, hoe 40 hier bijvoorbeeld nog besteden, maar dat het echt nog meer waarde misschien had voor Snake en voor de omjouwing. Dus dat kun je zeker oren op tapas te werken. Ik denk dat we, als we ook oren vragen stellen en denken meer hoe kun je zwaar hiervoor, dan kom je echt wel zeker op oren oplossingen uit.
0: En dat alles nou voor de wien gaat, hoe lang zou het dan zijn door je kinnen, door je matten, voordat we een omslag maken hebben in dit denken?
2: Nou ja, het is echt door een systeemverhoring. En dat kost gewoon ontzettend volle tijd. Dus wij zijn wel heel blij dat we in ieder geval de eerste stap al zetten. Ha? Maar ja, dit zal wel jarend worden voor dat meesken inderdaad echt oors beginnen tinken. We binnen natuurlijk wat dat betreft al je wel gewoonte dieren. Dus het is altijd lastig om weer even zo'n kantelpunt in je stinken te krijgen. Maar omdat er al zoveel mooie voorbeelden binnen, ja, ben wij wel heel hoopvol.
0: Ja, dus die in de etalage zetten en dan hoop je dat dat meestal inspireert. Komt het dan
2: precies. En ik leer er echt in, zolang we elkaar inspireren inderdaad, en Nico blauwe lustrie en in gesprek blauwe, ik denk dat dat ik een hele versnelling kan wijzen hier in Friesland. En de noise, ik denk als het ergens kan, dan is het wel hier.
0: Nou, laten we het hopen dat we er meerdere manieren van profiteren kunnen, dat toerisme. Dat zou toch mooi wijzen. Van nou, hier dank, Jannie Slot van marketingorganisatie Merk Friesland. Het is hier hast tiet voor het nijs, maar Isa, dat komt erom.
3: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Het nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
5: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou, mienskip.
6: Geweldig. Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is Jalwachten. Isaac, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen. Een verplichte cursus voor baaskes van Sanium de Risicohoen. Dat wil staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens invieren. De maatregel wordt namen omdat een tal bietincidenten taneemt. Hokke rassen bij die risicohoenjerre wordt begin 2020 bekendmaken. Arjen Reitsma is kinoloog op de Lemmer en jouwt gedragstherapie om baaskes van hoen. Hij zocht dat er een soort winst te behelien valt bij cursussen, omdat er in de Arune hier volle meer kennis over het gedrag van hoen kwam is.
20: We binnen meer dat stukje dominant en de baas wijzen hoe de hoen. Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Waarom doet de hoen het eens? En daarmee vier ik in. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan bloot namelijk die emotie, die bloot.
19: Meestritlampen zoen jongeren in Tietje Extra Deal een veiliger gevoel aan. Sissen de jongeren zelfs. Ze halen de gemeente die vregen om extra verlochting op de zomerweg bij Burgum en bij Katrebra. Riet Leen wie een positief voor het voorstel, maar haar geen concrete tassissingen dienen. In de kwelder op de Skielger Bosplaat binnen van een wieke 24 meetpunten pleetst met hinder en wijn. Op een grut ontoplakken verdwijnt de kwelder, ze staan gewoon in de Waadzee en op het eerste punt in de Noordzee. Om dat proces te keren komen er van 2029 al gotten in de dun tussen de Noordzee en de kwelder. Daardoor kan er dan zo'n vanuit de Noordzee de kwelder opkomen en dat moet het voorbestaan van de bosplaat helpen. En dat moet ook volgen worden, ze zei het boskwachter Juri Lammers van Staatsbosbeheer.
4: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien.
19: Een auto is van de man van het diekrekken op de A-Zoom bij de Tienje. De auto kwam op een kop in de berm te lonen. Toen de helptjinsten om zijsoeren heen onkwam, wie de bestuurder neer te vinden. De oorrit was daarom tijdelijk afsletten. Nijt de auto trog een berger voorthellen wie, meldde de bestuurder hem dochs nog. Hij hoefde net mij naar het politiebureau en de auto is voortsleept.
8: Isa, dank u wel.
21: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
22: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Friesland van de Moor.
19: Erit Science.
0: Dadelijk muziek van Gerben Oustra. Maar eerst het waarberucht. Mij Schibbel de Waaier. Goeiemorgen.
23: Een hele goeiemorgen.
0: En de primeur, joh, dat het om waar gaat, is landelijk dat de eerste groenfroost weer metten is dit seizoen. Hoe ben die temperaturen in Friesland geweest deze nacht?
23: Ja, nou in Friesland, ik kom nog even overom op Twente. Hè, dat we dus, we meten de temperatuur op, normaal op orelmeter hichten. Daar we geen nachtfrost, maar op klomphichten, dus op 10 centimeter hichten. Daar het 24 graden ver. In Friesland net, maar we hebben toch wel aardige temperaturen. Hans, onder andere Bakkeveen, hier een koudste temperatuur op orelmeter hichte, dus van 4,1. Grauw, zon en heel, starm, 6,7. Akkerm, 8. Leeuwet, 8,1. Op het water, op Skiel en Vlieland, wie het Njogen op Vlieland en op Skiel, alweer komt Njogen weer wat warmer. Nou, er weer wat meer bewolking en het wetter het natuurlijk ook invloed. Nou, we komen dus uit een frisse nacht. En wij hoort eigenlijk te krijgen met een hele drukke bier boven Duitsland. Dat is de regisseur van Uswaar. En ja, dat jouwt hoort eerst wel wat hege bewolking. Als nou boeten door bent, ik heb in boeten west, het is prachtig. Het is hier nou mooie wolkjes, hege bewolking. Nou, de het is in hoort net al de volle les van. Die zal hoort een soort werk worden, maatje. Waarbij de wind zwak ontmatig is uit het zuiden. Nou, heel wijde morgen dan in de temperatuur leidt dan zo tussen de 11 en de 15 graden. Om van mij uiteindelijk u te komen op maximaal een jongetje om 20 graden. Dus de kwarte broek en wat dat dan hoe je het wil aan. Jong bloedt het ik rijstig en droeg, maar eerst nog een 11 of 14 graden. Het was zo dat er vanuit het westen een steuring uw kant op komt. Het is een zwakke in, maar hij probeert het toch wat schingorsten aan. Er zit een hege drukgebied. Hege drukgebied schoot ik wat op. Dertig werd het vannacht langzaam wat meer bewolkt. Er werd door de temperatuur wat minder vier zakken. Die zal dan op een 8,5 graden uitkomen. En daarbij zie ik het wing, geende wij de nacht langzamerhand de nathoeken op.
0: In de jontien en nachten is het dus best wel fris. Die temperatuur gaat die morgen weer omheen?
23: Hij gaat morgen ik weer wat omheen. Hij komt morgen net zo heeg uit de jord. We hebben morgen dus te krijgen in eerste instantie met een zwak fronsje. Nou, dat jouw bewolking, mogelijk spatje, rijn op het waard, verwacht er net al de volle van. Maar fijn, die zal de zinnen eerst wat zin werken. Maar we hebben morgen uiteindelijk, ik werd een hele aardige dij, maar in de rin van de dij steeds meer zinnen. Dan bloedt het ik droeg. De wind is joort zuid en die is morgen wat. En dat is wel een wekelijk verschil. De temperatuur morgen, nou, zandje en joortje graden. Maar fijn, dat is natuurlijk ik hartstikke prima. Dus ik een hele noffelijke snuif. sneeuw naar een wat bewolktere start. Nou, en dan hebben we dan Montijon, dan is ik droeg mijn opklaringen en in de nacht van sneeuw op snijden, dan hebben we rijstig waar, dan zie ik het te wien. De eerste hoeken wat op en klaart het op en ze hebben mij zijn Johan aan 11 graden. Is het prima waar?
0: En bloot het op lange termijn ik prima waar? Tenminste, voor Safira is het voor iets een kist.
23: Ja, nou, op een manje dan hebben we te krijgen met een Nijhege drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we dus weer een hele knappe dijk krijgen. Het is wel zo dat we manje even afwachten met wat de steuring doet. Er is een steuring in de buurt die zorgt ervoor dat er wel wat meer bewolking komt. En dat zo in de mantiet wel eens wat rijwet te brengen kennen. Maar ik krijg even short. De short dat eigenlijk in de nacht van snijden op man die gebeuren. Maar we zorgen dat de steuringen zwak binnen. Het hege drukgebied wordt weer sterker. Dus het is even afwachten hoe dat uitpakt. Maar het is wel zo dat we dan manje weer naar een creëerde temperatuur gaan van zo'n 21, 22 graden. Nou, dan zullen we ik nou even naar de tiertje. Dan zullen we toch wel een situatie waarbij we eigenlijk een stormdepressie op de oceaan krijgen. Nou, we hoeven even storm net bang te wezen. Maar het heeft wel invloed op iets waar, want aan de orenkant, bijvoorbeeld midden van Europa, leidt een hege drukgebied. En deze beide, die zorgen ervoor dat er een zuidelijke streming op gang komt. Waar mij nu uiteindelijk warme septemberlucht naar het noorden gaat. Dus als die warme lucht is bereikt en de zon goed schijnt, dan zou het deze wel eens nou ik in voorlopig voor een 24 graden max uitkomen kennen. Dus ja, we hebben wel iets te goeren.
1: Nou, dat belooft wat.
23: Ja, dus ik jij die hem vanmorgen sandalen en kwartenbroeken net oppakken, meisje. Die ken ik gewoon weer om.
0: Goed advies van Sibbele Waaier. Dank u wel.
23: Yo, hoi hoi.

0: Gurwe Douwstra van Zels. En Country Line.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De Friese film De Andere Kant van de Afsluitdijk. Die gaat snijden in première op het Nederlands Filmfestival. Dit door een jongen van Sontje die naar de deur van zijn mem bij zijn paken op de pleats in Friesland te wijn komt. En makker Bouke Brouwer die shot dit als een mooie, serieuze stap als filmmaker in Nederland. Het is een kwarte film, maar hij is ook al de handen met de aanriedings van een Friese speelfilm. We hebben nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
3: Goeie, bedankt. En bedankt voor het interview.
0: Ja, we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar deze film. En ik krijg het gevoel erbij, want dat is een film in première gaat op het Nederlands Filmfestival. Dat is wel even een momentje natuurlijk.
3: Ja, dat is zeker een momentje. Ik denk dat door maakt het een film, maar een heel grote mensen erbij. En die gaan al hun dier doen, hun energie, hun talent. En dan krijg je een moment, zoals het Nederlands Filmfestival, dat is al je bij een bieding van een filmorkest. Want er zijn sommige crewleden, die ga ik eigenlijk van januari nog net zoen. Die hadden de film ook nog net zoen. Dus dan snijden de jongen om jouw zoon, is de eerste keer dat we together de film zien kennen.
0: Zo, dat doet wel even een moment dus.
3: Ja, dat is zeker een moment. En ik ben een beetje spannend. Maar ze dekken een hele putte, een heel putte om te vieren eigenlijk. Dat we het together dienen.
0: En wij zitten correct in, dat is echt wel een beetje spanning haast. Dat van de reacties?
3: Ja, misschien van de reacties. Ik ben er zelf al twaalf heel iemand bezig. Dus ja, het is een soort. Het is niet een baby eigenlijk, dus dat mensen op een bepaalde manier reageren, dat wordt wel graag gehad, dat ze positief binnen. Maar ik denk echt, in je eigen ontwikkeling als filmmaker is elke kwarte film is een stap naar een langere film. Dus ja, die positieve reactie, dat helpt wel naar de volgende project.
0: Ja, vanzelf. Ja, zolang je het nog in de eigen hoorn hebt en dat het naar de boete gebracht is, ja, dan is het nog vrij veilig natuurlijk. En ook helaas niet iedereen er wat van vinden.
3: Ja, dat kan ik er niet nog van vinden en dat mij dan ook wel. Maar als er in de zaal zit met 200 man, ja, dan viel de energie wel van die zaal.
0: Ja, en je hebt wel vaker over films die bepaalde Friese elementen hebben. Wat maakt nou deze film typisch Fries?
3: Nou, typisch, wat is nou eigenlijk typisch Fries? Maakt het dan helemaal in Fries sprutsen worden? Of mag het in Friesland draaien worden? Nou, de film is de andere kant van de afsluitdijk. Dus de afsluitdijk die speelt een belangrijke rol. Paken die praat maar zien. Paken praat hier gewoon Fries. Job Wittermans, de acteur. Het jonkje die verzit wel Fries, maar hij praat Nederlands bij waarom. Wie had in de buurt van Heeg hebben de film draait. Dat is de Friese connectie.
0: Friesen die de film zoggen, die vielen denk ik wel dat haar wat bekende elementen in zitten. Dat is nogal geval.
3: Ik denk dat de paken, dat is eigenlijk een beetje minpaken. Minpaken die echt naar Ringers kijken, maar en dat hier wie een soort hobbyboer. En daar haak ik het personage van de acteur van Joop, daar haak ik een beetje op baseren. Dus ja, ik denk dat die paken die had een bepaalde manier. Een handeling. En ik denk dat heel veel de meesten dat we herkennen in een familielid.
0: Ja. Ja, dus, ja goed. De meesten die zullen haar natuurlijk spiegelen om wat ze dadelijk zorgen. En dan komt de feedback natuurlijk. Maar als we het erover hebben, hoe dat spiegelen om dat verhaal. Dat verhaal, in hoeverre zitten er elementen in die je toch zelf herkent, die heel dichtbij dijk komen?
3: Ja, dus ik ben nu 44, maar op de leeftijd van Jochem ben ik te Westrein naar Kaapstad verhuizen. Mijn ouders die hadden een project voor streetband oprichten. En dus een van de eerste keer dat ik over de Afsluitdijk reed, wie eigenlijk om afscheid te nemen van Friesland om naar Kaapstad in Zuid-Afrika te gaan. Dus de Afsluitdijk had altijd een heel belangrijke soort transitiepunt bij van mij. Want waar je letterlijk constant weer waarom op vakantie. Ja, en dan ben je emoties heel oors. Maar twee weken later, dan mag je weer waarom. En dan is weer oer de Afsluitdijk. Dus voor mij had dat echt een soort puntwest van afscheid en weer waarom komen. Maar nou ook in mijn carrière. Ik ben toen weer, 6 jaar geleden ben ik weer rondkwam naar Nederland. Ben ik weer over de afstuk die ik ging. Maar ik heb het gevoel dat deze film echt een soort transitiepunt is. Dus het idee van de afstuk die ik als een heel belangrijk element in mijn eigen leven, dat speelt echt een rol in deze film.
0: De film Oer die afstuk die ik is eigenlijk die afstuk die ik.
3: Nou, straks moest het woord deze kennen, ja. Ja. Ja. Op het einde van de film doet dat jonkje, ik wil net je maar vertellen, maar het jonkje zit op de afsluitdijk en hij had een keuze om te meiden. En daar scheur ik mezelf wel in, want ja, ik ben wel rondkwam. En dan ben ik nog Fries, ben ik dan Nederlands of ben ik eigenlijk Zuid-Afrikaans? Of waar ben ik dan eigenlijk? En dat is een keuze, de keuze die ik maak, ik ben gewoon alle twee eigenlijk.
0: Ja, de hoest helemaal te kiezen.
3: Nee, dat hoeft niet te kiezen. Nee, maar het jongetje moest wel kiezen in de film.
0: Ja. Goed, meestal kinderen dat mij kwaad aan je bewonderen. De film die komt echt op televisie bij de EO, 30
3: jaar. Ja.
0: En ja, dan is het natuurlijk eigenlijk flauw om nul vooruit te zien. Want je wil natuurlijk, in het moment weer en genieten van dit eerst eens. Maar nou begreep ik, dat is echt al het wanderbis, maar een wat langere film.
3: Ja, dus we hebben vorig jaar, eind van vorig jaar, hebben we een subsidie ondervraagd bij het Fries Filmfonds. Om een film te ontwikkelen, Laagland. En dan gaan we dit jaar verder met het Filmfonds, het Nederlands Filmfonds. Dus daar leidt al een scenario. We hebben een producent. En dat is een verhaal over een watersnoodramp in Friesland. En wat het betekent om ontheemd te zijn in je eigen land. Dus het is een verhaal over Jeroen. Jeroen is een jonge heid die maar zijn jonkie in een noodopvang komt. En dat is dan de World Trade Center in Ljouwt. En daar wordt hij geconfronteerd door het ontheemd zijn eigenlijk. En wat dat betekent voor die, maar ook voor die samenleving.
0: Goed, we zijn alweer volop wandelen, maar de volgende stap dus. Dus is net stil.
3: Nee. Als filmmaker kan je nooit stilzitten. Nee. En wil maar ik wel meerdere projecten hebben. En dan, ja, dit Laagland is dan een van de meerdere projecten. Ik ben echt bezig met Street Surfer. En dat is eigenlijk een beetje meer autobiografische film. Om mijn eigen ervaring in Zuid-Afrika. Want mijn ouders had dan een project begonnen voor de stripband. En de eerste paar jonkjes van de stritten bij een buurt kwamen als een familie. En over die ervaring ben ik nou eigenlijk bezig met een film. En daar ben we al een beetje verder mee. Daar hebben we al een scenario. En daar ben we nou met het financieringproces ondergaan. Met het vinden van acteurs en dat soort dingen.
0: Het gaat als het slietjager tussen ze dan.
3: Ja, dan had straks een heel luxe probleem als 12 films in hier en hier meidje kerst. Maar ja. We zijn er dan net. En zag ik al Jelle zei van dan maken ze echt films, maar de meesten om die heen. En in die periode dat ik weer ben in Nederland, ga ik heel goede connecties maken met verschillende producenten, verschillende makkers, echt in Friesland, maar nu Nordic Waverby. Zonder die netwerk kerst geen films meidje. Dus ik ben super dankbaar voor de mogelijkheden die er binnen. En voor de Arstudiek film, maar ook voor de andere projecten.
0: Dat is die van Hette Gunt in elk geval. Bauke Brouwer.
3: Dankjewel.
0: De makker van zo'n film aan de andere kant van de Afsluitdijk. Die het nou snijn in première gaat op het Nederlands Filmfestival. En dan moet hij dus echt nog op televisie verschijnen. Dus ik zou zeggen zo, ja, harde gidsen en dergelijke in de gaten. Voor Bauke Brouwer. Dankjewel.

0: Het is muziek van Blondie bij Friesen van der Moorn en Atomic Jerrest.
1: De media van de Moorn.
0: Isa, het Nijzen Toren Media.
2: Ja, begin naar Fortnite. Ik ken het spel, ja, maar ik ga het zelfs nooit spelen. Ik ben net ergens wat bekend mee bist.
0: Nou ja, het is intussen is het een cultureel fenomeen, maar ik heb het nog nooit spelen.
2: Ik net. Maar ik ken wel een soort meesken inderdaad, die er wel aardig fan van binnen. Maar ja, Fortnite had een miljoenenboete kregen. En dat had alles te krijgen. Maar dat het speeltje een soort misleidende timers en teksten had. Werd toch een heel soort jongerijn der toch misleid worden. En een soort Jilton Utjanha. Wat op die manier net jet. En ik in Nederland bereiden ze een soort schadeclaim voor dupierre spielers. Want nice dat ze dus een boete hoorn hebben van 1,1 miljoen euro. Kunnen alle spielers onder de 21 jaar ook nog een schadeclaim indienen. En dan gaat het dus denk gewoon band die zelfs heel veel hield rond Utjon hebben, maar ook sommige band die gewoon de rekening van haar ouders plunderd haar om je zit dan naar je skins, dansjes of andere aankopen in het spel. Ik heb geen idee wat het speeltje verder inhoudt, dus ik weet net was het capers voor skins en donskes, maar
0: komt er ook op deel dat zaken in dat speeltje kist een keepje en ben die wil natuurlijk wel ontruimen omdat dat bij hij het mee wil tevreden.
2: Wij gingen dat vroeger bij Habbo.
0: Ja, dat die een heel primitieve vader van.
2: Maar op Habbo moest het ook. Dan moest ik yield capeje en dan en sa. Dus ja, ik snap ergens wel dat idee van dat is meer worst en meer worst en meer worst.
0: Maar nou, Fortnite is wel echt. Nou, die ben regelmatig in Nijs. Hebben jij wel eens in Nijs West vanwege een lootboxes? Dat is eigenlijk een soort techniek uit Las Vegas, waar?
2: Ja.
0: Uit de slotmachines, de gokautomaten. Het was op onregelmatige basis een belering juist. Dat mensen dan verslaafd rijden om.
2: Oh ja.
0: Bepaalde zaken.
2: Ja, nou, ze hebben er ergens bissen, dus harden wel bewust van.
0: Ja, dat is het punt.
2: Ja, nou, vandaar die boete en die schadeclaim. Dus alle mensen onder de 21 jaar die Fortnite spelen haar, die kunnen zich dus aansluiten bij die claim. En het wordt voor de jongeren net volle better, want Omroep Brabant die had net publiceerde CBR-tarieven inshown en die hellet eruit dat het riebewijs alleen nog maar duurder wordt om te helpen. En nou is het natuurlijk al net good cape, vooral als het een minder goede reader wist. De lessen worden alleen nog maar duurder en stapelt maar op. Maar het kost al snel 3000 euro's. Je had Omroep Brabant een peer minor vergelijken. Nou, wie er een rijen risqualen in Halsteren, dat kost het gemiddeld 2800 euro om 3200 euro. Maar een oren in Eindhoven, die gie al richting 3000 tot 3400 euro.
0: Zo.
2: Ja, dus het wordt steeds duurder. Ze praten ook met een van die rietskwallenhouders. En die zeggen ook, we krijgen steeds vaker het verhaal, ik ga het later wel halen als ik het zelf kan betalen, of dat ze een deel moeten betalen. En ouders die dan een volledige rijopleiding betalen, ja, dat shut hij eigenlijk steeds minder.
0: Ja, dus was vroeger dan wel juist, of vroeger misschien dat nog steeds, dat weet ik niet. Ik kiet tenminste voor hun, dat hij net smoken. En en de alcohol net onrekken van hun achttiende.
2: Ja, dat is een heel ding.
0: Hun ouders dat net verteld.
2: Nee.
0: dat
2: rookten al lang op hun sextiende, ja, maar dat riepen we eens toen ze 18 kwamen, waren die kamer.
0: Ik ben nog 18.
2: Nou ja, zij meisjes hadden dus zorgen dat straks alleen nog de elite meesken echt nog mobiel binnen en dat de rest het met wat mij het IPMB 4. Ja. Nou, ik hoop dat het net Safir is, want dat is voor de meesten die echt in het dorpen wen. Je werd het IPMB 4 net dender dat is dat wel wat schande.
0: Wij stappen nog in elk geval in de auto. Onderwijs, nee, het Nijs van de NOS. Dat komt erom.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maait ze juist kwast in je vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstschip het aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstschip het aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstschip het aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
8: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
9: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
8: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
9: Sjonge jo ik mij.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS.

0: the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op minder dan 5 kilometer afstand van het haardkantoor van het Centraal Justitieel Incassobureau in Ljouwt is dit een van de meest actieve flitspian van Nederland. Ik heb haar snoer in Friesland van de Moorn. En muziek komt rond van U2.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Thuis komen is in naar binnen komen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jouwt. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuis komen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moest Shen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
8: Friesland van de Moorn.
9: Mai Erit zei

0: Nou is dit natuurlijk een gouden ouwe van YouTube. Maar de man die ben ik mijn nijmateriaal bezig. En dat vind ik wel opvallend dat Bono daarhoe zei... Een van mijn nijen noemers, ik kende net een harkje. En toen je tegen kende Bono, dat hem is er nog een omgeschreven moeten. Maar het had maar te krijgen dat er een bekende, een verneemde artiest op de jaren is... die net mijn onderhuis is. Dolly Parton. Er komt binnenkort dus een track, een uit van Dolly Parton en U2. En dat het zij die doet zij, tenminste Dolly Parton, heeft dat inzong op de tijd dat ze nog, dat ze eigenlijk al ziek wie en net meer van bed al kwam. En dan toch nog de kracht van het om dat toen maar in te zongen.
1: Bijzondere keerwerking.
0: Ja, en ja. Bono die weet natuurlijk, Handy, dus natuurlijk een marketingmontje, die weet wel hoe dat onverlenen moet. Dus die had nog ook interviews en dan vertelde hij dus hoe. Nou, at inderdaad, dat toen maar klinkt, zat hij zei dat klinkt, dan is dit dus nog wel een mooi noemer te wachten wat er de komende week nog komt.
1: Ik ben nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ja.
0: En op Dolly Parton hoeft het heel lang te wachten trouwens. Die komt hartstikke vol.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
0: Ja, want we hadden het hoor in Friesland van de Moorn. Nou, een flits speelt in Ljouwt onder oren. Die heeft bij de actiefsten van Nederland. 12.000 keer flitste die peel in de arm van jouw man. Is dat een mooie instruier van de Rijksfinanciën bij Geleaks? Of een zwaarlijke situatie? Dat is de aarsen van de verkeersdeputaire Matthijs de Vries. En we hebben het ook over een paddenstoel die de tong van de molen even losmaken. Een bijzondere paddenstoel die het ergens zit.
1: We ja, zullen net verklappen. Die paddenstoel, hè? Ja, ja. Nee, mijn net is weer.
0: Bij mij net exact is weer. Die belofte hebben we niet in. Maar er zit ergens in Friesland. Bij het Jereveen in de buurt, dat is weer wel een bijzondere paddenstoel. Ja. En wat dat ding nog zo bijzonder maken, dat is daar als nee. En Isa, we zijn even op een stream West. In de oormedia.
1: Ja, klopt. Ik had de krant erin bijpakt. En we beginnen aansnijs en bij de landelijke kranten. En die hebben het onder oren over nepmails. Wij je scherp op wijze matten. Maar ja, we binnen nou zo achterdochtig soms. Maar ze binnen net altijd nep. En daar trog gaat het wel eens mis. En een soort onrest in Madrid trog een vrouw van 80 die uit haar huis zetten is.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is nou eerst tijd voor het Waarberucht in het Kwad. En dat komt van Sibbele Waaier.
4: Een goeiemorgen. Het wordt een droge dag, maar een soort zinneschien. Met een zwakke ontmatige zuidenwind rinden de temperaturen in de middag op naar een jongetje om 20 graden. Jong staat er gewoon wat tannemende bewolking, maar wel droog. Met temperaturen in de nacht zakje naar minimaal 8 graden. Morgen in de maandtijd wat bewolking en een enkel dripje rein. In de droog en meer zinnen, met een zwakke noordenwind wordt het dan 18 ont 19 graden. Meer over het waar. Oor een jaloeren.
0: Het is zwaarlijk dat een van de actiefste flitspianen van Nederland in Friesland zit. Dat zei het verkeersdeputaire Matthijs de Vries. Het om de flitspiel op de kruising van de Grenzenstritwaai en de andere Vondelingwaai in Ljouwt. In vier maanden had die peel, ik zei het niet direct al, een liet ze 12.000 keer flitst. En daarmee stiert die peel landelijk op nummer 7 qua taalboertes. Deputaire Matthijs de Vries, een goeie morgen.
5: Een goeie morgen.
0: Wat denk je als je die cijfers jaren 12.000 boertes?
5: Nou, dan is dat eigenlijk gewoon heel zwargelijk. En als we ook nog jaren en lezen dat er ook nog honderden binnen op basis van toch het rede licht te rieden, dan is dat echt een zwargelijke situatie voor u in Friesland.
0: Ja, je zo niks eens een keer als je dan die cijfers jaren 12.000 keer in jouw man, zoeden dan net wat het rode matten om die dik?
5: Nou, wat het vergelijk is in mij hier en Lien, is dat wij nu volle meer flitspjellen hebben in Friesland. Net alleen nog in Friesland, maar toch het hele land. En eigenlijk zeggen we nu pas de gevolgen van eigenlijk de verkeersonveiligheid op die Friese dieken. En we zeggen gewoon bij tal van flitspalen in Friesland, net alleen nog in Ljouwert, dat hier is tegen, dat een soort mensen kunnen flitsen worden. En dan zie je het tot zien, maar dan moet je denk ik alleen nog maar heel erg zwargelijk hoe we praten, want we matten mij ook wat stariger rieden en goed opletten in het verkeer.
0: Dus je kende net zes van die flitspian die tegen in de ranking staan, om het maar even een ranking te nemen. Die staan op plakken waar wij misschien nog wat onder die dwang had om voor te komen dat mensen daar het gaspedaal in trapje. Het leidt met name om de mentaliteit van de bestuurders.
5: Nou, sure, we moeten echt ik als provincie zeggen nee, van binnen kruisingen en binnen dieken veilig. En daar ben ik druk mee bezig om dat te verbeteren op tal van plakken. Maar wat ik zeggen nee, het punt in Ljouwert is dat een overzichtelijk kruispunt mij wel gelijk vloerse fietsen oorstekken, hè? Maar wel breed en helder. Dus wat dat onbelangend voldoet er aan alle eisen die de ontsteld binnen. En ja, daar zit nou een flitspeel. Mast in het verliezen wie dat zondig en nou is het 50. Dus nou, het is mogelijk dat mensen kunnen denken van hey, dit is een oren situatie, maar er zit een hele grote bord erbij. Dus in de basis moet de mensen dat gewoon weten. En toch nog even snel, denk ik echt op het gaspedaal om nog even terug het stoplicht te in. Ja, stel dat de fietser oorstekt, dan winnen de gevolgen net hoe Sjen. En we hadden een ambitie om de verkeersdoden in Friesland echt te beheinen naar nul in 2040. Ja, eigenlijk jouw dit oren, dat mij deze meer flitspalen. Dat we zeggen in de cijfers dat we nog een heel soort werk te doen hebben, maar ook hoor.
0: Op de Dikwijl toe haven wet is een noemer, nou ja, noemer 1 van Friesland, dat is dit. Mm-hmm. Die bordenwetje toe haven, die ben ik nog verpleegd recentelijk. Hè? Die wien net heel goed zichtbaar.
5: We hadden ook nog in Geerburg met de gemeente Ljouwert, want het is natuurlijk een diek van de gemeente Ljouwert, is de aanwijzing van van de snelheid ook nog verbeteren. Dus ja, mensen kennen het gewoon, Sjen. Dat is geen probleem.
0: Oké, okay. Dus ja, maar het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf uiteindelijk.
5: Nou ja, we moeten mij ook hoor voorzichtig wezen in het verkeer. En als we dat doggen, dan helpt dat voor iedereen nut. Want we zien het nek ouderen hier, 34 verkeersdelen in Friesland, binnen 34 te volle. En dat betekent ook dat iedereen opletten moet in het verkeer. Wees ook geconcentreerd. Mensen zijn ook heel vaak met oren dingen bezig in het verkeer. En dat moeten we mij ook gewoon net wan.
0: Ja. Het IM die wil pas naar een Eros Traaien ook beoordelen of die flitspian nog nedig binnen. Maar als je zulke getallen jaren, ja, San Uitspringer in Friesland, hij dan eigenlijk zo lang nedig om uitspraak te doen over wat er daar onder hoorn is en wat je eventueel nog meer dwang in de der?
5: Ian, mensen moeten zich horen onder verkeersregels. Dan zou het ook betekenen dat die peel in kwartum een fut kim, want dan flitst er net meer. Terwijl wij moeten natuurlijk ook altijd zien van hey, is de situatie zo dusdanig dat mensen kijken weten dat ze hoe het ze rieden mij daar. Maar reed licht, dat weet denk ik iedereen. Daar hoeven we net extra aandacht aan te besteden. Dan moet het gewoon stoppen. En treien, wij zullen ook komend IMI campagnes komen in Friesland. De Bob-campagne komt weer om. Maar ik een andere campagne, Mona. Nou, dat betekent wees gericht op één ding. Dus geen net mij die telefoon of wat dan ook aan de slag. Dus wij zetten ik als provincie in gearworking met gemeenten in Friesland komen direct in op meer preventie. En dat mag alles bij elkaar helpen om te voorkomen dat we verkeersongelukken krijgen met dodelijke afloop of ik nog ernstig gewonden.
0: En vast zo'n campagne, dus om mensen meer bewust te maken van denken om achter met broeken van de telefoon achter het stuur, denken om de snelheid, dat soort zaken. Broeken je dan echt die het taalboetes als een een soort onwijzing dat het beter gaat of dat het minder gaat? Betekent minder boetes dan echt dat het onslijn is en dat er minder gevaarlijke situaties binnen?
5: Nou, wat we wel zeggen is op basis van die berichtjouwing over het tal van flitsers en het aantal geflitste mensen, dat er een soort publiciteit om is. We jaren dat ik vaak weer waarom. Ik als verkeersdeputeerder krijg ik vaak van mensen waarom had die peel destijds. Ja, die peel die zit er niks voor niks. Het zit erom omdat er zo vaak flitst wordt. Dus het had ik wel dusdanig een effect op mensen. Dus, en daarom hebben we ook flexflitsers, hè, die staan op verskaten plakken in Friesland, die verplaatsen weg. En dan zeggen we gewoon dat het dan het tal ongelukken op zijn diek aanneemt. Dus dat zeggen we ook. Dus dat is het effect. Alleen nog bij hoop je natuurlijk dat we op basis van gedrag in het verkeer op een bepaald moment op het moment komen dat we steeds naar die flitsers die binnen net beneden in Friesland.
0: En het is natuurlijk ook een emotioneel onderwerp. Tenminste, dat maakt het erop een soort gevoelens op natuurlijk.
5: Ja, zeker. En net alleen nog dat mensen denken, hè, want dat is de ene kant van ja, nou ben ik een soort yield kwijt. Maar aan de andere kant is het, als we zulke soort zaken met elkaar beter dwan en we rieden echt net met terugreed licht, dan voorkomen we echt met ongelukken, met emotionele ouderen van een heel soort families.
0: Deputaire Matthijs de Vries, tieren dank voor je tijd.
5: Graag, Dien.
3: De media van de morgen.
0: Isa, het Nijs Utoren Media.
1: Ja, we beginnen naar de kranten en we beginnen hier bij...
0: Ja, wat voor krant is dat eigenlijk alweer?
1: Het AD. Ja, ik moest hem even weer omslaan welke krant ik hier erbij had. Maar ja, meesten herkennen denk ik wel. Er was een soort waskorgen voor nep-e-mails. Pas op, betel je net zomaar iets. Lid net zomaar iets achter. Of iepen je net zomaar een link.
0: Van het CEIB, Big Leaks. Hoe dan moeten?
1: Ja. Big Leaks hoor, inderdaad. Maar meesten krijgen ze natuurlijk wel echte mails. Maar hier terug denken meesten vaak dat het nep is. En worden die dus verwijderd. En nou ja, zo komen meesten een soort in de problemen. Want nou ja, meesten negeren nou een soort legitieme incassobrieven. Uit angst voor die oplichting.
0: Ja.
1: Dus hier terug...
0: Heel toevallig, want ik mijn gegevens ben lekt bij die Odido-hack.
1: Ja.
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Zo'n tijd, als ik een telefoontje krijg, ja, dan is ook mijn standaard reflex toch. Dat ik denk van, ja, dit zal wel weer...
1: Ja, dit neem ik net op.
0: Dit zal wel weer verkeerd zijn.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dat geldt bij mail. Dat is echt op die manier naar mailtjes inderdaad.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dit zal wel nep weer.
1: Ik kan het echt wel begrijpen, want er was er zo bang bij praat van niks iepen je, niks betel je, niks van. Ik zou ook bij elke mail denken van, nou... Gooi maar weer voort, want het is heel veel nep wezen. Maar daardoor komen mensen dus wel vaak in de knooi met betalingsachterstand en aanmaningen tot gevolg.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk hebben ze er wel een paar dingen voor West, dus op letterkist. En dat is nou eigenlijk gewoon een soort controle. Controleer dan dus bij een factuur altijd eerst een factuurnummer, klopt dat? En twijfels gewoon over een mail. Ze zeggen ja, bel je gewoon naar de afzender.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ja, dus twijfels van, mat ik hem voetgooien of net, bel je naar de afzender waar het wij komt en die kunnen altijd checken, klopt het of klopt het net.
0: Ja, dus ik, om een beeld te Jan, hè, wat er dan in spam binnenkomt, als die mail lekt is,
1: ja.
0: Die mail zijn hek belutsen is. Ik ging er nog even te heen, van de laatste week ongeveer. Ja. ANWB Voordeelcentrum, dat is een nep, dat hiek als jongen. Nationaal Koopkrachtonderzoek is ik een nep. Ik als Johan. Verfzeker woningcheck is nep. Subsidieadviesteam is nep. Lisa van Energiecheck is ik nep. Landelijke energieopslag is nep. Centraal Justitieel Incassobureau is nep. Centraal Justitieel.
1: Maar toch krijg je er echt een soort, hè?
0: Een hele soort. Ja.
1: Ik krijg er echt wel eens eentje, maar dan denk ik, oh ja, nou die kan meteen voort. Maar er was een hele listje steen.
0: Ja.
1: Ja, dat haak ik net.
0: Dit is in de spammap, hè? Dus
1: vaak natuurlijk.
0: Dit voortfilteren, maar de kin in je tussen glippen en de samen is een verkeerde pak.
1: Klopt, ja, je mag het net willen. En in Spanje, en dan benammen in de Spaanse hoofdstad Madrid, rint het u te klauwen. Een vrouw van zo'n 80, sorry, die went al jin 70 hier in hetzelfde huis, maar ze matte nou uit. En dat had alles te krijgen met, dat ze die enorme huurverheging net betel je kin. En daar binnen, 10.000 meesken in de stad het net bij eens. En die binnen de stritten op gien om te protesteren. Het zien de gehele gong van zaken. En buren en activisten die probeerden haar uitzetting eerder te voorkomen. En de demonstratie, dat wie eigenlijk het middelpunt in die stad. En al hier voor die vrouw. En natuurlijk de gedachte erachter dat die huurprijzen steeds heger en heger worden.
0: Ja. En dit is net die ene vrouw die het als enige in het dorp bent. Dat hij nou eigenlijk naar huis zet is.
1: Die wie 92. Maar het zit in de buurt. Nee, deze vrouw is 80. Maar toch, ik was ze went al Jens 80 hier in dat huis. Dus dan wendt ze dus gewoon al als 16 hier.
0: Ja.
1: Al sinds haar 16 jaar, sorry. Zoent haar 16.
0: En dan even het huis zetten worden.
1: Ja, omdat het al je te duur is.
0: Het is wat.
1: Het is toch schande.
0: Isa, dankjewel. Het is tijd voor Dolly Parton.

0: Het is gewoon een van de beste Veskes die het ooit maken is. Dat had ik wel te zeggen. Dolly Parton, wie dat? En Jolene. En Dolly Parton heeft dus nog een muziek. Dat hij iets te maken wat een uitbrengt. Of eigenlijk van U2. My Dolly Parton erop te jaren. En dat is over een paar weken te jaren op het nieuwe album van U2. En dat zal een week of twee, denk ik, uitkomen. Zoiets. Misschien dat Wim er meer over vertelt in het programma Goeiemidje. Met de nieuwe releases. Want er is meer muziek van U2 uitkomen, Juwet. Dus dat komt krift nog voorbij, Juwet.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: In de buurt van het Jereveen is een bijzondere paddenstrolfoen. Het heet hem de kammetjes-stekelzwam op zijn Nederlands. In het Frieske dat letterlijk de kammetjes-stekelzwam. Bij gebrek aan een betere oorzetting. Gosse Haga die is paddenstrollenzaakkundige. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is deze paddenstrol eigenlijk?
3: Deze paddenstrol? Nou, die is heel bijzonder. Ja.
0: Hoe vaak komt dat voor dat die in Friesland groeit?
3: Nou, dit is de tweede vienst in Friesland. De vorige wie in 2011.
0: En dan de tweede keer eer?
3: Ja, de meeste, ja, hij zou misschien eens een keer vaker westwijzen, maar de meeste met hem vinden natuurlijk.
0: Ja, vanzelf. En nu moet ik nog weten wat het correct is.
3: Zij is, ja, ja, dat klopt.
0: Want hoe zit het eruit?
3: Nou, het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. En hij komt vanuit Ienstalen. Alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen en uiteindelijk de uiteinden weer wat stiekelig. Het lijkt het wel op koraal.
0: Oh.
3: En de wetenschappelijke namen, Hericium coralloides, die zei dat ik al. Het lijkt het op koraal.
0: Okay.
3: En eerst wiet en later wordt er wat, ja, een beetje beige, bruinig, wat roder wordt.
0: Een paddenstoel en leefhaven, die weet ik voor dadelijk wat dat is.
3: Die weet direct dat er wat speciaals is.
0: Oh.
3: Deze vorm, die komt haast of helemaal niet zien.
0: Nee, want hoe in het krijgt zou komen? Je weet nou dus waar die paddenstoel zit, dat vertellen we maar net. Ja. Want ja goed, er komt er wel wat te volle volk op, dat maar weg net ha. In de buurt van de Jereveen zijn we maar voor het gemak.
3: Ja.
0: Maar goed, hoe weet jou dat die paddenstoel is die? Hij hem zelf voelt?
3: Nee, ik heb hem zelf niet voelt. Maar ik heb een beetje een netwerk. Dus op een gegeven moment krijg je een tip van nou, hij stond hem al voelt. Nee, nou, der. Nou ja, dan gaat dat los. Dus dan zorg ik in ieder geval wel eventjes dat het klopt. En zeker dat het bij mij in de buurt is.
0: Oké, dus binnen die community van paddenstoelen leefhavers, weten de leefhavers nou wel waar die steekt?
3: Ja. Ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: En dan zie je er vaak bij vogeltje mee, de vogelspotters, dan zie je vaak dat als er eens een keer een bijzondere vogel ergens zit, dat mensen met mijn camera's op elkaar komen en dan heb je dus vrij rap, dat er eigenlijk kloffen mensen met mijn camera's erbij. Gaat dat met paddenstoelen extra op die manier?
3: Nou, niet helemaal zoals de vogels, maar ik herhest inderdaad wel eens een beetje een loop van mensen die dat ding dan ooit zoont en ze zich verhip. En we hebben het even zien.
0: Ja. Ja, want je hebt dus voor de vogels heet dan waarneming.nl. Besteedt ja. Ex voor paddenstoel?
3: Dat is voor paddenstoelen hield dat hetzelfde in.
0: Oké.
3: Dat is waarneming.nl, waar de meeste naar zoeken.
0: De Kamkes Stiekelsam, zeg ik nog maar een keer. Dit weer Gosse Haga, die vertelde over die bijzondere paddenstoel.
1: Snijn in Bureau de Vries.
4: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
5: Wat houdt jou uit de sliep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
6: Klimaat, het milieu, oorlog.
7: Ik lees voor het werken van de band. Pesterij en zo.
8: Nederland is straks ons Nederland niet meer. Vind ik.
9: Ik sliep naast als een baren, dus nee, dat is waardig knap.
1: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Hoorre.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: Waanjoegedrug.wafm.
0: Het is 12 minuten door Jelve Njoggenen. Isa, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen. Tennisser Sander Arendst breekt met zijn dubbelmaat David Pell en gaat verder met zijn jedere partner Luke Johnson. Arendst en Pell binnen vreun van mekaar en ha in goed oelis besletten uit mekaar te gaan. En dat is net direct, ze speel je nog 2 toernooien mijnoor. Toerisme moet Friesland meer opsmieten als alleen nog geld. Bezoekers moeten ook wat bijdragen aan de leefbrunst, natuur en cultuur van de provincie. Dat is de gedachte efter de nieuwe toerismevisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Zo vertelt Jannie Slot.
20: We nemen dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk kantelpunten die stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ja, ecologisch, sociaal, maatschappelijk impact achterlitten.
19: Het onlezen van het nieuwe Squallenplein van basisschoolen De Onrin in Twiesel wie wat minder werk als tocht. En dat komt door Jurre uit groep 8, die mij hulp om de stin van het oude plein uit de groen te helpen.
21: Nou, ik zeg in de pauze, dus krijg je de pauze, zeg meester Roos altijd op een knippel al die stenen, maar de hoorn uithalen. Toen zei ik die meester Roos, wie gaat dus wel minishoven, dus dan kan ik meester Roos wel helpen. Maar meester Roos zegt eerst dat het een grapje weer. Maar later ging die naar je mem en die zei dat het echt kon. En mem zei ja, kan wel.
19: Master Roots, wie heel blij met mij de help en de rest van de squallen ek. Dus bij de opening van het nieuwe plein mocht Jurre het lintje terugknippen. Sportclub Jereveen had in een oefenduel met 2-2 league-speler zien Telstar. In de besletten wedstrijd van 120 minuten skeert Luca Oyen Jereveen op voorsprong. Andries Snoppert keerde daarna een strafskop, maar Doe scoorde Telstar 2 keer. In de slotfase maakte Kiriano Schaken de 2-2.
0: De microfoon omzetten, dat helpt meestal
19: wel. Dat is wel handig.
0: Dank u wel, Isa. Ik zag dat we nog op mensen reageren op de paddenstoel.
19: Oh, het maakt het wel een soort los, ja, hè, die paddenstoel.
0: Ja, maar dat is, daar ben ik zo'n soort van die ding te vinden. Nou. Dus als je dan weet dat je een bijzonder haven.
19: Ja, dat is hier, dat is hier.
0: Ik kan geen Pokémon zien op. Nee. ik zou wel je binnenkomt, als het herst hoor, een Pokémon. En wow. Dat liggen al op een soort monster, ja.
19: Ja, dat is wel een cool ding.
0: Een inktviszwam.
19: Ja.
0: Ik heb die 1 keer vaker zo, maar dat we in de, hoe heet dat, de Kruidhof in Boetenpost.
19: Oh ja.
0: Ja, dat is een heel veel soort bijzondere soorten bij me. Dit is het. Die liet het gewoon in het wiel te wezen.
19: Ja, maar ik snap de namen wel, inktvis. Ja, het is schande dat de meesten het net schenken. Maar het liet het echt een beetje alsof we in die paddenstoel van die tentakels zitten.
0: Stel die vader als een champignon op die boer had en er komen hier eens tentakels.
19: Ja, dat, minder smakelijk.
0: Ja, goed. Dat is het beeld ongeveer. Daar komt het op Del. Isa, dank u wel.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziek is de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keeper van uw hoes had u zo voen. No donag. Wonenaanwater.nl.
2: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuk uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen witte. Mooi.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
5: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzol noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
24: Friesland van de Moor.
25: Erit Science.
26: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: We hebben naast op aard met Zwiet en Bjuster een joene in Grenzen. Maar eerst het waarberucht met Sibbel de Waaier. Goeiemorgen.
27: Een hele goeiemorgen.
0: En de primeur, joh, dat het een waag is, is landelijk dat de eerste groenfroosten weer metten is dit seizoen. Hoe ben die temperaturen in Friesland geweest deze nacht?
27: Ja, nou in Friesland, ik kom nog even overom op Twente. Hè, dat we dus, we meten de temperatuur normaal op orrelmeter hechten. Daar heb ik geen nachtfrost, maar op klomphechten, dus op 10 centimeter hechten, daar heeft het 14 graden verder. In Friesland net, maar we hebben toch wel aardige temperaturen, Hans. Onder andere Bakkeveen, hier een koudste temperatuur op orelmeter hechte dus van 4,1. Grauw, zon en heel, starem, zon, zon, akkerm, 8, Ljouwert, 8,1. Op het water, op Schiel en Friesland weer het Njogen op Friesland en op Schiel, alweer komen Njogen weer wat warmer. Nou, er weer wat meer bewolking en het wetter het natuurlijk ook invloed. Nou, we komen dus uit een frisse nacht. En wij hoort eigenlijk te krijgen met een hele drukke bied boven Duitsland. Dat is de regisseur van Uswaar. En ja, dat jouwt hoort eerst wel wat hege bewolking. Als nou boeten door best, ik heb in boeten best. Het is prachtig. Het is hier nou mooie wolkjes, hege bewolking. Nou, de hette zinnen hoort net al de volle les van. Die zal hoort een soort werk worden, maatje. Waarbij de wind zwak ontmatig is uit het zuiden. Nou, heel wijde morgen dan in de temperatuur leidt dan zo'n tussen de 11 en de 15 graden. Om vermeden uiteindelijk u te komen op maximaal een jongetje aan 20 graden. Dus de kwarte broek en wat dat ook hier wel aan. Jong bloedt het ik rijstig en droeg, maar eerst nog een 11 of 14 graden. Het was zo dat er vanuit het westen een steuring onze kant op komt. Het is een zwakke hier, maar hij probeert het toch wat Shingorsten aan. Er zit een hege drukgebied. Hege drukgebied schoot ik wat op. Dertig wordt het vannacht langzaam wat meer bewolkt. Er werd door de temperatuur wat minder vier zakken. Die zal dan op een 8,5 graden uitkomen. En daarbij zie ik het wing, geende wij de nacht langzamerhand de nathoeken op.
0: In de jontien en nachten is het dus best wel fris. Die temperatuur gaat die morgen weer omheen?
27: Hij gaat morgen ik weer wat omheen. Hij komt morgen net zo heeg uit de jord. We hebben morgen dus te krijgen in eerste instantie met een zwak fronsje. Nou, dat jouw bewolking mogelijk spatje rijn op het waard. Verwacht er net al te volle van. Maar fijn, die zal de zinnen eerst wat zin werken. Maar we hebben morgen uiteindelijk, ik werd een hele aardige dij, maar in de rin van de dij steeds meer zinnen. Dan bloedt het ik droeg. De wind is joort zuid en die is morgen wat. En dat is wel een week verschil. De temperatuur morgen, nou, zandje en joortje graden. Maar fijn, dat is natuurlijk ik hartstikke prima. Dus ik een hele noffelijke sneur naar een wat bewolktere start. Nou, en dan hebben we dan Montejon, dan is ik droeg mijn opklaringen en in de nacht van sneuren op snijden, dan hebben we rijstig waar, dan zie ik het te wien. Eerst hoeken wat op en klaart het op en zeg maar, mij zijn Johan aan 11 graden. Is het prima, prima waar?
0: En bloot het op lange termijn prima waar? Tenminste, voor Safira is het voor iets jonkeest.
27: Ja, nou, op een manje dan hebben we te krijgen met een nijheeg drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we dus weer een hele knappe dijk krijgen. Het is wel zo dat we manje even alwachtje moeten wat de steuring doet. Er is een steuring in de buurt. Die zorgt ervoor dat er wel wat meer bewolking komt. En dat zo in de maandtijd wel eens wat rijn werd te brengen kennen. Maar ik krijg even short. De short dat eigenlijk in de nacht van snijden op maandag gebeuren. Maar we zorgen dat de steuringen zwak binnen. Het hege drukgebied werd weer sterker. Dus het is even een alwachtje hoe dat uitpakt. Maar het was zo dat we dan manje weer naar een creëerde temperatuur gingen van zo'n 21, 22 graden. Nou, dan zullen we ik nou even naar de tiertje. Dan zullen we toch wel een situatie waarbij we eigenlijk een stormdepressie op de oceaan krijgen. Nou, we hoeven even storm net bang te wezen. Maar het heeft wel invloed op je zwaar, want aan de orenkant, bijvoorbeeld midden van Europa, leidt een hege drukgebied. En deze beide, die zorgen ervoor dat er een zuidelijke streming op gang komt. We hebben nu uiteindelijk warme septemberlucht naar het noorden gaat. Dus dat die warme lucht is bereikt en de zinnen goed schijnt, dan zou het deze wel eens nou in verlopen van een 24 graden max uitkomen kennen. Dus we hebben nou wel iets te goeren.
0: Nou, dat belooft wat.
27: Ja, dus ik jij die hem vanmorgen van Daal en ik wat te broeken net oppakken, meisje. Die ken ik gewoon weer om.

0: Swiet en Juster en een Joene Ingreens. Een Nijmeer-systeem wat zicht aan op de takkomst van de bosplaat op Skielge. Die verdwijnt nou hoofdstadig onder de Waadzee in. Dat vertelt de boswachter Juri Lamers.
1: Nou ja, iedereen ziet natuurlijk dat je dat de bosplaat steeds ietsje korter wordt. Maar wat ook gebeurt, of eigenlijk wat niet gebeurt, is dat de bosplaat niet voldoende ophoogt. Nou, en hierachter zijn we een aantal meetpunten aan het plaatsen. En daarom kan je heel goed, in de toekomst kunnen we zien in hoeverre de bosplaat wel of niet ophoogt door aanslibbing vanuit de Waddenzee.
2: Je maakt je ik aasten, ik denk het wordt een 29 of zo, wat ik kerven en een was over in de stootdiek, zodat de Noordzee dan wat verder invloed haken op deze kwelder. Is dat daar je ik van bedoeld? Ken dat ik wat mij meten?
1: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de Wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien. Nou, en daar is waar we het om doen. Hè. Aan de ene kant de natuur een stukje helpen door hem weer diverser te maken. Maar ook zorgen dat die bosplaat de zeespiegelstijging kan bijhouden.
0: Toerisme, daar zullen we toe hebben. Want Friesland moet beter worden van toeristen en net alleen in financieel. Dat is de kern van de nieuwe toeristenvisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Jannie Slot, die is van Merk Friesland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat toeristen je geld uitjouwen, daar profiteer je bij vanzelfs. Maar ja, dat is ook net genoeg. Met ook een stap verder, daar komt het op deel.
3: Klopt, ja, helemaal. Ja, we hebben een e-book gelanceerd en daar zit dat inderdaad in. Het ziet regeneratief toerisme. Dat is misschien een hele moeilijk vol, maar eigenlijk zit dat voor, letterlijk zit het echt voor herstellen en vernieuwen. Dus als dat toepast op toerisme, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk zo'n toeristen een plek eigenlijk beter achter laten litten dan toen ze het ontroffen.
0: Ja, je hebt toch ook vaak toeristen in de negatieve zin. Zo van, ja, die komen hier en dan nemen ze wat ze nemen gaan, om maar even heel negatief te zeggen. Ja. En dan missen we voort en dan zitten wij met de troep. Maar dat
3: klopt.
0: Je moet dus ook echt de oren kont op denken.
3: Ja, klopt. We nemen het dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk een kantelpunt in die stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ecologisch, sociaal, maatschappelijk impact achterlitten. En we hebben al wel een hele waardevolle toerist, gelukkig een hele duurzame toerist hier in Friesland en in het Waddengebied. Maar we denken, hè, we hebben heel wat hier op duurzaamheid zitten en we denken dat eigenlijk de toeristen echt zeker nog wel echt waarde kunnen toevoegen. Dus echt actief waarde brengen, zodat Friesland eigenlijk betekent. Is vol bloot voor uurs, maar ook voor de generaties natuurlijk na uurs.
0: En dat alles nou voor de wien gaat, hoe lang zou het dan zijn door je kinnen, door je matten, voordat we een omslag maken hebben in dit denken?
3: Nou ja, het is echt door een systeemverhoring en dat kost gewoon ontzettend volle tier. Dus wij zijn wel heel blij dat we in ieder geval de eerste stap al zetten. Hè? Maar ja, dit is heel volgerend worden voor dat meest kunnen inderdaad echt oors beginnen denken.
0: Ja, in die slot zei dat van Merk Friesland. En het gaat vanzelf over het toerisme in Friesland. Over hoe die weerde brengen kunnen. Oorschot, heel te linnig. Deze man, u bent denk weerde. Tom Paddy.

0: Waarom beginnen al die vechters toch om Mary Jane? Ja, ik denk het tenminste dat ik wil weten. In het Spaans is marihuana Maria Juana.
1: Nou, Mary Jane dus.
0: Heb ik er nog zijn, denk ik.
1: Dus zij het meeste wil weten. Ik wist het net, hè?
0: Ja. Nou ja, meesten van een bepaalde leeftijd.
1: Leerhouders
0: voor muziek, daar hou ik het op.
1: Nou, de media
2: van de morgen.
0: Dat is veilig, denk ik. Door de media.
1: Ja, we beginnen door. We beginnen binnen omkamer de Friese kranten. En we beginnen bij de Louter krant. En we zien het krijgt, of nou ja, Doos het krijgt al een heel partij. Mij deputaire de Vries over, nou ja, die flitspjeln in Louter. Ja. Die het, nou ja, zei goed toch. Of net, maar krijgt hoe het besuggen. Maar ja, er is ook iets over een trajectcontrole die we al hebben kennen. Tusken, Drachten en Donkerbroek.
0: Oh ja.
1: Ja, die is nou algemeen wel bekend. Hij kwam er rond 2020, nevens mij. Dus die zit er ook alweer bijna size hier. En nou, ontnota, je die ik nooit voet. Maar nou ja, het smiet ik wel een soort op. Want ze hadden hier dus in de kranten een list staan. Maar de boetes, dus op die N380 tussen Drachten en Donkerbroek. En als juist dat die, toen hij kwam, 2020, stukje staan. Toen, nou, toen zie je de boetes bijna rond de 50.000. Een jaar later ging het naar 40. En toen ging het naar 42, 38, 33. En in dit jaar zitten we op 13.000. Ik zei het wel goed. Nou is dat wel van 8 maanden, dus er zal misschien nog wel wat bij komen. Maar nou ja, dus juist wel dat het dus wat opsmiet. Want het daalt elk jaar weer verder. Dus ik denk dat ze hem... Nou, dat is wel steeds, ja.
0: Dat idee, dat tikken wel om, ja.
1: Ja, maar daar gaat het net om bij hen. En ze zijn blij natuurlijk dat mensen zich er bewust van binnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, je hebt verschillende dieken natuurlijk. Die is van de provincie, provinciale diek, dan gemeentelijke dieken. Maar dit het, volgens onderzoek in West, ik zag in een bericht van januari verleden hier, dat onderzoekers constateren dat de Nederlandse oorhiet misbruik maakt van te hege boetes om de staatskas te spekken.
1: Ja, mooie boel.
0: Ja. Dus eigenlijk in de verhouding die we het een beetje krom, hè, dat je eigenlijk de volle yield betaal je maar van wat natuurlijk wel een legitieme boete is vaak, die doet krom wordt. Maar ja, is het nog een beetje in verhouding al een keer?
1: Ja, de Louter kranten die spruts ik mijn aantal meesken. En nou, in ieder geval, die zei ik, na de trajectcontrole trappen heel veel mensen meteen weer het gas in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar op dat stukje net meer.
1: Nee, precies. Ja, dat is kijk mijn flitspeel. Als wist dat hij de shit, dan riest dan even goed en daarna gist weer.
0: Wat trouwens wel, dat is misschien net bewust geweest, maar je hebt ook van die ANPR-camera's. En ze willen ook wel van die camera's die dan op een rietbare zuil staan. Die wil dan in die verkeersapps al je trojoen als flitsers. Dus dan krijg je dat meestal daar ook op een remtraapje. Dat is helemaal de bedoeling natuurlijk.
1: Oh ja, ik had het ook wel eens horen.
0: Ja.
1: Ja, bij een app. En dat wie rondom Keningsdij. En op de diek rondom Dokkum zetten ze toen al je pjeln al mijn camera's. Maar die kwamen toen in die app Flitsmeister, kwamen ze als flitspeel. Dus ik dacht, hey, flitser. Maar volgens wie het geen flitser.
0: Beter een keer te volle op een remtrapen als een boer, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik. Ja.
0: Het is... alweer haast nieuw genoeren en dat budget dat Wim Brons haast die is maar nou de voor.
3: Yes, hoi. Goedemorgen, Erit.
0: Goedemorgen.
3: Ja, muziek is nummer uno. Het is een Jochen Tolf. Ik zei het altijd als eerste. Het is een half en tolf. Trouwens, muziek of fysiek. Altijd vreten moos. Apenkooi is er dan. 4-0-6-20 voor jou, Jochen. Hier, Jochen. Of de app van Omroep Friesland op de smartphone. En verder hebben we het over lucide dreamen. Wist je wat het is? Lucide
0: dreamen. Ik heb er ooit over gehad. Maar ik ben totaal vergeten wat het over gaat.
3: Het is namelijk Jochen Nationale Droomdag.
0: Ja.
3: Voor het geval. Oh, wist het al.
0: Maar net, dat is dan echt zelf bewegen kisten en zo in die dreamen.
3: In elk geval zelf bepaalst was dreamst.
0: Ja.
3: Dat is die bewust best van dat is dreamst. En dat is dan vervolgens invloed op hebben kist. Daar hebben we net genoeg invloed op van alles nou wat. Dus, daar hebben we dadelijk onder oren in het programma.
0: Een dream van het programma, haast een tiernje dus. Nou, daarvoor komt er bij Wim Brons. Dit is Friesland van de Morgen van deze week. Wij binnen de mandje weer. Een goed weekend.
4: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Crowdy Noi, omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Hans, waar liggen de regio's?
2: Olsen!
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
21: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
20: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
22: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
20: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, het is 12 minuten nu, Jorgen. Vrijdag welkom bij Noorden voor. Vrijdag morgen, 24 december.
23: December?
3: Doe het even. Het is nog geen Christ. Goedemorgen. We sloepen erin, woek zes. Maar Mister, dit is Broken Wings in Jotje 84.
24: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
25: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
26: Hoe kom ik je waai?
25: Of in die tij wekker had.
27: Hoe kom ik aan het werk?
25: Vragen die toe die

0: www.staaldigitaal.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
3: Nul de Voor.
4: Maivim Brons.

het nou een echte plaat om zo'n programma te beginnen? Ja, hij sloopt er een beetje in. Dit is van Mr. Mister uit 84, 86, waar het een hit. Broken Wings. Nog eens goeiemorgen. Vanuit de wolken mijn ode voor. Vrede morgen, de 24e. Hier is Bon Jovi.

Bon Jovi, 92 Keep the Faith. Het eerste orkest, vooral muziek vanzelfs. Die nodig voor. Doe het eens door op begin uitzondering. Hier is Chair, Gypsies, Tramps and Thieves.

0: Ja, zei Anne Geert, hallo. Laten we dan toch beginnen met de AOR, Adult Orientated Rock. Dit, zo staat ze, neem ik in, Alan Parsons Project, Let's Talk About Me. Zei Anne Geert, hebben we dan ook Dreamer van Supertramp. Yeah. Ja, vast wel, misschien mag die er even bij. Zie ik je tussen Alwin Tolbe, Anne Geert, zullen we even dat al praten? Want dan hebben we muziek of fysiek en dan kunnen we dat zeker. My name is... Dit voor, nou ja, ik ben Jon Drommelin, zoals dat goede discjockey betaamt in de oude platenbekken.
1: Ja!
0: 2012 kwam ik dit voorbij. Een soort Frieske meatloaf. Bam bam. Margoeie freun heet dit.
2: Ik wil

0: 12 om dit te zien. Een top 100 coverband, wie het eigenlijk. Een goeie
1: vriend. Eerste maar goeie vriend.
2: Ze is maar eerlijk, oprecht, maar goeie vriend.
0: Size money de band. En zien, nou, volgens mij 1 of 2 freestalige noemen ze van dit wel het meest bekende worden is. Al hebben ze daarna nooit meer gehad eigenlijk. Maar misschien is ze nog wel actief eigenlijk. Ik zit net zo in het feest en de squeeze. Ik zei, maar mogelijk dat ze nog opereren. Bam Bam, de naam van de band. Margoeie Vreun, de titel van dit chanson. En no, want it nice, Led Zeppelin en Good Times, Bad Times.

0: In de toekomst van de jerrebare pleats. Hoe komt het met Leonne en Gjald?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing ontregen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op mij in de route te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Minuutje hoor Jelve, het zie je in het Friese Nijs nou met Isa Visser. Isa, goeiemorgen.
13: Goedemorgen. In de kwelder op de Skilger Bosplaat binnen van een week 24 meetpunten pleetst mij hinder en wijn. Op een grut aantal plakken verdwijnt de kwelder zo stadig gewoon in de Waadzee en op het eerste punt in de Noordzee. Om dat proces te keren komen er van 2029 al gotten in de dun tussen de Noordzee en de kwelder. Daardoor kunnen zon vanuit de Noordzee de kwelder opkomen en dat moet het voortbestaan van de bosplaat helpen. En dat moet ik volgen worden, zo zei ik boskwachter Juri Lammers van Staatsbosbeheer.
14: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die warsen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien.
13: Een autobestuurder die belutst zijn wie bij een botsing op de Hege Diek bij Koorts de Tille is uitnaait. De beide auto's kwamen mij in oor in onrekking bij een rotonde. De bestuurder van de achterste auto naaide daarnaai uit. De plysje besieken te achterhelien waar het wie, maar dat zo net heel ingewikkeld wezen matte. Op het plak van het ongeluk is het kentekenplaat achterbleun. De cijfers van een flitspeel in Ljouwert meisje verkeersdeputaire Matthijs de Vries zwargen. De camera op de kruising van de Groningenstraatweg en de Anne Vondelingweg jet daar de actiefste van Nederland. In fjouwe maandtijd waren er haast 12.000 bestuurders flitst en daar schrik de Vries van.
15: Dan is dat eigenlijk gewoon heel zwargelijk. En als we ook nog jaren en lezen dat er ook nog honderden binnen op basis van troggereerde licht te rieden, dan is dat echt een zwargelijke situatie voor u in Friesland.
13: De extra drokte op de diek die het verwachte wordt als in Frensjer meer wenningen bouwd worden, bloeit behind. Dat zei het college van burgemeesters en wethouders die ter onderzoek naar dien litten ha. Inwenners van Frensjer hier zorgen over de extra verkeersdrokte, maar ook over het parkeren en over de veiligheid op de bregen in de stad. En dan het waar. Jood krijgen we een noffelijke nijssimmerdij. Mij van de morgen een peer wolkenvelden en van de midden volop zinneskien waar. Trog een warme zuid-ont-zuidwestelijke wien, die het zwak ontmatig is, wordt het noffelijk warm, mij 18-20 graden. Joen neemt het uit het noordwesten wijde bewolking ta, maar bloot het ont 4 in de nacht oeral droeg.
12: Dankjewel, Lisa. Oren Nijbelen op de radio. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl en oors op de app, op de smartphone. Download hem, hij is hartstikke handig. André Hazes komt erom, maar ik meen het.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Noden voor. My Vim Brons.

Dit komt u dag in de jochtig, Burt Bacharach. Nou, vooral Elvis Costello, want ik jaren mij Burt Bacharach hier. Om het de melodie schreeuwen en uitviert. Die kende dat namelijk, hè. Dit komt u dag in de jochtig, zei ik al. This House is Empty Now, weer een hit. Er kwam nog een oorliedje voorbij van Elvis Costello, mij Anne-Sophie van Otter. Echt prachtig, kun ik in de komende weekend ergens nog eens een keer draaien. Maar dit is nou wat bekender nog. This House is Empty Now. Oké, we zoeken even nog één plaatje. Dan zullen we even een vriendelijke quiz. Jadder of Letter. Is die voor kwalificeren dadelijk. Zaken om elkaar relateren in drie vragen. Dat is dan weer het vervolg. Dat we dadelijk spelen om 10 minuten. Hoe zie je een 12 plaat nu zien? Quiz Jadder of Letter. We beginnen dadelijk. Karel Willems. Uit de film Sultan van Bekoop. Nooit te laten is hier.

0: Steven de Jong liet weten dat er extra voorstellingen komen van deze film. Sultan van Bekoop. Extra voorstellingen komen er in november en december. Toetert hij eruit in een recente Parsebrug. Dus zo goed, ja, maar die film. Die komt er zo aan. Sultan van Bekoop. Nooit te laten daaruit. Karel Willems. Wie dat zit ik denk goed? Maar ja, ja, heel goed. Oké, we moeten even naar de quiz.
1: Jedder of letter?
0: We willen even naar de quiz. Dadelijk kist mij dan in traaien vragen oer muziek. En die mag in de titel ook wel relateren. Zo zit het in Jedder of letter. Het is Joet Werelddroomdag. Je mag het maar weten. Nou, bij deze dan. Werelddroomdag. En daarom gaat het... ja, we hebben daar een peteerkoe dreamen. Maar het gaat in de quiz echo dreamen. Dat zit centraal. Komt zo voor in de titels van de liedjes die het, in deze Jedder of letter zitten. Nou, laten we dan maar beginnen bij deze. Sweet dreams are made. Sweet dreams are made of these. Nou, de kwalificatievraag is de volgende. Van waar is dit? Welke artiest is hier aan de gang? Nog één keer. Sweet dreams are made of these. Dat is. Dat is 26. Voor jou, Jochen, Jochen, Jochen, Jochen. Nog mij aan de quiz dadelijk. Win van alles koffiemok, koekjes en een koffie en theelepel.

0: Rock Opera. ILO, Mr. Blue Sky. 78 wie dit.
1: Man.
0: Jeff Lynne, de betinker van dit alles. Producer, componist, samensteller. Tommy de Fatsien. Het is Joert Werelddroomdag.
1: Werelddroomdag.
0: En dus gaat de quiz over Dreams. En de allereerste vraag in iedere letter is: Hakker Band is dit. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Let het dus weten via de app van Omroep Friesland op de smartphone of via 0620. Via Jochen en Dogmeis.
2: Wat zul ik dwaan? Dit weekend?
3: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
4: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
5: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
4: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
5: Sjonge jo, ik mij.
6: Hebben jo hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jo een hoes en lost het voor jo op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2.
7: Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis.
6: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is goed, 12 minuten notie en dan vanuit welkom bij Oerke Twa. Van Noorden voor vrijdagmorgen 24 september. We beginnen dit horen met Johan Verminnen, de Belg. Café der Blije Harten uit Jontje 96.
1: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
13: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn schippen glad worden. Maar elk oor lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen litten. Hoontje.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren,

Nou, er zijn een paar van die Belgen die kennen het wel, hè? Raymond van het Groene Woud. De meest bekende exponent misschien wel daarvan. En is, ja, Clouseau, al klinkt dat net zo Vlaams. Johan Verminden heeft er wat meer weer van. En je hebt wel meer artiesten uit België die neskierige dingen meidje. Meer ekken in het kleinkunstachtige liedje werk. Net zoals hier in de popmuziek. Maar dit weer een ja, beetje een voorbeeld ervan. Het is nu wat een café daar. Blij harten, Johan Verminden. Deze plaat heeft nou het record voor het langste nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ella Langley, Choosing Texas.

0: 23 weken op nummer 1.
1: Come on, baby.
0: Dit in Amerika dan, hè? En dat kan nog weer verpulverd worden, dat record. Want hij had Mariah Carey, of zij had. Ella Langley bedoel ik dan. Het Mariah Carey inhelle. Die zit namelijk 22 weken in totaal nummer 1. Maar ja, elke keer dat het weer Christ is. dan komt er mogelijk weer een keer bij dat hij van Mariah Carey dus op nummer 1 staat. Dus die zoeken we nog weer in Harry kennen. Maar goed, voor eerst het Ella Langley het record. Laten we het erop horen.
2: Jedder of letter?
0: Dat is de quiz. Kees Boersma van Verwert is op de telefoon. Goedemorgen, Kees.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het, Mai Dost?
3: Ja, prachtig.
0: Ben je druk aan het werk, Jerk?
3: Ja, ik ben de bermen ontmeen in Drachten.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
0: Dat kan wel bij deze dag zeker, of net? Ja, mooi waar voor.
3: Ja, prachtig mooi waar om ontmeen. Nou.
0: En de trekker even stilzet?
3: Ik ga de trekker even uitzetten. Ja, die moest uit, hoor. Dus wie ik net te versteen
0: zijn. Nee, wat lawaai.
3: Ja, ik hoop dat ik nou wel te versteen.
0: Ja, heel goed. Prima.
3: Oké. Okay,
0: okay. Ja, maar is er iets dichter bij de telefoon komen? Ik weet niet, heb je hem op de car kit nog? Op de trekker kit?
3: Ja, ja, zeker. Ja. Maar ik wel wat dichter bij.
0: Ja, jongen, je hebt hier graag zo dicht mogelijk. Bij.
3: Ja, nee.
0: Dat is het allermooiste. Het klinkt echt het beter.
3: Ja, ja, nee,
0: best. Best, sure. Nog dichterbij. Best, genau.
3: Ja.
0: Dat schrik. Mooi. Nou, de eerste vraag, wie dit? Sweet dreams are made of these. Who am I? Dat wil zeggen, waar is dit? Welke band is dit?
3: Dit wint de Eurythmics.
0: Ja, dat klopt. Dat is mijn 16e quiz. Sweet dreams are made of these. Het is Jewett namelijk, dat wisten ze nog net. Werelddroom.
3: Nee.
0: Werelddroomdag.
3: Nee, dat wist ik net.
0: Nee,
3: dat vertelt het niet nodig.
0: Ja, ja, ja, daar hebben we dus een quiz voor om dit soort belangrijke zaken even te memoreren.
3: Ja.
0: Ja. Nou, ja, via de hek direct niks moeten melden. Ja, we hebben daar ook nog goed dromen die mogelijk sturen is. Dat heet lucide dromen. Maar dat is verderop in het programma. We beginnen nu gewoon voor de koffiemok en de koekjes en de koffie en theelepel. En 2 kaarten voor de flyalfeesten.
3: Nou, ben je het
0: genoeg. Ja, zullen we dat maar inzetten?
3: Ja, begin maar gewoon.
0: Mooi. Nou ja, voor de noden voor koffiemok vraag Ian. Ik relateer even op Mr. Blue Sky van ILO uit 1978, die ik vlak voor het zien nog draaide. De vraag is, kwam Sweet Dreams van Eurythmics jeder of letter uit als Mr. Blue Sky van ILO?
3: Nou, dat
0: weer
3: letter,
0: want
3: ik ga het even
0: googeld. Oh, dan is het exact hier dan ik wel dan.
3: Ja, nu hoort je trein
0: daar. Dat is een ziek idee. Voor de noten voor koekjes. Dremen, ja, dan kan deze plaat van Fleetwood Mac eens net ontbreken. Dreams, zit het.
3: Ja.
0: Ja. De vraag is, kwam het jeder of letter uit als Sweet Dreams, u 83?
3: Ik denk letter. Ja. Nou, jammer.
0: Ja, nee, Fleetwood Mac wint in zo'n zal toch al met deze plaat.
3: Oké.
0: Okay. Ja, eerder, ja.
3: Ja.
0: De koekjes parkeren we hem. Dan?
3: Ja. Ja, nee,
0: man. Ja, wist er net voorbij, wel?
3: Nee, ja, absoluut.
0: Ja, ik heb een paar koekjes. Ja. Kom op.
3: Nee.
0: Ja, precies. Voor de noden voor koffie, een theelepel en 2 kaarten voor de flyalfeesten.
3: Ja.
0: Van Fleetwood Mac naar deze classic. Aerosmith, wie dat? My Dream On. Wie dat jij of letter als Dreams, uit Zone Santa van Fleetwood Mac?
3: Geen idee, ik zei het gewoon een letter.
0: Ja, nou wordt het wel pijnlijk.
3: Ja, nou,
0: helemaal
3: niks.
0: Ja, nee.
3: Wordt
0: ja, nou ja, als je de hest natuurlijk, die mokker, kist ze nou, dat mij bezig nou en het beste maar weer. Maar ik kist ik zeg.
3: Nee.
0: Hoppakee, alles of niet.
3: Ja, we gaan gewoon terug.
0: Hoppa. Nou, daar komt hij aan, hè?
3: Ja.
0: Van Cels, Supertramp. Dreamer. Wie had jij er of letter als Dream On, u 73. Dit is moeilijk, hè?
3: Ja, wat een orde.
0: Rotmuziek
3: al, ja, man.
0: Rotmuziek?
3: Handig, verschrikkelijk.
0: Wat dan? Aerosmith, vind je dat net leuk?
3: Nee, absoluut net. Absoluut
0: nee. Wel, als er dan van, dan zit op de trekker, gloeien de pook.
3: Ja, nee, ik haal jou mij maar wat hardstylen, dat is zo'n soort.
0: Dat zit er bij de verkeerde zender.
3: Ja, maar dat is helemaal niks, hè. Ik luister je altijd wel mee, maar.
0: Mooi is dat.
3: Passie, mijn, we. Ah, Zou dit dan een keer later wijzen?
1: Yes!
0: Ja, ja. Heb ik nog een verrassing?
3: Als je de aanhouder bent, hè?
0: Zeker. Hij heeft alles te pakken. Het ja. kwakkaarten voor de flyalfeesten, de koffie en theelepel, koekjes erbij en de koffiemok. Nou,
3: kom ik de sneuvel erop?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb er wel een verrassing voor. Ik heb de havenzangers klikken te stemmen. Oh, hij de Roosje. Vies daarvan?
3: Oh, fantastisch. Ja, nee, draai maar gerust.
0: Oh, wacht even. Nou, sorry. Ja, dan pak ik hem bij. Ja, vies ja, dat wel, kist daar wel mee?
3: Ja, dat zou noemen, dat is allemaal wel even leuk. Ja, ik vind het wel net als muziek op niveau, maar...
0: Jonge man.
3: Om zo noemen, dan is even te jaren een beetje door muziek, is echt leuk.
0: Zeker. En dat is, ze spelen die tango hartstikke puntig.
3: Ja, het is fantastisch. Ja,
0: tango op een trekker. Ik wens jullie een mooie dag. Mooi de smijt.
3: Ja, mooi, bedankt.

dan, ja, de havenzanger zijn ook hij daarover. Dit zie ik al klaarsteen. Dit is al een fragment van. Maar nou dan echt. Het gaat om de Fine Young Cannibals. Het

0: Fine Young Cannibals, Good Thing. 22 minuten zien is het. Het is nodig voor op vrijdagmorgen 24 september. Mooi is de radio onhest.
1: Dit is wat nice uit Friesland. Nou ja, ze zijn al even, ze opereren al even. De groep Band, hek het door. Maar ze hebben nou een nieuw album uitgebracht. Haar eerste album. Volslijn opname, compleet ja, CD, album. Te vinden op de streamingsdiensten. Dat album heet Anders. Band komt uit Noord-East Friesland, uit de buurt van Anjem en Sessjongen. Hoe ik oer Anjem en omkrieten en hoe de geschiedenis van Noord-East Friesland, zoals ze ze kennen. De album is net heel makkelijk. Je moet even ervoor zitten gaan, maar het is wel apart. Mooi dien.
2: De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de watermolens.
0: Van het album Anders is dit het nummer van Zout naar Zwiert. Band.

0: Bij deze ben ik fan. Band, wie dat. Van Zwart naar Zwiert.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Ga je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: FM.
0: Op de kop hoor je al wel, van is het Frieske Nijs nog met Timo Jepkema. De koptelefoon inprikt, Timo.
13: Zeker, hij heet Cliffa. En ik ook.
0: Mooi zo.
13: Goedemorgen.
0: Hoi.
13: De cijfers van een flitspeel in Ljouwert zwaarden ervoor dat verkeersdeputaire Matthijs de Vries nooit had voor de verkeersveiligers in Friesland. De camera op de kruising van de Grezen Stritwei en de Anne Vondelingwei is de actiefste van Nederland. In Fjouwman Tiet waren er haast 12.000 bestuurders flitst en daar schrikt de Vries van.
14: Dan is dat eigenlijk gewoon heel zwargelijk. En als wij ook nog jaren en lezen dat er ook nog honderden binnen op basis van trogadereerde licht te rieden, dan is dat echt een zwargelijke situatie voor u in Friesland.
13: Toerisme moet in uw provincie meer opsmieten als alleen nog geld. Bezoekers moeten ook wat bijdragen om de leefbrunst, natuur en cultuur van de provincie. Dat is de gedachte achter de nieuwe toerismevisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Zo vertelt Jannie Slot.
15: We nemen dan eigenlijk echt een systeemverhoring eigenlijk kantelpunt in uw stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ja, ecologisch en sociaal maatschappelijk impact achterlitten.
13: De extra drokte op de dijk die het verwachten wordt als in Frensier meer woningen gebouwd worden, bleef behind. Dat zei het college van Wargemaster en Wethouders die ter onderzoek naar dienlitten had. Inwoners van Frensier hielden zwaar genoeg de extra verkeersdrokte, maar ik hoorde het parkeren en hoorde veiligers op de bregen in de stad. In het Kettelijkerskar is een zeldzame skimmelfoen, de kammetjesstikkelswam. Van zover bekend is het pas de 12e keer dat deze soort in Friesland sjoen is. En de eerste keer in de gemeente Jereveen. De skimmel groeit vooral op oud deerhout, liek als omvallen boeken. Nevens waddenstoelzaakkundige Gosse Haga liet de Vincien hoe wichtig oude bosken binnen van de biodiversiteit. Hij vertelt hoe de paddenstoel eruit zocht.
16: Het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. Hij komt vanuit Ingestalen. Alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen. En uiteindelijk de uiteinden weer wat stiekelig. Het liek het wel op koraal.
13: Een mooi nijsje medij, maar sinneskien waardes die te matige zuidelijke wien bij zo'n 18 om 20 graden joe neemt. U dus noordwesten wij de bewolking ta, maar blut het ont 4 in de nacht oer al droeg. Het kwal het wel al naar 13 graden onder kust, ont 9 graden in het zuidoosten.
0: Timo, dankjewel. Oer spreken we die wij nemen gewoon voor een bulletin op de radio.
13: Zeker.
0: Ja, ondertussen altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone vanzelf. Download hem, hij is hartstikke handig. Alex Fleetwood Mac, hold me.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Nodig voor... My Vim Brons.

Mac Holtney, 82, komt dit. Dat is altijd lekker op de radio. Achter Jelve. Olven is het wordende mij is even in de bak. Versiekjes, wat komt er zal binnen? Hard Rock Hallelujah, dat draaien we wel eens uit Jetse Langstra. Ik hoop dat Friesland hier klaar voor is, de winnaar van het Songfestival. Nou, dan ben je vastkleed voor Jetse. Dank vriend Epke, even Marco Bussato, dromen zijn bedrog op deze dromendag. Op de nationale, internationale Dream Day. Dream Day. Sterren in de Nacht van Grimtosk. Ja, die hebben het nou eens even voen. Gerkje, die ze wekken ze even mij nemen. Dan even Bob Seger. Iep Boersma komt in mij. Still the Same. Oh, prima plaatsje, leuk. Draaien we zeker. En dan Ride the Wind van Queen. Voor alle motorrijders. Geert Leeuwen komt in mij. Queen dus. Paul Young, Come Back and Stay. Ik had dit prima. Jordi, dank voor die nepke. Wat komt er nog meer? Rachel Crafter omvregen, terug Sjoerd en Pippi Langstrumpf van de Go-Go Party versie. Dat is een bakstevige hardstyle is dat, of net? Willem, dank voor die nepke. Nou, dan ben we er wel een beetje hartstig voor ziekenhuisest. Hoe 20 minuten beginnen we erbij. Dus 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen, Ian Njoggen Njoggen. Wist van harte welkom bij die app. Of via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Dan kan het ook prima bij u binnenkomen. De Minkraan, zorg ik nog binnenkom van Stijn Land, of we die draaien willen. Jilke, nemen we zeker ook mee. We hebben dadelijk over dreamen, want het is Joert. Nou, wat is de officiële titel? Het is de Internationale Dreamdij. Wraad Dreamdij is het. En we hebben Marije de Boer aan de telefoon. Die komt van Langwaar, is psycholoog en die praat over lucide dromen. En dat bent dromen die zelfs sturen kist. Dus die eigen dromen bepalen kist. Zou dat net mooi werden? Nou.

0: het is vooral Dreamday. En ik hou er eigenlijk niet van om plaatjes daar om de hieren bij te slepen. Maar weer een mooie gelegenheid om dit weer even op te zetten. Pieter Wilkes, vandaag die ik een vreemde Dream. Moet ik dat gewoon eens Marije de Boer. Goedemorgen Marije.
1: Goedemorgen Wim.
0: Weet lang waar.
1: Dat klopt.
0: En we zullen het hebben over lucide dreamen.
1: Ja.
0: Dat is een dream die zelf onder controle heeft.
1: Ja, dat is dat je, we dreamen al jaren, maar dat ik wilst ik dream, dat ik maar bewust ben dat ik dream. Dat is het speciaal en dat is wat wij dan lucide, het wordt je lucide, het wordt helder. Maar dat nemen lucide dreamen. En als ik mij bewust ben dat ik dream, dan kan ik in die dreams bedenken van nou, ik wil dit is het waan of ik wil dat is het waan. Dus dan hoe komt het me net, dan kan ik hem sturen.
0: Maar waarom zou je dat wollen, dream is juist iets zoals net, wat net wat hier ook komt, toch?
1: Dat klopt en dat is ik hartstikke aardig en nieuwsgierig. Maar er kunnen goede redenen wijzen om te zeggen, ik wil lucide dreamen broeken. En nou, er zijn ons twee belangrijke redenen. Het ene is, ik heb hartstikke leuke dingen aan gaan. Het gaat uitkeersen, ik heb vleeën aan gaan. Ik heb zeggen, ik wil zo lekker eten gaan. Ik wil, dus, en dan wordt het een heel soort, ik wil verbroeken, maar ik zeggen van. Want het veel alsof het compleet echt is. Dus dat kist gewoon van heel soort leuke dingen kist het broeken. De orenreden werd het ik verbroekt is om competities of competenties vaardigheden te oefenen. En vooral dat in het duistig leven wat riskant wijzen kan. Bijvoorbeeld in de sportwereld bepaalde dingen oefen je. Dan binnen de sporters die dat via lucide dreamen doggen.
0: Nou, we hebben het dan over, wat voor sporten?
1: Nou, dat kan bijvoorbeeld reetrieden wijzen, maar vooral skiers die broeken. Het is in Duitsland is het skiënt het meest populair te wijzen dat sporters die dat doggen. Maar het hing er ik wat van al, hè? Van als ik via lucide dream het enorme voordeel, ik zei ze ik wil die bocht of die ouderdaling of die sprong. En dat kan ik dan heel precies vertellen van zoveel graden of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Dat weten de sporters beter dan ik. Ik ga dat oefenen en ik wil dat echt tot op het uiterste oefenen, dus vol gas erin. Het voordeel is dat de ambulance net
0: in het crash. Klinkt een beetje als een 3D videogame.
1: Dat is het ik. Of het is ik heel vaak liever, maar sommige mensen die kennen misschien wel de Star Trek films. Dat is zo'n science fiction serie. Daar is een holodeck. En daar koest ik van alles.
0: Wat was is daar, een holodeck?
1: Ja, een holodeck heet dat. En ja. Dan, maar daar programmeerde de computer het. Maar dan roest dus in een 3D wereld. Daar koest dan live inrennen.
0: Hmm.
1: En van alles en nog wat maatje. En mijn maatje. En daar waren het in die film ik wil vertraining, ja. Broek. Maar ik gewoon van lol. En dus die kant, daar is het ik van broeken.
0: Ja, maar we binnen wel een beetje vier. Oh, heb ik het idee. Ik heb natuurlijk wel, je wordt een nachts wel wekker. En dan heb je inderdaad het gevoel van, oh, ik dream. En ik ben er bewust van. Dat zal elke dier wel eens hebben, denk ik.
1: Maar nou, Erik, dan ben ik wekker.
0: Nou,
1: en dan ben ik al wekker. En ja. Dan nemen we dat net meer een lucide dream. Een lucide dream is echt.
0: Het zit ergens tussenin. Tussen sleep en.
1: Ik sleep. Ik ben in sleep.
0: Ja.
1: En ik ben maar wilst ik dream, bewust dat ik dream. En
0: ja, maar dan ben je toch voor een deel wekker. Dat je bewust hebben. Bewustwijzen hebben.
1: Ja en nee. Maar ik ben net wekker dat ik.
0: Nee.
1: Want ik blauw sliep.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus mijn hersens blauwen, ik in hersenstand. En de hersenritmes.
0: Je hebt dat vooral hoe Dijzek, volgens mij. Had je even een knipperke doggen tussen de midden, dan heb je een soort staat tussen dream en tussen sliep en wekker wezen. En dan begin je voor te.
1: Dat kan en dat klopt en dan kun je inderdaad even zo'n moment hebben.
0: Yeah.
1: En dus, maar goed, en bij lucide dream, dan moet je dat even vasthouden. En dat is in het begin, in de training, is dat ik als de trainer was. Hè, want het kind die ook komen, ik heb het nooit getraind, maar ik heb het wel eens dat het me ook aan, dat ik ineens wist van, oh, ik ben aan het dreamen, maar dat is het. Maar ik ben in sleep.
0: Mm-hmm.
1: Dat, maar dat besef, oh, ik dream. Oh, yeah. Oh dan kan ik nou ik wil bedenken wat ik nou dwang in wil.
0: Ja, ja, ja.
1: En, maar het vreest een soort energie om dat vast te houden.
0: Ja, want op het moment dat je denkt van nou zeker te zijn hem lekker beïnvloeden, dan wist echt wekker, hè?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, nou ja, dat kan gebeuren. Ja,
0: het geval van die inspanning.
1: Bijvoorbeeld, ja, dan ben je wekker, maar dan ben je net meer in de lucide dream.
0: Nee, dan is het gebeurd. Dan klapt het, de ballon is knap dan weer. Hè?
1: Klopt het. En sommige mensen gaat het heel makkelijk ouwe. En dan ben ik mensen van waar dit behoorlijk dreig is. Ja. En mijn training kist het een beetje leren. Nou ja, kwijt kost elk instrument.
0: Ja. Nee, ik laat je er aan de ene kant een beetje om de andere kant. Ik snap, als je dit een beetje onder controle krijgt, dan kun je dat en eventueel je voordeel maar doen.
1: Exact. Ja, ja. Okay. En vooral als je van sporters, die kunnen het echt een heel soort vertutend dwaan. Ja. Als ze dit op deze manier trainen kunnen, want ze kist volle meer risico nemen.
0: Nog even een algemene vraag, Marije de Boer. Wat heb je mij vooral dreamdij?
1: Nou, heel eerlijk zijn, heb ik daarnet sta heel verschrikkelijk vol. Maar het enige is dat ik heel vaak opbellen wil van dit soort gesprekjes. Dat is het vooral, ja.
0: Ah, gezellig toch?
1: Ja, nou, dat vind ik leuk, ja.
0: Bedankt voor de taaljochting, Marije de Boer, psycholoog.
1: Oké, graag die
0: Doei. Doei.

0: Fra Lippo Lippi. Dat is de naam van deze band. En dat is de titel. Zomerritten voor Alden, Huren en mij. Ik heb nog wel plaatsjes draaien. Ja, we hebben een beetje gas, ja hoor, een kind had. Hoppa. Rondje 64, cocktail trio. Is je.
1: Hey!
2: Yep.
1: Hey!
2: Ja.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Ze dus hebben het verder in het repertoire van het cocktail trio Duke. De kraan is er voorbij toen ik een andere top 40 tros spitte voor het snijsprogramma. Om snijden in Friesland, maar Johan Terpstra zelde dek op zetten. Maar dat snijpas werden. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?

0: titel zijn dit, is Squeeze V, maar Cool for Cats. Nee, bij deze dan. Het NOS Nijs, controle te zien, minuut voor Alven.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ienoeren.
2: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op Sneur om 8 en Tolven voeren.
1: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben ik wel bruto om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar het rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stoojeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Voor een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
9: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
10: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
9: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
10: Sjonge jo, ik mij.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Jocht uit, Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske Musea. Tickets museumnacht.frl.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nood ervoor, oerketraaien op Vretenbond. 24 september, het is Vrood Dreamday. Die is al memoreerd en er komen de nodige fysiekjes op binnen, hoor, dreamen. Ze hebben te steken Dreams van de Cranberries, Dreamer van Supertramp en Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Die zet ik dadelijk als eerste op en die komt uit de koken van Dirk van Dellen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
15: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, Echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou. Denk aan mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.

Jongens, zijn we er ook, Marco Borsato. Dat is met toch, wat een inspiratieboane is dat, die dreamen. Want ik zeg, er komt nog echt van alles binnen. Ik zeg nog het wiegelied van de drie J's. Hebben we dan toch dreaming in? De Spolstra Boys. Oké, ja. Echt leuk om te draaien. Drie J's, Kin, zeker. Dream of the Blue Turtles van Sting. Tuurlijk, Saskia. Het is instrumentaties dat, hè. Saskia, dat wist, hè. Kwart, hè. Ik kan wel even draaien. Is wel leuk, noem ik het. Dream van The Walkers, zei Jaap. Dan Dromentrein, Cozy. Of Geef Me Je Droom, vooral, van Dana Winner. Nienke, komt er mee aan. Dream. En goeiemorgen, Wim, naar aanleiding van die interview. Hoe dreamen, denk ik, dat is toch meer van de realistische kant, best. Daarom noemen we de hudde werkelijkheid. Suzanne Vega, Luca. Dat zei het Reinder. Nou, de fysiekjes via 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. De leukste motivatie erbij. En dan dreamen daar een bijzondere inspiratiebaan in wijze kennen. Ja, zeker. Dogmaai, lid vooral dien. Dreamplaat eruit knallen dadelijk. We kunnen ongetwijfeld in het alles draaien, maar we doen ons best. Derm Nogau, de volgende. Ilke Posma, die hier is al onvregen. Dat is een redelijk nuchter plaatsje. En ze vallen met dreamen te maaitje. Nou ja, behalve wat. Dien Kraan die dream is. Hey!

Supertramp Dreamer op Vrood Dreamendij. Dat is een inspiratiebanne voor deze apenkooi. 0620 voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen via de app van Omroep Friesland op smartphone. Communiceert hartstikke handig. Deze waar trouwens onvregen terug anageert. De Dreamer van Supertramp graag. En daarvoor draaide ik Stijn Land, mij Mien Kraan. En die waren onvregen terug Jilke Posma. 0620 voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Dank voor de appjes. Hinder de Spoelstra Boys nog, die kwam uit Wiegelied. Maar jeder, die kan ik ook nog wel even opzetten, misschien. Jeder, de drie A's, maar die parkeer ik nog heel even. Want jeder kwam Jim, kwam Sto Sjoerd, mij Disse. Willie Nelson, Always on My Mind. En dat is ik een dream van een plaat, toch?

Ja, Willie Nelson, wat een onderscheidend stemgeluid. Nou, daar kun je Willie Nelson wel van betichten. En om bewonder je Always On My Mind, wie dat op fysiek van Sjoerd Spoelstra. Dank vriend Hebke. Gerlio Bierma, die vregen Queen on. Ride Like the Wild Wind voor alle motorrijders. Dus even weg van het dromen thema, want dat kunnen we net broeken op de motor zitten. Hier is Queen. Ride the Wild Wind.

Yeah, Ride the Wild Wind. Met het meest bekende noemen van Queen. Skreunt erover Roger Taylor, zit op het album Innuendo. Dit keer door snelheidauto's. Living on the Edge. Denk je dat nog? Dat vond Roger Taylor leuk. Living on the Edge. Maar ze oké, bij deze draait en onvregen trog. Even de Gidleeuwe bier, maar hij kan erbij, ja. Nog maar iets zwarter, een heel verhaal. Die heeft natuurlijk al je foto's erbij. Die had wel een bijzondere dagen achter de rug. Kist voor iets draaien met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard. Want we binnen waarom op reis met een buske vol nieuwe vrouwen van het Interfriesisch Vrouwentreffen. Auf Deutsch geschrieben. In Lek, Schleswig-Holstein leidt dat. We hebben onder andere het eiland Föhr bezocht. En het Nolde Museum in Neuenkirchen. En de Greentech Campus in Engezande. En we zitten nu 60 kilometer voor Hamburg. Oké, dan. Lekker even. Via de internet stream neem ik aan. Is hier Henk Wijngaard.

0: door die eindeloze nacht.
1: En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht.
0: Goeie reis voor om, Marit.
1: Met de vlam in de pijp.
0: En achterhoorn.
1: Scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
0: Nog even via Hamburg. En dan wist ik al bij de. En daar zit ik al in Greens. Ja, dan trek ik hier de neus dicht. En dan wist hij Friesland. Dat komt ook goed.
2: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue. Zinwien op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
3: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
2: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er niks op tv.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Waanjoegedug.wafm.
11: Minuutje voor jou vertolven, een update. Inge Frisk van het Friskenijs, Timo Jepkema. Goedemorgen, Timo.
12: Goedemorgen. De gemeente Wat is Friesland onderzoekt het Hoed Dieken bij Noorden-Dokkum veiliger maken worden kennen. Onleiding binnen verskate ongelokken op onder andere de Dokkumerwei bij Ilsum en Wetsens schreeuwt streekomroep RTV NOF. De hebben daar in dit jaar al meerdere auto's in de sleet en voel ik een dierlijk slachtoffer. De gemeente zucht bij Glies naar de maximumsnelheid en extra verjochting op verskate routes. Hoe die verjochting meer strits lanteren, zo'n jongeren in Tietjerkstra-Diel een veilige gevoel aan, zei ze, die jongeren zelfs. Ze vonden de gemeente hier vragen om extra verjochting op de Zomerweg bij Burgum en bij Katrebra. Rietsleden wien positief voor het vaststel, maar hadden geen concrete tastzezingen dienen. De Friese film De Andere Kant van de Afsluitdijk giet snijn in première op het Nederlands Filmfestival. Het giet door een jongen van Zandje die naar de deur van zijn mem bij zijn paak op een borkerij in Friesland komt te waaien. Makker Bouke Brouwer vindt het wel een spannend moment dat Elsenier op dat festival nou zien film te zien krijgt.
13: Ja, misschien van de reacties. Ik ben er zelf al een 12 heel iemand bezig. Dus ja, het is een soort. Ja, het is niet een baby eigenlijk. Maar ik denk echt, in je eigen ontwikkeling als filmmaker is elke korte film is een stap naar een langere film. Dus ja, die positieve reactie, dat helpt wel maar de volgende project.
12: Ja, het is dus een kwatte film, maar hij is ook al dwaande met Tarriedings voor een langere Friese speelfilm. Advendo Snits had de cultuurpinning van de gemeente Zuidwest-Friesland kregen. De muziekvereniging werd mij eerst voor de Wroad-titel op de Marsparade bij het Wroad Muziekconcours. En voor haar jarenlange betutting van Snits. Ik de opleiding van jong muzikaal talent telt mij. De onderscheiding komt in het jaar dat Advendo 80 hier bestiet. Een mooie nijsje medaille met zinneskien waardes die de matige zuidelijke wien bij zo'n 1820 graden. Joen neemt uit het noordwesten wij de bewolking wel wat ta, maar het bloed ontvier in de nacht oeral droeg. Het kwal het oud na een graad een strandje onder de kust ontjoggen in het zuideesten.
11: Dank u. Uriel Oeren is meer nijs op de radio in Ooi Friesland. En altijd dan alles op omroepfriesland.nl en ooit op de app op de smartphone. Download hem, hij is hartstikke handig. Een appje van Ilke Hoekstra, die zei mooi Wim op deze mooie dreemdij. My Dreams van The Cranberries net ontbreken. Met de fantastische Dolores O'Riordan. Dit nummer kwam namelijk ik haar Dreams in Jotje Fjouwer en Jotje Guit. Want mijn sterke live optredens werden ze daarna je vrouw. Wie het verneemt. Groetnis van Ilke Hoekstra. Zeker, we pakken hem erbij dadelijks. Dreams van The Cranberries.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
0: Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
15: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Nul de Voor.
24: My Wim Brons.

Ja, man. Dolores O'Riordan. Won het woord, My The Cranberries. Dreams op deze... Wat ik noemde? Dreamday, internationale Dreamday, ja. Zoiets, zoiets wat. Ja, de exacte titel is meer van ons kent, maar het is Juwet in elk geval. Het staat Juwet in het rand van Dreamen alweer. Had je de internationale kalender leeuwen mij en we hebben er al mij die in, zeker. Ik heb mij deze abekooi, want er gaat heel wat door Dreamen. Zoals deze van de Cranberries. Fysiek je wie dat van Ilke Hoekstra. Dan Gerkje, die vreegt heel vaak sterren in de nacht hoor, van Grimtosk. En dat moeten we even in het Fries vertalen. Hoe zetten, dan is het sterren in de nacht. En dan hebben we hem zo bij de hoorn. We draaien bij deze. Dank vriend Epke, Gerkje. Hier is Grimtosk. MUZIEK

Gerkje vraagt hem vaker, hoor. En op eerste manier hebben we altijd passeert het nota. Dit is Sterren in de Nacht. Zo'n Grimtosk bij deze toch opzet. Dank voor die Nepke. Nogmaals. Nog eens. Gerkje. Hebben we daar nog de Jiddisch kalender behoorlijk van Willem Breusma. Maar eerst nog even deze. Wat dacht niet hem van Teenage Dirtbag van Weedus. Door Grietje of Vincent. Of allebei de Grietje en Vincent Faber. Grietje Faber, Vincent. Whatever.

Wheatus, Teenage Dirtbag. Grietje kwam er mij, of Vincent. Het is even wat onduidelijk wat de aanstuurder, afzender exact is. De aanstuurder, ja. Maar dat maakt het niks. Hebben we even opzetten. Dank voor de Hebke erbij. En dan de Jiddische kalender op Orieke van Willem Breelsma. 24 september, aardige Jiddies. Op de kalender Jules Alexander van The Association. Dat zie je hier bij 83. Honey McIntyre van The Average White Band. 81, die van Pick Up The Pieces. Dat instrumentaaltje, leuk nummer. Niks mis mij. 81 wordt de Jewett, Honey McIntyre. Steven Severin van The Shooksy and The Banshees. 81. Italiaanse jonger Zucchero. Zucchero van het jaar had ze hier de Jewett. 81. Diamante onder oren zelfs. Acteur en rapper Will Smith. Onder oren van DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince. Bekend. 58 Jewett. Man in Black. Singreste hit. En Run Bumblefoot Thal. Een gitarist, een van de gitaristen van Guns N' Roses. Zone 50, Jewett. Nice slash dan, neem ik aan. Een hitzanger Teddy Swims had ze hier, Jewett. 34. Hij stelde dit tijd nummer 3 in de top 40. Maar Mr. Know-it-all. Meest draaide plaatsje op de Nederlandse radio, neem eens bij. Succes met Inkar. Wim, u is de list. En de groeten van Willem bij deze. Nou, dat Mr. Know-it-all, die heb ik even net begonnen. In die zin dat ik dacht van ja, ik zou de naaien van Teddy Swims draaien. Die heb ik het vorige uur lezen litten. Dat is echt een mooie ballade. Dus ik die dan even opzetten bij deze. En van nu het Heitelon Teddy Swims. Van het Lokweenskje, mijn zin voor jou. Dat zie je hier bij deze. Hek je in bij die nieuwe single, Teddy. De titel is Perfect Man.

0: Nee.
1: Teddy Swims. Vierde trilogie van Stuart Swinton. Is hij? En Stuart Swinton. Zijn nieuwste single. There's no such thing as a perfect man. Antwoord daarop is natuurlijk jawel. En is dit hier? Zijn naam is Jacob Stelwagen.
2: Ik voel het zelf met deze.
1: Nou, kom maar in mijn thuis.
2: De wissegiet hoe de takkomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg, die is er nog altijd net. De zeehoenopvang, die zit er in Pieterburen zitten, hè. Zelfs een faillissement is mogelijk. En meestal niet mij door de postcode loterij, die van de week een kaartje kregen van een Gutte supermerk. En met het kaartje kreeg voor 15 euro om productenkipje bij de supermerk. En de voedselbank in Bolster vregen meestal nou die kaarten om bij haar in te leveren.
1: Oh ja.
2: Sibbelen, dit is mij het waar. Er is Nijs uit Orde Media en de eerste muziek is uit van de Proclaimers.
1: Oh, hakker hebben we dat te stellen? Oh, they're gonna be 500 miles. Wat leuk.
2: Ja,
1: dat is de Proclaimers weer fantastisch. Nou, en Doek. Dus het werd helemaal een fantastische woorden.
2: Je hebt hem vernoemd.
1: Dankjewel, Jacob. Alsjeblieft.

anymore. Deze internationale 3MD en noem maar de hudde werkelijkheid. Luca, Suzanne Vega op fysiek van Reinder Rijtsmaven. Heb gestuurd. Dankjewel, Reinder. Ja, er zijn nog meer. Die Matwe Lezenlitte, Jordi, hier nog Paul Young en Still the Same. Maak ik Lezenlitte prachtige plaat voor de radio, zeker Iep. Sorry. Hard Rock Hallelujah, Mat. Komt om. Everly Brothers Dream, ik heb er net mee bedraaien. Dream of the Blue Turtles van Sting. Nou, dat is wel heel ingewikkelde jazz van Sting. Saskia, dus die Mat wat te gek even de oer slaan. En zien we er nog meer. Oscar Bente, Matwe Lezenlitte, Hinke. Het spiekt mij al hier verschrikkelijk. Ik ken er niks van, want het is tol voor. En Jacob Stelwagen, die maakt daar het perfecte oorlijke radio. Dus hou de radio vooral aan. Groeten van Chris Toelwinder, linker rechter aan van dit radioprogramma. Mijn naam is Wim Brons. Mooie dij, dat wens ik. Dat mag lukken, maar dit waar. Nog een mooi instrumentaaltje, dat absoluut. Jacob kwam hier mij. Instrumentaaltje is misschien ook wel leuk. Wheels van Billy Vaughan. Dank en fijn weekend, Jacob. Exa, hoi.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wist zich niet hoe de takkomst van het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg is er nog altijd net. Zelfs een faillissement is mogelijk. Sibbelen is er mij het waar. Er is Nijs uit Oor Media en de eerste muziek is haast van de Proclaimers.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Noe in Friesland.
2: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van de Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Van Tolvo in oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van 25 september. Wist je niet hoe het daar komt van het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg? Is er nog altijd net, zelfs een faillissement is mogelijk. En meestal niet mij om de postcode loterij van de week een kaartje kregen van de Albert Heijn. Mij dat kaartje kreeg voor 15 euro om productenkipje bij de supermerk. En de voedselbank Bolzert, die vreeg het meestal die kaart nou om bij haar in te leveren.
3: Vorig jaar werd het 10 waarde die wij kregen hebben van rond zo'n 1000 euro.
0: En dan hoe is het? Het waarbrugt in het kwad met Sibbele Waaier. Een goeie met je.
4: Goeie met je. Van een beetje is het zeerlijk waar, maar in soort zinnen. Bij een zwak ontmatige zuidenwind rint de temperatuur op naar een jongetje om 20 graden. Joen en vannacht staan we toenemende de bewolking met een minimumtemperatuur van 8 tot 11 graden. Morgen beginnen we de dag tijdelijk met wat bewolking en enkel spotje rein. In de midden meer zinnen en droog waar. De noordenwind doet het rijstig gewoon en zwak van krijft. De temperatuur rint op naar zandje en jongetje graden. Meer over het waar, over de jaloeren.
1: Oond in oren,
2: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: De tier dringt voor het WEC, het Wereld Wadden Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Mijn schuld is, ze het onderhandelen, oorden net betellen miljoenen schuld. Voor Nijen Wieketons, die 1 oktober, maar er een oplossing wijzen. En ik praat erover met Loek Mulder, collega van RTV Noord, uit een bot verdippen in dat WEC. Loek, een goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik begrijp dat alle scenario's nu op tafel liggen, inclusief een faillissement.
6: Ja, dat is eigenlijk al een tijdje zo. Hè. De bouw van het imposante gebouw op de rand van land en zee heeft een tekort opgeleverd van ongeveer 3 miljoen euro. Met de schuldeisers wordt al maandenlang onderhandeld over hoe dat nou opgelost moet worden. En daar ligt nog altijd geen akkoord. Er ligt een datum nou van 1 oktober, maar het is een beetje onduidelijk of dat nou een soort van een streefdatum is of dat een harde deadline is. Maar in elk geval, dat moment wordt in elk geval wel aangewezen als dan moet er een oplossing liggen.
0: Ja, wat is eigenlijk het probleem met dat WEC?
6: Ja, een jaar na de opening, onlangs in april, werd duidelijk dat het financieel echt niet goed ging. Die bouw, hè, zoals gezegd, heeft een tekort opgeleverd. Het WEC is eigenlijk niet in staat om die rekeningen te betalen. Daar wordt over gesproken. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land die hebben gezegd, nou, we willen wel voor een deel bijspringen en dat tekort wel aanzuiveren, maar alleen als er een

0: akkoord ligt met die crediteuren. Nou, zolang dat er niet ligt, houden ook de provincie en de gemeente de hand op de knip. En is er dus nog steeds geen oplossing? Nou, dat is dan één deel van het verhaal. Dat gaat dan over de bouw. Maar daarnaast valt ook het aantal bezoekers tegen. Dus als eenmaal die financiële kwestie is opgelost, dan moet ook die opgave nog worden ingevuld. Want ja, dat is ook nog niet zo eenvoudig.
1: Zou je kunnen zeggen, want dan loopt er in de exploitatie ook iets mis.
0: Exact. Er zijn eigenlijk twee dingen die je moet onderscheiden. Hè? De ene kant heb je natuurlijk de bouw en de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar de andere kant heb je natuurlijk, ja, als het gebouw er eenmaal staat, dan begint de exploitatie. En ook daaruit moet natuurlijk uiteindelijk een zwarte cijfers worden geschreven. De streep onder de rekening moet wel positief zijn. Wat ik daar nog over kan zeggen is dat over 2025 opvallend genoeg wel een positief resultaat werd geboekt. Een 250.000 ongeveer. Maar dat was vooral te danken aan één grote nalatenschap. Waardoor dat getal positief is geworden. En ja, weet je, dat geeft ook al wel een beetje aan. Als je afhankelijk bent van dat soort incidentele zaken. Probeer daar maar eens een gedegen begroting op te bouwen. Dat is nog niet zo eenvoudig.
1: Nee, dat zou ik zeggen. Dit zal niet elk jaar vol gaan komen.
0: Nee, nou ja, dat is. Je kunt niet structureel rekenen op grote nalatenschappen. En dus moet je wel ook gewoon bouwen aan een constante bezoekersstroom. Dat heb je wel enigszins in de hand. En daar wil je wel meer zekerheid over hebben.
1: Ja, en de overheden willen dus onder voorwaarden wel bijspringen. Donateurs zijn om steun gevraagd. Loopt dat wat? Is daar zicht op?
0: Hoeveel dat heeft opgeleverd, ik denk nu nog niet zoveel. Afgelopen week hebben ze een nieuwsbrief uitgedaan waarin ook wordt gezegd van ja, op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren, dat is eigenlijk ook, dat zit bij elkaar in, hè, is onzeker. Of in elk geval niet vanzelfsprekend. Dat was het woord dat gebruikt werd. In die nieuwsbrief is de donateurs gevraagd om wat extra geld te geven. Dan moet je dan maar hopen dat ze dat ook gaan doen. Ik kan me niet voorstellen dat je daarmee alle problemen oplost.
1: Nee, en wat gebeurt er als dit inderdaad op een faillissement uitdraait? Want je geeft al aan dat Zeehondencentrum, dat eerst in Pieter Buren zat, zit daar ook bij in. Ja, dat verplaats je ook niet 1, 2, 3.
0: Nee. Dat is ook zo. Het is moeilijk voorstelbaar dat dat op een faillissement uitdraait. Hè? Maar het kan natuurlijk wel. Kijk, dat hele WEC en het Zeehondencentrum Pieter Buren is natuurlijk van enorm veel waarde voor de provincie Groningen geweest, voor heel Noord-Nederland, ook voor de provincie Friesland. Het is wel zo dat het is nu zo groot dat het moeilijk voorstelbaar is dat de overheden dit teloor laten gaan. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat partijen waar ik contact mee heb, die zeggen hardop van ja, wij denken gewoon dat het WEC aanstuurt op een faillissement. Ik heb daar geen aanwijzingen voor of harde bewijzen voor dat dat zo is. Maar dat is wel de gedachte die leeft onder de partijen die contact hebben ook met het WEC.
1: Ja, maar zelfs al zou dit worden opgelost, dan moet er meer gebeuren. Overheden willen misschien wel bijspringen. Ja. Maar ik neem niet aan dat ze de lollen hebben om het in een bodemloze put te storten.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Dat is ook zo. Maar nou, de overheden willen bijspringen. En dat is dan bedoeld vooral ook om die bouwkosten aan te vullen. Hè, de tekorten daarop. Meer structureel. Dan gaat het om die bezoekersaantallen. En het aantrekken van donaties en erfenissen. En het contact te leggen met goede doelenstichtingen. Daar kan dan het WEC voor de exploitatie zijn inkomsten uitputten.
1: Oké, nou, we wachten eerst 1 oktober af. Ik dank je wel voor de toelichting.
0: Ja. Graag gedaan.
1: Loek Mulder weer dat, collega van RTV Noord.
2: Nooi Friesland,
3: Media Oershow.
1: Nee, Erik Enema, goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag, Jacob.
1: Nou, wat is het?
4: Een hele bijzondere operatie, mega-operatie, wie vannacht in Amsterdam op de ring daar te zien. Waar een Brugge deal op zijn plak zetten. Dat stik Brugge, dat is vanuit de Skip, vanuit Friesland, vanuit Samar, naar de Haatse Taffingen. Ik ben het Brugdek, zie erop. Dan weet je wat je zorgen, dat is wel handig natuurlijk.
1: Wel handig, ja.
4: er wie een heel stad Amsterdammers, die moet dat wel eens even zien hoe dat op zijn, in zijn werk ging. En in een tentie kregen ze dan uitlust, die Amsterdammers, van de bouwvakkers.
2: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk. Dat,
3: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
4: Ja, je moet de mensen een beetje bijbeloeken natuurlijk. Nou, het nije Bregendeal is een nije stap in de uitbreiding van de Ring van Amsterdam. Maak je een knop en dan jouwt hij in loert. Nou, dan is het een doos. Ja. Nee, dat niks. Ja, ik had Jacob bedacht. Dan is het echt een zinstwekering.
5: Maar hij vindt ik een probleem.
4: Nou, dan wist het maar verst eventjes. Ik in trog mij een wat serieuze berucht in het media. Sjoch, haast 300 patiënten en ziekers hebben voor hier een ziekenhuisverbod kregen. En dat hebben ze kregen omdat ze haar vaak, te vaak agressief toont hebben in de richting van zwaardig personeel. Het gaat dan begrijpen om skellen, spuien, vliebje, slaan, schoppen. Of echt het bedriegen van het ziekenhuis. Zo'n 204 mensen heb ik in de eerste zomer van dit jaar zo'n ziekenhuisverbod kregen. Een zwarte lijst, dan worden ziekenhuizen hetzelfde net nemen, maar dat is feitelijk wel wat het is. Ben ik was ziekenhuis in Friesland die ter mij werkje. In onderwijs vermeed die meer daardoor. Zie ik nog zo'n muziekje, had dat wel? Nee, dat wil nog meer. Dan nog een ernstig verhaal eigenlijk. Een Britse toeriste had online een soort kritiek kregen. Toen ze op TikTok klaagde over de prijzen en de kwaliteit van het eten en drinken bij Auschwitz.
1: Oh.
4: Ja, dat is heel erg dom, Kees. Lynn, zei het, die Britse toerist die weer bezieken in Duitsland. Of in Oostenrijk. Of dit is in Polen, is het inderdaad Auschwitz. Ze weer met haar dochter weer ze dat. Bij een horecazaak kocht ze een smoothie en een limonade. Kostte haar en haar dochter €10,50. Maar nevens dit waar weer in de drankjes min van smaak. Het smaakt nergens naar. De limonade zo nevens haar dochter zelfs naar schimmelmaak. Middel roeken. Nou, dat ken wie wezen, maar dat zei je daar net, liet het mij. Nee. En toen het in de volgende video had Lynn haar volgers adviseert om zelf eten en drinken, maar te nemen naar je oude zoiets. Nou, het zet een heel soort leuke reacties opleveren voor zelfs een botte showers van die TikTok-films. Die vonden het ongepast dat ze tieners en besieten on een plak dat meer dan 1 miljoen mensen vermoorden binnen te klagen over de horeca en over de prijzen. En het Auschwitz-Birkenau Museum heeft trouwens nog beklemtoond dat het cafetaria boetende beziekerscentrum leidt. En toch een externe partij exploiteerd werd. Pleit het beziekerscentrum in die zin vrij. Let het Lynn nog een keer een video op TikTok zetten. Zijn net haar excuses om weer. Dus dat is een. Je kent ze een smakeloze TikTok. Dat zou je eigenlijk, zou ik het nemen. Oh, sure, hij is nog een pip gevoel.
5: Ik ken het wel.
4: Dat is mooi. Nee, ik ken het nog altijd net. Dat besluit een kostelijk verhaal van een wenswaardig centrum in België. In Bilsen-Hoeselt, Villa Ter Vruchten. Daar hebben de bewenners, 80-plussers, genietje kennen van de bezieten van 2 strippers. Een man en een vrouw. Meestal door ze daar. Knutselnamiddagen of een mini-slagerfestival. Ze wonen nou eens een keer wat oors dan. En dat hebben ze niet in. Onder de bonkende beats kwam er eerst een mannelijke stripper uitgedost in een politieuniform de zaal ingedanst. Dat uniform werd stuk voor stuk volledig uitgetrokken met hulp van bewoner Nicole. Zittend op een stoel in het midden van de afgeladen zaal nam ze gretig deel aan het spektakel. Nou, dat vind je al hartstikke leuk voor Nicole. Na haar mannelijke collega was het de beurt aan stripper Ashley. Een mevrouw, zie ik nog maar even zezen. Zij genoot ook van het niet alledaagse doelpubliek. Super dit, reageerde ze naar haar act. Het is niet de eerste keer dat ik het doe voor senioren. Maar het komt niet vaak voor. Mijn doel is dat mensen gelukkig maken. En dat is gelukt. Ik vond het heerlijk ze te zien genieten. Dat zie ik aan hun oogjes die fonkelen. Nou, ik de 84-jarige Roland, die vond het schitterend. Mooi, heel mooi, stamelde hij. Zei het Ashley, dat is die vrouwelijke stripper dus. Normaal doe ik mijn broekje ook uit, maar in deze setting vond ik er geen meerwaarde aan om dat te doen, vervolgde Ashley. Of ik angst had om mijn toeschouwers een hartaanval te bezorgen? Nee hoor. En daarbij, hier hangen voldoende AED-toestellen aan de muur.
5: Wat een verhaal.
4: Ik moet Friesland net onthouden, dit mooie verhaal van
5: de VRT. Nee, dat moest ik zeker net. Eerder kennen, maar dank u wel.
1: Het is 20 minuten naar 12. Het meest mij door gewoon de postcode loterij. Die had van de week een kaartje gekregen voor de Albert Heijn. Met het kaartje kreeg ze 15 euro om producten kip bij de supermerk. En de voedselbank in Bolzen die vreeg meestal om die kaarten om die bij Harden in te leveren.
6: Omroep Friesland. Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
6: Alles wat er

0: En Shores, muziek van de Talking Heads, zie dat. Meest knip mij door gewoon de postcode loterij. Ja, van de week een kaartje kregen van de Albert Heijn. En mij dat kaartje kreeg voor 15 euro om productenkipje bij die supermerk. De postcode loterij docht is de actie al langer, maar eerst gaat dan om vegetarische producten, die skeerpje koest, mij het kaartje. Dat is verloren in gewone hardware producten. En de voedselbank Bolzers ten omstreken vreeg het meest niet geen gebroekmeidje van de kaarten om ze bij haar in te leveren. Voorzitter Willem-Jan Popma.
1: Wat wij graag willen is dat mensen die kaart net broeken, om welke reden dan ook, dat ze die dan net versmieden, maar doneren onder de voedselbank. Onder oren voedselbank Bolzert. Want daarmee kennen wij dan werd goed helje bij Albert Heijn, dat hebben we afspraken mij. Om zodanig dat uw stellingen weer op varie te krijgen.
2: Ja, het gaat om passen voor 15 euro. Ja. Je doet dit al vaker, hè? Oriëren hem en dit. Ik vraag gewoon een meisje, werkt het?
1: Dit werkt het zeker. In de beginfase werd het net zo succesvol in die mate dat de koers alleen nog vega-producten krijgen. In pakketten. En nou, dat sloeg net om. Letter het Albert Heijn, schijnbaar importeer mij met de postcode loterij, hun assortiment behoorlijk uitdraaide. En nu kennen we dus een karmaatje uit producten die het verraden binnen. En dat zijn uiteraard alleen maar houdbare producten. Potten, blikken, soepen, neem maar op, die in zakken zitten, die lange termijn hebben voor de houdbaarheidsdatum.
2: Ja.
1: En dat smiet behoorlijk op. Ja, we hebben vorig jaar een enorm groot succes van.
2: Ja, want om wat voor bedragen moet ik dan denken?
1: Nou, vorig jaar werd een tienwaarde die wij kregen hebben van rond 100.000 euro.
2: 100.000 euro?
1: Ja, omrekenen als waarde. Ja.
2: Oh, dat is gigantisch.
1: Ja, dat is zeker gigantisch. Ja, dat weer echt een klapper voor hier. Dus de mensen die weten zo langzamerhand ook dat wij dus in staat binnen om die kaarten dus te incasseren. Ze moeten ze wel activeren trouwens zelf, want anders kennen we er niks mee. Maar want die actie duurt eigenlijk ook maar 3 weken. Dus in die 3 weken proberen we zo gauw mogelijk, zo vol mogelijk die kaarten te krijgen. En wij melden dan aan Albert Heijn van de tussenstanden wat wij hebben, zodat mijn rekening horen kan met de omkeer van producten die wij dan op die basis bestellen.
2: Ja, en Josse, daar vullen we uw stellingen wel mee aan. Het is voor Jemmeke een soort van foirie, dus.
1: Ja, zeker. Ja, want elke week gaat er spul uit natuurlijk. Dus daar moet ik elke week weer bij komen.
2: Ja.
1: En we krijgen natuurlijk vanuit ons regionaal distributiecentrum in Drachten krijgen wij wekelijks woord onleveren. Maar ja, dat is verschillend wat er op een gegeven moment echt onbeheer wordt via dat kanaal. Dus wij willen graag varie zo goed mogelijk op peil houden.
2: Ja, want als we even zoeken naar die voedselbank daar in Bolzert, hoeveel mensen maakt je daar gebruik van?
1: Nou, dat valt op dit moment wat in. Dat wil zeggen, misschien het heeft een positieve kant en een negatieve. Wij zitten op dit moment op zeg maar gemiddeld 22, 23 gezinnen. Dat zijn dan gezinnen met huishoudens, laten we het zo zeggen, al dan net mijn band. Maar wij zoeken wat dat onbelangt. Sjoent de armoede die er toch heerst in het land, en zeker ook in uw provincie. Soms verwacht je dat wij meer mensen over de vlier krijgen. Maar dat is net zo. Maar misschien heeft dat ook een positieve kant, dat mensen ontwerkenrijd binnen. Ze hebben natuurlijk stiepe kringen van de oorheid, met energie taslagen en dergelijke. Dus dat kan een reden wezen dat mensen net meer bij de voedselbank komen. Maar vaak is het een schaamte dat men zei van ja, nou ja, de voedselbank, markt daarheen enzovoort enzovoort. Dan zorgen ze mij. Dus die sociale controle, die kende ik nog wel eens een paar spelen. Maar ja, mensen, jongens, als je iets nodig binnen, kom. En op dit moment kennen wij dus, als mensen zich melden, dan ben ze benauwd dat ze een soort gegevens onleveren maken.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat maakt op een gegeven moment hek, want we moeten wel het criterium verstellen waarop men rucht heeft op eten. Het is een rucht, hè? Het is geen gunst. Maar dan kennen ze de eerste 6 tot 8 weken, kennen ze zonder meer elke weken, kennen ze voedselhelje. En daarna komt pas een zogenaamde intake. En dan wordt bepaald van keer betrof met het traject of net.
2: Oké. En dan heb je de stellingen weer vol, mooi behulp van de kaarten van de postcode loterij.
1: Ik hoop dat die weer massaal onleveren worden. Ja, absoluut.
0: Dat is Popma van de voedselbank in Bolzert en Omkritten. Dadelijk in Noe in Friesland is Astiel Wien. Het regionale nijs met Timo Jep. Kom maar hier in Noe in Friesland.
3: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
5: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
6: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou ja, mienskip. Geweldig.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is Evenij Jalwien. Het regionale nijs, nou, met Timo Jep, kom maar, een goeie midje.
20: Goeie midje. De gemeente Wat is Friesland onderziek het hoed Dikken benoorden Dokkum veiliger makken worden kennen. Dat meldt streekomroep RTV NOF. Onderleiding binnen verskate ongelokken op onder oren de Dokkumenwei bij Ilsum en Wetsens. Daar bedaren dit hier al meerdere auto's in de sleet en voel ik een dierlijk slachtoffer. De gemeente zucht bij Glieks naar de maximum snelheid en extra verjochting op verskate routes. De wiekagent van Dokkum ziet het hoeneigeners die denken dat haar hoen vergiftigen is in de omjouwing van het Tolhuispark. Quadlien waat een hoen naar het uitlitten in die omjouwing en niet een slim ziek. Uiteindelijk verstoor het beest. Voor de rest om wennis hadden we waskoringen op hong in de omjouwing van het park. In het kettelijke skar is een zeldzame skimmelfoen, de kammetjes stiekelzwam. Van zover bekend is het pas de 12e keer dat deze soort in Friesland sjoen is en de eerste keer in de gemeente Jereveen. De skimmel groeit vooral op oud deerhout, liek als omvallend beuken. Nevens paddenstoelzaakkundige Gosse Haga liet de Vincien hoe wichtig oude bosken binnen van de biodiversiteit. Hij vertelt hoe het de paddenstoel eruit zocht.
21: Het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. Hij komt vanuit Ingenstolen. Alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen. En uiteindelijk de uiteinden weer wat stiekelig. Het liep het wel op koraal.
20: Zijs Lied Dierverenigings komen jong bijnwaar in Elslo voor een kringkeuring van jonge knieën en hen. De bisten worden daar beoordeeld en uiteindelijk wordt één winnaar onwierst. Een soort van bistenshow dus, waar de bisjes zo mooi mogelijk van de dijk komen matten. De Zijs mooiste knieën en hoenders, dat is de sammelnamme van al die vogels die mij doggen, nemen het januari op bij de keuring, waarbij het verenigings dus het januari opnemen. Harry van den Berg van Kleindiervereniging Zuidoosthoek leidt uit waar de jury naar sjocht bij zijn keuring.
22: Ieder konijn of hoendersoort
4: die heeft een rasbeschrijving. En dat probeert de fokker zo ver mogelijk naartoe te fokken, zeg maar. Het is wel een soort checklist, denk ik, maar het is allemaal keurig in een rasboek is dat uiteengeschreven, zeg maar.
20: Nou, zo is het. Onze veer, het regionale Nijs.
0: Tuurlijk, ja, kom maar, dank u wel. Dadelijk het waard, mijn sibbelen, oer 10 minuten.
6: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
24: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijde en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06 83 242 162. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
25: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
26: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou, doe nog. Wonenaanwater.nl.
27: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
28: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's is de vat Els.
29: Werkcentrum Friesland is de vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
30: Hoe kom ik je waai?
29: Of in die tij wekker had.
31: Hoe kom ik aan het werk?
29: Vragen die toet in toekomst keer.
32: Waar kan ik van over werk leren?
29: Vragen die praktisch binnen.
33: Hoe vind ik personeel?
29: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
34: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
29: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
35: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
36: Noe in Friesland.
37: Jacob Stelwagen.

0: De gemeenteraad van Noord-East Friesland die had instemd met een motie om het ban, dat als eerste een lippaai vindt, een priester Jan. En het is het initiatief, maar ik zei ze, komt van bennenburgemeester Aten Rindert-Veenstra. Nou is het wapenjocht, Sibbele Waaier, een goeie medje.
1: Een hele goeie medje.
0: Wat zegt er van de mol vreugdelijk uit?
1: Het is fantastisch. In Iemert.
0: Ja, ik vond het echt heerlijk, heerlijk nice in mijn waar.
1: Ja, en ik zal je vertellen, het wie ik nog fris.
0: Ja, toen ik in de auto stapte, het nog een graden. Maar de zin is er wel volop.
1: Ja, nou, ik heb de leegste temperatuur in de provincie die ik, Sjoen, die wie 4,1 in Bakkeveen. En buiten de provincie kreeg van Moanen, die zei, het is onder nul west, dat we in Twente op klomphichte, net op neushichte.
0: Nee, ik snap
1: het. Dat we het krijg onder nul west, maar dat is in Friesland net gebeurd. Maar het wie de oude nacht, het wie zeker fris. Ja, dat kon gebeuren, de atmosfeer die wie helemaal tot rijst kwam. Geen wien en het wie een skoft wie helder. Dus dat kon dat gebeuren. Nou, op stuit en de temperatuur gelukkig een eindje omheen. In grauw wit zandje komen in, ik in kwaaim schitterend waar. Zandje komen in, starem 16,8. Isbrechtem 18,8. Op Skielge zegtje zo'n. En Vlieland een graadje heger, maar zandje zo'n. Net mooie waar hebben we u te danken. Om een hege drukgebied boppen Duitsland. Het zwargert ver sierlijk waar, maar een zwak ontmatige zuidenwind en rent de temperatuur van mij nog een beetje op naar zijn jongetje om 20 graden. Nou, jong bloed het ik nog eerst kalm, rijstig waar, maar net al te volle bewolking, temperaturen die dan nog tussen de 11 en 14 graden binnen. En dan in de rent van de nacht, dan krijgt het hege drukgebied concurrentie. Want vanuit het westen nadert een zwakke storing. En dat betekent dat vannacht in de rin van de nacht de temperatuur net verder daalt. Die bloed dan nou minimaal op 9 graden steken. De reden is bewolking en een wind die draait van zuid naar noord.
0: Een storing, bewolking, wat betekent dat voor morgen?
1: Ja, nou, we maken je net al de volle zorgen. Het is zo dat we morgen in de maand tijd toch wel wat bewolking hè. En het kan wezen dat er een enkel spotje rein uitkomt. Dus daar verwachten we net de volle van. Maar het verstoort wel even dat zinnige ritme. Maar in de rin van de dag komt er weer steeds meer zinnen. Bloeit het droeg. Houdt de wien hem rijstig. De wien die zit morgen dus in het noorden. En daardoor ben de temperaturen ik een beetje leger. Maar is aan zandje om 9 graden.
0: Ja, ik kan wel wennen onder het Nijnsimmer waar, maar ik zei ze. Hoe lukt het voor snijden en de dagen daarna?
1: Nou, ik zet u te doeken van. Snijn krijgen we besieten van een nieuw hegedrukgebied. Het fransje wat u dus vannacht en sneur een beetje pleegt, dat verpietert wat. Dat wil nog onder de voordrand van het hegedrukgebied. Dat betekent dat de wind weer van noord naar zuid gaat. De wind is dan zwak ontmatig en de temperaturen die winnen we wat. Want we gaan naar de jongetje om 22 graden. En dat is eigenlijk prima waar. Nou, en dan om de snij te besluiten, dan sloept er vanuit het westen een naaie steuring uit de kant op. En die jouwt in de rind van de nacht van snijden op mandi mogelijk weer een dripje rein. Nou, als we dan naar de mandje zorgen, dan hebben we nog te krijgen met die steuring. Dat kan nog wel een buiken opleveren, maar in de rind van de dij, dan stabiliseert het weer. Dan komt er weer een naaie hege drukgebied. Temperaturen die erin op naar zijn 20, 22 graden. Maar in de nachten dan trek je naar 14 graden. Ja, en dan op tiesje, dan zien wij een diepe depressie, de stormdepressie op de oceaan. We krijgen geen storm. Aan de orenkant leidt een hege drukgebied bop in het midden van Europa. En deze beide grutmachten, die zorgen ervoor dat de streming zuidelijk wordt. En ja, als de zon schijnt en de wind hem wat de rijstig gehad, dan komt die warme lucht onze kant op. En dan zo het tiertje zat het nauwst hier 24 graden max verkennen. Dus degene die de sandalen en de kwartenbroek opromen had, ik zou ze weer te vastkien hebben.
0: Ik zou ze maar weer uit de kost helemaal. Ja. Nou, dat ben je mooi bedacht. Dank je wel en een nog een keer.
1: Ja, hetzelfde.

0: Senna Black van het album Boudewijn de Groot in het Frisk en het noemer Jimmy. De gemeente van Wat is Friesland had instemd met een moosje om een band, dat is eerst een lip I feed een priester Jan. Het initiatief komt van Benneborgmaster Aten Rindert Veenstra. Hij leidt onder gemeente uit wat de voordelen binnen. Ja, Aten Rindert, hoe kwamst op dit idee?
1: Nou, de vorige Benneborgmaster die had dus betocht van, nou, dat zo goed was als daar ook een priest van komt. Maar nou ja, ze kreeg wat te let met dat idee. En toen zei mijn buddies van, hey, is dit leuk? Wil je dit oernemen? Nou, ik zei, ja, dat wil ik wel hartstikke leuk. En ja, dan ga ik altijd gewoon zitten met pen en papier. En dan, schreeuw ik gewoon op wat er niet opkomt. En dan, neem ik dat de gemeente riet in mij.
2: Ja, en wat heeft de gemeente riet verteld?
1: Nou, ik was vooral zijn van, nou, uw natuur is heel belangrijk en heel mooi en bijzonder. Dus wie moet daar goed te passen en wie binnen de volgende generatie? En ja, dan vind ik het wel belangrijk voor bijen die graag naar boeken wonen en mij van ziekje en meer de natuur leren willen, die mij online beste zien centjes zet worden.
2: Ja, en zijn police en ik helpen kennen dat er misschien nog meer bijna moeten gaan, of net?
1: Ja, precies, ja.
2: Ja, ja. En hoe reageerden de meesten in de gemeente hier?
1: Nou, ja, de meesten vonden het een goed idee. Maar, er wie nog gewoon een paar vragen. Bijvoorbeeld van hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze daar? Want de meesten natuurlijk net met mij nemen. Maar ja, nou ja, een fotomeitje, net iedereen had een telefoon, nou ja. Maar daar ben we echt wel uitgekomen. Dus de meeste winter wel mij eens.
2: Ja, want een partij, de PvdA, die toch nog, ja, misschien wordt er naartoe wel wat verstuurd, dat er volle meer bij het loon inloeken. Maar je maakt toch ook wel uitlijn dat het alleen maar voor bij van de basis kwam is. Dus dat het dat of wel wat daar valt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat ging mijn buddy ook uitlaan. Ja, ja, dat vind ik echt zeker. Ja, dat dat is ook wel een van de punten waar rekening mee is gehouden.
2: Ja, ja. En hoe is het om Benneborgmaster te wezen en dan zoiets te bereiken?
1: Nou, ik vind het heel leuk, natuurlijk. Maar dan stond hij voor zijn hele rietzaal vol. Dat is echt, dat vind ik altijd heel leuk. En om zoiets vooral u te voeren, dat vind ik altijd heel mooi om te doen, ja.
2: Ja, maar ik wel een beetje spannend, denk ik, of net?
1: Ja, als ik ergens binnenkom, dan denk ik van, ik mag het maar gewoon, ik doe het maar gewoon. En als het, als ik nou heel veel zenuwen had, dan doe ik het juist meer fout.
2: Dus gist zo ontspan mogelijk, gist al die resale in en vertel ze gewoon die verhaal.
1: Ja.
2: En met wat voor gevoel is nou waarom op Justion?
1: Ja, best goed gevoel natuurlijk. Dat zoveel meesten. Best. Nou ja, ik wie net heel zenuwachtig. En ik vond het echt best mooi dat de meesten er samen in zijn. Dus ja, dat wie wel even een goed gevoel, ja.
2: Ja, best zelf ook een beetje een eyesieker en dit graag boeten is, of net?
1: Ja, ik ben altijd wel graag boeten, ja. Mijn vriend of. Maar ja, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, net de hele dag achter de PlayStation.
1: Nee, dat hoeft om mij echt niet, nee.
2: Nee, oké, mooi. Nou, hartstikke mooi dat het slag is. En dank je wel dat ze even een telefoon weer is.
1: Ja, je merk. Dank je wel.
2: Oké, fijne dag nog, hè?
1: Ja, dank je wel.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont in oren. Noo in Friesland.

0: Alex Warren en Fever Dream. Honderden mensen uit de gemeente Leeuwarden die binnen deze mond begon mijn sportexpeditie. Ze kwamen in de kunde bij verskate sporten met het doel meer mensen in beweging te krijgen. Verslaggever Keke Leenstra bezocht het sportpark en spruts mij Mente Harsema, de evenementenmaker van BV Sport.
1: Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go!
2: Nou, we hebben een sportdag voor 300 kinderen van basisonderwijs vanuit NOC, NSF en BV Sport. We hebben een Team NL sporter die heeft net een hele mooie warm-up gegeven. En ja, zo hebben we eigenlijk 300 kinderen tegelijkertijd in beweging gebracht. En,
3: waarom is dat zo belangrijk?
2: Omdat je toch wel heel erg ziet dat kinderen tegenwoordig minder sporten. Door en telefoongebruik, veel online zijn, minder buiten komen, minder aan sport doen. Dus daarom vinden we het belangrijk om dit soort dingen te organiseren. Om de kinderen te stimuleren om te sporten. En om vooral kennis te maken met andere sporten die ze misschien normaal gesproken niet zo snel doen.
3: Ja, want waarom is het zo belangrijk voor kinderen dat ze in beweging blijven?
2: Het is natuurlijk motorisch heel goed, maar ook je ziet dat er toch wel heel veel overgewicht is de laatste tijd. Het is goed om buiten te zijn, het is goed om te bewegen, het is goed voor je hoofd en voor je lichaam. Dus het heeft heel veel goede punten.
3: Pieter Hamstra, jou binnen juf van groep Zalm 8 van het Klaverblad. En wat was de reactie van de Bert toen je vertelde dat je met Jood ging sporten?
4: Ja, dat was heel goed. Ze hadden er wel heel veel zin in, maar het is voor u, ze ben ik wel spannend. He, van wat staat er al te gebeuren en hoe gaat het allemaal? Dus het was wisselend, maar wel positief.
3: Ja, want je bent een squalle voor heegbegaafde Bern. Wat betekent het voor de Bern dat zij hier van hem aan het sporten binnen?
4: Nou, het is voor u, ze ben heel belangrijk dat ze uit de hollen gaan. Want ze zitten gewoon heel soort in de hollen nooit te denken. Dat ze in hun lief komen, dat ze lekker bewegen. En dan ben ik een heel soort Bern die bewegen wil. Maar dan ben ik een heel soort Bern die vindt allemaal nieuwe situaties. Ik faalangst bijvoorbeeld. Want we willen het allemaal heel goed doen. Ja, wat gebeurt er dat ik dan een fout maatje? Wat zien ze die meesten dan? En dus dat speelt dan ik allemaal mooi.
3: Ja, wat ben dan de fardion van sporten voor deze Bern?
4: Dat ze heel veel nieuwe uitdagingen omgaan. En vooral ik het bewegen. He, van, omdat ze zoveel in hun holle zitten, dan heb ik wel spanning in hun lief. Lekker ontspannen. En ik vind het hier heel belangrijk dat ze alle soorten sporten zullen. Van, je gaat heel snel naar het bekende, wat is bekend. Maar hier moet je mijn handbal hebben. Nou. En korfbal, het is op zich wel bekend, maar er begint net een heel soort bernig op. Dus ze moet ze heel soort kennis maar naar je sporten. En dat vind ik gewoon heel mooi. Van, anders geven ze de uitdaging net om en nu geven ze de mol aan.
3: Wat vinden jullie het leukste aan deze sportochtend?
5: Tot en nu hockey, denk ik. Ja, voor mij ook hockey.
6: Ja, sportieve gewoon ook. En we hebben geen school natuurlijk, dat is ook leuk. Maar sportieve vooral ook. Ik vond het wel heel leuk, het hockeyen. En het is ook wel leuk dat we een keer buiten kunnen sporten. Dat kan op school nooit. En wat hij zei, we hoeven niet schoolwerk te doen.
3: Ja, de kinderen hier achter jou die zijn in ieder geval heel enthousiast. Ze zijn volgens mij aan het handballen. Wat voor andere sporten bieden jullie hier vandaag aan?
2: Ja, klopt. We hebben 4 verenigingen die een clinic geven. De handbalvereniging, de hockeyvereniging, voetbalvereniging en de korfbalvereniging waar we nu ook zijn. En daarnaast zijn we aan het vlekvoetballen en aan het frisbeeën.
3: Wat zie je aan de kinderen? Hoe reageren ze erop?
2: Ze zijn vooral heel enthousiast. Je ziet heel veel blije gezichten. Ja, je hoort het eigenlijk al. Heel veel geschreeuw, heel veel blijheid. Nou, we hebben het zonnetje mee zitten natuurlijk. Maar heel veel enthousiasme en dat doet goed.
0: Een bijdrage van verslagjouwer Geke Leenstra.
7: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje bij Diana de Groot. Dus een goeiemidje.
8: Een goeiemidje.
0: Wat zit erin? Goeiemidje.
8: We hebben toen code switching.
0: Wat?
8: Ja, dat ontstouw ik.
0: Serieus?
8: Ja, geregeld.
0: Oh.
8: Ik jij dat die wolles dwan?
0: Nee.
8: Nee, wij Friesen doggen dat een heel soort. Omdat door hest wolles dan begint die een PR-tekst in het Friesk.
0: Ja?
8: En dan hest een wist als de Nederlands sprekende spreker hest. En dan skikkelen wij wolles oer in het Nederlands. En bij ons gaat het eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel.
8: Althans, ja, toch?
0: Ja,
8: nou
0: meestal
8: ja,
0: wel.
8: Dat jit code switching, dat is van de ene naar de andere taal. Nee, en de docht nou een Canadees, dochter onderzoek nou. Hoe die omskerkeling van het Friesk naar het Nederlands en waarom hoe dat giet. Dus die Canadees die komt dadelijk bij mij in de studio.
0: Maar bij ons gebeurt het tenminste, bij mij wordt het wel op afspraak.
8: Ja, dat is weer. Maar die skerkeling is wel makkelijk te dwan in die hollen.
0: Ja, best wel.
8: Ja. Nou ja, hij vertelt er straks alles over hoe dat al is.
0: Bij wij verbreken ons zomaar, hoor.
8: Nou, zo is het. En we hebben het over de One Hit Wonder. Dat ben van die artiesten die het één grote hit scoren. Ja. En daarna is er eigenlijk nooit meer wat van. In Friesland hebben we Bouke en Greetje. Die ja. hebben een hit gehad, alweer een Fries.
0: Ja.
8: Daarna hebben we, ja, ze hebben wel meer plaatsjes maken. Maar dat is net zo'n groot succes geweest als die ene plaat. En ik praat dadelijk mooi ze. En ze hebben nijs, want ze komen met een nieuwe versie.
0: Oh, het is helemaal niet waar.
8: Ja, het is helemaal niet waar.
0: Dan ben ze
8: precies, dan ben ze oud. Nee, maar en ik zie daar dus een linkplaat bij. Ja, ik vind het een beetje in het regen in. Maar ik dacht, ja, misschien kun je zelf een One Hit Wonder betinken.
0: Ja, hoe heet dat?
8: Een plaat van Queen? Nee, had ik net.
0: Shut up. Nee, One Day Fly. Dus zelfs een keer.
8: Ja,
0: dus
8: klopt.
0: Een speciaal plaatje maken voor One Hit.
8: Ja, dat hij alles te krijgen bij My Chaotic en Damn I Think I Love You. Dat in één keer op nummer 1 kwam. Ja. En toen kwam als chimbeweging inderdaad. The One Day Fly. Nou ja, dat zoe alle je kennen. Let het dus witte.
0: You van Ten Sharp, denk ik. Of is er nog meer hits van Ten Sharp?
8: Dat was net van die moeilijke vragen stellen. Nee, ik weet het net. Ja.
0: Nee, mensen, verzin het maar.
8: Verzin het maar, betink het. Of misschien wist een orre leuke link te betinken. Dat maakt zelfs ik.
0: Ja.
8: Via de Omroep app of 0620 of jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
0: Oké, okay, zult willen vermijden.
8: Dank je.
0: Dit weer Nieuwe Friesland met editie van deze vrede 24 september. Van nou een noffelijke middag en ontmoedig keer. Dag.
7: Omroep Friesland.
9: Dwaan Jochen.12 FM.
7: Alles wat er spielen.
10: Wat zal ik dwaan? Dit weekend.
7: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit, die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
10: Op radio, maar ik op televisie, van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
11: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen.
16: De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Een goeie middie. Het is hoe het One Hit Wonder Die. Omdenken van artiesten die het één keer een grote hit hadden. In Friesland binnen er ik voorbeelden van. Alweer een Fries bijgeliks van Bouke en Greetje. En dadelijk praat ik met ze. En er is nijs, want er komt een nieuwe versie. Maar ja, nou komt het lastige. Ik zie hier een linkplaat bij. Wat voor plaat kist bij dit verhaal betinken? Misschien ek een artiest die het één hit hadden het. Of misschien toch een orenlink die ze betinken kist. Dan maakt het al in je terug, Jan, via de Omroep app of via 06. 20, Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Njoggen. Ja, de artiest die het nou dadelijk guest, die het een heel soort hits gehad. Gloria Estefan in de Miami Sound Machine. Ze komt er aan.
21: Goeiemiddag.
22: Mooi Diana de Groot.

0: Het wie zijn debuutsingel en dan liet het voor het eerst jaren in het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Niels van Jerresten, The Beauty and the Brains.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten Norien. De zin is kind, het is haast 20 graden en het weekend stiet varen door. En dan ik nog fjouwer oeren goeiemiddie op de radio. Wat was nog meer? Misschien wel een leuke prijs winnen. De borrelplanken droegen wast en 12 bioscoopkaarten. Die steen van de middie op het spul. Maar stek de slingers op Hingy, Hestel wat te vieren. Dan maakt dat nou of vers troch Jan. En vierde jas van de middie wat er nij is van de platenmaatschappij. Het gaat door code switching. En dadelijk praat ik mooi Boukje en Greetje. Hoe hard een hit, alweer een vries.
2: Tink en Link.
0: Omdat het Joet One Hit Wonder Die is. Nou ja, wat voor linkplaat past er dan bij? Ik vind dat je tegen creatief binnen. En goed mooi tocht hebben, Matten die zei het Bob van Hansen. Sander die zei het een mooie eendagsvlieg, vind ik Movie Star van Harpo. Ik hoor hem graag op jullie omroep. Ja, dat draai ik heel graag. Het is ook een lekkere plaat. Nienke, die komt mooi One Day Fly van One Day Fly. Atte, die zei George Baker en Fly Away. Peter Fox, House am See, daar komt Piet mooi.
3: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
0: Ja, ik zoek geen orenhit van Peter Fox niet meer kennen. Ik een goede optie. Gerry en Jan die komen mooi het veske van Frederik de Zwetser. Iedereen wordt bekend. En Adinda die tinkt on dissen van lief. Heb ik nooit meer wat van Jet, maar wie wil een dikke vette hit, Wonder Woman. Wat pakt de computer eruit? Ja, die giet toch van het veske die een beetje de spot dreunen. Maar het feit dat je mooi een onnozele hit, misschien ik, een hit herkennen. Ja, mooi een onnozel noemen dan. Nou, I Wanna Be A One Day Fly van One Day Fly. Ik wil leuk om even rond te jetten.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Ja, in 2001 gebeurde dit. Uit het satirische televisieprogramma Kopspijkers.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Van 1 op jouw roeren.
2: Goeiemiddag.
1: Het is jouw One Hit Wonder Day, de dag dat artiesten die het vooral bekend worden binnen troch dat ene grote noemer. Een Fries voorbeeld zoen we sissen kennen binnen Boukje en Greetje. Want elke Fries die kent dit veske.
4: Alweer Fries.
5: Heere Godskus, er is weer een.
4: Alweer Fries.
5: Zijn mondje mooi en kop van stier.
4: Alweer Fries.
5: Zijn moeke wat een klomper in. Alweer Fries, alweer Fries.
1: Broer en zus die beginnen al in jochentjen 66 te jaren te jongen en brengen dit nummer uit in jochentjen 81. Bouke is intussen 71, Greetje San 60, maar stilzitten dat doggen ze nog altijd net. 45 jaar na alweer een Fries komen ze mooi een nieuwe versie. In gewerking maar de volle jongeren Luc en Jurre. Bouke en Greetje, een goeie middie.
6: Goedemiddag, Diana.
1: Nou, wat fijn. Hoi, om je weer even te zien. Hoi, Bouke. Ja, Kim en Corik, even een groetje. Hoe zag je hem waarom op deze mega-hit in Friesland?
6: Het is leuk om een hit te hebben. Dat is best leuk. Maar we hebben natuurlijk lettervolle meer de country gong van de harkzangjes, de luisterliedjes. En toen is al bij de Friers toch een beetje van het gevoel wat op de achtergrond rekken. Alleen dat Janoos dit hier weer... Heel boord voor, man.
1: Ja, ja, het ging gekker in de muziek soms. Maar soms wordt dan de focus ik echt heel bot op dat Ian de Veske line. Wil je hem natuurlijk saffolle meer die in hebben en makken hebben. Is dat ja. Ik wel eens spietig dan, Greetje?
7: Ja, dat vind ik zeker spietig. Ik denk inderdaad dat... Nu was het nou over deze hit. Maar ik denk dat het de kans te krijgen had. Maar hoe het in de media oppikt wordt... En hoe vaak het draait wordt. En als de oren muziek haast die in verhouding minder vaak draait wordt... Ja, dan komen mensen krijgt niet in de kunde met die muziek.
1: Nee.
7: Dus aan de ene kant is het wel logisch dat dit dan krijgt een hit wordt. Maar ja, heel verloren dingen hebben de mensen krijgt je weet van.
1: Nee, want ik begreep dat op Spotify een oornoemer van Jim Boppe alweer een Fries stiert.
7: Ja.
6: Dat klopt. Mooi waar.
1: Mooi waar. Hoe kind dat, Bouke?
6: Geen idee. Ergens is dat begonnen en nou ja, viral is misschien een groot woord, maar op een gegeven moment werd dat dan oppikt hier en daar en dan, ja, dan gaat het van meer naar nog meer.
1: Ja.
6: En ik ga uitrekenen dat een jongetje, nee, eind 2028 ongeveer dan op 1 miljoen streams zitten, madden.
1: Zo.
6: Dus ik kan zeggen dat ik miljonair ben.
1: Ja, dat moest wollen. Ja. Nou, maar ja, iedereen valt er stil van.
7: Ik ben zelf, ik heb een beetje onder indruk omdat Bouke het in een miljoen gaat.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, maar dat is echt zo, Bouke.
7: Nee,
1: maar qua aantal streams, dat is echt dat het al Safir is.
6: Nou ja, dan al.
1: Dan al, ja. Nou, dan giet de vlagen uit, neem ik om.
6: En dat vind ik eigenlijk best bijzonder.
1: Dat is hartstikke bijzonder, ja zeker. Nou, wij horen dat in de gaten en altijd zo is, dan willen wij dat even weten. Maar even waarom nou dat alweer een Fries, want er komt een nieuwe versie.
7: Ja, klopt.
1: Ja, hoe komen jullie in contact met Luc en Jurre?
7: Nou, Bouke, zal ik het dan of bestel het?
6: Ja, doe maar, want ook af te mij.
7: Oké, nou, als je elke Frieske top 100 actueel wordt, dan doet het op Friesland vaker rondziet door de provincie. En op een gegeven moment luisterde ik naar de radio en toen hoorde ik dat Luc en Jurre hun stemmen uitbrachten op een Frieske top 100. Ze zei van, nou, wat stem je dan?
1: Mm-hmm.
7: En toen zei ik denk van Luc... die zei van nou ja, ze moesten ook wat aan de oudere jongeren denken. Dat alweer de Friers moesten, ook zeker in de top 5. En nou, ze kwamen zelf op Audio's Day, kwamen ze op tredje binnen. Maar hun hit op dat moment.
1: Ja.
7: En wij zakken naar, nou zei ze 90, zo'n 90. En toen zei ik van Bouke van jeetje jong, dit had waarschijnlijk het laatste hier weer staat.
1: Ja.
7: Nou ja. En toen kregen we Luc en Jurre en dat verhaal wat hij hoort hier. En dan is hier in een goud waar. En de jongens die waren enthousiast. Dus ja, ze was eigenlijk niet geboren.
1: Ja, maar dan heeft ze gewoon opbellen. Zo van, hey, luister eens even. Sugge je hem er wat in om?
7: Bouke had contact met Luc hoorn.
6: Ja, zo van, nou ja, wil je maar eens een eigen versie opnemen?
1: Ja.
6: Nou, dat mogen ze wel.
1: En hoe fier is dat nou? Hoe fier ben je?
6: 5-4. alle muziek is wel opgenomen. Maar nu ben je aan het mixen en mastering daar. En dat is zinnig werk.
1: Mm-hmm.
6: Dus daar heb ik al aardig wat oorkes in zitten. Maar wat we nou te hebben, klinkt al heel behoorlijk.
1: Mm-hmm.
6: Dus dat komt wel goed.
1: Maar klinkt het een beetje hetzelfde als het origineel? Of is het echt een compleet Nijoske?
6: Nou, de lieding is wel oors, is wat pittiger. En we hadden deze keer een korps en een koor bij op het eind. Dus het is echt wel oors. Maar we hebben opzet bijvoorbeeld niks van de tekst verhoren. Ook wel we wel wat flaters in zitten. Maar zelf van nee, dat maakt wel het bekende onwerfvriers billen.
1: Ja, ja.
6: He, dus de melodie is hetzelfde, de couplet en refrein is hetzelfde. Alleen de buggelering is oors en de stemmen ben ik wat oors.
1: Ja.
7: Ja.
1: Klinkt goed. Wanneer kunnen we hem verwachten?
6: Nou, dat weet ik niet.
7: Vanuit het top 100 stemmen wij dat is de streef daar.
1: Want wat is je doel, Marit Veske?
6: De oorzet die je dus inderdaad. Nou, dit was uit de top 100 zakjes, dat leek het. Nou, dan heb dat leuk geweest en clear. Want ja, dat zal toch eens een keer gebeuren. Er komt zo voor oors. Of door we nog een keer een poging en bleven nog een keer in misschien. En daarom is het van, nou, we maken een nieuwe versie. En het is ook wel leuk om weer even de mooie dwaande te wezen, ja.
1: Ik ben tegen benijd. Mocht u uitkomen, dan jaren wij dat heel graag. En dan litten wij hem verzelfs ik jaren. Maar we doen het nou nog even mooi het origineel dan. Zullen we dat wel?
7: Oké.
1: Bedankt, Fano. Fijne dag.
7: Bedankt, hè.

0: Hoi!
1: En wat een eigen versie wordt. Hoe die eruit komt, Jern. Ja, dat weten we in kwatten, denk ik. En dan jessetje verzels ik in goeiemiddie. Het Frieske Nijs, dat komt er ik om.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
4: Wat houdt jou uit de sliep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
5: Klimaat, het milieu, oorlog.
6: Ik lees voor het wekken van de band. Pesterij en zo.
7: Nederland is straks ons Nederland niet meer. Vind ik.
8: Ik sliep naast als een baren, dus ja, dat je baren knap.
2: Snij bij Omroep Friesland van Alphen en Tien in Bureau de Vries.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, nou man Jacob Stelwagen.
19: De Tiet dringt voor het WEC, het Wereldwarren Erfgoedcentrum in Lauwerzeer. Met skuldeiskers wordt onderhandelen over een netbetalen miljoenen skuld. In dat WEC zit ook het eerdere Zeehoornencentrum van Pieter Buren. Oorleer na de opening is de skuld haast 3 miljoen euro. Loek Mulder is journalist bij RTV Noord.
20: Met de schuldeisers wordt al maandenlang onderhandeld over hoe dat nou opgelost moet worden. En daar ligt nog altijd geen akkoord. Er ligt een datum nou van 1 oktober, maar het is een beetje onduidelijk of dat nou een soort van een streefdatum is of dat een harde deadline is. Maar in elk geval, dat moment wordt in elk geval wel aangewezen als dan moet er een oplossing liggen.
19: De wiekagent van Dokkum, Sigrid Hoene-eigenaar, die denken dat haar een hoen vergiftig is in de omkritten van het Tolhuispark. Kwartlien waard een hoen, neid uitlitten in de omjouwing in een slim ziek en uiteindelijk verstoord het best. Voor ons rest op wens hebben we waskorgers ophongen in de omjouwing van het park. De gemeente van Noord-Oost-Friesland had gestemd met een motie om het BAM, dat als eerste lip aan in de gemeente vindt, een priester aan. Het initiatief komt van de bennenbargemaster Aten Rindert Veenstra. Hij leidde om de gemeente uit wat de vardielen binnen.
21: Nou, ik was vooral zijn van, nou, uw natuur is heel belangrijk en heel mooi en bijzonder. Dus wie moet daar goed te passen en wie binnen de volgende generatie en ja. Dan vind ik het wel belangrijk voor bijen die graag naar boeten wonen en mij van ziekje en meer de natuur leren willen die mij online beste zien centjes zet worden.
19: Advendo Snits staat de cultuurpenning van de gemeente Zuid-West-Friesland kregen. De muziekvereniging werd ermee eren voor de vooraltitel op de Marsparade bij het Rob Muziekconcours en voor haar jarenlange betutting voor Snits. Ook de opleiding van jong muzikaal talent telt mij. De onderscheiding komt in het jaar dat Advendo 80 jaar besteedt. Zinnen en loffelijk waar is een nuntje graden. Monier een plitselijke driprein. En in de midden droeg mij bewolking en zinnen. Met de natwisterien is het nuntje graden dan. Snijden droeg waar. En met meer om te verzinnen is het dan op 20 of 20 graden.
1: Oh, heerlijk die mooie simmer altijd, hè? Ik vind september zo mooi, mannen. Dank u wel, Jacob Stelwagen. Hoe een oren dan Jesten Wemmer uit Lesten in Zuid-Friesland. Treintje Oosterhuis die begon haar carrière in de jaren 90 bij de band Total Touch. En die richtte ze op met haar broer Chet Oosterhuis. En dat klinkt dan zo. Een van de hits van Total Touch, Touch Me There. En die komt er dadelijk aan. Hans, waar liggen de regenjassen?
0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte. Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
28: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
29: Goeiemiddag.
30: Mijn Diana de Groot.

Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. En misschien is het dan juist nou wel het moment om even aan Ian te tinken. Ian die het misschien wel alleenig zit op een jiddy. En we van zo'n ding van nou, die verchillen het dan ik wel om even speciaal de slingers op te hingen. En dat vermelden we dan ook nog even op de radio. Als to Ian wist, die sto lokweenske kist. We van zo'n ding van nou, dekken we de slingers of erop hingen. Dan moest je me dat nou even weten. Stuur een beruchtje, dat kin via de Omroep app. Of via 0620 4 9 9 9 9. En dan jest dat hier dadelijk weer om. In goeie middie.

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down in the Violinist Erasure My Sometimes.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Valt er nog wat te vieren in uw provincie? Nou, zeker wel. De volgende appkes die binnenkwam, Sietse, die zei het u zongen. Die had van de morgen zien trekken, riepen wie is helle. Hij kan tegengoed rieden en het liep prachtig waar voor een examen. Dus dat koe ik net oors. Bram, die stuurt een brugje. Ik haal weekend lekker maar de poortjes omheeg. De hele week al paadwest, dus nou even rest in de hut. Mag ik daar een slinger bij? Nou, dan maakt ik wel een barreltje erbij, toch? Op vrede midden, jij kent dat nou al? Jouw of twaalf uren? Nou. Oké, ja, mooi wel. Vandaar mooi het. U Scott Silke, die had jonkies kregen. Fjouwe stik, saskottig. Ze binnen ik alle hier al verzijn. Maar dat verzin het wol een slinger, denk ik. De groet is komen van Simone. En mijn mem is Jerry, dat lid Sita Witte. San zegt er hier, wordt ze van herte lokweeske. Ja, Annenienke. En dan met de weide weer een kar uit maatje. Wat dan de slingers krijgt, is dat een idee?
2: Vind ja. De kittens leuk.
0: Die kittens?
2: Ja.
0: Ja, zullen we die Joort
2: wel?
0: Nou, Joort van de jonge katjes dus. Silke, de katje Silke. Oh, Simone heeft het brug gestuurd. Nou, Simone, de slingers die meestal ophingen hier voor de katten. En dat ze alle hier maar een heel mooi, warm plakje krijgen kunnen. Tegen dank voor alle lokweesken.

Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Er komt nog een wat verlette Lokmeesk trog. Slingers, wij hingen je de slingers op voor ons borjonkje Jelte. Hij wil je het eindelijk zegtje. Lokmeeske Jelte, de groet is.

0: Hele fijne dag, Wenske.
1: Wat is die Nijs van deze week?
2: Dat is nogal iets prets.
1: Bijzonder.
3: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
4: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
5: Ik word daar blij van.
4: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
6: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
4: Debat en opinie op radio.
5: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
4: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
1: Is dat zo?
5: Dat durf ik niet anders.
7: Op de radio.
4: Maar ik op televisie.
8: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
11: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
10: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
11: Sjongejo ik mij.
12: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk te gast in Goeiemiddie Dylan Rose van de Frieske Academie. Oer taal, oer identiteit en oer code switching. Eerst dadelijk.
14: Jocht uit, Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
15: Vitapro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
17: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
18: Goedemiddag.
4: Met Diana de Groot.

0: Nou, wat een feest. Country Wietske, A Song, The Country Roads eigenlijk dus. Een oorzetting daarvan. En helemaal in het straatje van Dylan Rose. Die zit je nog heel tijd in de studio. Hij is dus een onderzoek onder het over code switching. Dat wij als Friesen, maar de taal in ons hert, ik heel makkelijk naar het Nederlands oorzetten. En hij had een testje. You have the computer. Hij liet me een computerscherm zien.
1: Ja.
0: En ik moet nou een testje dwan. I need to, when I see the Dutch flag, I need to answer in Nederlands. En when I see the Frisian flag, altijd een Friese vlag is met ik in het Friese antwoord, Jan.
1: Ja, precies.
0: Nou, kom maar op.
1: Oké. Okay.
0: Kip.
1: Ja.
0: Tor? Vlieg?
1: Ja.
0: Ritten?
1: Oh.
0: Denk ik, ja. Een kooi?
1: Good.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een molen?
1: Ja.
0: Forest Wood, I would
1: like. Oh, Engels, no.
0: Oh my gosh. Een baby.
1: Ja. Yeah.
0: Een bonken.
1: Oh, good.
0: Ja. Yeah. Mm. Oké.
1: Okay. Yeah?
0: Ja? Oké, okay, de kruis is heel snel plaatsje. How did I do?
1: You did pretty well, yeah. And you said that's good, because for slotel you said kai. Very good.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Oké. Okay. Wow. So, and what does it learn you now?
1: Yeah, so what this one does is we're looking at what's going on in your brain,
0: yeah,
1: with Netherlands and Friesk, right?
0: Yeah.
1: So right there, your brain, because you're speaking to me in English, you ended up saying a word in English.
0: Yeah.
1: Because your brain is now thinking in English,
0: yeah,
1: right?
0: Okay.
1: That's what this shows,
0: yeah,
1: you.
0: Okay. And when ik wist het Friese bosk net meer. Nee,
1: yeah, yeah,
0: daar kom ik echt mis in. Yeah.
1: Or, yeah, and then we have other ones like, do you know, kraalwagen in, yeah, Friesk?
0: Kroren.
1: Yeah, there you go.
0: Ah.
1: Oh.
0: Yeah, I know.
1: Yeah.
0: Okay.
1: So there's another one too. But that's what you do. So, and you switch, yeah, between the two. And the way that you switch, this time I keep the language kind of separate,
0: mm-hmm,
1: because I'm going to test how you switch between the two.
0: Yeah.
1: So rather than maybe code switching, it's almost like taalwisselen. Language switching.
0: Taalwisselen.
1: Ja.
0: Hele mooie. Thank you for being here.
1: Ja.
0: En was er nog mooi dwan onder dit onderzoek van Dylan? Zoek dan even op de website van de Friese Academie. En net onder meld je aan, maar mooi dwan. Daar stiet het onder. Dus daar is het waarom vinden. Thank you and good luck.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Tegen
0: tangs. Je ziet Friese er elke keer beter op. Anne Nienke.
2: Goedemiddag.
0: Zo, dit is wel leuk eigenlijk.
2: Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk. Nou.
2: Test dus vocabulaire even.
0: Ja, wij testen zeker uw vocabulaire even. Maar Doma is nou draaien, want we spelen dadelijk een spultje. En de vraag is voor zelfs welk spultje we spelen hier om 20 voor treien.
2: Het werd omstekeerd.
0: Omstekeerd, dat draaien we. Dat betekent dat ik een stikje van een veske weer achterstevoren jaren lid. Can you follow? Ja, oké. En dan moest er dus achterkomen wat voor veske dat is. Dat jij straks. Eerst de muziek van de B-52's en de Love Shack en het Friese Nijs. Dat komt er dadelijk in.

0: Is de toekomst van de jerbare pleats? Hoe komt het met Leonne en Gjald?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderheen zien. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op naar in de roet te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is jouw vertrouwen. Een update van het Nieuws uit Friesland. Mai Jacob Stelwagen.
11: Lever je die kaartje met een tegoed van 15 euro voor de Albert Heijn in bij de voedselbank als het net broekst. Die oproep doet de voedselbank Bolzert en omstreken. Meestal niet bijspelen in de postcode loterij. Die jaar van de week alweer een kaartje kregen van een supermerk. Dat is voor 15 euro onhoudbare producten een keer op je kist. Als ze net de broek van makkers, kwijt er orenbleep bij meidjes. Zei het voorzitter Willem-Jan Popma van de voedselbank in Bolzert.
12: Wat wij graag willen is dat mensen die kaart net broeken, om welke reden dan ook, dat ze die dan net versmieden, maar doneren onder de voedselbank. Onder oren voedselbank Bolzert. Want daarmee kennen wij dan dat goed helje bij Albert Heijn. Dat hebben we afspraken mee. Om zo dan uw stellingen weer op varie te krijgen.
11: Meerdere bezoekers van het Blommenkorso in Lippenhuizen binnen oplichten. Dat zei de organisatie. In de app dat meestal met stemmen koenen, stie een advertentie van crimineel. Als het op die advertentie klikt hier, dan waart nevens de organisatie vregen om Ian Sint oer te meidje. In werkelijkheid is dat feest om een maandelijks abonnement dat 50 euro kost. Het. Slachtoffers van de fraude weer oproepen om haar bank in alle geval, bij haar bank te melden. 300 ben van basisschool, dus de gemeente Leeuwarden binnen deze morgen begon met een sportexpeditie. Ze kwamen in de kunde met meerdere sporten, met als doel meer ben om het bewegen te krijgen. Meerdere sportclubs uit Leeuwarden joegen een clinic. Na een warming-up van Team NL Volleyballer Niels Lipke koen de ben los.
13: Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, go!
14: Ik vond het wel heel leuk het hockeyen en het is ook wel leuk dat we een keer buiten kunnen sporten. Dat kan op school nooit.
11: Op het strand van Ameland is een vinvisk ontspeeld. Het beest leidt op het strand bij Holm tussen een peel 4 en 6. Nevens de dierenambulance op het Ameland is het beest al een langere tijd deer. Hoe de deersoorzaak is om die reden ik neer te sezen. In al is mij de gemeente Ameland is besloten om het kadaver lezen te letten. Zinnen en noffelijk waar is een juntje graden. Monier een plaatselijke driprein. En in de midden droeg mij bewolkingen zinnen. Bij de natteerstrien is het juntje graden. Snij droeg waard. Nog meer rond voor de zinnen. En dan is het oedijs 20 of jin 20 graden.
10: Jacob, dankjewel. We doen je dadelijk het weekend in met Justin Timberlake.
15: I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. When it drops, ooh.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Goedemiddag.
27: Maar Diana de Groot.

0: zo lekker op de Vretenmeri. Even een plaat van ABBA, Mamma Mia en Justin Timberlake verzels. Can't Stop the Feeling.
1: Omste keer, alles oors om riet te het. Hierin zit, omste keer.
0: En we wisten het, op Vretenmiddag dan kist een borrelplanken winnen. Mooi droege was erop. En we hebben ik een extra prijs. Dat binnen 12 bioscoopkaties, al hier in het rand van de bioscoop. 10-daagse. Het is feest in de bioscopen. En daarom jouw katies fut. En die mooie wij dan weer voor Jan in Goeiemiddag. Heart of the Beast. Dek is hoe het vakanties verkrijgen. Mooi Brad Pitt in de haatrol. Nou, maar welk veske? Wist dat het?

En het is zeker net een one-hit wonder. Deze persoon die heeft een heel soort hits op de namen staan. Maar wie is het? Let het me weten. En Winnie Pries in Jood. Dit is Douwe Bob, Note to Self. I can still see

0: Ja, soms is het gewoon has net te jern, dan tinkst echt van wes zit ik nooit te luisteren. Maar gelukkig, onder eren van Geke mankeert helemaal niks. Goeiemiddie.
1: Ja, goeiemiddie Diana.
0: Koest er uitkomen makkelijk?
1: Het weer net zo moeilijk dit keer.
0: Oh, nee. Nou, we kregen net heel volle reactie binnen. Dus ik dacht, nou, dan is dit misschien wel een regen in, maar sis het maar.
1: Voor mij. Britney Spears, Baby One More Time.
0: Zeker. Nou, dat Britney Spears daar nog een keer prijzen op smieten zo.
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Ja, leuk net. Wat wie stond wangeken?
1: Nou, ik zie het lekker te genieten van het centje.
0: Oh, wat lekker nog.
1: Het is zo mooi waar, ja.
0: Heeft een smoel plakje bij hoes?
1: Ja, ik kan oorl zitten hier. Dus ja, heerlijk, ja.
0: Ja, lekker. De wenners in pyjama, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch ik wel de... Hoeveel mensen wen je daar?
1: Nou, ik woon hier nog net een paar uur lang, maar het is maar een heel iets dorpje.
0: Het is echt een heel iets dorpje, ja.
1: Ja, ja. Maar wie waren boeten het dorpje, hè?
0: Oh, okay.
1: Ja, wie had uitzicht op IJsselmar.
0: Oh, wat prachtig. Wauw. Ja. Dus dit is ik een vogelsjoghut, hè?
1: Ja, klopt.
0: Komt er wel eens?
1: Nou, ik ga lessen meer rijden, dus ik ken het zo vier in, hè?
0: Oh.
1: Maar het is wel heel mooi om een keer te zien. Ja,
0: ja. Zal ik daar een liets geheimke vertellen?
1: Nou?
0: Nou, ik vind dat, daar ben ik persoonlijk wel een beetje grutskap, maar u is hoit het die vogel het mooi bouwt.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, dat vind ik zo leuk. Dus ja ik kom er zo nu terug eens even met de benen.
1: Nou, wat leuk. Ik kom maar eens een keer langs.
0: Ja, nou, dat kom ik zeker. Want ik vind het leuk om daar met de benen heen te gaan. En dan maar de verrekijker even te sjen. Ja, helemaal leuk.
1: Het is heel mooi, ja.
0: Even een stukje nostalgie hier op de radio van mijn kant. Wij sturen daar de prijzen op. En de krijgt een borrelplanken, de krijgt een droge wast. En de krijgt 2 bioscoopkaartjes.
1: Ja, hartstikke leuk, want die film wil ik graag zien.
0: Nou, Sjurgezoon, vanwege Brad Pitt of vanwege het verhaal?
1: Nee, dat verhaal ik het niet heel mooi, ja.
0: Ja, het is heel spannend.
1: Ja, dat wil ik wel houden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik wens jullie een hele mooie tijd in de bioscoop.
1: Ja, dank u wel.
0: En een fijne dag.
1: Ja, goed weekend.
0: Ja, dank u wel.
1: Doei.
0: Hoi, hoi. Ja, de oplossing voor jou dus van de omste keert. Britney Spears en Hit Me Baby.

0: rest allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.

0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
1: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
5: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Dit is Omroep Friesloon.
7: 24 uur dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nij van de platenmaatschappij. Wat voor nije muziek in de Ruudkaam. Een oersjog van de meest neskerige platen. Jesje dadelijk.
10: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Wisse Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Goedemiddag.
14: Mooi Diana de Groot.

0: Manhattan, G-Race en de Ultimate Chaos Casanova, die Jerry Schrik.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
0: Dat wist ik gewoon elke keer. Lightsy. Ja. Wist toch dat het Joel komt. Ja, maar hij is wel leuk. Femke giet even uit haar plaat. Ja, lekker. En dat kind zij. Ja.
3: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Wim de Wolkom.
3: Ja.
0: Daar is er alle platenbakken terug geweest. De virtuele platenbakken.
3: Ja, het is vooral digitaal.
0: Digitale, ja, die bedoel ik. Wat van hij ze er binnen kwam?
3: Nou, Harm van der Meer, dat is DJ Dulac. Die uit Burgum komt. Die het alweer, het leidt er al eventjes. Ik had noten nog net volle tijd voor om dat even mee te nemen of zo. Ik weet het, maar ik moet het al wel om leidje. Hij vindt dat country wel erg op rap lijkt. Of rap meer op country dan stinkersoest. En dan komt hij uit bij het repertoire van Johnny Cash-achtige. Die vindt de praat. Die praat jongt ook een beetje natuurlijk. En hij had er zelf iets van maken. En dat heet dan Jip Kanaal.
4: Kom eens wel in Schoolenburg en gooi die hier lekker los.

0: Oh, Jim Kanaal.
1: Ja, heerlijk, die basstemming. Ja, lekker.
0: De Johnny Cash.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, Jim Kanaal, singeltje. Ja, ik vind het wel leuk.
1: Ik vind het leuk. Ja, die kunnen wij best draaien hier.
0: Het een fantastisch lied ooit maken onder die naam DJ Dulac op Burgum. Dat is echt een geweldig noemer is dat. De titel is meer dan sketten, maar hij maakt het leuke dingen. Het is een aparte gast. Soms wil ik de telefoon het oornemen. Dan vindt hij dat we net genoeg aandacht hebben voor zaken van hem. En dan, dan wil hij net de wut steken.
1: Nou, Harm Dissen drijven. Ja.
0: Dan Boas van Haas. Ja. Het een nieuw singeltje, Late Night Drive.

0: Nou, ik zeg, volgens mij weer dat een filmpje van uw eigen socials, van Willem de Vries, ik. Wat hij vertelt van, ik heb een auto, ik kan rijden, ik wil oerol optreden. Ja, de drive van hem is sagreut en dat is wel heel mooi.
1: Ah, oké, okay. En dat jij dan bij dit noemer, hè?
0: Nou ja, onder oren, dat is zijn nieuwe single uitkwam.
1: Boas, Roelvink, iedereen leuk gehaald.
0: Ja, Roelvink.
1: Oké, okay. Late Night Drive dus. Oké, okay, en dan, nou, u zei, oh. Joost is ik nog wel bezig.
0: Joost.
1: Hij ziet tussen zijn vier dat hij hate music. Nou, dat klinkt wel zo.
2: I don't like music. This for the people trying to fight music. This is very, very bad, but still nice music. Not good on Spotify, but yeah. Nice live music. I got the words in my mouth, but they never coming out.
1: Enzovoort, enzovoort. Nou ja, precies, je nog een kandidaat voor het Songfestival. Nee,
0: nou ja, ik weet net dat hij wil.
1: The heat is weer on, ze ja. Maar oké. Oké, okay, Joost dus. Dan, ja, ja, U2, hè?
0: Ja, dat is nieuwsgierig. Ja. Ze besteden Joert op de kop, hoor. 50 jaar.
1: Op Joert, is dat Joert? Oh ja, ja, echt exact?
0: Ja, exact.
1: Oké, okay, nou ja, de nieuwe single is uitkwam. Silencio. Silencio.

0: Het is net echt silencio.
1: Nee, dat kan je wel zeggen. Ja. Het is wel vrij loot, hè?
0: Het is vrij hut, ja.
1: Komt van het nieuwe album wat heel takkemannen commercieel Carnaval de Luz.
0: Zo.
1: Ja. Ja. En ze, ja, de platenmaatschappij jubelt dat ze werden het oude vertrouwde

0: punk, rock, loot. Waarom voen hebben we het zijn gruppen binnen?
1: Jerkje, nou net echt in.
0: Wij beggen een beetje to differ, Leuk. Tenminste, ja, het zit meer wat in de richting van die Achtung Baby.
1: Achtung Baby, ja.
0: Ja, qua...
1: Suropa.
0: Ja, ja, dat is iets. Ja,
1: ja. Klopt. We met het hele album, maar eens even nou wachten. Maar leuk dat ze hier toch weer op hun jubileum Diamond in Eisingen komen.
0: You too. Dan. Oh ja, Cliff Richard, ja. Die had, komt mijn album, mijn nummer 1 hits. Dan net van hem. Ja, de Kistwaai edities keer je in mijn nummer 1 hits van hem erbij, ik nog.
1: Ja.
0: Maar ik een album, mijn hits van oren, die nummer 1 in de Britse hitparades die in hebben. Daar komt hij, ik weet net wanneer, Takamwana of zo, komt hij ergens mee. Maar er is nog een singeltje van Kamelfest. Dit kist vast van Norman Greenbaum.
1: Ja.
0: Weet je, op zich een geweldig nummer van Norman Greenbaum. Het is een beetje en een gospel on Spirit in the Sky. Going on.

0: Ja, ja. Echt Cliff Richard.
1: Ja, en hij klinkt wel odd. Yeah, yeah. Hij heeft een hele heerse stem intussen.
0: Dus, ja.
1: Maar goed, ik vond het wel even de moeite om benoemen en mij te nemen. En
0: zeker.
1: Dan, dit, kist dit, Rani?
0: Nou, ik had het eerste jaar natuurlijk.
1: Nou, het is een Nederlandse dame.
0: Ja, klopt, ja.
1: En die heeft dus enorm soort streams gegenereerd. Maar onder andere de muziek van Sam Veld. En ze zit ook in David Guetta-achtige tracks. En er is een miljoen streams op Spotify. Dat is die Nederlandse vrouw. En ik zie nou zelf een singeltje gebracht. En dit ziet een beetje richting gospel. De R&B nemen ze het. Maar ik vond het wel leuk. Tonight. Heel

0: Ah, wel een stem.
1: Ja. Ja. Nou ja, daarom hier is Arien. Die is jockeys, denk ik, om de vocals te dwalen op de tracks. Ja, Rani Shannon Hilversum iets eigenlijk. Ja, ik vond het leuk inderdaad. Ja. Ja. En dan John Legend en Pharrell Williams hebben een single shoot. Het is best wel een ingewikkeld plaatsje eigenlijk. Maar ik moet er nog even een stukje van Jerry Litten. Het pakkende stikken zitten erin. Fireflies.

0: Nou. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, is... Zet er ik een refrein in?
1: Ja, dat is niet moeilijk te vinden. Ja. Zet ik een hoop tempowisselingen in het noemen. Dus het weer nog iets wat ik dacht van ja, dat mag nog even een peertje helemaal jaren.
0: Huh.
1: Maar ik vond dit al wel aardig een stukje om even jaren te
0: leren.
1: Ja, ik vond het wel apart toch weer. Ja. Er komt een album van John Legend, Muse. En dat zal in oktober uitkomen. Eind oktober, 23 oktober om krek te wezen.
0: Nou, leuke keer werking, maar vooral.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nee, dat voel ik ook. Dan, om te besluit en helemaal maar even draaien. Ton Scherpenzeel. Het komt mijn album, mijn kwarten. En daar, de Ton Scherpenzeel is de man van Kajak. Achter Kajak. Hij wie ik pianist bij Joep van het Hek. Toetsenist bij Kajak en componist. En een van de grote drillende krachten daarachter. Die het de gearwerking zag met Ton, Thomas Schiphoff. Frenzier komt erbij oorspronkelijk. En die werd nou in Zwolle, het conservatorium der dien. En is daar toch denk ik docent en zulks wat.
0: Mm-hmm.
1: Maar blijkbaar het Ton Scherpens helemaal opspoort. En hij doet nou de zang op zijn eigen album.
0: Nou, wat leuk.
1: En dat album komt ergens komende maanden. Maar er zijn nou al vast 2 singeltjes van uitgebracht van Building Castles. Vond ik wel echt leuk. Echt, pakkend. Ja, het is wel elektronisch, maar het is heel pakkend. Ook. Een beetje keltisch hier en daar. Van alles wat. En er zit tempo in.
0: Oké. Okay.
1: Zullen we die handen al opzetten?
0: Ja, vind ik leuk. Building Castles. Wim, dank u wel.
1: Alsjeblieft.
2: Nee. Van de platenmaatschappij. Ja.

Cat's Eye en Animal. Is er nog een leuke spreuk of siswiezen? Dan mag je me dat ik even terug, Jan. Dat kunnen alle hier via de Omroep app of via 0620 Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Njoggen, Njoggen, Njoggen. En dan kan ik die onder een van dit programma ik nog even broeken. Eerst nog muziek van Cresip en Sweet Goodbyes.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
10: doei doei
9: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM. Het is Jelve Vjouweren. Het Frieske Nijs nou, maar Jacob Stelwagen.
12: Loop Leeuwarden is om hier een goeie mannen jedder als oorspronkelijk plant. Het Hutterin evenement is nou op 11 april in steef van op 23 maai. Dat had te krijgen met het feit dat de wedstrijd SC Cambuur Ajax ek op 23 maai plak vindt. De combinatie van beide evenementen op dezelfde dag zongert druk lezen op de berikbrens, de infrastructuur en de inzet van helpdiensten in de stad. De tea drinkt voor het WEC, het Wereldwarren Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Mijn skuldeiskers wordt onderhandelen over een net betaald miljoenen skuld. In dat WEC zit ook het Jedre Zeehoenencentrum van Pieter Buren. Oordelier na de opening is de skuld haast 3 miljoen euro. Luc Mulder is journalist bij RTV Noord.
13: Met de schuldeisers wordt al maandenlang onderhandeld over hoe dat nou opgelost moet worden. En daar ligt nog altijd geen akkoord. Er ligt een datum nou van 1 oktober. Maar het is een beetje onduidelijk of dat nou een soort van een streefdatum is. Of dat een harde deadline is. Maar in elk geval, dat moment wordt in elk geval wel aangewezen als dan moet er een oplossing liggen.
12: Op het strand van Damelon is een finvis van 11 meter rondspeeld. De bist leidt op het strand bij Holm tussen peel 4 en 6. Nevens de bistambulance op het Damelon is het bist al langere tijd deer en daarom is de deersoorzaak neer te sezen. In Olis bij de gemeente Damelon is besloten om het kadaver lezen te litten. 300 band van basisschool door de gemeente Leeuwarden binnen de Simon Begoen met een sportexpeditie. Ze kwamen in de kunde met meerdere sporten, maar als doel meer band om het bewegen te krijgen. Sportclubs uit Leeuwarden joegen een clinic na een warming-up van Team NL volleyballer Niels Lipke Koen de band los.
14: Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, go!
15: Ik vond het wel heel leuk het hockeyen en het is ook wel leuk dat we een keer buiten kunnen sporten. Dat kan op school nooit.
12: Zin en offer kwaar met een gratis nutje, monier een plezierlijke driprein en in de midden droeg bij bewolking en zinnen. Met de natte is te wien is het nutje graden, snijn droeg waar en met meer om te verzinnen is het dan op de 20 of jin 20 graden. En de dagen de nij, zes sibbelen, soort wel sjouden 20 graden.
2: Nee! Werken.
12: Ja!
2: Oh, heerlijk! Ik hou ervan. Dank u wel, Jacob Stelwagen. Was er meer hoe witte, misschien kistelvest even op je website Shen of in de Omroep app zelfs. Ja, dit vreeg ik me ook wel eens al. Ja, en meestal zit hij dan gewoon op de wc.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Goedemiddag.
22: Maar Diana de Groot.

0: Marcel de Groot en mag ik naar je kijken? Omroep Friesland.
1: Noorderwien Live.
0: Mijn Willem de Vries, goeiemiddag.
2: Ah, goeiemiddag.
0: Daar heb je een leuke middag gehad, denk ik, in de studio.
2: Ja, ik ben nog straks nog dwaande zelfs bij een fantastische jongeres. Die heet Rada. Zei die al in net zo vol, maar
0: nee.
2: Die komt de krochten van de Friese muziek. En die zien dat ze gewoon hartstikke mooie muziek. En die komt dan naar akoestisch setje dwaan nou. Die is nou aan het, dit ben we nou aan het opnemen. Ja,
0: oké, okay, dat bist er aan het missen nou dan.
2: Ja, maar ja. Een geweldig talent. Dus, gewoon,
0: maar wat voor soort muziek?
2: Gewoon popmuziek. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, mooie nummers.
0: Leuk.
2: Dus daar ben we nou met dwaande. Ja, en akoestisch krijgt altijd wel een oorsweerken natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Dus dan ben ik zelf ook...
0: Bloot de Dijk nog even een verrassing.
2: Nou ja, maar het is met dat AI, maar het is wel een beetje uitzien. Want iedereen kent door de computer jaaien.
0: Mm-hmm.
2: En dan mag je gewoon,
0: Ja, je moest echt maar de beeld leert.
2: Kaal. Ja. Ja, ga maar zitten. Ja. En doe die ding maar.
0: Ja.
2: En de luister ik probeer wel wat trouwens te luisteren. Want ja, ik wil meestal... Ja, ze maakt je mijn goed gevoel in de hoes.
0: Mm-hmm.
2: En dat het in je grote worstelpartij wordt. Dus, dat zijn de moderne afwegingen.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Dit is wel echt fantastisch. Talent. Dus,
0: leuk.
2: Ik ben heel benieuwd hoe dat pakt. In dat ramp hier heb ik wel een leuke Rhino Road. Is gewoon een leuke band met jouw liefhebbers. Die hou ik al bij een concert treffen in Neushoorn. Die gaan dan voor de liefhebberij in een oefenhok staan. En dat vind ik heel leuk om deze nog aan het podium te gaan. Dus we hebben Rhino Road. Een beetje 80 gitaar alternatief. Soundjes zitten voorbij. Hebben we correct opname. En ja, daarvoor hebben we 12 gekke bands. Beeldstar.
0: Oh.
2: Ja.
0: Topband natuurlijk.
2: Ben ik wat aan tournee naar Engeland daar voor een festival. Ze willen in Londen optreden. Ze waren bij de nieuwe plaats. Ze spelen hier vanmiddag. Gaan ze bij mij al je nieuwe nummers spelen.
0: Oké. Okay.
2: Dus nieuwe gitarist bij.
0: En dan echt hudde rocks is maar?
2: Ja,
0: of,
2: een beetje Iron Maiden gevoel.
0: Ja. Okay. Ik
2: dat dit wordt bij. En de nieuwe plaat komt er gewoon. Dus al je energie en een jonge gitarist erbij. Dus ja, toch een beetje nieuwe soundtrack. Dus ze komen langs, ze gaan maar spelen. En we letten even wat jaren van de Hoenekop.
0: Oh!
2: Ja! Hoenekop Festival komt er weer om. Drachten, Santje Oktober. Dik feest met dat mij onder oren asbest en orengasten. Dus dat is old school. Ze had correct een demo op ouderwetse cassette uitbracht. Had ze heel basic opnaam. En er komt nog een twaalfde deel van uit. Ze komt een nieuw nummer uit, maar dan mij het Fries Symfonieorkest.
0: Oh! Dus de Hoenekop en het Fries. Oké. Okay.
2: Dan pakken ze mijn nieuw nummer helemaal mee uit. En er komt een dubbel LP uit bij The Greatest Hits. Maar daar komt dan die bonus track op mij.
0: Ja, ja.
2: Het Fries Symfonieorkest.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja,
0: wat een leuke combinatie.
2: Ja, mooi dan. Ja. Dus al je leven en... ik denk dat ik lid de Hoenekop heb hier even met je.
0: Trouwens, door Niems kreeg de band Asbest. Die stiet dus op dat Hoenekop Festival.
2: Ja, jong trouwens.
0: Een van de leden van Asbest, die hebben wij man die in de uitsturing.
2: Jannes.
0: Want die heeft iets heel speciaals die in.
2: Oké, dat gaan we niet verraden.
0: Nee, dat gaan we nog niet verraden. Okay. Dat is man die maar even lustrie.
2: Ja, jongens, het is in Neushoorn voor de okay. CD-presentatie. Dus bij deze hebben we een reclame van mij.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Nou, en wat jaren we joen alle hier in Noorderwien?
2: Hoenekop, Beeldstar, Rada en Rhino Roads, alle hier.
0: En nou al even een fabrielke.
2: Ja.
0: Van de Hoenekop.
2: Ja, de Hoenekop. Ik heb net uitgelezen. Dit is gewoon de Hoenekop, zelfs de Hoenekopkist.
0: Oké, we lustrie wel even.
2: Mooie tekst. De Hoenekop.
0: Dank u wel, Willem.
2: Oké,
0: goed. Hoi.

Wie is van de week heen geworden? Oren een manje. In eerste werkdag bij Scheepswerf Talsman. En ik mocht wel samenwerken met Romke. Meneer, ik werk hier al 30 jaar, dus ik weet alles beter, Sanny. En we moesten secties koppelen. En ik hier dus een keer goed bij Delsjoen, Skaling en tegen. En ik denk, nou, dit staat er mooi voor. Screw je vast, die rotzooi, hè? Dus ik doe mijn prikker in de tang en ik begin te schroeien. Kom de Romke daarom, hè, jongen? En dat kan dan net vast en we moeten eerst lezen hier. Ik zei, jongen, als we hier de hele boel uitlezen erin moeten, dan ben we einde van de meetje, ben we nog net ontlasten. Dan word je een dikke, domme, achterlijke barg. Ik zei, pagina op je, meid in hocus pocus en die

blonde. Even later komt er Romke er weer aan, hè? Die smarige brunwerker. Wat had het niet? Had het de voorman mij nou? Ik was zo'n fine barg. En hij begint je mee eenmaal, jongen. Brander de bier, alles los, kroeien, uitlezen en kleden. Ik zei, jongens,

0: Hank the Knife en de Guitar King, Jerien Goeiemiddie. En dat zet de klok op 6 minuten farfjouweren.
1: Ja, lekker noemen, hè? Maar lekker noemen dat.
0: Ja, toch wel, hè? Ja, ik draai wel leuke muziek in.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. En daar is dadelijk ik leuke muziek.
1: Zit ik leuke muziek in.
0: En Nijs.
1: Er binnen 300 mensen kunt aanroepen hier die net in een ziekenhuis komen moesten. Die zitten op een zwarte list. En dat zijn mensen die haar misdroegen hebben in het ziekenhuis. Dat zijn patiënten, dat zijn ziekers. Die zijn agressief. Die hebben eerst een waskoging gekregen, toen een gele kaart, toen een rode kaart. En als een rode kaart krijgt, dan mag ze een jaar lang net in een ziekenhuis komen.
0: Stel, de krijg een ongeluk of weet ik veel wat.
1: Alleen nog voor Nederland.
0: Oh, dan wel.
1: Dan mag het wel. Okay. Als met voeteisende hulp, werd trouwens het meeste probleem trouwens qua agressie heb ik voordogen.
0: Ja?
1: Er zijn 12 ziekenhuizen in Friesland die het extra zwarte list hebben. Binnen het Friesisch MC in Ljouwt en het ziekenhuis in Drachten en Smellingen. Nou, hoe dat verhaal hebben we het aan dus onder oren in onderwijs.
0: Dank u wel, Erik en de Maan. Dit weer Goeiemiddie. En derrière is Bouke en Greetje. Oer haar een hit, Alweer een Fries. Dat is wel zelfs een echte klassieker. Maar dit hier komt eruit in een Nijoske.
2: De oorzet weer dus inderdaad. Nou, waardoor we dit weer zoeken top 100 zakjes uit het liket. Nou, dan had dat leuk west en kleert. Of door we nog een keer een poging en bleven nog een keer in misschien. En daarom eigenlijk van, nou, we maken een eigen versie.
0: En dat toch eens een mooi. Dus jongens, Luc en Jurre. En Dylan Rose van Canada, die docht onderzoek naar het hield iets wikselen tussen de Friese taal en het Nederlands. Ook in Canada sjochte dit verschijnsel van code switching. Toch is Friesland de locatie om zijn onderzoek uit te vieren.
3: And I think Friesland is the perfect spot for it because it's the language of the taal van het hart.
0: Het is de taal van het hart.
3: It is the taal van het hart.
0: En als dan Marwan was onder het onderzoek, dan kist hij melden op de website van de Friese Academie. Goeiemiddie en de man die weer op de scorekalender stiert nog een spreuk. En die is instuurd door Ietsje. En ze zei erbij, we zijn een groepje vrouwen uit Jernsum. En we doen op vrijdagmorgen aan de seniorengym. Heel erg leuk om te doen. We worden heel goed begeleid door Berber. En Berber die zegt dan vaak, voor haast hebben we geen tijd. Ik vind dat een mooie om het weekend mee in te gaan. Noffelijk weekend, graag op Mandy. Hoi.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoijeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De ziekenhuizen van Ljouwert en Drachten hebben meerdere agressieve patiënten op een zwarte lijst zetten. Zij worden in principe net geholpen. Het is een rigoureuze maatregel, maar het kan het door, zeiden ze bij Frisius in Ljouwert. Zet er dadelijk meer hoor, in onderwijs.
9: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen, onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
10: Ljocht uit, Museum Iepen. Op 26 september beleven ze de 5e Museumnacht FRL in 30 Frieske musea. Tickets museumnacht.frl.
11: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
2: Onderwijs.
0: Mij Erik Enema.

0: Ze komt uit Goes, Zeeland dus. En daarom hier bestien ze precies 30 hier. Hier is Raccoon en Nickel for Goodbye.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten over Fjouwer. Goedemiddag. Vanuit de welkom bij Onderwijs. Van deze vrede 24 september 2026. Tot de dag dat er nog heel veel geen wissigheid is. Over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg. Zelfs een faillissement is nog mogelijk.

0: die wij kregen hebben van rond 100.000 euro.
1: En dat zijn mooie bedragen natuurlijk. Dat is het uit Bibber de Mijn Onderwijs van Fjouwer en Ontzijzen. Mijn muziek neemt zijn achtergrond. Dadelijk onder orde de editie van Loop Leeuwarden. Takken meer met twee mannen naar voren hellen. Waarom? Dat Jessa. Maar eerst het waar in het kwad. Sibylle Waaier, een hele goede middje.
2: Een goede middje. Van een middje is het droeg en kreeg waar. De zuidenwind is zwak ontmatig bij temperaturen van een graad of een jochentje. Komende nacht dan nemen de bewolking, maar wel droeg bij temperaturen van 8 tot 11 graden. Morgen beginnen we de dag tijdelijk maar wat bewolking en enkel spotje rein. In de midden droeg en meer zinnen. De noordenwind is zwak ontmatig bij temperaturen van zandje en jochentje graden. Meer hoe dat waar? Oren jaloeren.
1: Het is een groeiend probleem. Agressie tegen ziekenhuispersoneel. Meiwerkers worden bedriegen, slaan en schopt. Ziekenhuizen nemen maatregels. Wat agressief is, krijgt een eerste waarschuwing. Bij een herhaling en gielen. En uiteindelijk een redekaart. Twee Friese ziekenhuizen heb ik mensen op die zwarte list zetten. Het gaat om Friesjes MC in Ljouwt en Nijsmellingen in Drachten. Erik Kofman is van Friesjes. Goeiemidje.
3: Ja, goeiemidje. Ja, het gaat om behoorlijk wat mensen natuurlijk die bij u voor oerlesten zwaargen hebben. En daar hebben wij een systeem voor en daar hanteren we agielen en leren kaarten voor. En die mensen binnen bij u is natuurlijk bekend, voordat zij zich melden, voor zwarg. En er heeft zich natuurlijk een incident eerder aan vrouw gong. Dus wij hebben inzichtelijk wie dat binnen en wat we daarvoor waar moeten.
1: Ja, die mensen krijgen dus geen zwarg in het ziekenhuis.
3: Nou, het is zo, hè, als je een giele kaart krijgt bij u, dan ben je nog steeds welkom, zowel op de poli als voor spoedzwarg. Maar zodra ze een leren kaart krijgen, dan is het net meer welkom voor de reguliere zwarg, zeg ik maar. Maar is zwarg op de spoed natuurlijk wel gewoon trof. Maar dat moeten wij gewoon ik bieren.
1: Ja, om hoeveel mensen gaat het bij hem in Friesjes, in Ljouwt?
3: Nou, het gaat om best wel een aantal mensen. Om even een aantal te jaan. Vorig jaar gingen wij bij Friesjes MC, zowel in Ljouwt als Heerenveen, te krijgen met 43 gierenkaarten en Jochen Rerenkaarten. Om even vergelijking te jaan hoe dat dit hier is, tot juist zeg maar. We hebben op dit moment 22 gierenkaarten en 11 rerenkaarten. Dus het aantal rerenkaarten is al hoger dan het totale aantal van vorig jaar.
1: Die mag dus net weer in het ziekenhuis komen. Maar hoe voorkom je dat die mensen toch om zware vregen bij hem?
3: Nou, als je wel weet van mensen met een gierenkaart wil, dat zij een afspraak hebben en wanneer zij komen bij u. Dus dan kennen wij erop participeren, de voorzorgsmaatregelen voor treffen. En voor mensen met een rerenkaart, dat is juist aangepast als zij zich melden, bijvoorbeeld spoedzwarg. En dan merken wij bij het inscroeven van zo'n patiënt dat er een rerenkaart in het dossier stiert. En dan worden er wel maatregelen op getroffen.
1: Je praat dan over patiënt, maar je hebt ook beziekers die het haar agressief gedragen. Hoe pak je hem die dan aan? Hoe hoor je hem die dan zien?
3: Ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Hè. We hebben natuurlijk wat te krijgen met een openbaar gebouw. Dus we weten wel welke patiënten bij ons komen voor een afspraak. Dan wel een plande afspraak. En soms is dat ik gewoon een net plande afspraak, dus bijvoorbeeld spoedzwaar. Maar van beziekers, wie is net precies wie er uit op bezoek komen bij patiënten. Dus dat is van tevoren wel gewoon heel lastig te monitoren.
1: Ja, die kan je dus eigenlijk net zien horen.
3: Dat is echt heel lastig inderdaad. En wat ik zie, het is een openbaar gebouw en daarin de nodige mensen in en uit elke dag. Dus dat is echt wel een uitdaging, zeker.
1: Als er sprake is van spoed, dan worden de mensen wel geholpen. Ik al heb ze een redekaart. De problemen door haar ik het vaakst voor op die spoed. Eerst in de afdeling, hè, bij hem.
3: Ja, dat is echt. Daar is het probleem wel echt heel grut. Ik praatte hier ook weer even met de teammanager van de spoed. En die zei dat vorige week weet ik echt weer dramatisch qua agressie op de spoed eerst kunnen hulp. En dan hebben we het over agressie, bedreiging, echt de meest uitrennende zaken. Ja, en dat is echt schrikbarend. Je schrikken ervan uit die verhalen niet erg. En ik zou ook echt een oproep aanwollen aan patiënten van realiseer je ik echt eens even wat dat mij uze zwaar, mij werkers dood. Die confronteren mij, die nemen dat mij naar huis. En ik wil echt wel eens een oproep maken van stop daar nou eens mij. Dat is voor niemand goed, zij binden om die zwaar voor jou te verliezen. Dus haal gewoon op met die agressie, want dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, dat ken je dan en dat dorst nou ik deze oproep. Maar de cijfers liggen een heel oorbeeldje en het gebeurt heel iets vaker dus kennelijk.
3: Ja, dat klopt. En het is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Hè. We hebben nou specifiek over het ziekenhuis, maar we zien het natuurlijk in de maatschappij. Ja, en wij hebben er regelmatig aandacht voor. We vregen er vaak op.

0: social media, op onze website en op via onze kanalen ik aandacht voor. Maar ja, het is gewoon een maatschappelijk probleem wat heel lastig te tackelen is eigenlijk. Maar ja, aandacht aan besteden, bloeien, de wijze voor onze mijnwerkers, dat is eigenlijk het enige wat we ja, op dit stuit waar kennen. In de hoop dat het wel een keer afneemt.
1: Ja, en dan heeft de marge in de zorg maar krapte om personeel. De uitstroom zeker in de zorgsector, is best groot. Dat heeft mij werkdruk te maken, maar dit soort zaken, agressie dus.
0: Zeker, daar had ik mee te krijgen. En daarom is het heel wichtig. En dat zei mijn collega dus van Monique van de Spoedeerstende Hulp. Die zei ik, ja, wij hebben heel veel aandacht besteden wij gewoon aan gesprekken met mijn workers die mij te krijgen hebben met die agressie. Om er voor hun te wijzen, om het aan te jaden. En de nodige help te bieden die op dat moment nodig is. En dat is eigenlijk waar je ervan kennen. In de hoop dat je er echt voor de meeste mensen kennen. Dat zei dat ik zou vielen.
1: Dank u wel, Erik Hofman dus van Frisius MC in Ljouwert.

0: Ja, dadelijk ontdekken van Loop Leeuwarden. Een hele populaire draaftocht, Trolley Howard. Hij is volle jetter, Takkemier. Het heeft niks meer waard te maken. Yes, dadelijk, dit onderwijs is Paul Young.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Nee, dat is net wat ik hoor. Ik hoor die plaat gewoon even herleggen. Paul Young dus. En Love of the Common People. Je komt er.

0: Het is feitelijk een cover. Morris voor het eerst bracht nu Song 60. Maar deze versie van Love of the Common People, zag Paul Young vanzelfs, is denk ik wel de allerbekendste. Nu 83 jaar is er meer in onderwijs.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Loop Leeuwarden is stakken meer volle betieder als oren hier. De oorspronkelijke datum weer hier in 23 mei en het werd nu 11 april. Foppe van de Veen van de organisatie die ik ken, is uitlezen waarom. Hij is nu aan de telefoon. Foppe, goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom hel je hem de Loop Leeuwarden naar voren in de kalender?
2: Nou, dat ben uiteindelijk is het ziekje van de goede dagen altijd een puzzel in de uit, want er zijn heel veel leuke dingen te doen. Maar de directe aanleiding is dat Cambuur ditzelfde weekend zijn Ajax speelt. En hij wil de meesten niet naar Cambuur gaan en ik de kans aan om mij te doen. Ja. En dat komt ook nog dat het voor de stad mooi verdeeld is dat we het op 11 april doen.
0: Ja, en het is natuurlijk maar een logistiek probleem, want het budget een hoop druk op de helpsjes, als ik nog maar zeggen. Als 12 van dit soort goede evenementen heeft.
2: Zeker, uiteindelijk is Cambuur Ajax is een groot evenement. En Loop Leeuwarden is een groot evenement. En dat betekent dat er een putte logistieke zaken gebeuren met de hulpdienst. En dat wordt gewoon goed regelen aan.
0: Ja.
2: Dus in de oorlog met de gemeente gaan we zijn dat keer weer beter op deze manier oplossen.
0: Ja, 11 april is wel heel betiet, hè? Dat had ik wel eens in juni geweest. Wie er net een orendatum te vinden of Hendrik nog een orenreden voor hangen om het sabbatier te doen?
2: Ja, we gaan vooral zien, oké, de oorspronkelijke datum, dat doen we net. Dus ik heb het zien wat past en wol. Maar wat ik al zei, dat is een putte dwangeljout. En er ben ik nog feestdagen, er ben ik nog vakanties. En uiteindelijk, omdat we zachtvolle mensen elke keer wat op een foto krijgen, willen we echt een moment kiezen dat iedereen kan. En dan is 11 april is nog steeds een heel mooi moment. Want het is dan waarschijnlijk mooi waar. Het is geen winter meer en mensen kunnen goed rennen. Maar het is een plek dat iedereen een meidwaan kent. Dat we net iets zoals in de wijs zitten.
0: Ja, mijn eerste gedachte, wie trouwens ik, ja, Ajax, of Cambuur Ajax natuurlijk, dat is een belangrijke reden. Maar ik het feit dat je de hitte wat meien wollen en 11 april, dat dan net zo heat wezen.
2: Nee, maar dat is net echt een afweging in dit geval. Want echt in mei is een prima moment voor om erin. Ons hier voor vandaag zijn we geen jij in het eerst zitten. Want we hadden tot de kool en alles wat met hitte te maken had, hadden we in de macht. En dat is voor net een afweging om dan jij naar het te gaan.
0: Nee, dus de temperatuur van de hege temperatuur die je in mei en zeker in juni verwacht je kennen, dat we via hem net een reden om te zeggen we doggen dat na april, halve april.
2: Nee, want ons hier voor vandaag zijn we beginnen voor vandaag.
0: Ja, ja.
2: En dat had geen afweging.
0: Het is een populaire loop, hè, Loop Leeuwarden.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja.
2: En horen hier een groot succes. En zoveel mensen. En als dat shows dan. Ja, dan krijg je wel een beetje piekenvel van. En dan ben je heel best mee bezig. En dan komt alles bij elkaar. En het mooie is, meestal die vorige mei die in haar. Ja, die nemen volgend jaar misschien wel wat meer mensen van mij. Hè? Dus het wordt steeds grutter en steeds mooier voor Poljout.
0: Ja, nou hebben we gecommuniceerd, hè, 11 april werd die houden. De denk je de feit dat je met de voren heli in de kalender. Dat gevolg net van meestal mensen zeggen, ja, daar heb ik geen rekening mee houden. Dus nou kent het niet meer.
2: Nou ja, sure. Mensen maken ook goed oefening van tevoren als ze mij dan willen. Dus misschien maar ze willen jij beginnen met trainen. Maar ik denk net dat we op 11 april een probleem ontstaan om mensen niet te kennen. Nogmaals, omdat we juist om de feestdagen in de vakanties binnen zitten. Dus ja. Nee, dat maakt het niet zo zwaar genoeg.
0: Nee, en ze maken misschien wat jij met de training te beginnen. Dat is misschien net onverstandig.
2: Ja. Nou, het is heel mooi waar. Dus zoals steeds gewoon aan het moeten.
0: Dus zelf ik mij of ben je meer van de organisatie?
2: Nee, ja, ik zou voor mij dan willen. Maar daar ben ik op de dijk zelf te druk voor. En mijn plezier. Maar het is lekker mooi om te zien.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, 11 april dus. Loop Leeuwarden, scroot in de agenda. En heel veel mensen verwacht je dat er mooi van zullen. Heb je er wat zicht op?
2: Ja, dat ging nog net goed. Ze binnen nog dwanen met die hele processen. Maar het viel net minder wel als vorig jaar.
0: Zo, nou, dat bindt er in elk geval een heel soort. Foppe van de Veen, dank je wel. En succes met de organisatie verder, hè?
2: Gladien.
0: Oké, Hoonsjen.
2: Hoonsjen, hoi hoi.
0: Loop heel warm dus. Dit is een emotioneel duet van Whitney Houston en Enrique Iglesias. En could I have this kiss forever? Hoe zeg maar, doen we dat toch?

0: naar de passiespotten van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Ja, dus dan could I have this kiss forever. Vjouwe klinken beurt ik al op Vlieland. Daar speelde doe een dwergfinfisk on. Joet is Amelon, on de beurt, zoen je ze kennen. Er is vermoord het kadaver van een finfisk onspeeld. Een mansie van een meters alve. Hoe dat ken en wat ze er maar doggen, dat ze we het aanstoer hebben hier in Oenewas.
1: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En nijs maken ze tongen. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Else Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of hoe de voice. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
9: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: Ja, het scheelt met alles. Dan is het half vier. Heeft het niet toch wel voor het lezen ijs uit Friesland? Met Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemidje.
12: Een goeiemidje. De wiekagent van Dokkum ziet het hoeneigen. Dus die denken dat haar een hoen vergiftigd is in de omkritten van het Tolhuispark. Kwartlien waat een hoen, nee, het litten in die omkritten in een slim ziek en uiteindelijk verstoor het best. Voor het rest omwens hebben we waarschuwingsophongen in de omjouwing van het park. De gemeente Noordwest Friesland onderzoekt hoe dieken benoorden Dokkum veiliger maken willen kennen. Onderling binnen meerdere ongelukken op onderordende Dokkumerwijn bij Eelsum en Wetsens. Ze hebben daar het dier al meerdere auto's in de sleet en voelen ik een dodelijk slachtoffer. De gemeente zocht bigelijks naar de maximum snelheid en extra verluchting op de routes. Advendo Snits had de cultuurpenning van de gemeente Zuidwest-Friesland kregen. De muziekvereniging werd mij ere voor de vrouwtitel op de Marsparade bij het Vrouwmuziekconcours en voor haar jarenlange bezetting voor Snits. En de opleiding van jong muzikaal talent telt mij. De onderscheiding komt het in het jaar dat Advendo 80 jaar bestiert. En op het Ameland, eerlijk zei het al, is een finfisk onspeeld. Het best leidt op het strand bij Holm tussen Peel 4 en 6. En even de bestambulance op het Ameland is het best al langer het idee. En hoe dit soort zaken is neer te sezen. In Olis met de gemeente is besloten om het kadaver lezen te letten. Meer over dit onderwerp dadelijk hier in onderwijs.
0: En dat klopt, als de bekende bus. Dank u wel, Jacob. Het Frieske Nijs, Nightlezen op de site en de app van Omroep Friesland.
13: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
14: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
13: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
14: Sjonge jo, ik mij.
15: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwast in je vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
16: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen weten. Mooi.
17: Kom je mee, ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is een knaap van goed halve meter, een mansie, een finvisk die het vermoorden onspeelt door de westkant van het Ameland. Laat daar op het strand, wat ze er maar doggen. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waar, Sibbel Draaier, waaier een hele goeie mietje. Wees een nice in bedaai, hè?
21: Het is ongelooflijk.
0: Ja.
21: Wat schitterend. En naar een koren staat vanmorgen. Ik heb even schoen. Even Bakkenveren van morgen 4 graden. En van beetje is het 20 en een heel wist.
0: Zo.
21: Dus die ben van wand naar Kuiderbroek.
0: Een koude start, maar dan heb je wat.
21: Ja, dan even koud opstarten, maar vervolgens heb je wat. Ja, het was van morgen betreft prachtig mist door de velden, tenminste. Wat deze giet, schitterend, omdat de Shen, het wie blijft stil en de temperaturen, ja, die winnen inderdaad op mooie plakken onder het 10 graden en pakken veer weer van de koudere plakken. Nou ja, hij hoeft het hele bewolking schoot, dus toen een zwakke, ontmatige zuidenwind. Nou, en de temperaturen, nou ja, pakken veer, ik nam pakken veer 20,5 graden, 20 treien. Kwam Jochen Seis, de waarnemster, zei: Geneertje, mooi weer, ken het net. Isbrecht, Jochen of Vlieland, ik hoor mij 20,6. Dus fantastische dag. En dan zien we te danken aan een hele drukke bied, Boppe Duitsland, dat hij de totale waarde ging. En daar hebben we allemaal optimaal van profiteren, kent.
0: Ja.
21: Nou, jong bloed het rijstig en droeg. Vanuit het westen krijgt het hege drukke bied wat concurrentie. Er is een steuring vanuit het westen. Die scoot langzaam uw kant op. Betekent vannacht dat de bewolking toeneemt. Bloed wat droeg. De wind die draait wat van zuid naar noord. En de temperaturen vannacht die liggen zo tussen de 9 en 11 graden. Want ja, het is minder helder. Dus daarom kent wat minder aukwolje.
0: Ja. Hey, en die steuring die hier daar onderwijs is, wat brengt u eens morgen?
21: Nou, die brengt u morgen in ieder geval wat lege bewolking. Misschien ik word wat diesel. En daar kan ik nog een bui op zitten. Dus we hebben morgen misschien wat een bewolkte start van de dag. Wat diesel giet. Maar in de rin van de dag, dan komt een hege drukke bied. Die knipt eigenlijk die storing een beetje uit elkaar van nou. Dat ik even wat wollen, maar baas.
0: Oppakken.
21: Dus we pakken morgen mee. Als het goed is, hebben we de zinnen er weer mooi bij. Er is volgens wat hege bewolking. En de temperaturen die binnen, omdat de wind uit het water komt. Mijn zandje en jongetje graden, een fractie leger als joert. Maar ja, een kniesje hoor die daarop let, succes. Nou, in de nacht van sneeuw op snijden, dan is het ik kalm waar bewolkt. Maar jongen een halve graden.
0: Hoe is snijden, Sibbelen?
21: Snijden, dan giet de wind weer om naar het zuiden. En we hebben dan een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. De steuring die in nog steeds in de buurt aan het prottelen, maar die redt het net op. We krijgen een hele aardige dij met 20 om 22 graden. Dus we kunnen er lekker op uit.
0: Mm.
21: Een noffelijke snijn. Nou, en dan letter op snijn. Maar we zijn naar het westen, Sjen.
0: Er komt
21: weer een steuring aan. Die pipiert dus in de nacht van snijden op mijn uzwet te breken. En dat liek het, zat ik het nou besjoeg, wolt slagje. Dat betekent dus dat we manje, dat we wat wisselvalliger waren. Maar zeker zinnen, maar toch, ik kon eens op een bui of een paar buikjes. Temperaturen bloeien in goede vorm. Die zitten weer op de 20, 22 graden. Dus dat is ik helemaal prima. Ja, en om nou vlak voor het weekend toch nog even uit te pakken, dan pakken we de tiertje erbij.
0: Mm.
21: Dan zullen we 2 grote hoofdrolspelers. Dat is Ian en stormdepressie midden op de oceaan. Daar krijg ik echt warm van, mensen. Pop en midden Europa, een hele drukke gebied. Die beide grutmachten die zorgen ervoor dat er warme lucht vanuit het zuiden naar het noorden daar komt. En hebben we dus tiertje te krijgen met regelmatig zinnen. Een zuidelijke wind. En nou, ik hoor het voorlopig op een maximum temperatuur van misschien wel 24 graden.
2: Sure.
21: Dus dat binnen nog wel eens berichten. En ja, ik mag net over wijze praten. Want het is eigenlijk buiten de vierdaagse. Maar misschien wil het dan nog een graadje.
2: Is werkelijk weer. Ja. Dus wij hebben de zegen en maaien een mooie naaizimmer.
21: Dat kan ik me voorstellen. Geniet.
2: Hartstikke goed. Dank voor zin.
21: Goed weekend.
2: Nou, hetzelfde.
21: Yo.

0: op 92.2 FM.
1: Ik dacht al.
2: Soms maak ik net de volle light denken.
0: Omroep Friesland dus.
3: Nou, ik vind het fantastisch.
1: Alles wat er spelen.
3: Ik vind het supermooi.

0: George Ezra, ja, dat zijn pretty shining people. En daarvoor Alinnig Mardij, maar Raptiel en Klaske Smit.
1: Onderwijs.
2: Maar Erik Ellema.
0: Gewoon aan de westkant van het Ameland is vanmorgen het kadaver van een finvisk onderspeeld. Ik heb een mansje van een meter als Alwe. Een beste grote jongen dus eigenlijk. Ik praat hier om met Christian Kooistra van Rietswerdersteert. Goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Dat is net vol meer oren, hè, van die finvisk.
3: Nee. Ik hoor je zeggen dat het is een mannetje, maar dat moet ook allemaal nog maar blijken of dat zo is. Er steken botten uit, waardoor daar misschien wat verwarring over kan bestaan. En het andere, hij ligt er op dit moment, het water trekt weg, het wordt weer laag water. Mm-hmm. En dan ziet het er allemaal minder charmant uit, want het is in verre staat van ontbinding.
0: Dat vind ik verschrikkelijk, jonkelijk niet.
3: Ja, dat kan. Op dit moment is dat nog niet zo. Hij is ook al, het rottingsproces is al begonnen. Dus het is de vraag even of hij in de toekomst gaat stinken of dat het ergste al is geweest. En we monitoren dat ter plaatse om te zien hoe zich dat ontwikkelt.
0: Ja, de veronderstelling is dat die finvisk al moorskoft deeën is, hè?
3: Ja, klopt. Daar gaan we wel van uit. Er missen al de nodige aantallen wervels bijvoorbeeld. Dus hij is, we meten 11 meter, maar we denken dat hij in het verleden, gewoon rondzwom, langer is geweest. En hij begint al langzaam in te krimpen.
0: Ja. Arno Gusters speelde er een dwergvinvisk om, of Vlieland, wie dit? Nou, deze vinvisk dus op Ameland. Zit er een patroon in? Waarom gebeurt dit eigenlijk zo vaak nou?
3: Ja, we gaan uit van dat het op dit moment is onze aanname dat het een finvis is, inderdaad. Dat moet ook nog maar even blijken, hè? Want we hebben daar niet zomaar een walvis-expert rondlopen op Ameland. Dus dat gaan we de beelden nog even goed bekijken, wat het nou precies is. Wat hier de oorzaak van is, we zien in elk geval niet iets wat lijkt op een botsing met een schip of met een schroef of met iets van dergelijke aard of met netten. Dus we kunnen de oorzaak visueel in elk geval niet zien.
0: Oké. Dus wat er nou gebeurd is, maar dit beest, dat is natuurlijk. Wat wel duidelijk is, wat er nou maar dient. Want het bloot daar lezen in principe, hè?
3: Ja, dat is op dit moment de lijn die wij volgen. Dat is op basis van een experiment wat we hebben gehad op Rottumerplaat een aantal jaar geleden. En we zien dat dode walviskadavers een enorme impact hebben op de natuurwaarde. Dus bijvoorbeeld voor vogels, meeuwen, maar ook allerlei soorten van insecten beleven daarvan. En zo vlak voor de winter kan dit een hele mooie voedselvoorraad zijn voor tal van andere diersoorten.
0: En dat is dan eigenlijk wat erop aankomt. Dat zal nou al het geval wezen, liep het niet haast, hè?
3: Ja, op dit moment staan er met name mensen omheen.
0: Nou.
3: Dus je ziet ook die zorgbaar toch iets anders. Dus op het moment dat het normaal wordt en dat die met rust wordt gelaten, dan kun je zien dat daar steeds meer dieren op af gaan komen. En dat het echt een voedselbron wordt. Daar zetten we op in. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want het is onderdeel van de Circle of Life. En dat is ook de reden waarom we laten liggen. Ook omdat bijvoorbeeld andere zaken zoals ontploffingsgevaar, dat is hier niet aan de orde. Dat is al een stuk verder. Maar wat belangrijk is voor mensen is houd afstand. Onder andere om de natuur zijn werk te laten gaan. Maar houd ook afstand omdat er kunnen bepaalde giftige stoffen van afkomen. Dus daar moet je in elk geval niet met je handen aan zitten.
0: Dat is een goede tip, lijkt het mij inderdaad. Het is nou leeg wetter daar op het strand van het Ameland, begreep ik. En als het aanstaande hege wetter wordt, is het mogelijk dat kadaver weer de zee in lutsen wordt, lijkt het mij?
3: Ja, dat zou kunnen, maar daar gaan wij niet van uit. We gaan er wel van uit dat hij een beetje meebeweegt met de branding. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want dan wordt hij soms weer nat en dan weer droog. En dan gaat het afbraakproces veel sneller. En dan rot hij sneller weg en komen al de voedingsstoffen ook makkelijker beschikbaar voor andere dieren om op te eten.
0: Ja, nou ja, soms is de natuur misschien wat minder smakelijk, maar het is wel staat het git inderdaad, hè?
3: Ja, ik kan me voorstellen dat het niet. Het is soms wat. Maar ja, aan de andere kant is dit dood doet leven. En ik denk dat als dit lukt, als we hem hier rustig kunnen laten liggen, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Ja.
3: Maar we houden het in de gaten, mocht het nou bijvoorbeeld een gevaar zijn voor toch dat we ons zorgen maken over mensen. Of bijvoorbeeld dat hij terug de zee in gaat voor de scheepvaart. Ja, dan halen we hem gewoon alsnog weg.
0: Ja. En hoe lang wordt het voordat zo'n kadaver steeds maar onzichtbaar is?
3: Ja, dat zal heel erg afhangen van de omstandigheden. Wordt die nat, wordt die droog, wordt die nat, wordt die droog. Dan gaat het vrij snel. Maar wat vrij snel is, zal ook weer afhangen van hoeveel dieren er dan bij kunnen komen. Wordt die bijvoorbeeld door hoogwater verderop in de voetlijn neergelegd. En ja, dan wordt die droog gewaaid door de wind eigenlijk. En dan kan die in één keer veel langer blijven liggen. En het zal ook afhangen van ja, of we misschien toch later beslissen om hem toch weg te halen. Maar dan valt hij allemaal stukjes uit elkaar. Want hij is zo in staat van ontbinding dat bijvoorbeeld met de shovel zijn we er ook al in de buurt geweest. Maar dat is toch heel lastig om zo'n soort kadaver op te ruimen met ja. shovel. Dat wordt toch weer een ander werk, zeg maar.
0: Dat is hartst blubber, inderdaad. Hey, en tot besluit, sommige onderzoeksinstituten hebben belangstelling voor het bonkerak, voor het skelet, zie ik dan maar eens, of delen van het skelet. Is dat Jirik het geval?
3: Ja, we hebben contact al even met Naturalis, hè, een bekende organisatie die hiermee bezig is. En we willen in elk geval de koppen veiligstellen ter zijner tijd. Dus dan zullen we er in elk geval bij zijn om dat alsnog dat gedeelte te rapen, zeg maar. Of veilig te stellen. Ik weet niet precies wat de juiste term daarvoor is. Maar het lichaam, dat is nu onze insteek, die willen we laten liggen, maar wel begeleid.
0: Oké. Okay. Christian Koorstra van Rijkswaterstaat. Dank u wel voor het verhaal over de dwergvinvis daar dus op het strand van het Ameland. Ze litten lekker rotsideren. Net dichterbij komen. Het jongt als een kring. Dit is mooi maken. Ik op Ameland trouwens. Dit is ABC. Met smoke.

Ja, Sabine Heike, de fans van Smokey Robinson and the Miracles. De man van ABC. En daarom dus dit nummer, When Smokey Sings. Nou, iedereen een kalm uur te eerst horen. Maar dit nummer van John Legend. Dadelijk verder maar deel 12 van dit programma Onderwijs. Dus ik zou zeggen, Hardy Radio. Gewoon hoor. Het kan. Het kost het niks. Ik heb er straks voor waarom.

0: op Friesland.
1: Dwaan je hoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat zul ik dwaan dit weekend?
0: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n €100.000... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
14: Meerdere muziekers van het Blommencorso, Arun Sneur in Lippenhuizen, binnen het slachtoffer van oplichting worden. Hoe en wat rondien wordt, dat Jessa, Jeroen Onderwijs.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.

0: muziek op een 74. Chrissy Hynde, hier is de van de Pretenders zelfs. En een van de good hits van deze band. Don't get me wrong.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is wat samen met nog 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs op de vrede 24 september. Het is de dag dat rondtinken vregen wordt voor agressie en geweld in ziekenhuizen. Een maatschappelijk probleem dat ik in het Ljouter Frisius MC voorkomt.
3: Wij hebben op dit moment 22 gierlekaarten en 11 reerkaarten.
0: Hey, maar die rerenkaart krijgt dus uiteindelijk een verbod om in het ziekenhuis te komen, een jaar lang. Het is in Ljouwert het geval. Het is ik voor patiënten en bezoekers trouwens in het ziekenhuis van Drachtensa. Het is goed ik dat er in Mullum oefenen wordt met een neetstypepunt. Een centraal punt dat inwoners van de gemeente informatie en ik help krijgen in neetsituaties. En dat is wel nodig, vindt burgemeester Scherps van Haas.
4: Ik denk dat we het onderschatten. Ik denk dat we vooral ook het effect onderschatten. Want we zijn zo gewend dat alles het doet in dit land.
0: En dat is dus net altijd het geval. En zeker net in deze situatie. Er is dadelijk volle meerroer trouwens. Het is ook dit de dag dat er een dierenwalvis, een finvisk, ongespeeld is op het strand van het Ameloon. Het doel is om het kadaver der lezer te litten, zodat de natuur het zelfs oprommelt. Zo vertelt Christian Kooistra van Rijkswettersteert. Ja, en dan hebben we zelfs eerst rom om tinken. Vaar het waar. Ik zei ze een hele goeie middie, Sibylle Waaier.
5: Een goeie middie. Van de middie is het droeg en kreeg waar. De zuidenwind is zwak ontmatig bij temperaturen van een graad of een jochentje. Komende nacht dan nemen de bewolking, maar wel droeg bij temperaturen van 8 tot 11 graden. Morgen beginnen we de dag tijdelijk met wat bewolking en enkel spotje rein. In de middie droeg en meer zinnen. De noordenwind is zwak ontmatig bij temperaturen van zandje en jochentje graden. Meer hoe dat waar, oren jaloeren.
0: Ja, we zien eens van het Blommencorso in Lippenhuizen naar Roenensneu. Binnen slachtoffer worden van oplichting en ontel in elk geval. De koe stemt worden op de deelnemers van het Corso. Dat koe dienen worden maar je mobiel. En gewoon hebben we erbij troffen zin op een advertentie klikt. En een abonnement afsturen. Wil ze dat helemaal niet wonen. En daarna is er yield van de rekken houden hellen. Nou, dat is alle reden om eens even te praten met Arnouds Batterink van het Blommencorso in Lippenhuizen. Een goeie middag.
6: Goedemiddag,
0: ja,
6: hallo.
0: Een hele sneu zaak. Hoe is het nou Craig Gong? Heeft hem daar wat zicht op?
6: Nou, we weten niet helemaal precies hoe het gegaan is. We hadden een flyer voor de bezoekers van het Bloemencorso klaar liggen. En hebben 5000 flyers hebben wij gedrukt. En daarin stond een omschrijving van de wagens. En...

0: Om dat abonnement te activeren.
1: Ja, precies. Dat was helemaal. Dat is, en mensen die dachten waarschijnlijk dat dat bedoeld was voor een, bijvoorbeeld een vrijwillige bijdrage voor ons feest. Maar ja, dat is helemaal niet zo. Dat was 1 cent voor om je bankrekening bekend te maken voor een machtiging, een maandelijkse machtiging. En dat hebben een aantal mensen gedaan. En de eerste abonnementsgeld van 49,99 werd ook al afgeschreven van hun bankrekening.
0: Oké, dat is 14 te betellen. Iets was eigenlijk helemaal net herworst.
1: Precies, ja, klopt. En wij hebben later ook begrepen dat het ging om bijvoorbeeld televisieabonnementen.
0: Oké. Het is op zichzelf net zo moeilijk om te achterhalen wat dat yield dan incasseert. Maar uiteindelijk is het bedrijf of de onbieder, de provider in dit geval, het gaat om televisieabonnementen, het niks verkeerd in.
1: Nou, dat vraag ik me af. Kijk, ze hebben op een opdringerige manier en onder waarschijnlijk ja, onder valse voorwenselen hebben zij geprobeerd om tussen onze app te komen en daar hun abonnement af te sluiten. Ja. En als mensen die hebben dat misschien niet zo goed in de gaten gehad, die hebben niet goed gekeken op de telefoon en die hebben waarschijnlijk dan op zo'n advertentie geklikt. Ja. Kijk, dat gebeurt je wel eens. Hè? Als je denkt van hé, je klikt ergens op en ineens verschijnt daar een pop-up, een advertentie.
0: Ja.
1: En voor het weet zit je op die website en denk je dat je bijvoorbeeld misschien een vrijwillige bijdrage overmaakt.
0: Ja,
1: aan
0: leuk voor de blommenkort zo.
1: Precies. Ja. Maar wij hebben hier helemaal niks mee te maken. En ja, wij hebben dat toch wel. Wij vinden dat toch wel misleiding en oplichting. Ja. En wij hebben ook gezegd van we gaan inventariseren wat er allemaal bij hoeveel mensen dit heeft plaatsgevonden.
0: Ja, dat heeft wat zicht op hoeveel mensen een binder op die manier wat intuint, zeg maar.
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Wij weten, we hebben wel een oproep gedaan om dat te melden via onze info-mailbox. Ja. En daar zijn 10 meldingen op binnengekomen.
0: Oké, maar je denkt dat er meer binnen?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Hè. Ik heb ook mijn familieleden al geïnformeerd van kijk goed op je bankafschrift of er niet een cent en het bedrag is afgeschreven.
0: Ja, nou, je tuinen gauw ergens zien, dat is wel duidelijk. Ik bij de Blommenkorso van Lippenhuizen. Je organiseert manieren, bijeenkomst voor mensen die nog vragen hebben, die er wat hulp nodig binnen?
1: Ja, we bieden aan om mensen die daar niet zelf uitkomen om dat abonnement op te zeggen. Om ook het geld weer te storneren, om dat geld terug te krijgen. En de bank heeft ook, de banken adviseren ook zelfs om je bankpas in je wallet, in je digitale wallet, te vervangen. Okay. En als mensen dat niet zelf lukt, dan bieden wij aan om hun daarbij te helpen. En morgen tussen 10:30 en 11:30 zitten we daarvoor in het MFA in Lippenhuizen.
0: Ja, want het is net je schuld, dat mag duidelijk wijzen. Maar ik ben een beetje verantwoordelijk voor wat er gebeurd is, denk ik.
1: Ja, we vinden het heel vervelend voor de mensen die hebben gekeken naar ons prachtige corso en ook nog wel mee hebben gedaan om daar dan de mooiste wagen uit te kiezen. En dan krijg je met zo'n nare nasmaak te maken. Ja. En wij willen dat. Ja, we staan daar volledig buiten. Wij hebben daar ook niks mee te maken. We gaan ook aangifte doen bij de politie. We gaan ons verzamelen. Maar we willen wel ervoor zorgen dat de mensen niet te veel in de problemen komen.
0: Nee, naar de noismaak van een feestelijk blommenkorso of Liedenwikken in Lippenhuizen. Dat maar duidelijk wijzen.
1: Ja, klopt. Het was fantastisch. Het was een heel mooie optocht. En het was gelukkig droog, mooi weer. Veel mensen die hebben gekeken. En dat spreekt ook wel een stuk waardering uit voor wat we daar al een jaar aan gewerkt hebben.
0: Ja, precies. Arnold Batterink van het Blommenkorso in Lippenhuizen. Dank u wel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
1: Bedankt.
0: Oké.

0: I like you, but my body isn't ready. Een nieuwsgierige tekst, wie dat van dit versje van Somber. Onderwijs. Het is een gut probleem in het gevangeniswezen. Er is nogal een gut tekort van gevangenismaaiwerkers. En dat rint de komende jaren nog eens een keer behoorlijk op. De leiding van de gevangenissen in Nederland rekent erop dat er wordt zien dat 30% minder personeel beschikbaar is als dat nou het geval is. En dat komt wel op zo'n 5000 minder maaiwerkers. En dat heeft de gevolgen van personeel en ik, de gevangenen zelf, behandelen we het regime in gevangenissen. Een man die ter beroepshalve geregeld komt is Bart Kanhuis. Advocaat, wat fijn als de beest. Want minder personeel betekent ik minder zwaar voor de gedetineerden, liep het mij.
1: Ja, daar, die kant gaat het nu wel op. En het is eigenlijk voor ons eigenlijk de aanleiding geweest van hoe gaat dit nou eigenlijk in een gevangenis eraan toe, zeg maar, overdag. We kennen alle films daarover. En laten we daar maar meteen over zeggen, zo gaat het er niet aan toe. We hebben geen bezoek bijvoorbeeld achter een glazen plaat waar je even hand op hand kunt drukken. Bezoek kan gewoon op twee manieren in een grote zaal met iedereen. Maar er kan ook bezoek apart zijn, dat noemen ze bezoek zonder toezicht. Kan heel belangrijk zijn voor vaders met kinderen. Even gewoon dat contact meer privé. En zo heb je eigenlijk een heleboel dingen in de gevangenis waar we denk ik geen weet van hebben. Hoe gaat het er nou aan toe? Dus we dachten, daar gaan we dus even over.
0: Daar gaan we dus even door hebben, ja. De binnendetineerden die zitten treind van hoe dies in de cel.
1: Dat zou dus kunnen. Dat geldt inderdaad voor gedetineerden die vastzitten, zogezegd in het voorarrest. Die zijn nog niet veroordeeld. Die zitten vast op een verdenking. Je kunt je daar alles bij voorstellen. Bij hele zware delicten. Dat er niet wordt gezegd van nou, ga maar naar huis toe voordat je naar de rechter gaat. Dan moet je blijven. Dat voorarrest, heel gek eigenlijk, want je bent nog niet veroordeeld.
0: Nee.
1: Heeft een heel streng regime. Eigenlijk 23 uur lang op cel en 1 uurtje luchten. Want luchten, nou, dat is een recht wat iedere gedetineerde heeft. Ook als hij bijvoorbeeld in een isoleercel terechtkomt, als er een schermutseling is geweest, dan kan het zijn een aantal dagen in een isoleercel. Dat is werkelijk geen pretje, de naam zegt het al. Maar luchten, dat kan altijd. Maar ja, 1 uurtje en 23 uur op cel.
0: Ja.
1: Terwijl in de gevangenis, als je eenmaal veroordeeld bent, dan kom je zeg maar in de gevangenis terecht. Ja, daar is een heel ander regime, want daar staat de deur van de cel eigenlijk wel iedere dag open. De afdeling waar je op zit met een aantal mensen, die is natuurlijk gesloten.
0: Ja, begon erin op,
1: dat is dus toch wel een, je kunt naar de buren, er kan gekookt worden, tenzij het niet mag, kun je ook weer voorstellen. Daar zit alweer meer vrijheid. Er zijn sportgelegenheden. Er is een arbeidsmogelijkheid dat je op een arbeidszaal. En zo breng je die dagen dan door.
0: Ja, het is ook dan de bedoeling dat als je 1 keer veroordeeld bent en dan komt ze in de cel, dan komt ze in de gevangenis, dat het proces van resocialisatie vrij gauw op gang komt?
1: Eigenlijk wel. Ik denk dat je dat precies goed zegt van waarom is het nou in het begin strenger? Omdat vanaf het moment dat je gestraft bent, dan zie je dat resocialisatie gaat.
0: Ja.
1: Er is ook sinds een aantal jaren een heel systeem wat dan heet op groen staan of op rood staan. Nou, die kleuren die zeggen het al. Op groen staan, meer privileges. Maar ja, als je ergens niet naar luistert of iets niet doet, dan kun je dus op rood komen te staan. Minder privileges, minder arbeid, minder sport. Bezoek mag altijd, hè? Daar kan dus weer niet op beknibbeld worden.
0: Ja, ja. Luchten en bezoek.
1: Luchten en bezoek, zie dat nou maar echt gewoon als hele belangrijke rechten van een gedetineerde, waar niet in 1 keer gezegd kan worden, dat gaan we niet doen. Maar alle andere dingen, tv op cel, kan je afgenomen worden bij slecht gedrag. Zo ziet het eruit.
0: Ja, het feit dat het personeelstekort zo'n gut probleem is, en dan hield het gutte probleem wut bij de justitiële inrichtingen, maakt het het regime per definitie strenger wordt?
1: Dat is het een lange tijd juist wel geweest. Want je kunt je heel makkelijk voorstellen dat je minder mensen, minder personeel nodig hebt als iedereen achter de deur zit.
0: Ja.
1: Dan, wat ik net zei, die celdeuren zijn wel open en je bent op de afdeling met z'n allen.
0: Ja.
1: En nu zie je toch een andere kant. Ik weet niet, veel mensen kennen denk ik ook wel de koepelgevangenis. En dat betekent,
0: in Scheveningen bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld in Scheveningen. Arnhem had er een, Haarlem had er een. Ze zijn nu gesloten, maar daar zag je dus een systeem dat één bewaker stond op het midden van die gevangenis.
0: Ja, ja, ja.
1: En die kon helemaal om zich heen kijken. Ja. Want al die cellen die waren in de rondte, in die koepel.
0: Ja.
1: Dan zie je dat we er op die manier mee omgaan. Nou, dat had weinig contact met medegevangenen. Dus we gaan dan weer andere kanten op. Het verschilt altijd wel. Wordt het strenger, wordt het weer wat soepeler en soepeler meer op resocialisatie gericht.
0: Dat is een beetje injongd door de politiek natuurlijk, want die stuurt dit soort instanties aan. Dat besluit, ik heb ooit al eens gelezen, Ljouwt hier natuurlijk de blokjespoort, de gevangenis hier, en naar Leeuwarden gaan, dat hij een kwade reuk, want dat wie een streng regime. Daar zitten de zwiste jongens en vrouwtjes, vooral jongens denk ik.
1: Ja.
0: Zit er nog verschil in gevangenissen? Is het bewind hier en daar oors en oors?
1: Een hele goede vraag, want er zit al sowieso verschillende gevangenissen wat de gedetineerden betreft. Nu is de blokhuispoort gesloten,
0: ja,
1: maar
0: toen
1: dat open, kon ik dus echt verzoeken krijgen van, oh, doe maar alsjeblieft, of naar de blokhuispoort, of juist naar de Marwei. Dus daar zit een verschil. Verder zit er niet zoveel verschil in. Er zijn wat huisregels misschien wat anders. Die kunnen heel vervelend zijn. En in Leeuwarden hebben we natuurlijk ook te maken met nog aparte afdelingen, wat ze dan ook wel eens de EBI Light noemen.
0: Ja.
1: Nou, die EBI, die we kennen uit Vught, ja, dat hele strenge regime voor de zware jongens. Ja, dat is ook echt weer veel meer gebaseerd op zorgen dat je niet ontsnapt. Ja, dan gaat niet alleen de poort dicht, maar dan gaat alles dicht en dan wordt alles bekeken. Dat is een heel streng regime.
0: Oké, nou, we hopen er nooit te komen. En misschien helpt Bart Canoa u de wol uit te blullen, want er is natuurlijk strafrechtadvocaat. Ja. Hey, ik vond het fijn dat je hier. Dank u wel.
1: Oké, tot ziens.
2: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen, hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Joert Vrees, 24 september. Het is Jelle Sarsen. De mooi moment om even te zien wat Joert het Nijs in Friesland weer. Jacob Selwagen weet dat. Jacob, goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. De tea drinkt voor het WEC, het Wereld Wadden Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Mijn schuld is het onderhandelen over een netbetalen miljoenen schuld. In dat WEC zit ook het Jeddere Zeehoenencentrum van Pieter Buren. Oorleerd Nijderiepening is de schuld haast 3 miljoen euro. Loek Mulder is journalist bij RTV Noord.
3: Met de schuldeisers wordt al maandenlang onderhandeld over hoe dat nou opgelost moet worden. En daar ligt nog altijd geen akkoord. Er ligt een datum nou van 1 oktober. Maar het is een beetje onduidelijk of dat nou een soort van een streefdatum is. Of dat een harde deadline is. Maar in elk geval, dat moment wordt in elk geval wel aangewezen als... dan moet er een oplossing liggen.
15: Het is een groeiend probleem. Agressies in ziekenhuispersoneel. Mijnwerkers worden bedriegen, slijen en skopt. Ziekenhuizen nemen maatregels. Waar het agressief is, krijgt eerst een waarschuwing bij Verhelling en Gielen en uiteindelijk een redenkaart. 12 Friese ziekenhuizen hebben werkmeesters op de zwarte list zetten. Guidon Frisius, MC in Leeuwarden en Nijsmellingen in Drachten. Erik Kofman is van het Frisius MC.
5: Als je een gele kaart krijgt, dan ben je nog steeds welkom, zowel op de poli als voor spoedzorg. Maar zodra ze een rare kaart krijgen, dan ben je net meer welkom voor de reguliere zorg, zeg ik maar. Maar zorg op de spoed natuurlijk wel gewoon trof. Maar dat moeten wij gewoon ik bieren.
15: Op het strand onder de westkant van het Ameland is van de morgen het kadaver van een vintvisk ongespeeld. Dat is een soort baleinwalvis. Of het in die om een vintvis giert is nog net 100% vis. Daar maakt een zaakkundige nog niet zijn. Het is ook nog net duidelijk of het om een mondje van wiefke giert. De walvis is al behoorlijk rond rotsen. De gemeente Ameland had in de list mij die zwetterstil besloten om het kadaver lezen te litten, zodat de natuur het oprijden kan. Christian Kooistra van Rijkswetterstil over het ongespeelde kadaver.
16: Wat hier de oorzaak van is, we zien in elk geval niet iets wat lijkt op een botsing met een schip of met een schroef of met iets van dergelijke aard of met netten. Dus we kunnen de oorzaak visueel in elk geval niet zien.
15: Toerisme maakt Friesland meer als mythe als alleen geld. Bezoekers maakt ook wat bijdrage om de leveren, natuur en cultuur van de provincie. Dat is de gedachte achter de nieuwe toerismevisie van marketingorganisatie Merk Friesland, vertelt Jannie Slot.
17: We nemen het dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk een kantelpunt in die stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ecologisch, sociaal, maatschappelijk impact achterlitten.
15: 300 band van basisschool, dus ik weet het luid binnen van de morgen begon mijn sportexpeditie. Ze kwamen in de kunde met meerdere sporten, maar als doel meer band om het bewegen te krijgen. Sportclubs uit Leeuwarden joegen een clinic en na een warming-up van Team NL volleyballer Niels Lipke koen de band los.
18: Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, go!
19: Ik vond het wel heel leuk, het hockeyen. En het is ook wel leuk dat we een keer buiten kunnen sporten. Dat kan op school nooit.
15: Ja, ons zijn vier. Het meisje van deze 24 september. Ik heb het bakje bieden.
20: Ja, we hebben knies. Wat we een dopje loswrikt van het bakje. Ja, waar de kusbetjeners en de fragmenten.
15: Dus die doet een plaatsje, dat maakt erop. En dan maakt dat weer zo'n stukje... Plastic voor hinnen.
20: De greens maar even lekker droog.
15: En dan kunnen we uiteindelijk weer dit doen.
20: Ja, maar in ieder geval.
15: Dit weer het regionaal nijs van deze vreed. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
20: Schitterend. Dank u wel, Jacob. Het Friese nijzen zie ik die zelfs op televisie. In een editie van Friesland Joert op dit stuit. Maak ze ook wel even wachten dat saai zoer. Dan is dit programma die en dan is nog even visueel mooi krijgen van hetzelfde Friese nijs.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Hey! Henk! Ik kan hier even stieren met het apparaat!
24: Nou dan?
23: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
24: Nee.
23: Nou, dan zoek Terma gauw even naar Sjen.
25: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
26: Onderwijs.
27: Mai Erik Enema.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
20: Schoonmaakster's oren als ze er al net binnen. Neetstiepenpunt, noodsteunpunten. Dat is een praktisch hinnekerst. Had er wat misgeet, had er een neetsituatie is. En het kan van allerhande aard zijn. Een lange stroomsturing begliks. Nou, in Mullum is bij Haas van de Midi oefende Maisan neetstiepenpunt. Het verhaal daardoor, dat is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het waarborgt de versissing van Sibylle Waaier.
1: Jong bloed het reistig en droeg. Vanuit het westen krijgt het hege drukke bit wat concurrentie. Er is een steuring vanuit het westen. Die schoot langzaam uw kant op. Betekent vannacht dat de bewolking toeneemt. Bloed wat droeg. De wind die draait wat van zuid naar noord. En de temperaturen vannacht die liggen er zo tussen de 9 en 11 graden. Want ja, het is minder helder. Dus daarom kent wat minder alcohol.
20: Ja. Hey, en die steuring die hier daar onderwijs is, wat brengt u eens morgen?
1: Nou, die brengt u morgen in ieder geval wat lege bewolking. Misschien ik wel wat diesel. En daar kan ik nog een bui op zitten. Dus we hebben morgen misschien wat een bewolkte start van de dag. Wat diesel giet. Maar in de rin van de dag, dan komt een hege drukgebied. Die knipt eigenlijk die storing een beetje uit elkaar van nou. Dat ik even wat wollen, maar baas.
20: Oppakken.
1: Dus we pakken morgen mee. Als het goed is, hebben de zinnen er weer mooi bij. Er is volgens wat hege bewolking. En de temperaturen die binnen, omdat de wind uit het water komt. Mijn zandje nog een jongetje graden, een fractie leger als Joet. Maar ja. Een kniesje hoor die daarop let, succes. Nou, in de nacht van sneeuw op snijden, dan is het ik kalm waar bewolkt. Maar jongen, een halve graden.
20: Hoe ik snijden, Sibylle?
1: Snijden, dan giet de wind weer om naar het zuiden. En we hebben dan een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. De steuring die is nog steeds in de buurt aan het prottelen, maar die rijdt het net op. We krijgen een hele aardige dij met 20 en 22 graden. Dus we kunnen er lekker op uit.
20: Mm.
1: Een noffelijke snijn. Nou, en dan letter op snijn, maar we zijn naar het westen. Zien.
20: Er komt
1: weer een steuring om, die pipiert dus in de nacht van snijden op manje uw wet te breken. En het liek het, zat ik het nou besjoeg, wolt slagen. Dat betekent dus dat we manje, dat we wat wisselvalliger waren, maar zeker zinnen. Maar toch, ik kom eens op een bui, op een paar buikjes. Temperaturen bloeien in goede vorm. Die zitten weer op de 20, 22 graden. Dus dat is ook helemaal prima. Ja, en om nou vlak voor het weekend toch nog even uit te pakken, dan pakken we de tiers erbij.
20: Mm.
1: Dan zullen we twee grote hoofdrolspelers. Dat is Ian en stormdepressie midden op de oceaan. Daar krijgen we geen storm van, mensen. Pop en midden Europa, een hele drukke gebied. Die beide grootmachten die zorgen ervoor dat er warme lucht vanuit het zuiden naar het noorden daar komt. En hebben we dus tiers te krijgen met regelmatig zinnen. Een zuidelijke wind. En nou, ik hoor het voorlopig op een maximum temperatuur van misschien wel 24 graden. Dus dat binnen nog wel eens berichten. En ja, ik mag net over wijze praten, want het is eigenlijk de vierdaagse. Maar misschien wil het dan nog een graadje.
20: Sterkelijk weer.
1: Ja.
20: Dus wij hebben de zegen en maaien een mooie naaizemmer.
1: Dat kan we voorstellen. Geniet.
20: Hartstikke goed. Dank voor
1: goed weekend.
20: Nou, hetzelfde.
1: Yo.
4: Het slotstuk van onderwijs.
20: Ja, hier is het in het vorige horen van dit programma. Als het jet heeft, meestal. Er is een walvis, een finvisk, ongespeeld op het strand van het Ameland. Een knaap van een meter is alve. Het oorspronkelijk langer Grutterwest, maar dat is dan een stuk oud gongen eigenlijk. Want het best is al langere tijd deers, zeiden ze de zaakkundigen. En er is nou besloten om het kadaver daar op het strand lezen te litten. Dat het soms wel eens rondpakt, zoals de branding dan handje verderop weer op het strand ongespeeld. En dan, ja, dan kan de natuur maar redden. De vogels en de lietse beestjes, die fretten dat in een loop. En uiteindelijk verrot het en verwoedt het dan heel dal. En dan bloot er eigenlijk niks meer van hoor. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht, die je citeert op de site van NOS, en die zei, ja, eigenlijk weten we net wat het beste om die gong is. Dat is ik helemaal net meer relevant. De meeste organen die ben helemaal net meer te beoordelen vanwege het rotzien van wat er nog oerpleun is van deze finvis. Nou, dat is het verhaal. En dit boek eigenlijk wel een plaat bij hebben. Kerst een plaat bedenken hoor, hoe walvissen, hoe finvisken, hoor. Visken, de guttevis niet omspelen op strand en dan toch meestal wel deer in of al deer binnen. Ik ben wel heel benieuwd, als er een plaat bij betekent, ik zou zeggen, stuur me een titel en een artiest terug. En was natuurlijk een basketje bij, want dat vind ik wel leuk. 0 size, 20 voor jou, Njoggen. Of roep de app voor Omroep Friesland. En dan is het natuurlijk zo dat de leukste in mijn beoordeling, draait het aan het eind van deze aflevering van Onderwaarts. Dus kom maar op mijn dienstsuggestie, hoe dieren walvissen. We'll be right back.

0: Mike Marulooie, de Veskes, de Leo de Veskes van Zaken. Hier is het noemer Wolvensteeg.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: In Mullum is familie oefenen met een neetstiepenpunt, een noodsteunpunt, dat is een centraal plak. Dat mensen kunnen herkennen van informatie en verhelpen wat er een neetsituatie is. Stinkt dan onbegeliks een lange stroomsteuring. Nou, de oefening is die familie net op mezelf. De Friese gemeenten, de veiligheidsregio Friesland en Hoorn, die werken met elkaar geer om ervoor te zorgen dat we bij de tarret binnen op zo'n neetsituatie. Verslagjouwer Jelmer Kampen van de lokale omroep Zilt, wie de familie bij in Mullum. Hij praat met burgemeester Scherps van Haas en met Machtelt Dijk van de veiligheidsregio Friesland. En zij vertelt hoe dit neetstype punt.
3: Ja, het is een punt waar inwoners heen gaan kennen op het moment dat ze hunzelf net meer redden kennen, of op het moment dat ze vragen hebben die ze net beantwoorden krijgen. En hier is betrouwbare informatie beschikbaar. En kan mensen ik helpen worden of dat nodig is, of dat zelf even net lukt. In mijn familie of mijn buren. We oefenen je op dit moment het fysieke noodsteunpunt, stiepenpunt, om te zien of mensen hier binnenkomen. Waar maakt ze dan heen? Is dat duidelijk? Begrijpen mensen dat? Wat voor vragen? Met wat voor vragen komen mensen? Dus wij moeten op voorbereid wezen. Dat is wat we hier op dit moment oefenen.
4: En wat voor scenario's wil je hier oefenen dan?
3: Ja, we oefenen het scenario dat er een langdurige stroomuitval is. He, dus er is al een dijsje, maak je een stroom. En dan, telefonie doet het net meer. De riolen is maar, werken net goed meer. Dus dat is even het scenario waar we in zitten. He, het is donker.
4: Mevrouw Scherps, burgemeester van Harlingen. Ongelukken die gebeuren en mensen die met vragen komen. Hoe belangrijk is het dat hier nu wordt geoefend?
5: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet alleen dit oefenen, maar veel meer. En we hadden net bij de voorbereiding er al over. Stel dat de elektriciteit het echt een tijd niet doet. We hebben heel veel boeren hier in Friesland. Want dit is ook een oefening in het kader van heel Friesland oefent. Met de veiligheidsregio samen, de veiligheidsregio Friesland. Dus we doen het hier in Middelen, maar we proberen voor heel Friesland lering te trekken. Nou, kijk eens hoeveel koeien er in Friesland zijn. Als een boer geen noodaggregaat heeft. Ik heb net een boer gesproken. Na een dag heeft hij problemen. Want die koeien kunnen er niet tegen als ze niet regelmatig gemolken worden. Zijn melk, als je die op wil slaan, heeft geen noodaggregaat. Dan kan die melk niet gekoeld blijven. Die gaat bederven. Waar ga je dan met die melk naartoe? Zomaar een paar vragen die opkomen. Dus het blijft niet bij een noodsteunpunt. Maar als je weet hoe ongelooflijk afhankelijk we zijn van elektriciteit. En je gaat doordenken in je eigen leven, in je eigen werk, je eigen buurt, wat er dan allemaal gebeurt. Ja, dan denk ik dat je op heel veel vragen komt. Dus dit is nog maar het begin van het oefenen.
4: Ja, dit is mijn stel, het alle zwarte scenario, niks doet het meer. Dan is zo'n punt waar mensen naartoe kunnen voor in principe al hun vragen en al hun zorgen.
5: Nou ja, we kunnen natuurlijk dan niet alles oplossen. Maar we kunnen wel proberen in ieder geval de informatie die wij hebben te delen met mensen. En de hulp die we kunnen geven te geven. Maar ook hulp organiseren. Want er zijn natuurlijk in alle gemeenschappen mensen die huisarts, die arts zijn, die verpleegster zijn. Die toevallig heel veel aardappelen hebben liggen. Of die toevallig wel een noodaggregaat hebben. En die kunnen ook anderen helpen.
4: U bent natuurlijk ook laatst naar Oekraïne geweest. Daar heeft u denk ik met eigen ogen gezien. Hè, dat zwarte scenario. Ik kan me voorstellen dat zo'n oefening dan voor u net wat belangrijk is als u dat gezien heeft.
5: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we dit oefenen. Ik denk dat we met z'n allen dit echt onderschatten. Het risico dat er sabotage plaatsvindt. Of dat er door weersomstandigheden een grote een noodsituatie ontstaat. Ik denk dat we het onderschatten. Ik denk dat we vooral ook het effect onderschatten. Want we zijn zo gewend dat alles het doet in dit land.
4: Het is maar goed om goed voorbereid te zijn voor het geval het gebeurt.
5: En als het gebeurt zul je altijd zien dat we niet alles hebben voorzien. Dat kan ook bijna niet. Maar dan hebben we wel met elkaar geoefend. Dan weten we elkaar te vinden. En dan hebben we wel een begin van hoe we dit aanpakken.

0: Atomic Kitten. Hier is een Whole Again.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Het verhaal van die gestrande walvis, finvis, is het mogelijk? Zaakkundige mag dat nog uitwezen. Maar hoe dan ik, dat best is daar op het strand van de Ameloon. Wie al een mooi skof deer, witte zaakkundige al wel te melden. En ze liet hem daar helemaal verwurren. Hij rot het, altijd een hij wie, dat weten ze ik dan het helemaal zeker. Ik herde van sommigen dat het inderdaad wel het geval is. Maar goed, dat mag ik al helemaal uitwezen worden. Ze liet hem daar gewoon verrotzen. Opfretten, door zeevogels en orenbissies, lietse bissies. En uiteindelijk ja, bloot er dan niks van oren. Gieter, waarom de natuur? De Circle of Life hier, de man van Rijkswerre, zit dat ik al een beetje hoor. En ik dacht, er zit een plaat in voor het slotstuk. En dat dacht niet hem gelukkig. Ik denk nou, de Circle of Life zit er net bij. Maar wel een heel store versjes. Even zien, Lieuwe Zangers, die komt bij Koos Alberts, bij Ameland. Komt er hem in zin. Petra Boersma, die zei het goudgele strand van Ameland. Van Johnny Rijk vanzelfs. Johannes zit wel een originele in. McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone. Wel feske dat je net zo vaak hier. The Wellerman van Ancora, daar komt Henk mai. Is er leven na de dood van Freek de Jonge, daar komt Kees Jonge, maar mai. Gerrit Krikker zie ik het bij Yes, die hij inderdaad noemde. Dat je het Don't Kill the Whale, daar is het dus alweer te laat voor. Michel, Rendenota, die site van Goeie Renema op het strand van het Ameloon, jongt Adrie de Boer in de voeling van het Ameloon. Misschien wie die voeling wil, die walvis. Dat zou ze allemaal kennen. Even zien, Anneke van der Wouden, die komt bij Rob de Nijs, maar het lied oer de walvis. Keening, Song of the Stranding, daar komt Anneke mee, die koek net. Nico Haak kent dan Wolder, daar komt Gary mee, Gary Labordes. Als ze me missen ben ik vissen van Nico Haak. Maak je de verkeerde vis, onderheer ik de grut en de zwier. En Michel Teun Woudwijk, die komt nog wel mee in orde suggestie. En dat is van Tears for Fears, Fish Out of Water. Ja, dat is inderdaad wel wat er gebeurd is daar op het Ameloon. Nou ja, ik vind het al hartstikke leuk wat je hem hier opzoeren. Er zit twee keer een suggestie bij van een verske. Dat Joert het slotstuk weer eens mat. En dat is Joert dan dus ik wil. Het
1: slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, precies. Het is een verske, maar een bijzonder verhaal. Ik nog eens een keer. Simon en Garfunkel hebben het opgenomen. The Sound of Silence, want er hek het oor. Want het is natuurlijk nog stil, maar die walvis. Zie een verske opgenomen en toen een producer jette dat verske. En die had er gewoon een gitaar en een drum onderzetten en waar de versie totaal was. Nou ja, daar heb je Paul Simon, de scrower van het verske, eigenlijk helemaal net zo bleed, maar achterhoud denk ik misschien wel weer, want het is wel een dikke hit. Ik draai hem en ik wens je daar alvast een fantastisch weekend. Ik bel je morgen op een radio weer trouwens, maar dit weer Onderwijs en ja, ik zou zeggen, maak je er wat moois van. En door dat, misschien wel mijn Guinness, The Sound of Silence.

0: op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
3: Waarom op Friesland gaat troch? Alle dagen. Twa Njord op punt 2 FM.
2: Die soundtrack van de jong.
3: De jong van Friesland.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland. Friesland.
15: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
14: Concert 12 december in De Lawei.
15: Grootkoor.nl. Tjonge jo, ik mij.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
24: Noordwien.
25: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag, Anne. Ja, ja, de laatste werkdag van de week. En dat betekent dat we lekker live-opnames voor je klaarsteen te hebben. Voor een beetje al je opname en natuurlijk vanavond nieuwe week geweest op televisie, daarna op internet, et cetera, et cetera. Leuk dat je erbij bent, maar is Beeldstar, De Hoenekop, Rada en Rhino Roads. En we zijn nu daar met een prachtig nummer van Marius. Marius de Boer natuurlijk en hoort van diezelf. En eerst maar even een mooie studio-nummer van Asbest. Ja, hun nieuwe plaat werd jong in Neushoorn presenteren. Together met Hoenekop trouwens in café, dat werd smoordrok. En een mooie Janne. Je has het woer, kolde koffie.
2: 3, 2, 1.

Haal en de plaats. Vinyl Act trouwens, wordt jong presenteren nogmaals in Neushoorn. Produceren onder woorden terug Emiel van de Hoenekop. En daar komen we aan op Rome, want de Hoenekop is zelf ook in de studio, Juurt. Hobby, geen garantie. Mooi al, ja, het zit goed in elkaar, wat dat onbelangrijk. Goed, we gaan naar de live-opnames van deze week. Gewoon een dame uit Hilpen, jong talent. Twee muzikanten erbij, een bassist en een gitarist. Ze neemt zichzelf Rada en ja, daar kijk ik een lang verhaal over door. Maar ja, wat een stem en wat een attitude. En een jong talent, live in Orleans, Rada. Oh.

Prada. In een Orbeen live sessie van Miggy in de studio. Wensje en de Wensje daar weer op trouwens. Het is voor 2 weken opname. Natuurlijk op televisie, internet en nu op de radio. Gruttalent uit Hielpen. Prachtige stetsje. Ja, nou, mooi. En van het jongen van Rada geven wij... Ja, het nieuwe werk van de Hoenekop. Ze zijn er ook dwaande mee al je cassettes uit te brengen. Dat is wel heel erg leuk trouwens. Wat demo-cassettes. Er komt een dubbelalbum uit. Het festival komt er gewoon zondag oktober in Iduna. Net stenen met erin. Onder oren met asbest. Het is een jong zelf special guest bij binnen. Ring er nog op de Hoenekop. Werden 7 minuten nog. Ja, jongens. Oh, de eerste keer. We zijn in 2009. We zijn 2026. En het is nog steeds dik feest als de Hoenekop Del komt. In Noorderwien. Hola.

Ik hang een kroegje in een houten gehaag. Ik denk net al de gek en ik zul me gedragen. Aan de bar zit de mooi, aan tafel de vrouw en de mama rieren. Waar ik zit een gang, na die vrouwen wie een wees, met verse bloed.

Het is wel waar, Sophie. Ik denk dat ik maar even bij je mat. Maar mijn mansje van de reclassering. Die zal ik bovenaan het blijven wijzen. Nou ja. Maar ik ben kwart maar even op vakantie, denk ik. Kost een inwoning.

Nou, wie het van de week eigenlijk wordt? Oor onder mijn je. Mijn eerste werkdag bij Scheepswerf Kalsma. En ik mocht wel samenwerken met Romke. Meneer, ik werk hier al 30 jaar, dus ik weet alles beter, Sanny. En we moesten secties koppelen. En ik ging er een keer goed bij Delsjoen, Skalien en tegen. En ik denk, nou, dit staat er mooi voor. Schroei vast die rotzooi, hè? Dus ik doe mijn prikker in de tang en ik begin te schroeien. Komt er Romke daarom, hè, jongen? En dat kind dan net vast en we moeten eerst lezen hier. Ik zei, jongen, als we hier de hele boel uitlezen erin moeten, dan ben we einde van de meetje, ben we nog net ontlast. En dan word je een dikke, domme, achterlijke barg. Ik zei, pak een eind op, je meiding hoofd.

Nou, ik ben lekker blonde. Hij wil later komt er om kunnen waarom. Hij is smarige brunwerker. Wat had er niet? Had er de voorman mij nog? Hij was een fine barg. En hij begint je mee eenmaal, jongen. Branden de bij alles los, kroeien, uitlezen en kleden. Ik zei, jongens.

Hoenekop live in Noorderwien. Meisje Fjallan wint er weer een mooi feestje als ze ervan maken. Heb ik wel een groot drumstel. Ja, dat wie een soort Mad Max, denk ik. Maar een soort, ja, wat is het? Een drumvat erbij. Nou ja, zoiets in ieder geval. Weer fantastisch. Ja, Still Going Strong, de man. Spieling en Protter natuurlijk. En ze horen hun, zeker Emiel, mij onder oren asbest als jonge talenten douane. Dus ja, nou ja, fantastisch, fantastisch, fantastisch. We gaan even naar beeld staan. Geweldige band van het beeld, ja. Dan neem je jezelf naar het beeld staan. Ze gaan in Engeland, daar ze binnen douane mijn album. Ze gaan nijwerken. Dat leren ze van een beetje in de studio. Ja, dat leren ze.

staat live in de studio. En natuurlijk op televisie te zien. En zie hier nog een vierde nummer die we na je weekend nog iets sturen. Want daar is de tijd nog te kwart voor. Wat een geweldige powerband is dat worden. Ja, fantastisch. Ja, het beukt lekker. Ze gaan in Engeland naar onder andere een festival. En ze zullen in Londen nog optreden. Komt een album uit. En ja, de nieuwe gitarist is ontzettend talentvol. Dus beeldstaar krijg je weer een soort van, nou, een beetje nog wel een herstart. En ik ben blij dat ze er weer winnen van de week in de Noordermin-studio. Zij eikers Rhino Road. Gewoon een mooi muzikaal verhaal, jongens. Weer mijn concertie in Neushoorn. Kom een kort zin, pak een potje bier. Haven we het er even hoor. Begin dan gewoon een band, pure liefhebberij. En jouw gekke podium, hoor, in Noordermin. Rhino Road, live. Live in Noordermin, ja.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Boeien, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt zo goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier zitten. Ontzien.
13: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
17: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
16: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
18: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
16: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
2: Wat houdt jou uit de sliep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
3: Klimaat, het milieu, oorlog.
4: Ik lees voor het wekken van de band. Best draaien en zag.
5: Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
6: Ik sliep naast als een bar, dus nee, dat is wel knap.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Wat zul ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Bij de toekomst van de jerrebare pleats, hoe komt het met Leonne en Gjalt?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegen zijn. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op naar in de roep te komen.
0: Hey Oka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: even zijn eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermoorn.
3: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
2: Ja, ze kunnen dicht, hè.
3: Mijn douwe, Snijdermoorn van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbele waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen was er ruzie over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: My wife and I were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt en ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
2: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden, op andere plekken ook wat zon. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: op Friesland.
1: Op het strand aan de westkant van het Ameland is vanmorgen het kadaver van een finvisk onderspeeld. Ik heb een mansje van een meter als Alwer. Een beste grote jongen dus eigenlijk. Ik praat hier om met Christian Kooistra van Rietswerdersteert. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Dat is net vol meer oren, hè, van die finvisk.
2: Nee. Hè. Ik hoor je zeggen dat het is een mannetje, maar dat moet ook allemaal nog maar blijken of dat zo is. Er steken botten uit, waardoor daar misschien wat verwarring over kan bestaan. En het andere, hij ligt er op dit moment. Het water trekt weg, het wordt weer laag water. Mm-hmm. En dan ziet het er allemaal minder charmant uit, want het is in verre staat van ontbinding.
1: Dat vind ik verschrikkelijk, jonkelijke mee.
2: Ja, dat kan. Op dit moment is dat nog niet zo. Hij is ook al, het rottingsproces is al begonnen. Dus het is de vraag even of hij in de toekomst gaat stinken of dat het ergste al is geweest. En we monitoren dat ter plaatse om te zien hoe zich dat ontwikkelt.
1: Ja, de veronderstelling is dat die finvisk al moorskoft deer is, hè?
2: Ja, klopt. Daar gaan we wel van uit. Er missen al de nodige aantallen wervels bijvoorbeeld. Dus hij is, we meten 11 meter, maar we denken dat hij in het verleden gewoon rondzwom langer is geweest. En hij begint al langzaam in te krimpen.
1: Ja. Arne Gusters speelde er een dwergfinvisk om, of Vlieland, wie dit? Nou, deze finvisk dus op Ameland. Zit er een patroon in? Waarom gebeurt dit eigenlijk zo vaak nou?
2: Ja, we gaan uit van dat het op dit moment is onze aanname dat het een finvis is, inderdaad. Dat moet ook nog maar even blijken, hè? Want we hebben daar niet zomaar een walvis-expert rondlopen op Ameland. Dus dat gaan we de beelden nog even goed bekijken, wat het nou precies is. Wat hier de oorzaak van is, we zien in elk geval niet iets wat lijkt op een botsing met een schip of met een schroef of met iets van dergelijke aard of met netten. Dus we kunnen de oorzaak visueel in elk geval niet zien.
1: Oké, okay. Dus wat er nou gebeurd is, maar dit beest, dat is natuurlijk. Wat wel duidelijk is wat er nou maar dient, want het bloot daar lezen in principe, hè?
2: Ja, dat is op dit moment de lijn die wij volgen. Dat is op basis van een experiment wat we hebben gehad op Rottumerplaat een aantal jaar geleden. En we zien dat dode walviskadavers een enorme impact hebben op de natuurwaarde. Dus bijvoorbeeld voor vogels, meeuwen, maar ook allerlei soorten van insecten leven daarvan. En zo vlak voor de winter kan dit een hele mooie voedselvoorraad zijn voor tal van andere diersoorten.
1: En dat is dan eigenlijk wat erop aankomt. Dat zal nou al het geval zijn, liep het niet haast, hè?
2: Ja, op dit moment staan er met name mensen omheen.
1: Ja.
2: Dus je ziet ook die zwembaar toch iets anders. Dus op het moment dat het normaal wordt en dat hij met rust wordt gelaten, dan kun je zien dat daar steeds meer dieren op af gaan komen. En dat het echt een voedselbron wordt. Daar zetten we op in. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want het is onderdeel van de Circle of Life. En dat is ook de reden waarom we laten liggen. Ook omdat bijvoorbeeld andere zaken zoals ontploffingsgevaar, dat is hier niet aan de orde. Dat is al een stuk verder. Maar wat belangrijk is voor mensen is houd afstand. Onder andere om de natuur zijn werk te laten gaan. Maar houd ook afstand omdat er kunnen bepaalde giftige stoffen van afkomen. Dus dan moet je in elk geval niet met je handen aan zitten.
1: Dat is een goede tip, liet het mij inderdaad. Het is nou leeg wetter daar op het strand van het Ameland, begreep ik. En het Aanse Hegenwetter wordt. Is het mogelijk dat kadaver weer de zee in lutsen wordt, liet het mij?
2: Ja, dat zou kunnen, maar daar gaan wij niet van uit. We gaan er wel van uit dat hij een beetje meebeweegt met de branding. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want dan wordt hij soms weer nat en dan weer droog. En dan gaat het afbraakproces veel sneller. En dan rot hij sneller weg en komt bij al de voedingsstoffen ook makkelijker beschikbaar voor andere dieren om op te eten.
1: Ja, nou ja, soms is de natuur misschien wat minder smakelijk, maar dat is wel staat het git inderdaad, hè?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het niet. Het is soms wat. Maar ja, aan de andere kant is dit dood doet leven. En ik denk dat als dit lukt, als we hem hier rustig kunnen laten liggen, dan zou dat heel mooi zijn.
1: Ja.
2: Maar we houden het in de gaten, mocht het nou bijvoorbeeld een gevaar zijn voor toch dat we ons zorgen maken over mensen. Of bijvoorbeeld dat hij terug de zee in gaat voor de scheepvaart. Ja, dan halen we hem gewoon alsnog weg.
1: Ja. En hoe lang wordt het voordat zo'n kadaver steeds maar onzichtbaar is?
2: Ja, dat zal heel erg afhangen van de omstandigheden. Wordt hij nat, wordt hij droog, wordt hij nat, wordt hij droog. Dan gaat het vrij snel. Maar wat vrij snel is, zal ook weer afhangen van hoeveel dieren er dan bij kunnen komen. Wordt hij bijvoorbeeld door hoogwater verderop in de voetlijn neergelegd. En dan wordt hij droog gewaaid door de wind eigenlijk. En dan kan hij in één keer veel langer blijven liggen. En het zal ook afhangen van ja, of we misschien toch later beslissen om hem toch weg te halen. Maar dan valt hij allemaal stukjes uit elkaar. Want hij is zo in staat van ontbinding dat bijvoorbeeld met de shovel zijn we er ook al in de buurt geweest. Maar dat is toch heel lastig om zo'n soort kadaver op te ruimen met een shovel. Dat wordt toch weer ander werk, zeg maar.
1: Dat is hartst blubber, inderdaad. Hey, en tot besluit, sommige onderzoeksinstituten hebben belangstelling voor het bonkerak, voor het skelet, zeg ik maar eens, of delen van het skelet. Is dat hier in het geval?
2: Ja, we hebben contact al even met Naturalis, een bekende organisatie die hiermee bezig is. En we willen in elk geval de koppen veiligstellen ter zijner tijd. Dus dan zullen we er in elk geval bij zijn om dat alsnog dat gedeelte te rapen, zeg maar. Of veilig te stellen. Ik weet niet precies wat de juiste term daarvoor is. Maar het lichaam, dat is nu onze insteek, die willen we laten liggen, maar wel begeleid.
1: Oké. Okay. Christian Koistra van Rijkswaterstaat. Dank u wel voor het verhaal over de dwergvinvis daar dus op het strand van het Ameland. Ze litten lekker rotsie daar. Net dichterbij komen. Het is jong dus een kring. Ik ga het eens mooi maken. Ik op Ameland trouwens.
0: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Het is zwaargelijk dat een van de actiefste flitspian van Nederland in Friesland zit. Dat zei het verkeersdeputaire Matthijs de Vries. Het gaat om de flitspiel op de kruising van de Grenzenstritwei en de andere Vondelingwei in Ljouwt. In vier maanden had die peel, ik zei het niet direct al, een liedje 12.000 keer flitst. En daarmee staat die peel landelijk op nummer 7 qua taalboertes. Deputaire Matthijs de Vries, een goeie man.
5: Een goeie man.
4: Wat denken jou als je die cijfers jaren, 12.000 boertes?
5: Nou, dan is dat eigenlijk gewoon heel zwargelijk. En als we ook nog jaren en lezen dat er ook nog honderden binnen op basis van trogadereerde licht te rieden, dan is dat echt een zwargelijke situatie voor u in Friesland.
4: Ja, je zo'n niks eens een keer als je dan die cijfers jaren 12.000 keer in jouw man, zoet dan net wat het verhoor je maat on die dik?
5: Nou, wat het vergelijk is in mij hier en Lien, is dat wij nu volle meer flitspjellen hebben in Friesland. Net alleen nog in Friesland, maar toch het hele land. En eigenlijk zeggen we nu pas de gevolgen van eigenlijk de verkeersonveiligheid op die Friese dieken. En we zeggen gewoon bij tal van flitspalen in Friesland, net alleen nog in Ljouwert, dat hier steen, dat een soort mensen kunnen flitsen worden. En dan zie je een top 10, maar dan moet je denk ik alleen nog maar heel erg zorgelijk hoe we praten, want we matten mij ook wat stadiger rieden en goed opletten in het verkeer.
4: Dus je kent net zes van die flitspian die tegen in de ranking staan, om het maar even een ranking te nemen. Die staan op plakken waar wij misschien nog wat onder die dwang had om voor te komen dat meestal daar het gaspedaal in traapje. Het leidt benam onder de mentaliteit van de bestuurders.
5: Nou, we moeten echt ik als provincie zeggen van binnen kruisingen en binnen dieken veilig. En daar ben ik druk mee bezig om dat te verbeteren op tal van plakken. Maar hadden we ik zeggen het punt in Ljouwert, is dat een overzichtelijk kruispunt mij wel gelijk vloerse fiets oorstekken, hè? Maar wel breed en helder. Dus wat dat onbelangend voldoet er aan alle eisen die er ontsteld binnen. En ja, daar zit nou een flitspeel. Mast in het verliezen wie dat zondig en nou is het 50. Dus nou, het is mogelijk dat mensen kunnen denken van hey, dit is een oren situatie, maar er zit een hele grote bord erbij. Dus in de basis moet de mensen dat gewoon weten. En toch nog even snel, denk ik, ek op het gaspedaal om nog even terug het stoplicht te gaan. Ja, stel dat de fietser oorstekt, dan winnen de gevolgen net hoe Sjen. En we hadden een ambitie om de verkeersdoden in Friesland echt te beheinen naar nul in 2040. Ja, eigenlijk jou dit om, dat mij deze meer flitspalen, dat we zeggen in de cijfers dat we nog een heel soort werk te doen hebben, ook hoor.
4: Want op de dik waar we toe hebben, wet is een noemer, één van Friesland, dat is dit. Die borden wet je toe hebben, die ben ik nog verpleegd recentelijk. Hè? Die wien net heel goed zichtbaar.
5: We hadden ook nog in keerwerk met de gemeente Ljouwert, want het is natuurlijk een diek van de gemeente Ljouwert, is de aanwijzing van van de snelheid ook nog verbeteren. Dus ja, mensen kennen het gewoon, Sjen. Dat is geen probleem.
4: Oké, okay. Dus ja, maar het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf uiteindelijk.
5: Nou ja, we matten mij ook hoor. voorzichtig wijzen in het verkeer. En als we dat doggen, dan helpt dat voor iedereen nut. Want we zien het nek ouderen hier, 34 verkeersdelen in Friesland, binnen 34 te vollen. En dat betekent ook dat iedereen opletten moet in het verkeer. Wees ook geconcentreerd. Mensen zijn ook heel vaak met andere dingen bezig in het verkeer. En dat moeten we mij ook gewoon net wan.
4: Ja. Het IM die wil pas naar een Eros Traaien ook beoordelen of die flitspian nog nedig binnen. Maar als je zulke getallen jaren, de San Uitspringer in Friesland, hij dan ook zo lang nedig om uitspraak te doen over wat er daar onder hoorn is en wat je eventueel nog meer dwang in de der?
5: IM, mensen moeten zich horen onder verkeersregels. Dan zou het ook betekenen dat die PL.

0: bij gemeenten in Friesland komen direct in op meer preventie. En dat mag alles bij elkaar helpen om te voorkomen dat we verkeersongelukken krijgen met dodelijke afloop of echt nog ernstig gewonden.
1: En er was zo'n campagne dus om mensen ook meer bewust te maken van denken om achter met broeken van de telefoon achter het stuur, denken om de snelheid, dat soort zaken. Broeken je dan echt het taalboertes als een soort onwijzing dat het beter gaat of dat het minder gaat? Budget minder boertes dan echt dat het online is en dat er minder gevaarlijke situaties binnen?
0: Nou, wat we wel zeggen is op basis van die berichtjouwing over het tal van flitsers het aantal geflitste mensen, dat er een soort publiciteit om is. We jaren dat ik vaak weer waarom. Als verkeersdeputeerder krijg ik vaak van mensen waarom had die pil destijds. Ja, die pil die zit er niks voor niks. Die zit erom omdat er zo vaak flitsen. Dus het had ik wel dusdanig een effect op mensen. Dus, en daarom hebben we ook flexflitsers. Hè. Die staan op verskate plakken in Friesland. Die verplaatsen we ook. En dan zeggen we gewoon dat het dan het tal ongelukken op zijn dik aanneemt. Dus dat zullen we ook. Dus dat is het effect. Alleen nog maar hoop je natuurlijk dat we op basis van gedrag in het verkeer op een bepaald moment op het moment komen dat we steeds naar die flitsers die binnen naar beneden in Friesland.
1: En het is natuurlijk een emotioneel onderwerp. Tenminste, dat maakt het erop een soort gevoelens op natuurlijk.
0: Ja, zeker. En net alleen nog dat mensen denken, hè, want dat is de ene kant van ja, nou ben ik een soort yield kwijt. Maar aan de andere kant is het, als we zulke soort zaken met elkaar beter dwan en we rieden echt net met er al gereed licht, dan voorkomen we echt met ongelukken, met emotionele ouderen van een heel soort families.
1: Deputaire Matthijs de Vries. Tieren, dank voor jouw tijd.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Dive voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het is een groeiend probleem. Agressie in ziekenhuispersoneel. Meewerkers worden bedriegen, slaan en schopt. Ziekenhuizen nemen maatregels. Waar het agressief is, krijgt een eerste waarschuwing. Bij herhaling en gielen. En uiteindelijk een redekaart. Twee Friese ziekenhuizen heb ik meestal op die zwarte list zetten. Het gaat om Friesius MC in Ljouwert en Nijs Smellingen in Drachten. Erik Kofman is van Friesius. Goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag. Ja, het gaat om behoorlijk wat mensen natuurlijk die bij u voor oerlesten zwaargen hebben. En daar hebben wij een systeem voor en daar hanteren we agile en rere kaarten voor. En die mensen binnen bij u is natuurlijk bekend voordat zij zich melden voor zwarg. En er heeft zich natuurlijk een incident eerder aan vrouw gong. Dus wij hebben inzichtelijk wie dat binnen en wat we daarvoor waar moeten.
3: Ja, die mensen krijgen dus geen zwarg in het ziekenhuis.
4: Ja, het is zo, als je een gele kaart krijgt bij u, dan ben je nog steeds welkom, zowel op de poli als voor spoedzwarg. Maar zodra ze een rere kaart krijgen, dan is het net meer welkom voor de reguliere zwarg, zeg ik maar. Maar zwarg op de spoed natuurlijk wel gewoon trof. Maar dat moeten wij gewoon ik bieren.
3: Ja, om hoeveel mensen gaat het bij hem in Friesius, in Ljouwert?
4: Nou, het gaat om best wel een aantal mensen. En om even een aantal te jaan. Vorig jaar gingen wij bij Friesius MC, zowel in Ljouwert als Heerenveen, te krijgen met 43 gierenkaarten en Johan Rerenkaarten. Om even vergelijking te jaan hoe dat dit hier is, tot Joert, zeg maar. We hebben op dit moment 22 gierenkaarten en 11 rerenkaarten. Dus het aantal rerenkaarten is al hoger dan het totaal aantal van vorig jaar.
3: Die mag dus net meer in het ziekenhuis komen. Maar hoe voorkom je dat die mensen toch om zwaar vregen bij hem?
4: Nou, als je wel weet van mensen met een gierenkaart wil, dat zij een afspraak hebben en wanneer zij komen bij u. Dus dan kennen wij daarop participeren, de voorzorgsmaatregelen voor treffen. En voor mensen met een rerenkaart, dat is juist aangepast als zij zich melden, bijvoorbeeld spoedzwarg. En dan merken wij bij het inschroeven van zo'n patiënt dat er een rerenkaart in het dossier stiert. En dan worden daar wel maatregelen op getroffen.
3: Je praat dan over patiënt, maar je hebt ook beziekers die het haar agressief gedragen. Hoe pak je hem die dan aan? Hoe hoor je hem die dan zien?
4: Ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Hè? Want we hebben natuurlijk wat te krijgen met een openbaar gebouw. Dus we weten wel welke patiënten bij ons komen voor een afspraak. Hè? Dan wel een plande afspraak. En soms is dat gewoon een net plande afspraak. Dus bijvoorbeeld spoedzwaag. Maar van beziekers, wie is net precies wie er op bezoek komen bij patiënten. Dus dat is van tevoren wel gewoon heel lastig te monitoren.
3: Ja, die kan je dus eigenlijk net zien horen.
4: Dat is echt heel, heel lastig inderdaad. En wat ik zie, het is een openbaar gebouw en daarin de nodige mensen in en uit elke dag. Dus dat is echt wel een uitdaging, zeker.
3: Als er sprake is van spoed, dan worden de mensen wel geholpen. Ik al heb ze een redekaart. De problemen door haar ik het vaakst voor op die spoed. Eerst in de afdeling, hè, bij hem.
4: Ja, dat is echt. Daar is het probleem wel echt heel groot. Ik praatte met de teammanager van de spoed. En die zei dat vorige week weet ik echt weer dramatisch qua agressie op de spoed eerst kunnen hulp. En dan hebben we het over agressie, bedreiging, echt de meest uitrennende zaken. Ja, en dat is echt schrikbarend. Je schrikken ervan uit die verhalen jaren. En ik zou echt een oproep waanwollen aan patiënten van realiseer je ik echt eens even wat dat mij uzen zwart, mijn werkers dood. Die confronteren mij, die nemen dat mijn huis. En ik wil echt wel eens een oproep waar van stop daar nou eens mij. Dat is voor niemand goed, zij binden om die zwaar voor jou te verliezen. Dus haal gewoon op met die agressie, want dat is echt verschrikkelijk.
3: Ja, dat ken je dan en dat was nou ik deze oproep. Maar de cijfers liet er een heel oorbeeldje en het gebeurt heel iets vaker dus kennelijk.
4: Ja, nee, klopt. En het is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Hè. We hebben het nou specifiek over het ziekenhuis, maar we zorgen natuurlijk in de maatschappij ook. En we hebben er regelmatig aandacht voor. We vregen er vaak op social media, op onze website en via orenkanalen ik aandacht voor. Maar ja, het is gewoon een maatschappelijk probleem wat heel lastig te tackelen is eigenlijk. Aandacht aan besteden bloeien, de wensen voor onze mijwerkers, dat is eigenlijk het enige wat we op dit stuit waan kennen. In de hoop dat het wel een keer neemt.
3: Ja, en dan heeft de maatje in de zwaardig maar krapte om persen. De uitstream, zeker in de zwarigsector, is best groot. Dat het mij werkdruk te maken, maar dit soort zaken, agressie dus.
4: Zeker, daar had ik mee te krijgen. En daarom is het heel wichtig. En dat zei mijn collega dus van Monique van de Spoedeerstingen Hulp. Die zei ik, ja, wij hebben heel veel aandacht besteden wij gewoon aan gesprekken met mijnwerkers die je mee te krijgen hebben met die agressie. Om er voor hun te wezen, om het aan te jaren. En de nodige help te bieden die het op dat moment nodig is. En dat is eigenlijk waar je hem aankennen in de hoop dat je er echt voor de meeste mensen kennen. Dat zij dat ik zou vielen.
3: Dank u wel, Erik Hofman dus, van Frisius MC in Ljouwerts.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Dat hij drinkt voor het WEC, het Wereld Wadden Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Mijn schuld is, ze het onderhandelen, oorden net betellen miljoenen schuld. Voor Nijwieke Tongs, die 1 oktober, maar er een oplossing wijzen. En ik praat erover met Loek Mulder, collega van RTV Noord, uit een bot verdippen in dat WEC. Loek, een goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
5: Ja, ik begrijp dat alle scenario's nu op tafel liggen, inclusief een faillissement.
6: Ja, dat is eigenlijk al een tijdje zo. Hè. De bouw van het imposante gebouw op de rand van land en zee heeft een tekort opgeleverd van ongeveer 3 miljoen euro. Met de schuldeisers wordt al maandenlang onderhandeld over hoe dat nou opgelost moet worden. En daar ligt nog altijd geen akkoord. Er ligt een datum nou van 1 oktober, maar het is een beetje onduidelijk of dat nou een soort van een streefdatum is of dat een harde deadline is. Maar in elk geval, dat moment wordt in elk geval wel aangewezen als dan moet er een oplossing liggen.
5: Ja, wat is eigenlijk het probleem met dat WEC?
6: Nou, een jaar na de opening, onlangs in april, werd duidelijk dat het financieel echt niet goed ging. Die bouw, hè, zoals gezegd, heeft een tekort opgeleverd. Het WEC is eigenlijk niet in staat om die rekeningen te betalen. Daar wordt over gesproken. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land die hebben gezegd, nou, we willen wel voor een deel bijspringen en dat tekort wel aanzuiveren, maar alleen als er een akkoord ligt met die crediteuren. Nou, zolang dat er niet ligt, houden ook de provincie en de gemeente de hand op de knip. En is er dus nog steeds geen oplossing? Nou, dat is dan één deel van het verhaal. Dat gaat dan over de bouw. Maar daarnaast valt ook het aantal bezoekers tegen. Dus als eenmaal die financiële kwestie is opgelost, dan moet ook die opgave nog worden ingevuld. Want ja, dat is ook nog niet zo eenvoudig.
5: Zou je kunnen zeggen, want dan loopt er in de exploitatie ook iets mis.
6: Exact. Er zijn eigenlijk twee dingen die je moet onderscheiden. Hè? De ene kant heb je natuurlijk de bouw en de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar de andere kant heb je natuurlijk, ja, als het gebouw er eenmaal staat, dan begint de exploitatie. En ook daaruit moet natuurlijk uiteindelijk een zwarte cijfers worden geschreven. De streep onder de rekening moet wel positief zijn. Wat ik daar nog over kan zeggen is dat over 2025 opvallend genoeg wel een positief resultaat werd geboekt. Een kwart miljoen ongeveer. Maar dat was vooral te danken aan één grote nalatenschap. Waardoor dat getal positief is geworden. En ja, weet je, dat geeft ook al wel een beetje aan. Als je afhankelijk bent van dat soort incidentele zaken, probeer daar maar eens een gedegen begroting op te bouwen. Dat is nog niet zo eenvoudig.
5: Nee, dat zou ik zeggen. Dit zal niet elk jaar vol gaan komen.
6: Nee, nou ja, dat is. Je kunt niet structureel rekenen op grote nalatenschappen. En dus moet je wel ook gewoon bouwen aan een constante bezoekersstroom. Dat heb je wel enigszins in de hand. En daar wil je wel meer zekerheid over hebben.
5: Ja, en de overheden willen dus onder voorwaarden wel bijspringen. Donateurs zijn om steun gevraagd. Loopt dat wat? Is dat zicht op?
6: Hoeveel dat heeft opgeleverd, ik denk nu nog niet zoveel. De afgelopen weken hebben ze een nieuwsbrief uitgedaan waarin ook wordt gezegd van op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Piekeburen, dat zit bij elkaar in, hè, is onzeker. Of in elk geval niet vanzelfsprekend. Dat was het woord dat gebruikt werd. In die nieuwsbrief is de donateurs gevraagd om wat extra geld te geven. Dan moet je dan maar hopen dat ze dat ook gaan doen. Ik kan me niet voorstellen dat je daarmee alle problemen oplost.
5: Nee, en wat gebeurt er als dit inderdaad op een faillissement uitdraait? Want je geeft al aan dat Zeehondencentrum, dat eerst in Piekeburen zat, zit daar ook bij in. Ja, dat verplaats je ook niet 1, 2, 3.
6: Nee, Dat is ook zo. Het is moeilijk voorstelbaar dat dat op een faillissement uitdraait. Hè? Maar het kan natuurlijk wel. Kijk, dat hele WEC en het Zeehondencentrum Pieterburen is natuurlijk van enorm veel waarde voor de provincie Groningen geweest, voor heel Noord-Nederland, ook voor de provincie Friesland. Het is wel zo dat het is nu zo groot dat het moeilijk voorstelbaar is dat de overheden dit teloor laten gaan. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat partijen waar ik contact mee heb, die zeggen hardop van ja, wij denken gewoon dat het WEC aanstuurt op een faillissement. Ik heb daar geen aanwijzingen voor of harde bewijzen voor dat dat zo is. Maar dat is wel de gedachte die leeft onder de partijen die contact hebben ook met het WEC.
5: Ja, maar zelfs al zou dit worden opgelost, dan moet er meer gebeuren. De overheden willen misschien wel bijspringen. Ja. Maar ik neem niet aan dat ze de lollen hebben om dat in een bodemloze put te storten.
6: Nee, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Dat is ook zo. Maar nou, de overheden willen bijspringen. En dat is dan bedoeld vooral ook om die bouwkosten aan te vullen. Hè, de tekorten daarop. Meer structureel. Dan gaat het om die bezoekersaantallen. En het aantrekken van donaties en erfenissen. En het contact te leggen met goede doelenstichtingen. Daar kan dan het WEC voor de exploitatie zijn inkomsten uitputten.
5: Oké, nou, we wachten eerst 1 oktober af. Ik dank je wel voor de toelichting.
6: Ja. Graag gedaan.
5: Luc Mulder weer dat, collega van RTV Noord.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dai Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: In de buurt van het Jereveen is een bijzondere paddenstrolfoen. Dat heet hem de kammetjes stekelzwam op zijn Nederlands. In het Frieske dat letterlijk de kammetjes stekelzwam. Bij gebrek aan een betere oorzetting. Gos Haga, die is paddenstrollenzaakkundige. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe bijzonder is deze paddenstrol eigenlijk?
2: Deze paddenstrol? Nou, die is heel bijzonder. Ja.
1: Hoe vaak komt dat voor dat die in Friesland groeit?
2: Nou, dit is de tweede vingst in Friesland. De vorige wie in 2011.
1: En dan de tweede keer eer?
2: Ja. De meeste, ja, hij zou misschien eens een keer vaker westwijzen, maar de meeste kunnen hem ik vinden natuurlijk.
1: Ja, vanzelf. En die moet ik nog weten wat het correct is.
2: Zij is, ja, ja, dat maar, klopt.
1: Want hoe zit het eruit?
2: Nou, het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. En hij komt vanuit in je stalen, alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen. En uiteindelijk de uiteinden weer wat stiekelig. Het lijkt het wel op koraal.
1: Oh.
2: En de wetenschappelijke namen, Hericium coralloides, die zei dat ik al. Het lijkt op koraal.
1: Okay.
2: En eerst wit en later wordt er wat, ja, een beetje beige, bruinig, wat roder wordt.
1: Een paddenstoel en leefhaven, die weet ik voor het dadelijk wat dat is.
2: Die weet direct dat er wat speciaals is.
1: Oh. En wat,
2: ja, dat... ja, deze vorm, die komt haast of helemaal niet zien.
1: Nee, want hoe het krijgt zou kaam, dat nou ja, je weet nou dus waar die paddenstoel zit, dat vertellen we maar net. Ja. Want ja, goed, er komt er wel wat te volle volk op, oh, dat maar weg net ha. In de buurt van Jereveen zijn we maar voor het gemak.
2: Ja.
1: Maar goed, hoe weet jou dat die paddenstoel is die? Hij hem zelf voelt?
2: Nee, ik heb hem zelf niet voelt. Maar ik heb een beetje een netwerk. Dus op een gegeven moment krijg je een tip van... Nou, hij heeft hem al voelt? Nee, nou, der. Nou ja, dan gaat dat los. Dus dan zorg ik in ieder geval wel eventjes dat het klopt. En zeker dat het bij mij in de buurt is.
1: Oké, dus binnen die community van paddenstollenleefhavers weten de leefhavers nou wel waar die steert?
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En dan zie je er vaak bij vogeltjemeesken, de vogelspotters, dan zie je vaak dat als er eens een keer een bijzondere vogel ergens zit, dat meesken met camera's op elkaar komen en dan heb je dus vrij rap, dat raak je heel kloffen meesken steer met camera's erbij. Ik dat met paddenstollen extra op die manier?
2: Nou, niet helemaal zoals de vogels, maar ik herhest inderdaad wel eens een beetje een loop van mensen die dat ding aan wat jongen en ze zich verhip. En we maar even zien.
1: Ja. Ja, want je hebt dus voor de vogels heet dan waarneming.nl. Besteedt ja. Zoals ex voor paddenstoel?
2: Dat is bij paddenstoel hield dat hetzelfde, hè?
1: Okay.
2: Dat is waarneming.nl, werd de eerste naar Jurgen.
1: Ja, precies. En stel nou, ik wil zelf de bos in, net bevast van deze paddenstoel, maar om in het algemeen op paddenstoel te letten, om te zieken. Waar moet ik dan op letten? Wat ben nou zaken die je net een soort zorgen? Wanneer weet ik dat ik iets bijzonders te pakken ga?
2: Ja, dat is een beetje een beeldvorming. Voor een leek is elke paddenstoel bijzonder, denk ik. En dat is ook mooi. Maar op een gegeven moment, als het een soort paddenstoel jongens hebt, dan op een gegeven moment dan pikst wel die nijen eruit als het ware. Dan hast er eerst wel een idee van, hé, maar dit is wat anders.
1: Je moet er dat beetje, ja, je moet er wat een gevoel voor krijgen dus.
2: Ja. Ja, maar dat hield ik voor vogels.
1: Ja, vanzelfs.
2: En dat zeg je dat.
1: Maar nou, hij de klapper al binnen, denk ik, voor dit seizoen. Het is een heel beteerd in seizoen natuurlijk, maar dit is nog een hechtepunt, denk ik, of net?
2: Dit is een hechtepunt. Ik hier trouwens op vakantie kijk alweer wat nijs, hè. Dus dan blijkt dat er ergens een soort stier die ik nog maar een paar keer in Nederland vond is. Dus van mezelf in mijn seizoen eigenlijk al een beetje slagen.
1: Ja, maar je weet nooit wat er nou komt.
2: Nou, saai is.
1: Gos Haga, tierentangetje, Joost even bijpraten van hoe dit is. Ja, ik zeg het nog maar een keer. De kammetjes stekelzwam van Dekkie het Oor. Dank al.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Ja, we zien van het Blommencorso in Lippenhuizen naar Roenesneu binnen slachtoffer worden van oplichtingen, rond in elk geval. De koe stemt worden op de, ja, op de deelnemers van het Corso. Dat koe dienen worden met je mobiel. En gewoon hebben erbij troffen zin op een advertentie klikt en een abonnement afstuurt. Wil ze dat helemaal niet wonen. En daarna is er yield van de rekking helle. Nou, dat is alle reden om eens even te praten met Arnouds Batterink van het Blommencorso in Lippenhuizen. Een goeie meetje.
5: Goedemiddag, ja, hallo.
4: Een hele sneu zaak natuurlijk. Hoe is dat nou Craig Gong? Heeft hem daar wat zicht op?
5: Nou, we weten niet helemaal precies hoe het gegaan is. We hadden een flyer voor de bezoekers van het Bloemencorso klaar liggen. En hebben 5000 flyers hebben wij gedrukt. En daarin stond een omschrijving van de wagens. En een QR-code om te stemmen voor de publieksprijs voor de mooiste wagen. Mm-hmm. En als je die QR-code dus scande, dan kom je op onze op de app die wij ook daarvoor hebben bedoeld. En daar stond daar stonden alle wagens op, waardoor je aan kon klikken welke je wilde. En daartussendoor kwamen advertenties tevoorschijn. En als je dus op die advertentie klikte, dan kom je op die website terecht.
4: En dat is op zichzelf net zo'n probleem. Alleen, je moest dan leuke 1 cent oermaatje om dat abonnement te activeren.
5: Ja, precies. Dat was helemaal. Dat is, en mensen die dachten waarschijnlijk dat dat bedoeld was voor bijvoorbeeld een vrijwillige bijdrage voor ons feest. Maar ja, Dat is helemaal niet zo. Dat was 1 cent voor om je bankrekening bekend te maken voor een machtiging, een maandelijkse machtiging. En dat hebben een aantal mensen gedaan. En de eerste abonnementsgeld van 49,99 werd ook al afgeschreven van hun bankrekening.
4: Oké, dat is 15 te betellen. Voor iets was eigenlijk helemaal net herworst.
5: Precies, ja, klopt. En wij hebben later ook begrepen dat het ging om bijvoorbeeld televisieabonnementen.
4: Oké. Het is op zichzelf net zo moeilijk om te achterherin wat dat yield dan incasseert. Maar uiteindelijk is het bedrijf of de onbieder, de provider in dit geval, het gaat om televisieabonnementen, het niks verkeerd in.
5: Nou, dat vraag ik me af. Kijk, ze hebben op een opdringerige manier en onder waarschijnlijk ja, onder valse voorwenselen hebben zij geprobeerd om tussen onze app te komen en daar hun een abonnement af te sluiten. Ja. En als mensen die hebben dat misschien niet zo goed in de gaten gehad, die hebben niet goed gekeken op de telefoon en die hebben waarschijnlijk dan op zo'n advertentie geklikt. Ja. Kijk, dat gebeurt je wel eens. Hè? Als je denkt van, hé, je klikt ergens op en ineens verschijnt daar een pop-up, een advertentie.
4: Ja.
5: En voor je het weet zit je op die website en denk je dat je bijvoorbeeld misschien een vrijwillige bijdrage overmaakt.
4: Ja, aan leuk bestuur, voor de Blommencorso.
5: Precies.
4: Ja.
5: Maar wij hebben hier helemaal niks mee te maken. En ja, wij hebben dat toch wel. Wij vinden dat toch wel misleiding en oplichting. Ja. En wij hebben ook gezegd van we gaan inventariseren wat er allemaal bij hoeveel mensen dit heeft plaatsgevonden.
4: Ja, dat heeft wat zicht op hoeveel mensen een binder op die manier wat intuin, zeg maar.
5: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Wij weten, we hebben wel een oproep gedaan om dat te melden via onze info-mailbox. Ja. En daar zijn 10 meldingen op binnengekomen.
4: Oké, maar je denkt dat er meer binnen?
5: Ja, dat zou heel goed kunnen. Hè. Ik heb ook mijn familieleden al geïnformeerd van kijk goed op je bankafschrift of er niet een cent en het bedrag is afgeschreven.
4: Ja, ja, nou, je tuinen gauw ergens zien, dat is wel duidelijk. Ik bij de Blommencorso van Lippenhuizen. Je organiseert manieren, een bijeenkomst voor mensen die nog vragen hebben, die er wat hulp nodig binnen?
5: Ja, we bieden aan om mensen die daar niet zelf uitkomen om dat abonnement op te zeggen. Om ook het geld weer te storneren, om dat geld terug te krijgen. En de bank heeft ook, de banken adviseren ook zelfs om je bankpas in je wallet, in je digitale wallet, te vervangen. Okay. En als mensen dat niet zelf lukt, dan bieden wij aan om hun daarbij te helpen. En morgen tussen 10:30 en 11:30 zitten we daarvoor in het MFA in Lippenhuizen.
4: Ja, want het is net je schuld, dat mag duidelijk wijzen, maar je ambitie, een beetje verantwoordelijk voor wat er gebeurd is, denk ik.
5: Ja, we vinden het heel vervelend voor de mensen die hebben gekeken naar ons prachtige corso. En ook nog wel mee hebben gedaan om daar, de mooiste wagen uit te kiezen. En dan krijg je met zo'n nare nasmaak te maken. Ja. En wij willen dat. Ja, we staan daar volledig buiten. Wij hebben daar ook niks mee te maken. We gaan ook aangifte doen bij de politie. We gaan ons verzamelen. Maar we willen wel ervoor zorgen dat de mensen niet te veel in de problemen komen.
4: Nee, naar de nasmaak van een feestelijk blommenkorso of Liedenwikken in Lippenhuizen. Dat maar duidelijk wijzen.
5: Ja, klopt. Het was fantastisch. Het was een heel mooie optocht. En het was gelukkig droog, mooi weer. Veel mensen die hebben gekeken. En dat spreekt ook wel een stuk waardering uit voor wat we daar al een jaar aan gewerkt hebben.
4: Ja, precies. Arnold Batterink van het Blommenkorso in Lipmuizen. Dank u wel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
3: Om het alvoeren,
4: de dag voorbij.
3: Omroep Friesland. Sunny.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De gemeente van Wat is Friesland? Nou, die stemt mij een moosje om een band. Dat is eerst een lipaifiet en priester Jan. Het initiatief komt van Bennenborgmaster Aten Rindert Veenstra. Hij leidt onder gemeente uit wat de voordelen binnen. Ja, Aten Rindert, hoe kwamst op dit idee?
4: Nou, de vorige Bennenborgmaster die had dus bedacht van, nou, dat zo goed was als daar ook een priest van komt. Maar nou ja, ze wie krijgt wat te let met dat idee. En toen zei mijn buddy van, hey, vind je dit leuk? Wil je dit oernemen? Nou, ik zei, ja, dat wil ik wel hartstikke leuk. En ja, dan ga ik altijd gewoon zitten met mijn pen en papier. En dan schreeuw ik gewoon op wat er mee opkomt. En dan neem ik dat de gemeente riet in mij.
3: Ja, en wat heeft de gemeente riet verteld?
4: Nou, ik ga ze vooral zijn van, nou, uw natuur is heel belangrijk. En heel mooi en bijzonder. Dus wie moet er goed te passen? En wie binnen de volgende generatie? En ja, dan vind ik het wel belangrijk voor bijen die graag naar boeten wonen en mij van ziekje en meer de natuur leren willen die mij onwijs beste zien centjes zet worden.
3: Ja, en zijn priester en ik helpen kennen dat er misschien nog meer bijen naar boeten gaan, of net?
4: Ja, precies, ja.
3: Ja, ja. En hoe reageerden de meesten in de gemeente hier?
4: Nou ja, de meesten vonden het een goed idee. Maar er zijn nog wel een paar vragen. Bijvoorbeeld van hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze daar? Want de meesten natuurlijk net met mij nemen. Maar ja, nou ja, een fotomeitje, net iedereen had een telefoon, nou ja. Maar nou, daar ben we echt wel uitgekomen. Dus ja, de meesten winnen het er wel mee eens.
3: Ja, want een partij, de PvdA, die toch nog, ja, misschien wordt er naartoe wel wat verstuurd, dat er volle meer bij het loon inloeken. Maar je mag toch ook wel uitleggen dat het alleen maar voor ben van de basiskwal is. Dus dat toch wel wat daar valt.
4: Ja, dat ja, klopt. Ja, dat ging mijn buddy ook uitleggen, ja. Ja, dat vind ik echt zeker, ja. Dat dat is ook wel een van de punten waar rekening mee is houden.
3: Ja, ja. En hoe is het om Bennenborgmeester te wezen en dan zoiets te bereiken?
4: Nou, ik vind het heel leuk, natuurlijk. Maar dan stond hij vast een hele rietzaal vol. Dat is echt, dat vind ik altijd heel leuk. En om zoiets vooral u te voeren, dat vind ik altijd heel mooi om te doen, ja.
3: Ja, maar ik wel een beetje spannend, denk ik, of net?
4: Ja, nou, als ik ergens binnenkom, dan denk ik van, ik maak het maar gewoon, ik doe het maar gewoon. En als het, en als ik nou heel veel zenuwen had, dan doe ik het juist meer fout.
3: Dus, gist, zo ontspan mogelijk, gist al die rietzaal in en vertel ze gewoon die verhaal.
4: Ja.
3: En met wat voor gevoel is nou waarom op juist jong?
4: Ja, best goed gevoel natuurlijk. Dat zijn voor de meesten best. Nou ja, ik wie net heel zenuwachtig en ik vond het echt best mooi dat de meesten er samen in zijn. Dus ja, dat wie wil hebben een goed gevoel, ja.
3: Ja, best zelf ook een beetje een eyeseeker en dit graag boeten is, of net?
4: Ja, ik ben altijd wel graag boeten, ja. Mijn vriend of... Maar ja, eigenlijk wel, ja.
3: Ja, net de hele dag achter de PlayStation?
4: Nee, dat hoeft om mij echt niet, nee.
3: Nee, oké, okay, mooi. Nou, hartstikke mooi dat het slag is. En dank je wel dat ze even een telefoon weer is.
4: Ja, je merk. Dank je wel.
3: Oké, okay, fijne dag nog, hè?
4: Ja, dankjewel.
1: Kom hier. Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er speelt. Olvoeren.
1: De dag is voorbij.
5: Zij is Lietse beste vriendinks. Die komt erbij maar in Elslo voor een keuring. Een kringkeuring om kijk te wijzen van jonge knien en hin. En die besten worden daar beoordeelden. En dan komt er uiteindelijk een winnaar uit. Zij is mooiste knien en hin van elke vriendin. Die neemt het chinoir op bij die keuring. Om erover te vertellen hebben we contact met Harry van den Berg van de kleindiervereniging Zuidoosthoek. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Dan ben ik heel benijd. Had je dan keuren? Knien of hoenders keer het dan om. Waar let je dan dan op?
6: Poeh, dat zijn heel wat dingen hoor. En, ieder konijn of hoendersoort die heeft een rasbeschrijving. En daar probeert de fokker zo ver mogelijk naartoe te fokken, zeg maar.
5: Ja, dus het is net zo dat je een checklist hebben voor alle knieën.
6: Ja,
5: of
6: nou
5: alle...
6: ja, het is wel een soort checklist, denk ik. Maar het is allemaal keuren van in een rang of een ras. Een rasboek is dat uiteengeschreven, zeg maar.
5: Oké.
6: Okay. Ja, ja. Dus dat is de kunst om daar zo dicht mogelijk bij het ultieme ras te komen, zeg maar.
5: Is het eigenlijk een populaire leest hier om knieën en heen te horen? Of juist niet?
6: Nou, dat is allemaal wat tanende. Ik denk net zoals de meeste verenigingen is het toch moeilijk om wat jeugd bij deze hobby te betrekken, zeg maar.
5: Hoe kan dat dan? Want ik heb altijd het idee dat Ben als verlies binnen, die wil vol graag een knie of een hin. Maar
6: ja, klopt. Nou ja, goed, een boel mensen zitten natuurlijk ook met ruimte. En dan zou dat hier in Friesland wat platteland wel iets mee van. Maar goed, in de woonwijken zit men natuurlijk niet te wachten dat er allemaal kippenrennetjes en heel, dat soort dingen gaan ontstaan, zeg maar.
5: Nee, en dat enthousiasme van die band, dat bloot dus net lang genoeg eigenlijk.
6: Nee. Maar goed, we doen er alles aan om te proberen toch de jeugd nog te interesseren voor hetgeen wat wij doen. En ja, ik denk bij de opvoeding zou het mooi wezen als daar ook... dat mensen een band kunnen opbouwen met een kip of met een dier. Dat vind ik nog steeds wel een belangrijk gegeven van die hele hobby, zeg maar.
5: Ja. Ja. En je werk je gear, want tenminste, er binnen een seisvereniging belutsen. Doe je hem dat vaker de rest het hier?
6: Ja, we hebben het al jaren aan bij dit verhaal al hier in Elslo. Hoe heet het, door de corona, toen was alles een beetje op de kont. Is dit ook een beetje inkomen te vervallen. Maar we hebben de handschoen weer opgepakt. En ja, dan is het toch weer zo dat er een beetje een verenigingscompetitie ontstaat. Waarbij de bedoeling is dat de vereniging met het hoogste aantal kippen of hoenders de eerste prijs gaat hanteren. En, ja, daar moet je niet iets gigantisch bij voorstellen, maar... Dat zal dit keer een schaal bitterballen worden voor, voor de mensen die dan de eerste prijs hebben, zeg maar. Maar het wordt meer een gezellige avond met elkaar kijken van hoe de kippen en hoe de konijnen erbij staan. En wat ervaring uitwisselen met elkaar, zeg maar.
5: En is er onderling nou echt competitie, echt full street?
6: Ja, dat moet ik eerlijk weten, dat is er zeker. Natuurlijk, als jouw konijn of kip daar op tafel komt en door de keurmeester bekeken wordt, dan hoop je natuurlijk wel dat hij niet afgekraakt wordt voor een zaal met experts tussen aanhalingstekens. Dus dat blijft altijd toch nog wel het element in dit hele verhaal, hoor. Ja.
5: En iedereen hier van die size-vereniging, WSL, waar ik het meest benauwd van binnen, had je mij toch?
6: Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk, dat verenigingsverhaal is mooi en is prachtig als dat op een gegeven moment aan het eind van de avond bekend wordt dat jouw vereniging eerst is geworden. Het meest nieuwsgierig, moet ik eerlijk bekennen, is toch als jouw eigen konijn daar toevallig op tafel bij die 6 hoort en dan ook nog met de prijs naar huis gaat, dat het de mooiste van de avond is, zeg maar.
5: Nou.
6: Dat is wel het doel op zich, ja.
5: En het publiek is welkom natuurlijk. Dus als je je knie of hem hebt, dan ben je natuurlijk van harte welkom daar.
6: Ja, iedereen is van harte welkom. Om even te proeven van hoe gaat zoiets er aan toe. Ik, even met die konijn en die kip, hoe serieus men daar over bezig is. En mensen hebben allemaal van die scorenlijstjes bij hun op tafel liggen. En die kunnen per vereniging bijhouden hoe de stand is. En soms kun je er bijna geen spel door van. Zo is iedereen bezig om naar die keurmeester te luisteren, wat hij er nou weer van maakt, zeg maar. Maar het is absoluut de bedoeling dat mensen van buitenaf ook even kijken van wat gebeurt er eigenlijk op zo'n avond daar.
5: Nou, alle reden om even naar Elslo te gaan, om dat al je even bij te wanjen. Van nou, tierentank Harry van den Berg van de Kleindiervereniging Zuidoosthoek. Dank u wel.
6: Ja, het begint vroeg om 6:00 en het is in het dorpscafé Danker. Dus mensen, kom al, zou ik zeggen.
7: Alles wat je thuis mist hebben, Joost, dus kunt zien en halven.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
3: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse manje, naar Friesland joert en het waar.
5: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
6: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou, mienskip.
1: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er een ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was hier wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met dit wetsvoorstel van het vorige kabinet. Premier Jetten zegt dat de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politiek debat. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
15: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
18: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Een Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie was gespot bij de uit de hand gelopen demonstratie van rechtsextremisten op het Malieveld. Maar, zegt de partij nu, hij was daar per ongeluk verzeild geraakt. Ja, ik begrijp dat wel. Ik wandelde net ook per ongeluk deze radiostudio binnen. Kan gebeuren natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het besluit over de vergroening van een van de vervuilendste bedrijven van Nederland, Tata Steel, is opnieuw uitgesteld. Mexico kampt met een record aantal vermissingen en daar zitten opvallend veel kinderen bij. Hella Rottenberg vertaalde een aantal essays van de Joodse filosofe Hannah Arendt. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef ze over de gevolgen van het sionisme. En Arendt had een vooruitziende blik. En op het Nederlands Filmfestival is Circus Royaal te zien over een van de oudste circusfamilies van het land. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
3: Vrijdag 25 september.
2: Stevige taal van premier Jette vannacht in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Hij haalde uit naar president Trump en diens taal over het internationaal strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Zijn regering is bezig met sancties die het hele strafhof zouden raken.
4: These constant threats and attempts to dismantle the legal order are fueled by people and groups with their own agenda.
2: Het strafhof, gevestigd in Den Haag, behandelt rechtszaken over genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend.
4: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes?
2: Een dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam-Noord vanmiddag.
5: Is hier op het terras een woordenwisseling ontstaan tussen twee mannen. Na de woordenwisseling is hij vertrokken en kort daarna teruggekeerd. En heeft hij deze meneer doodgeschoten.
2: En dat gebeurde allemaal vlakbij de afmeerplek van de pont bij de NDSM-kade. En daar is het meestal vrij druk.
5: We hebben hier terrassen en met dit weer zitten gewoon veel mensen op het terras. Die willen gewoon genieten, maar die moeten dit dan eigenlijk gewoon zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet meemaken.
2: Ja, heel wat mensen maakten het dan ook mee.
6: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
2: De verdachte werd al snel aangehouden.
7: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie.
2: Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in hun buurt. Vooral rondhangende jongeren zorgen voor ergernis.
8: Intimideren zie je vaak. Het is fatbikes, het is straattuig. Zo simpel is het wat.
2: Ja, deze straatcoach heeft daar wel begrip voor.
9: De buurt is wel de wijk waar ze graag willen zijn. Dus niet naar school gaan, thuissituaties onveilig. Moeilijk om een bijbaan te krijgen. Dan zoek je wel je vrienden op.
2: En wat doe je dan tijdens dat rondhangen?
10: Gewoon irritant doen tegen andere mensen en zo. Met waterpistool mensen gooien, ja, schieten en zo. Was leuk gewoon, snap je.
2: En deze vrouw ziet wel een verschil met haar eigen jeugd.
11: Ik ben zelf ook vroeger jong geweest, alleen hadden we geen fatbikes. Het was toch iets rustiger, denk ik.
2: En de voetbalvelden van CVV Berkel liggen vol met...
12: Ja, veel poep. Heel veel poep.
2: En dat speelt niet zo lekker.
12: Ja, de poep is soms ook gewoon echt gewoon vers.
2: De vereniging heeft last van ganzen die het gras opeten. Soms landen er wel 200 tegelijk op de sportvelden.
13: Het is soms wel irritant, want er zitten allemaal kak aan je schoenen na de training.
2: Behalve vieze kleding zorgt de poep ook voor vertraging.
14: Dan moet je al dat spul gaan opruimen. Dan moet je eerst weer zorgen dat je zo'n schep te pakken krijgt. Dus het kan wel eens zijn dat de wedstrijd later begint.
2: De club wil graag kunstgrasvelden. Tot die tijd komen de kinderen nog thuis met vieze schoenen.
15: En dan zeg ik, papa, maak je het even schoon en maak mijn vader het schoon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ewout de Jong zit naast mij. Hij las de kranten van morgen, Ewout.
16: De vrees voor militaire dienstplicht is brandstof voor de jaarlijkse vredesmanifestatie zondag in Amsterdam. Dat zeggen betrokkenen in de NRC. Met het einde van de Koude Oorlog en het opschorten van de dienstplicht bleef ook van de vredesbeweging niet veel meer over. Maar nu wordt er in Europa weer oorlog en spreekt de regering weer over een mogelijke opkomstplicht. De veteranen van de oude vredesbeweging zien nu iets wat ze al lange tijd niet hebben gezien. Jongeren beginnen zich te roeren.
2: Want stel, straks word je opgeroepen je leven te geven voor een oorlog waar je zelf niks over te zeggen hebt. In Duitsland protesteerden scholieren al tegen een vragenlijst die ze verplicht moeten invullen voor het geval ze gerecruiteerd worden. In Nederland zijn nu twee grote jongerenorganisaties betrokken bij de vredesmanifestatie in Amsterdam. Jongerenvakbond FNV Young and United en de landelijke studentenvakbond LSVB.
16: De daling van de acceptatie van homo's onder jongeren is vooral te verklaren door de jarenlange campagne van rechtspopulisten tegen de queergemeenschap. Dat zegt een socioloog in de Volkskrant. Die rechtspopulisten gebruiken termen als doorgeslagen genderideologie en verplichte indoctrinatie over seksualiteit op de scholen. Die termen zijn rechtstreeks terug te vinden in radicaal-rechtse partijprogramma's.
2: De roep van VVD'er Ruben Brekelmans om 5 dagen werken weer als norm te stellen krijgt weinig bijval. Dat is te lezen in het Parool. Hij beweerde dat jongeren net klaar met hun studie en nog zonder kinderen in hun eerste baan alleen part-time willen werken. Volgens Brekelmans rennen we het daar niet mee. Een deskundige noemt het in de krant een visieloze uitspraak. De mythe van de luie generatie die liever matcha drinkt dan werkt. Waar bovendien niets van klopt.
16: Betere software nodig? Gun vrouwen dan ook een plekje in het ICT-team. Deze aanbeveling is te lezen in Trouw. Software en apps zijn vaak bepaald niet gebruiksvriendelijk. Zeker niet als in de softwareteams voornamelijk mannen zitten. Zo kwam er in 2014 een gezondheidsapp voor smartphones waarin je bijna alle lichaamsfuncties kon bijhouden.
2: Zoals hartslag, beweging, alcoholinname. Maar één ding waren ze vergeten. Er waren namelijk geen mogelijkheden om de menstruatiecyclus bij te houden. Terwijl volgens de krant vrouwen van oudsher al hun cyclus bijhouden. De oorzaak is vrij simpel. Het team dat de app ontwikkelde bestond vrijwel alleen uit mannen. En die hadden er niet aan gedacht.
16: Het werd natuurlijk snel rechtgezet, maar nog altijd zijn veel programma's en apps niet inclusief. Denk aan een lettertype dat te klein is voor oudere gebruikers, gezichtsherkenning die niet goed werkt bij een donkere huidskleur, of het feit dat op online formulieren heel vaak male vrijwel altijd boven female staat en de rest wel op alfabetische volgorde.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: somebody. Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody. De deadline voor het vergroeningsplan voor Tata Steel in IJmuiden is vandaag met een half jaar uitgesteld door het kabinet. Wat zijn hiervan de gevolgen voor die grootste uitstoter van CO2 in Nederland? In de studio Roel Berghuis, oud-FNV-vakbondsleider. Goedenavond. Hij schreef vandaag in een opiniestuk dat dit besluit rampzalig is. Dat zijn grote woorden. Waarom die woorden?
1: Ja, er wordt al zeker 4 jaar wordt er onderhandeld tussen de overheid en Tata Steel. En vooral met de eigenaar, Tata Steel India. En ja, als dit dan de uitkomst is na 4 jaar onderhandelen, dan is dat wel teleurstellend voor de hele IJmond en voor iedereen die er werkt en iedereen die daar in het management zit.
0: Maar wat kunnen de rampzalige gevolgen dan zijn wat u betreft?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een bekend Nederlands gezegde. Van uitstel komt afstel. Ik voorspel nu al dat de komende 4-5 maanden er een nog stevigere discussie gaat ontstaan over het voortbestaan van de staalfabriek, de enige staalfabriek in Nederland. En dat kan gewoon vervelend worden. En dan gaat iedereen in zijn eigen kelder zitten en op zijn eigen belangen. En dat leidt tot een polarisatie die al veel te lang duurt.
0: Want u heeft het ook over schadeclaims. Waardoor Tata meer geld moet uit gaan geven hierdoor.
1: Ja, er zijn door een aantal stichtingen schadeclaims in voorbereiding. En dat zijn geen misselijke bedragen. Ik vind gewoon verloren energie. Je kunt veel beter zeggen van nou, laten we met elkaar de schouders eronder zetten en zorgen dat die verduurzaming een boost gaat krijgen. En die schadeclaims leiden alleen maar tot hele vervelende, nadelige procedures voor het staalbedrijf. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
0: Want u bent begaan met Tata. Voor uw tijd als vakbondsbestuurder werkte u er zelf. Wat deed u eigenlijk?
1: Ja, ik was smelter in de dagdienst, zoals dat heette. Een oven. Er staan nu nog 2 ovens. Dat is hoog over 6 en hoog over 7. Er waren er ooit 7 natuurlijk. En die andere 5 zijn gewoon dicht en gesloten. Maar dat zijn 2 hele grote ovens. Die hebben meerdere tapkanten. Waar het vloeibaar ijzer met 12 tot 1300 graden doorheen gaat. En die goten waar dat ijzer doorheen ging. Ja, dat was in mijn tijd, tot 1992, bleven die een week, konden die dat uithouden. En wij maakten die goten opnieuw en we sloopten ze. En mijn gereedschappen was een staalstang, een jekkerhamer, een schep, een bezem en een veiligheidsbril en een helm. En zo zag Roel Berghuis er in die jaren gewoon uit.
0: Roel Berghuis, de staalsmelter.
1: Ja, de staalsmelter.
0: Maar toch nog even terug naar nu. Er werd natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar het akkoord met de overheid, dat vandaag dus is uitgesteld. Zag u dat aankomen, dat het weer 6 maanden langer zou gaan duren?
1: Ja, ik zag de minister al een paar weken geleden iets zeggen over we houden met meerdere scenario's rekening. En ik hoorde ook wel dat het nog alle kanten zou kunnen opgaan. Dus ik kreeg allerlei signalen dat het nog geen gelopen race was. Dus ik verwachtte het wel. En ja, in de kern liggen er natuurlijk nog

0: al wat rotzooi dingen voor de deur. Hè. Dus de staalslak die ze maar niet kwijt kunnen. Waar ze een hele een regelgeving in Nederland hebben, waardoor het staalslak niet meer gebruikt kan worden.
1: En even voor mensen die niks weten van staalsmelten, staalslak is wat er overblijft.
0: Dat is een restproduct. En dat vooral bij de staalfabriek, waar ze in de coffert ijzer gooien. En daar gaat bovenop op die ijzerstroom gaat staalslak. En dat is de staalslak wat omstreden is geraakt. Ja. Nou, er is een omgevingsdienst, dat is een zogenaamde toezichthouder die inspecties doet. Die heeft gezegd enige maanden geleden van ja, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk die kookfabriek sluiten. En er is ook een procedure opgestart, dus dat blijft ook hangen. Ja, en de belangrijkste reden die ik zie waardoor het nu uitgesteld is, dat Tata Steel India ook terugtrekkende bewegingen heeft gemaakt. Door gewoon te zeggen van ja, kunnen wij wel omgaan met de huidige milieuwetgeving in Nederland? Kunnen we het wel financieren? Nou, dan komt er in de top van Tata Steel in India ook nog een stevige clash tussen twee grote meneren. Waardoor ze eigenlijk discussie hebben over kunnen we nog wel in de wereld en ook in IJmuiden een investering doen in bijvoorbeeld een DRI, dat is een Direct Reduced Iron. Dat is een oven die op gas en later op waterstof gewoon kan. En een elektrische
1: oven. Een duurzame oven.
0: Ja, en als daar discussie over gaat ontstaan, dan wordt het natuurlijk ontzettend moeizaam om met hen goede afspraken te maken.
1: Maar hoe komt het dat ineens dat moederconcern, de Tata Steel India, toch ineens een beetje die terugtrekkende bewegingen lijkt te gaan maken?
0: Ja, dat vind ik ook heel vreemd. Want er is gewoon 4 jaar serieus. Er zijn diverse intentieovereenkomsten met elkaar gesloten. En nu het steeds dichterbij komt, trekken ze zich terug. Het is natuurlijk sowieso, het is de eigenaar die het bepaalt. In Nederland lopen natuurlijk een aantal hele goede directeuren. Maar ja, sorry dat ik het zeg, maar dat zijn toch vooral mensen die filiaalhouder zijn. Hè, dus die bewaken de tent. Maar degene die het uitmaken, dat is Tata Steel India. En dat zie je dus in dit soort situaties ook ontstaan. Dat zij de keuze om er stevig in te investeren, dat ze die op dit moment gewoon tegenhouden.
1: Maar u noemde net al dat onderzoek over die staalslakken. Nou loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel, naar gevaarlijke stoffen en gezondheid voor omwonenden. Is het dan niet logisch dat het kabinet zo'n vergroeningsbesluit uitstelt als er ook nog dit soort zaken lopen? Onderzoeken, juridische kwesties lopen?
0: Ja, er lijkt misschien ook wel een logica in te zitten, maar kijk, ik vind de kritiek die erop is, ook van omwonenden, die vind ik terecht als het gaat om gezondheid. Want het moet gewoon gezonder. Maar er zit ook een deel van die kritiek in. Ja, laten we die staalfabriek maar opdoeken. En dan gaat het echt vooral over not in my backyard. We hebben gewoon met z'n allen staal nodig voor bruggen, voor infrastructuur, voor spoor. Voor alles hebben we staal nodig. En het is heel erg belangrijk om een staalfabriek in Nederland te houden, om ook onafhankelijk te kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van Chinees en Russisch staal. Met andere woorden, ik vind het heel belangrijk dat er een staalfabriek blijft en dat daarin geïnvesteerd moet gaan worden.
1: Nou, heeft de Britse tak van Tata Steel, die is al begonnen aan vergroening. Daar blijkt dat er steeds meer overheidssubsidie voor nodig is. Ja, wat zegt dat? Kan dat hier ook gaan gebeuren? Nu zit de overheid te denken aan 2 miljard.
0: Ja, nou ja, ik heb daar ook wel voor gewaarschuwd. Er wordt ook steeds gezegd 2 miljard in de eerste fase. Nou, bij de eerste fase komt er nog een keer een fase. Ja, het moet niet, zeg maar, een oneindig subsidietraject gaan worden. Want daar is Nederland natuurlijk enorm huiverig voor dat gaat gebeuren. Ik denk dat er hele keiharde afspraken gemaakt moeten worden tussen de overheid en Tata Steel over hoeveel dat dan is en wat ze ermee doen. En dat het ook, zeg maar, het Nederlands belang gaat dienen. Dus dat het ook in de staalfabriek van Nederland, van IJmuiden, komt te zitten.
1: Maar nou weten we natuurlijk, bij elke verbouwing, dat is altijd veel duurder, bij elk project altijd veel duurder. Dit zijn miljardenprojecten en je kunt eigenlijk al voorspellen dat uiteindelijk om hogere bedragen zal gaan, wat we dus in Groot-Brittannië ook zien.
0: Ja, nee, dat is mijn angst ook. Vandaar ook dat er gewoon hele goede afspraken gemaakt moeten worden over ja, dat goed gebeurt en dat er ook afspraken worden gemaakt dat het ook bestemd wordt voor de site in IJmuiden.
1: Gelooft u nog echt in een duurzame toekomst voor Tata in IJmuiden? Is het nog reëel?
0: Ja, ik geloof er zeker in. Maar dan gaat het wel om die 2 ovens. Een elektrische oven en een DRI, een Direct Reduced Iron oven. Dat betekent direct dat die ovens waar ik het net over had, dat er, als die ovens operationeel zijn, dat een kookfabriek en een hoogoven er direct uitkomen. En dat zijn vooral de grote CO2-veroorzakers, maar ook zorgen voor de gezondheidsproblemen in de IJmond. En dan los je dat absoluut op.
1: En mensen die meer informatie willen over dit onderwerp, er komt binnenkort ook een boek over u uit. Rode Roel Groen Staal, hè?
0: Ja, klopt. 19 november is er een... het is nu al te bestellen, maar 19 november is er een boekbespreking hierover. En ja, kijk er zelf ook naar uit. Ik ben geportretteerd en ik ben benieuwd wat de schrijver ervan gemaakt heeft.
1: En de schrijver is journalist Jackie de Vries. Dank. Oud-vakbondsleider en dus oud-staalsmelter Roel Berghuis. Ja, het is een luguber bericht dat verscheen. In Mexico zijn op een heuvel zo'n 1600 melktanden verzameld. Bewijs van de aanwezigheid van een massagraf op die plek. Wat er met de kinderen is gebeurd, dat is onbekend. De vrees is dat er nog veel meer van dit soort massagraven zijn. Want de afgelopen jaren nam het aantal vermissingen in Mexico enorm toe. Wat is het verhaal daarachter? Ik sprak erover met correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
2: Goedenavond.
1: Ja, Mexico staat eigenlijk bijna synoniem, hè, voor drugsoorlogen, bendegeweld, moorden. Wat doet dit nieuws over de vondst van die 1600 melktanden? Wat doet dat in het land?
2: Nou, een nieuwsbericht als dit gaat vaak een paar dagen er rond. Hè. Op sociale media brengt het best wel veel teweeg. Nationale media die erover schrijven. Maar eigenlijk, als je in Mexico echt impact wil hebben, dat de regering iets gaat doen, dan moeten internationale media het oppikken. En kort gezegd, dit bericht, het is nu even trending nieuws in Mexico, maar de kans is groot dat ze het over een week alweer zijn vergeten. En dat er dus eigenlijk niks verandert aan, ja, wat je al zegt, hè, dat lugubere geweld en die constante toestroom aan geweldberichten in het media, dat blijft waarschijnlijk doorgaan. En de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
1: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers, hè? Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
2: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze melktanden, de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen. Om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaanhandel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar ja, zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
1: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
2: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En ja, uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar antwoorden, naar sporen, naar stoffelijke resten van hun kinderen. En dat is ook het geval geweest in deze staat, Michoacán, zeer verscheurd door geweld tussen verschillende bendes. Deze mensen zijn daar gaan zoeken, hebben op een heuvel waar geruchten waren dat er een massagraf zou zijn, zijn daar gaan graven, soms met blote handen. En in dit geval hebben ze daar dus die melktanden gevonden. Hebben ze dat ook op sociale media gedeeld? Hebben ze dat zelfs bij de autoriteiten aangegeven? Maar toch is er nooit echt iets veranderd. Maar het gaat dus uiteindelijk om burgercollectieven, om burgerbewegingen die zelf proberen naar antwoorden te zoeken.
1: Nou, maakte de president van Mexico, Sheinbaum, onlangs bekend dat het aantal moorden in het land enorm is gedaald. Tot zover het goede nieuws, zou je zeggen. Want het aantal vermissingen neemt juist enorm toe. Wat zijn daar de cijfers van, als die er überhaupt al zijn?
2: Nou, de totale cijfers van de geregistreerde aantal vermisten in Mexico ligt op 135.000. Dus dat is een enorm aantal mensen die vermist zijn. En dat is ook nog eens een aantal dat in de afgelopen 10 jaar met 200% is toegenomen. Dus het aantal vermisten in Mexico neemt enorm toe. En wat interessant is, als je kijkt naar de kaart, de landkaart die Sheinbaum gebruikte bij haar presentatie toen ze het had over de dalende moordcijfers, is dat juist in de staten waar het aantal moorden was afgenomen, het aantal vermissingen juist was toegenomen. Ja. Dus uiteindelijk lijkt het zo dat het aantal moorden een beetje is ingewisseld door aantal vermissingen. Mexicanen zijn er niet meer. Ze worden dan niet meer geregistreerd als gedood, maar ze worden vermist gemaakt door die organisaties. Dus eigenlijk onder de eindstreep het aantal Mexicanen dat verdwijnt, of het nou vermoord of vermist is, dat blijft hetzelfde. Alleen in de landelijke registratie, daar wordt het aangepast en wordt het dus eigenlijk gevierd door de regering als een overwinning, terwijl ze het in haar eigen toespraak vrij weinig over de vermissingen had. En ja, dat is dus juist die grote crisis in Mexico. En als we dit soort massagraven tegenkomen, ook de grote crisis die veel harder aangepakt moet worden.
1: Onder die vermisten zijn er heel veel kinderen, je noemde het net al, vaak jonge kinderen. Zijn er verder nog andere verklaringen voor?
2: Nou, ik noemde net natuurlijk al de orgaanhandel, ook prostitutie, kinderporno, verschrikkelijke theorieën die daarover rondgaan. Maar wat je veel leest de afgelopen tijd zijn de enorme gewapende conflicten tussen criminele organisaties in Mexico. En onlangs is een wetenschappelijke studie verschenen in Mexico die zei dat criminele organisaties iedere week 300 mensen moeten aantrekken om te kunnen blijven bestaan. Er worden veel mensen vermoord in die conflicten onderling. Er worden veel mensen opgepakt. Dus ja, waar haal je die recruten vandaan? Dat is gedwongen recrutering. Dus veel minderjarigen die worden ontvoerd in Mexico, die eindigen uiteindelijk bij criminele organisaties. Die worden ontvoerd, meegenomen naar kampen, onder meer in de bergen van Mexico, waar ze eigenlijk gedwongen worden om soldaat te worden, om huurmoordenaar te worden. Ja, anders worden ze vermoord, anders worden ze gemarteld, anders wordt er iets met hun familie gedaan. Ja, en dat is ook een hele grote reden dat er veel mensen in Mexico verdwijnen en uiteindelijk dus ja gedwongen worden om voor een kartel te gaan vechten. En dat is ook een van de grote redenen dat de regering er eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Want het is iets waar ze niet zo heel veel grip op hebben. Het is iets waar ze eigenlijk totaal niet zoveel mee bezig zijn. Maar dus wel, volgens wetenschappers een van de redenen waarom er zoveel Mexicanen de afgelopen jaren verdwijnen.
1: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. De Joodse filosofe Hannah Arendt schreef kort na de Tweede Wereldoorlog 4 essays over zionisme en de gevolgen ervan die opmerkelijk actueel zijn. Journalist Hella Rottenberg vertaalde ze en schreef er een inleiding bij over de standpunten van Arendt. En het zionisme bij nader inzien, dat verschijnt vandaag. Goedenavond, mevrouw Rottenberg.
1: Hallo.
0: Ja, voordat we het over haar voorspellende inzichten over zionisme gaan hebben, wie was Hannah Arendt?
1: Hannah Arendt was een Joodse-Duitse filosofe die in 1933 is gevlucht uit Duitsland, vlak nadat Hitler aan de macht is vastgekomen, en via Frankrijk op het nippertje kon vluchten naar de Verenigde Staten. En vanaf dat moment heeft ze gewoond, gewerkt, geschreven, gedoseerd in de Verenigde Staten.
0: En ze had een hele specifieke interesse.
1: Ze had een hele ruime interesse, maar ze was vooral politiek geïnteresseerd. Ja. En ze heeft heel veel geschreven over Joodse onderwerpen.
0: Zoals?
1: Zoals de ontwikkeling van het zionisme. Zoals alles wat met Joodse... De positie van Joden ook in de 18e en de 19e eeuw, over antisemitisme. En ze heeft een heel ruime en scherpe blik op de politieke positie en de sociale positie, de maatschappelijke positie van Joden in verschillende landen, verschillende eeuwen en verschillende politieke omstandigheden.
0: Ja. U vertaalde die essays al eerder, 2005. Van waar deze herziene druk?
1: De herziene druk is het initiatief van uitgever Jurgen Maas. Die benaderde mij en zei, ja, het is nou, er komen allemaal mensen vragen van waarom is dat boek niet meer in de handel? Nou, het boek is al heel lang niet meer in de handel. En hij vond het toch interessant en de moeite waard om die essays opnieuw uit te geven. En ik heb daar een nieuwe inleiding bij geschreven die ook ingaat op de actualiteit.
0: Want voor de goede orde, hè, wat is de oorsprong van het zionisme?
1: De oorsprong van het zionisme is het boek Der Judenstaat van Theodor Herzl, een Weense journalist, die dat publiceerde als manifest in 1896, naar aanleiding van het proces tegen de Franse kapitein Dreyfus, die een Jood was en een kapitein in het Franse leger en beschuldigd werd van hoogverraad. En dat was een valse beschuldiging en daar was veel om te doen in Frankrijk. En tegelijkertijd speelde in die tijd in Rusland, waar een grote, in Polen, waar een grote Joodse bevolking woonde, pogroms tegen Joden, die probeerden daar weg te komen. En dat zionisme ontstond daaruit. En Herzl heeft dat een politieke vorm gegeven en een programma van gemaakt in zijn boek Der Judenstaat.
0: En het programma gaat natuurlijk uiteindelijk over het stichten van een eigen Joodse staat.
1: Dat klopt, ja. Maar dat had toen... Eigenlijk was dat een volledig utopisch idee. En niemand dacht op dat moment dat dat werkelijk gestalte zou kunnen krijgen. Er is toen een zionistische beweging gevormd. En die hield congressen. En die probeerde te lobbyen voor dat idee van een Joodse staat. Maar er was eigenlijk helemaal geen steun voor. En ook geen sprake van dat dat gerealiseerd kon worden. Pas in 1917 heeft de Engelse regering bij monden van minister Balfour een verklaring afgegeven waarin sprake was, een belofte werd gegeven voor een Joods tehuis, een nationaal tehuis in Palestina. En ook dat was niet een staat, had niet de vorm van een staat, maar een nationaal tehuis waar Joden zich konden vestigen en een soort zelfbestuur konden gaan vormgeven.
0: Maar door de Tweede Wereldoorlog veranderde dat natuurlijk heel sterk. Er waren veel mensen eensgezind over het belang van een eigen Joodse staat, heel specifiek. Maar Hannah Arendt dacht daar toch anders over.
1: Hannah Arendt was tegenstander van het hele principe van de nationale staat. Zij vond dat al vroeg eigenlijk een achterhaald idee. En zij zag daar ook gevaren van. Zij vond dat de nationale staat gevaarlijk was voor minderheden. Dat hij ook grote groepen mensen niet zou beschermen. En haar ideaal was eigenlijk een federatieve verband. Zoals bijvoorbeeld het Habsburgse Rijk was een soort federatie. Weliswaar heel erg autoritair vanuit een centrum geregeerd. Maar daar was een veel volkeren constructie. En zoals nu bijvoorbeeld de Europese Unie, waarin minderheden niet worden overheerst door meerderheden. En zij zag voor zich dat als de Zionistische beweging als doelstelling zou hebben een Joodse nationale staat te stichten, dat dan de Arabieren die ook in Palestina woonden tweederangs burgers zouden worden of verdreven zouden worden. En dat zag zij van meet af aan als groot gevaar. En zij zag ook in dat daarmee het Zionistisch ideaal gedoemd was te mislukken en op een ramp zou uitlopen.
0: Want laten we inderdaad een aantal verwachtingen of voorspellingen die zij had over de gevolgen van het Zionisme, laten we die doornemen. U schetste het al een klein beetje, de negatieve gevolgen van een Joodse staat in haar ogen voor de relatie met Palestijnen en Arabieren.
1: Ja, kijk, zij het interessante aan Arendt is onder andere dat zij zelf oorspronkelijk een voorstander van het Zionisme was en heel, heel actief was in de Zionistische beweging. Dat is vanaf 1933 geweest, toen Hitler aan de macht kwam, omdat ze vond dat Joden een veel te lijdzame houding hadden tegenover hun lot. En het Zionisme zag zij als een mogelijkheid om politiek te handelen. Zij is Zionist gebleven tot 1943... midden in de Tweede Wereldoorlog gaf ze haar lidmaatschap van de Zionistische organisatie op. Op het moment dat de organisatie in meerderheid besloot dat er een Joodse nationale staat moest worden gesticht. En dat vond zij een zo'n verkeerde koers dat zij daaruit stapte. En zij vond dat eigenlijk daarmee de extremisten onder de Joodse onder de Zionisten het pleit hadden gewonnen. Op die manier, ze zag het motto van Theodor Herzl, een land zonder volk voor een volk zonder land. Dat was zijn motto, als een leugen. Mm-hmm. Wat het ook was. En als de Zionistische leiders en de Joodse kolonisten niet onder ogen zagen dat er Arabieren woonden in Palestina, dan zou dat uitlopen op verschrikkelijk geweld en conflict.
0: Zij zei ook dat antisemitisme niet zou verdwijnen met een Joodse staat.
1: Nee, zij zag het antisemitisme als een politiek wapen en niet als iets wat alleen maar ontstond als Joden willekeurig waar naast niet-Joden woonden. Zij zag ook dat een Joodse staat niet alle Joden in de hele wereld zouden gaan huisvesten, zouden gaan herbergen. En ze meende zelfs toen al dat het niet ondenkbaar was dat Israël een groot bron van spanning zou worden voor Joden die in de diaspora bleven wonen. En dat is een voorspelling die nu toch wel heel actueel klinkt.
0: Want hoe verklaart u haar voorspellende kracht, zeker nu?
1: Zij durfde te denken. Zij durfde zelfstandig te denken. En zij durfde door te redeneren. En ze zag heel goed dat als de basis van zo'n nieuwe staat verkeerd was, als dat weeffouten in zich bergde, dat dan de consequenties heel groot zouden zijn. En die consequenties die kon ze wel uittekenen met als uitgangspunt geen akkoord met de Arabieren.
0: Zij wordt toch ook wel als verrader gezien?
1: Ja, in Israël en in Zionistische kringen wordt ze gezien als een dissident. Dat was ze toen al, in de jaren 40, toen ze deze essays schreef. Omdat ja, op dat moment, toen ja, bleek wat de Holocaust voor een gevolgen had voor Joden, was er eigenlijk niemand meer die van in de Joodse kringen, of haast niet meer in Zionistische kringen, die tegen een staat was, uitroep. Zij wel. En daarmee plaatste ze zich eigenlijk buiten het kader van het Zionisme. En werd ze gezien als een vreemde eend in de bijt, die ook niet serieus meer hoefde te worden genomen. En eigenlijk geldt dat nog steeds in Israël.
0: Maar dat doet u wel met dit boek en de aandacht ervoor.
1: Zeker.
0: Dank u wel. Hella Rottenberg over de herziene vertaling van Het Zionisme bij Nader Inzien over Hannah Arendt.

0: Nou, dat is wel een heel kort plaatje. Robbie Williams was dat met Somewhere. Circus Royale, zo heet de korte documentaire die morgen in première gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Over een van de oudste circusfamilies van het land. De familie Teutenberg. Onder vader Joop ging het circus bijna over de kop. Zoon Tony maakte een doorstart, daarbij zeer kritisch gevolgd door zijn vader. En het zorgt voor spanningen.
1: Papa en ik hebben een hart liefdeverhouding.
2: Ik hoop dat
1: het me dat trots maakt, mijn vader. Dat het mij toch weer gelukt is om een circus terug te brengen. En dat de naam Royal weer mag doorvoeren.
3: Ik heb een hard hoofd in.
4: Dames en heren, 200 jaar circus Royal!
0: Ja, in de studio regisseur Simon Bavink, welkom, fijn dat je er bent. En op afstand is Tony Teutenberg, directeur van Circus Royale. Jook, goedenavond, meneer Teutenberg.
5: Goedenavond.
0: Simon, om met jou te beginnen. Ben jij een circusliefhebber? Heb je daarom deze documentaire gemaakt?
6: Durf eens mee te zeggen.
5: Jazeker, Tony. Ja, nee. Ik ging al vanaf heel jongs af aan naar Circus Royale. Dat was echt familietraditie, elke winter.
0: En dat stopte dus op een gegeven moment?
5: Ja, dat stopte, ja. Dat was heel jammer. En toen een aantal jaar terug, toen begon dat weer. Dus ik woon niet meer in Dordrecht, maar mijn moeder woont daar wel. Dus die belde mij op en die zei, Circus Royale gaat weer beginnen, gaan we?
0: Mm-hmm.
5: Dus toen was het antwoord uiteraard ja.
0: Toen was het antwoord ja, maar wat was de reden dat je een documentaire wilde maken over dit circus? Welk verhaal zag jij daarin?
5: Nou, toen ik als klein jongetje naar het circus ga, zag ik alleen de magie en de show. En toen ik daar als volwassen man kwam, toen zag ik behalve die magie en die pracht ook het harde werk en het zware leven. En ik zag Tony en ik dacht, hier zit een verhaal achter. Ik wist nog niet welk verhaal. En toen heb ik met Tony afgesproken.
0: Tony, mag ik Tony zeggen of meneer Teutenberg? Ik weet het niet.
6: Nou, wat denk je zelf?
0: Ik denk Tony. Ik denk Tony.
6: Ja, zeker weten.
0: Maar dat is toch wel gedurfd, hè? Dat Simon je liet meekijken in een bijzonder spannende periode. Hele voorbereiding en de herstart van dat circus. Waarom zei je daar ja op?
6: Nou, sowieso hebben Simon en ik wat overeenkomst, omdat Simon ook niet meer in Dordrecht woont. Ik ben eigenlijk een beetje gevlucht uit Dordrecht, omdat ik een niet passerig bedoeld, maar ik ben geen bekende Nederlander, maar in Dordrecht, als ik in de binnenstad loop, dan word ik constant aangesproken. Onze achternaam is best wel berucht en bekend. Mede door mijn vader een beetje berucht. Geintje. Maar
0: maar waarom zei je ja tegen Simon? Ik wil meewerken aan deze documentaire.
6: Ik heb hem laten komen en we hebben het eerste gesprek gehad en we lagen met alles gelijk op één lijn. En ik merkte bij Simon dat hij zich had verdiept in de historie en ook in de geschiedenis en de connectie tussen mijn vader en mij. En dat wilde hij graag belichten. En toen zei ik van ja, maar als we het gaan belichten, dan wil ik het ook echt 100% puur hebben.
0: Mm-hmm.
6: Zonder censuur, zonder dat we zeggen van hey, cut, en nou stoppen we. En weet je? En dat was gelijk vanaf het eerste gesprek al gelijk aan. En ja, dat hebben we gewoon gedaan. En ik heb hem gelukkig gezien. Ik moet je zeggen, mijn vader heeft heel veel in zijn leven bereikt en veel documentaires gehad en veel opnames gehad en noem maar op. Ik vind dit echt een piek op de kerstboom.
0: Waarom is het een piek? Want het gaat over een moeilijke periode. De relatie tussen jou en je vader, dat is soms best wel moeilijk. Hij is heel kritisch over hoe jij het aanpakt.
6: Nee, ik kan nooit wat goed doen bij hem. En hij kan het nu ook niet verkroppen dat ik... hij heeft het jammer genoeg niet gered in Dordrecht.
0: En, met het circus?
6: Met het circus, uiteraard. En ik ben nu teruggevraagd, mede ook dankzij de gemeente, om weer terug te komen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn geluk. Het is mij wel gelukt. En vorig jaar ook, Simon heeft het ook gezien. Het was elke dag afgeladen vol. Niet voor niks dit jaar. Ik ga van 1100 man ga ik naar 1350 man grote tent. Want ik ga naar een grotere tent toe.
0: Maar toch nog even terug naar die documentaire. Hè, en de relatie tussen jou en je vader. Het lijkt me best wel spannend om die relatie zo in beeld te laten zien. Dat het soms ruzie is, dat die vader soms denkt... nou, wat is deze man nou aan het doen? Want dat zie je in de documentaire.
6: Ja, dat zie je inderdaad in de documentaire. Je hebt hem ook gezien.
0: Zeker.
6: Ja. Ja, maar ik vind wel dat dat gezien mag worden. Want het... Mijn vader was geen kleine jongen in het circuswereldje. En ik respecteer hem. Ik adoreer hem ook aan alle kanten. In alles wat hij heeft gedaan. Op zakelijk vlak heeft hij gewoon heel veel dingen verkeerd gedaan. Jammer genoeg. Anders had ik daar veel meer profijt van gehad. En Simon en ik liggen best wel een beetje op één lijn met heel veel dingen. En ik vond dat dat best wel gezien mag worden. Dat het van traditie op generatie op generatie overgenomen wordt. En dat mensen ook maar moeten zien van, ja, ouwe, nu is het tijd om het over te geven en over te dragen. En wat? Accepteer het maar en respecteer het maar.
0: En Simon, maar ja, even terug naar jou, Simon, de regisseur. Jij volgde Tony dus in de maanden richting die voorstellingen. Wat mij opvalt, jij stelt geen vragen. Maar je voelt wel die spanning tussen vader en zoon. Je hebt eigenlijk alleen geregistreerd. Waarom die keuze om niet zelf ook nog vragen te stellen?
5: Nou ja, ik heb Tony natuurlijk wel vragen gesteld, maar dat zie je niet in de film. Ja. En dat is inderdaad een hele bewuste keuze. Omdat ik het in deze film... We mochten heel dichtbij komen van Tony, dat vertelt hij net ook. En ook van Joop, van zijn vader. En ik wil de kijker ook de ervaring geven dat hij heel nabij mag zijn. En ik wil daar niet tussen staan als regisseur, want dat creëert afstand. Dus... Daarom die keuze dat ik geen onderdeel uitmaak van de film.
0: En had jij verwacht dat het zo zou gaan over de dynamiek tussen vader en zoon? Of dacht je, oh nee, het gaat echt over het circus. Hoe pakken we het aan? Wat veranderen we? En hoe komen we tot een succesvol eindresultaat?
5: Nou, in de voorgesprekken die ik met Tony en ook met Joop heb gehad... merkte ik al wel dat daar, nou ja, wat je ook in de film ziet... Dat schuurt en dat kraakt af en toe. Maar ze hebben ook een hele mooie band. Tony zei het in, je hoorde net een stukje van de trailer al... ze hebben een haat-liefde verhouding. Dus ik had dat wel verwacht, maar ja, het blijft documentaire maken.
0: Ik weet niet wat hier gebeurde. Dat was ook magie. De magie van de studio. Ga ja, verder.
5: Het blijft documentaire maken. Dus we weten nooit wat er gebeurt. En zonder nou te veel weg te willen geven. Uiteindelijk zien we Tony en Joop ook heel mooi weer bij elkaar komen.
0: Ja. Tony, we zijn inmiddels bijna 5 jaar verder. Hoe gaat het nu met het circus? Je schetste het net al een beetje. Volle zalen.
6: Ja, absoluut. Het is een rekkenhuis. En dit jaar ook weer. Het is abnormaal hoe de kaartverkoop loopt. En
0: wat doe jij goed wat je vader minder goed deed?
6: Als ik daar een antwoord op had... Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Want papa was echt van het weggeven en vrijgevigheid en noem maar op. En dat heb ik absoluut niet. Ik ben wel zakelijker. Maar als ik daar echt een 100% antwoord op zou moeten geven... zou ik het niet kunnen geven. Ik heb geen idee. Ik ben alleen blij dat ik wel geleerd heb van de fouten van mijn vader. En ja, die fouten kan ik wel vertellen. Maar dan hebben we echt zendtijd tekort.
0: Nou, we hebben nog 1,5 minuut, dus dat gaat vrees ik niet lukken. Je wilde je vader trots maken, zeg je ook in de film.
6: Ja.
0: Is hij dat?
6: Heeft hij nog niet laten blijken, laat ik zo zeggen.
0: Heeft hij dat nog niet laten blijken?
6: Nee.
0: Wat vind je daarvan?
6: Omdat hij, dat heb je net ook gehoord, van hij gelooft er niet in. Hij heeft er een hard hoofd in. En dat zegt hij ook. En hij gelooft nog steeds niet dat ik het ga redden of wat dan ook. En ik vind dat je na 5 jaar dat best wel mag zeggen, dat je het gered hebt. Dat is mijn idee erover. En na 5 jaar mag je echt wel zeggen dat je bestaansrecht hebt. En ik denk dat het bij hem nog gewoon oud zeer is... omdat hij dat hij het heeft op moeten geven en ik het nu oppak en het mij wel lukt. En dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Ik hou van die vent, weet je. Het is en blijft mijn vader. En het was geen kleine jongen, hè.
0: Nee.
6: Mijn vader was echt, die kon je echt vergelijken met Popov. En in zijn vak, in zijn métier dan. En ja.
0: Een mooie man. Een moeilijke man, als ik je zo hoor.
6: Ja, je bent ervoor. Een eikel, maar ik hou van hem.
0: Simon, ja. Jouw documentaire gaat morgen dus in première op het Nederlands Filmfestival en komt ook op tv.
5: Correct. 9 december, 11 uur, NPO 2.
0: Dankjewel, Simon Bavink en Tony Teutenberg over Circus Royaal. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
7: NPO Radio 1.
8: Merel Westerik.
9: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
8: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met drie leesteraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
7: NPO Radio 1.
10: KRO en CRV.
8: Morgen vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
16: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
19: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
25: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien.
3: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrede, Janne. Ja, ja, de laatste werkdag van de week. Dat betekent dat we lekker live-opnames voor je klaarsteen te hebben. Voor een beetje al je opname en natuurlijk vanavond nieuwe week geweest op televisie, daarna op internet, et cetera, et cetera. Leuk dat je erbij bent, maar is Beeldstar, De Hoenekop, Rada en Rhino Roads. En we zijn nu daar met een prachtig nummer van Marius. Marius de Boer natuurlijk en hoort van diezelf. En eerst maar even een mooie studio-nummer van Asbest. Ja, hun nieuwe plaat werd jong in Neushoorn presenteren. Together met Hoenekop trouwens in café, dat werd smoordrok. En een mooie Janne. Je has het woer, kolde koffie.
2: 3, 2, 1.

0: koffie. Ja, ja, mooi verhaal. En de plaats Vinylek trouwens, werd Jung presenteren nogmaals in Neushoorn. Produceer onder andere terug Emiel van de Hoenekop. En daar komen we aan op Rome, want de Hoenekop is zelf ook in de studio, Juwet. Hobby, geen garantie. Mooi al, ja, het zit goed in elkaar, wat dat te onbelangrijk. Goed, we gaan naar de live-opnames van deze week. Gewoon een dame uit Hilpen, jong talent. Twee muzikanten erbij, een bassist en een gitarist. Ze neemt zichzelf Rada en ja, daar kijk ik een lang verhaal over door. Maar ja, wat een stem en wat een attitude al. En een jong talent, live in Orleans, Rada.
1: Oh,

Ik denk dat al de gek en ik zil me gedragen. Aan de bar zit de mooie, aan tafel de vrouw en om aan Marien. Waar ik zit een gang, nou die vrouw wie een wees, met verse bloed.

Oh ja, het is wel bij Sofie. Ik denk dat ik maar even bij die mat. Maar mijn mondje van de reclassering. Die zal ik wel weer naar het blieën wijzen. Nou ja. Maar ik ben kwart maar even op vakantie, denk ik. Kost een inwoning.

Nou, wie is van de week eigenlijk wat? Oor onder mijn je. In eerste werkdag bij scheepswerf Kalsman. En ik mocht wel samenwerken met Romke. Meneer, ik werk hier al 30 jaar, dus ik weet alles beter, Sanny. En we moesten secties koppelen. En ik hier dus een keer goed bij Delsjoen, Skalingen en tegen. En ik denk, nou, dit staat er mooi voor. Screw je vast, die rotzooi, hè? Dus ik doe mijn prikker in de tang en ik begin te screwen. Kom de Romke daarom, hè, jongen? En dat kan dan net vast en we moeten eerst lezen hier. Ik zei, jongen, als we hier de hele boel uitlezen in moeten, dan ben we einde van de meetje, ben we nog net ontlasten. Dan word je een dikke, domme, achterlijke barg. Ik zei, pak een eind op je, meiding hocus pocus,

dwaande. Hé, hey, maar later komt er omke er weer aan, hé. Die smarige brunwerker, wat had het niet? Had het de voorman mij nou, ik was zo'n fine bar. En hij begint je mee eenmaal, jongen. Brander de bier, alles los, kroeien, uitlezen je en kleden. Ik zei, jongens, daar begin ik net om. Dat is net mijn stretch. Hij zei, dan is die laatste dag uit.

de Hoenekop live in Noorderwien. Meisje Fjallan wint er weer een mooi feestje als ze ervan maken. Heb ik geweldig trouw drumstel. Ja, dat weer een soort Mad Max ding. Maar een soort, ja, wat is het? Een drumvat erbij. Nou ja, zoiets in ieder geval. Weer fantastisch. Ja, Still Going Strong, de man. Spieling een protte natuurlijk. En ze horen hun, zeker Emiel, mij onder oren asbest als jonge talenten dwanen. Dus ja, nou ja, fantastisch, fantastisch, fantastisch. We gaan even naar beeld staan. Geweldige band van het beeld, ja. Neem je jezelf naar het beeld staan. Ze gaan in Engeland, daar ze binnen dwanen mijn album. Ze gaan nijwerken. Dat leren ze van een week in de studio. Ja, dat is

staat live in de studio. En natuurlijk op televisie te zien. En zie je nog een vierde nummer dat je even na je weekend nog iets sturen. Want daar is de tijd nog te kwart voor. Wat een geweldige powerband is dat worden. Ja, fantastisch. Het beukt lekker. Ze gaan in Engeland. Nee, onder andere een festival. En ze zullen in Londen nog optreden. Komt een album uit. En ja, de nieuwe gitarist is ontzettend talentvol. Dus Beeldstar krijg je weer een soort van, nou, een beetje toch wel een herstart. En ik ben blij dat ze er weer winnen van een week in de Noordermin-studio. Zijn eikers Rhino Road. Gewoon een mooi muzikaal verhaal, jongens. Weer bij een concertje in Neushoorn. Kom een kort zin, pak een potje bier. Haven we het er even hoor. Begin dan gewoon een band, pure liefhebberij. En jouw gekke podium, hoor, in Noordermin. Rhino Road, live. Live in Noordermin, ja. Waiting for the dawn.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat een kanjer! Zelden is het idee! Voor het eerst in het Fries!
1: Twaanjochtig.twa FM.
2: Omroep Friesland. Friesland non-stop.

0: Is de toekomst van de jerbare pleats? Hoe komt het met Leonne en Gjald?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegen. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer op naar in de route te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wat is die Nijs van deze weekend?
1: Het was nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
7: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden.